0: steeds het mooiste.
1: Ja, ja, ja, ja. Ook een lang nummer. Dus,
0: gewoon een lang nummer, ja.
1: Ja, ja. Maar dat kan in deze uitzending. Kan dat. Wij draaien de nummers altijd volledig uit. We doen niet op de Hilversumse manier dat ze afgekort worden. Nee, het volledige nummer met een prachtige solo erop in van Ilko. Time Passed Me By.

0: 1970, Time Passed Me By, Cuban in the Blizzard van de LP Too Blind to See. Aardoek, jij zei het al. De invloed van de jazz die was in Harry's muziek ook wel heel vaak aanwezig. Hè?
1: Ja, ja, dat sprak mij aan.
0: Ja, ja, ik denk dat had hij natuurlijk ook van The Voice of America. America's Jazz Hour. Hè? Dus die invloed van de blues en de jazz die zat altijd in zijn muziek.
1: Ja, en dat kon je duidelijk terug horen bij hem steeds.
0: Ja.
1: Dat vond ik in dit nummer, afgelopen nummer, heel erg sterk.
0: Ja, ja. Mooi. Een ander punt waarin jij Harry Musquet ook goed hebt leren kennen was de sport.
1: Ja.
0: Ja. Vertel eens.
1: Nou, ik heb jaren met hem gevoetbald. In een elftal van Achilles. Dus het was rondom 1970, 71 zijn we daarmee begonnen. Het was eigenlijk een elftal binnen een club, min of meer. Want Harry zocht zijn eigen spelers uit. En die ronselde dan bij Café Jan Dekker, waar we allemaal kwamen. Ja, en Harry was een sportman. En op dat moment deed hij niks. Hij zei, ik heb weer zin om te voetballen. En er waren verschillende jongens bij. Die hadden ook vroeger voetbald. Ik zelf ook.
0: Ja.
1: Bij een andere clubs weliswaar.
0: Ja.
1: En het is er ook een conclusie gebleven. We gaan een elftal oprichten. We gaan proberen. En dan binnen een club. Want anders kom je niet bij die competitie natuurlijk.
0: Oh, nee.
1: Dus dat was de reden om naar Achilles te gaan. En te vragen, kan dat? Nou, dat kon dus niet. Dat was geen club binnen de club. Dat was in eerste instantie werd het afgewezen. Maar ja, toen was er dus een caféhouder. En die was Sjoerd Brouwer. En die had een cafeetje in de Singelstraat, de Grot. En daar kwam hij regelmatig. Daar kwam Harry regelmatig. En die was dus bestuurslid van Achilles. Dus met de nodige drank op. En met op vrijdag van zei Sjoerd, laat mij nou regelen. Ik zit in het bestuur.
0: Ja.
1: Ik zorg dat het goed komt.
0: Ja.
1: Jij, jullie niet. Jullie houden je op achtergrond. Ik zorg dat het goed komt. En dat is zo gebeurd.
0: Ja, ja.
1: Dus wij zijn het elftal begonnen. Een jaar later, ik heb eerst nog in een ander elftal gespeeld. Toen was het nog niet rond. Toen het elftal compleet rond was. Dat was volgens mij 71 of 72. Toen zijn we in de competitie begonnen. Nou, en dat ging gelijk goed. Het waren allemaal jongens natuurlijk die uitgezocht waren. Die al aardig konden voetballen.
0: Ja, ja.
1: En daarna kwam er veel. En je werd steeds populairder. Want een jaar later waren de voetballers die hadden dus het eerste van Achilles gespeeld bij spreken. En die hadden er niet zoveel zin mee. En die zagen dat elftal van ons. God, wil dat wel. En Harry vroeg ze ook. Hè, van Henk Schokker of Randy Sandburg. Die jongens. Die hadden die hele carrière van voetbal in het eerste elftal. Aan de achter de rug. En wouden eindelijk wel eens in een leuke elftal spelen. Nou, dat gebeurde ook regelmatig.
0: Ja.
1: Dus er werd steeds een nieuwe toevoer van goede spelers.
0: Want ik hoorde dat er zelfs inderdaad uit de eerste elftal. Henk Bloembergen speelde erbij bijvoorbeeld.
1: Nou, niet Henk Bloembergen.
0: Of niet?
1: Jaap Bloembergen.
0: Jaap Bloembergen. Ja, die kwam uit de eerste, geloof ik. Ja?
1: Die kwam uit de eerste. Maar wat ik zeg, Renny Sandburg.
0: Geert Lohman
1: kwam uit de eerste. Nou, wat verschillende. Ook niet van alleen van Achilles, maar ook van andere clubs.
0: Ja.
1: Die het eerste van de clubs, andere clubs gespeeld hadden. Bijvoorbeeld de eerste van ACV, die het ook bij kwam.
0: En wat speelde Harry dan? Welke positie?
1: Harry speelde achterin. Gewoon een beetje de backpositie vaak. Soms op het middenveld. Af in het midden. Nou, ja. En hij zorgde steeds wel dat er aardige spelers om hem heen stonden. Waar hij lekker de bal naar toe kon schuiven. En dat er iets mee gebeurde. Dus, maar we deden het lekker, vond ik, hoor, als elftal. Ik stond in het voordeel zelf.
0: Ik zie het aan je dat je er nog van geniet.
1: Dus. Ja, ik als die herinnering weer terugkomt, dan geniet ik er wel.
0: Ja, want ik zag zelf in het boek staat volgens mij een foto dat er een wedstrijd gespeeld wordt tegen Ajax. Een oefenwedstrijd. Kun je dat nog herinneren of niet? Was jij daar niet bij?
1: Daar was ik niet bij.
0: Daar
1: was volgens mij een oefenwedstrijd van het eerste van Achilles.
0: Oh, dat kan, want Harry Musquet was er ook bijna geval.
1: Oké.
0: Okay, die was ook in beeld.
1: Dat zal ik misschien aanwezig zijn. Maar dat kan ik me niet goed herinneren. Dat tegen Ajax was.
0: Ja. Wat voor soort type speler was Harry? Was hij fanatiek of was hij aanvoerder? Wat was dat voor een man?
1: Ja, hij was een fanatieke voetballer.
0: Ja,
1: dat is zonder meer. Hij was heel fanatiek. En jongens, erop, we gaan er tegenaan. En echt een aanvoerder. Echt van iedereen op jutten van, jongens, doe je best. En als we achter stonden, dan verdorie, je kan niet, weet je wel. Dus, en we wonnen ook vaak. Dus als je dan een keer achter staat, dan gebeurt er wat met Harry. Dan werd ik echt fel. Hoor. Dat is,
0: en was de derde helft ook belangrijk? Of viel dat mee?
1: De derde helft was natuurlijk wel uitermate belangrijk.
0: En waar werd hij dan gespeeld?
1: Die werd vaak gespeeld in het begin even in de kantine. Hè? Dat was meestal zo. En dan na een paar biertjes, dan ging iedereen op zijn fiets. Of die ging naar huis, of die ging naar de binnenstad.
0: Oh, ja.
1: En dan kwamen we daar in een café, in een ander café elkaar weer tegen natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En dan werd het nog even doorgezet. Niet in die kantine, maar die ging dan om 5 uur dicht.
0: Ja.
1: Nou ja, net tegen die tijd dat iedereen 3, 4 biertjes op dat, dan moest hij weg. Dus, want dan werd in de binnenstad nog even voortgezet.
0: Want Harry was inderdaad, Harry Musquet was een vrij sportieve kerel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Volleybalde.
1: Ja, hij volleybalde, hij tafeltenniste. De sporten, die spraken hem gewoon aan. TT was hij altijd, hij wist alle renners, als je met hem de TT ging, wist hij alle renners die er waren, die voorbij gingen, die noemde je zo op. Hij was overal op de hoogte. Dat verbaasde mij iedere keer weer, hoeveel hij wist van al die sporten.
0: Ja, ja. Dus, hij volgde het allemaal.
1: Ja, hij volgde het allemaal.
0: Hij was zeer geïnteresseerd erin.
1: Ja, wij gingen gewoon naar de training toe en bekijken wie er langs kwam. Met, af en toe is hem, als een bekende rijder langs kwam, dan was dat oké. Okay, maar als de nummer 10 langs kwam, dan wist hij ook weer wie er was.
0: Ja,
1: dat was hoor.
0: Naast muziekliefhebber, Harry Musquet ook een groot sportliefhebber. Aaddoek, jouw tweede muziekkeuze zit... Nee, de derde muziekkeuze zitten we op. Dat is Tony Joe White.
1: Ja. Tony Joe White ben ik ook eigenlijk door Musquet op geattendeerd. Veel meer nummers trouwens. Hoor. Dat we straks horen, zoveel meer. Daar kwam hij gewoon kwam hij ermee aan. Zeg, jongens, wat ik nou gehoord heb in het café.
0: Ja.
1: Dat is geweldig. Moeten jullie luisteren?
0: Ja.
1: Nou, daar was bijvoorbeeld Tony Joe White bij.
0: Ja.
1: En dat was ook geweldig. Dus,
0: dat was grappig.
1: Dat was ook in dezelfde stijl. Zoals hij speelde. En ook de manier. Ook de blues. De Tony Joe White blues, weet je wel. Dat horen we straks wel met het nummer wat we gaan draaien.
0: Ja. Dus. Harry had zijn QB blues, zeg maar. En Tony Joe White die is ook altijd herkenbaar in zijn muziek. Ja. Een beetje de lazy music, de swamp music. Ik kan me nog herinneren met Harry dat wij samen bij een concert van Tony Joe White waren op Take Root. 2002 was hier nog in Assen.
1: Was ik ook aanwezig.
0: Harry die vond dat ook zo mooi, zo gewoon, van dat Tony Joe White na afloop zat hij gewoon in de zaal en signeerde zijn cd's daar.
1: Nou.
0: Hij zei van Harry, dat ben de echte muzikant. Geen capsones, maar gewoon tussen het publiek in gaan zitten. Daarom een nummer van Tony Joe White. Dit is van de cd Closer to the Truth. En dat is uit 1991, Tunica Motel.

0: Tony, Joe White, Tunica Motel. Muziek op verzoek van Aad Doek, te gast in deze uitzending van Harry's Blues. Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Trouwens, Harry Musquet was inderdaad een groot liefhebber van Tony T. White. Hij had later ook een nummer van Tony T. White zelf op het repertoire. No news is good news. Ja. Dus dat geeft ja. het ook wel aan. Ja. Jij hebt Harry Musquet zeg maar van de beginperiode gevolgd. Je vertelde net dat je bij de naamgeving zo ongeveer aanwezig was. Kun je zeggen van hoe Harry Musquet in die tijd in Assen ja, gewaardeerd werd? Welke rol speelde hij in Assen?
1: Ja, hij speelde een grote rol bij de jeugd. Hij werd door de jeugd werd hij op handen gedragen.
0: Ja.
1: Niet door de oudere mensen.
0: Nee.
1: Dat ze gingen spelen en dan was dat natuurlijk in clubjes hier in de buurt of bij Boele Geerts aan de Groningenstraat. Mm-hmm. Daar werd ook veel gespeeld. Ja, dat was. Mensen waren die muziek niet gewend. Nee. Het was kei en keihard. En dat vonden wij allemaal geweldig. Maar de rest vond dat helemaal niks. De eigenaar die werd nog voortdurend. Kun je wat zachter spelen? Nee, dat kon niet. Harry zei, bij deze muziek hoort dit volume. Mm-hmm. En als jullie er niet mee eens zijn, dan hou ik hem op. Mm-hmm. Zo ging het.
0: Ja.
1: En hij is verschillende keren is hij ook opgestapt met een optreden. Maar dus hij was een leider bij de jeugd in Assen. Dat was gewoon feit. Dat was een aantal jaren ouder, maar hij had wel het feeling met die mensen die daaronder zaten. Die wat anders wilden. Die nieuwe muziek zochten. Nou, daar kwam hij gewoon mee aan.
0: En, maar toen hij dan zeg maar, echt succes kreeg, hè? Ook landelijk de doorbraak en een bekendheid werd. Werd hij toen in Assen dan een beetje geëerd of nog maar heel weinig eigenlijk? Want je zit nog wel eens een beetje met het fenomeen van de profeet en de eigen parochie, hè?
1: Ja, hij werd wel gewaardeerd, maar niet zozeer door de instanties op zich.
0: Nee.
1: Dat niet. Die lieten het een beetje afweten. Maar hij was gewoon bij de jeugd. Heel Assen, die stond. We gingen overal heen. Als hij in Fries speelde of in Zuid-Laren of zo. Dan gingen we met de bus erheen om die optreden bij te wonen. Jij bedoelt de officiële erkenning van alles. Dat kwam heel traag. Dat kwam heel langzaam.
0: Ja, want ik kan me nog herinneren. Staat ook in het boek van dat op een gegeven moment dat er een aanvraag was gedaan om een plein naar hem te noemen. Maar dat men er niks van moest weten hiernaast. Dus,
1: daarom. Dat zit al
0: de eerste onderscheiding die hij kreeg naast de Edison. Dat was pas in, volgens mij in 1991. Van dat hij ereburger werd van de stad Assen.
1: Ja.
0: Nou ja, daarna heeft hij wel meer dingen gehad. Maar,
1: dat zegt genoeg.
0: Dat bedoel ik. Bijna 30 jaar nadat hij begonnen was.
1: Ja. Maar niet bij de jeugd. Maar daar werd hij verschrikkelijk geëerd.
0: Ja, ja.
1: Dus, zonder meer.
0: Ja. Hey, de volgende muziek die jij hebt. Ik heb de indruk dat jij ook een beetje uitgekozen hebt in de sfeer van wat Harry Musquet leuk vindt. DJ Kale.
1: Ja, DJ Kale, daar ben ik ook weer door Harry op attent gemaakt. Die kwam ook met, wat ik nu gehoord heb, DJ Kale. Jongens, daar moeten jullie naar luisteren. Dat is zo'n geweldige muziek. Ja, en dat was ook zo. Ik bedoel, dat was een ontdekking. Die easy way van muziek maken die DJ Kale deed. Dat was helemaal weer nieuw in de blues, vond ik.
0: Ja, en ook daar zit wel een beetje jazz achter.
1: Daar zit ook een jazz achtergrond achter. Ja, maar hoe hij het deed. En dat nummer waar we nu draaien, dat vind ik een geweldig mooi nummer. Dus,
0: Crazy Mama.

0: Crazy Mama van Gigi Kale. 1971, de LP Naturally. 1971 was ook de periode dat Harry weer uit Grollo vertrok. Het begin van zijn carrière was in Assen. 1965 denk ik ongeveer ging hij naar Grollo. Heb jij die periode in Grollo, heb je die ook nog een beetje meegemaakt?
1: Heb ik minder goed gevolgd. Oh. Dat was net een periode dat ik in militaire dienst had namelijk. En ik zat per ongeluk zat ik half 67, 68 en half 69 zat ik in Duitsland.
0: Oké.
1: En ik kwam wel, dus ik was 4 weken in Duitsland. En dan kwam ik 1 week naar Assen. Maar ja, dan pik je de boel niet echt mee zoals het allemaal gebeurt. Ik kwam bij Jan Dekker en dat was een geweldige weken. Maar ja, dan ging ik weer voor 4 weken weg. Dus die periode dat hij terugkwam in Grollo, dat is net een periode die... Ik heb een periode gekend, zeg maar, voor de militaire dienst. En dan komt die militaire dienst ertussen. Ik heb er zelf eens even nagaan hoe dat dan kwam. Mm-hmm. En net die overgang niet goed meegemaakt. En toen met dus via Jan Dekker en met het voetballen weer is dat weer ruimschoots ingehaald.
0: Ja. Ja, want daarna, niet zo heel lang daarna, viel de eerste formatie van Cuban de Blisters, die viel uiteen. Dat heb jij neem ik aan ook meegemaakt. Ja. Net zo goed als die grote, geweldige optredens bij het Kes Volleybal toernooi.
1: Ja, zeker.
0: Hoe was dat? Hoe ging dat?
1: Ja, het was een geweldige sfeer.
0: Ja?
1: Ja, zij speelde in een grote zaal en dan was ze vast die boven speelde. Was boven was ook nog een zaal. En
0: dan
1: speelde
0: zaal Bellevue heb je
1: dan. Zaal Bellevue heb ik het over.
0: Ja.
1: En dan was boven was een zaaltje en dan speelde die Old Fashioned Jazz Group.
0: Oké.
1: Nou, daar kwam uiteindelijk Harry uit.
0: Ja. Ja.
1: Dat was één groot feest.
0: Ja, dat kun je hier op de tentoonstelling ook zien. Hè. De eerste foto die begint ook ongeveer met het showbootgezelschap waar de Rocking Strings bij staan en de Old Fashioned Jazz Group. En dat is het begin van de Blizzard. Dus die speelde boven en Harry speelde beneden.
1: Ja, Harry speelde beneden. En dan was het, voor ons was het steeds, als Harry pauze had, en dat was nogal het geval. Er waren grote pauzes werden erin gelast. Ja. Dus daar gingen we weer naar boven. Speelden net als een beetje afgesproken. Dan speelde Old Jazz Group, de Old Fashioned Jazz Group. Die speelde daar weer.
0: Ja. Ja,
1: heel andere vorm van muziek. Maar wij vonden het leuk. Het was echt feestmuziek. Die ging in optochten door die zalen heen. Weet je wel.
0: Dat was wel een heel contrast. Ja. Dan kun je toch zien dat die twee, Harry Musquet en Old Fashioned, dat die heel verschillende wegen zijn ingegaan.
1: Ja, die zijn heel andere wegen ingeslagen.
0: Maar grappig trouwens dat ze later, ook de mannen van de Old Fashioned Jazz Group en Harry Musquet, dat die wel weer bij elkaar kwamen.
1: Ja, nou ja, Henkel Brandy heeft al een tijdje gespeeld bij...
0: In het begin, in
1: het beginperiode, piano.
0: Ja. Nee, maar ik had vorige week Jaap Hilbrandy in de uitzending. Die vertelde ook dat op het laatst van Harry zijn leven, zeg maar, de laatste jaren, dat ze nog wel een reunie hadden met jongens van de Old Fashioned Jazz Group.
1: Ja, dat zou best kunnen. Ja,
0: met Bert Spiers en dat soort mensen, ja. Ja, wel grappig,
1: ja. Ja.
0: Dat was de Assen-periode, dat is de Grollo-periode. Daarna ging het ook wat slechter allemaal met Harry.
1: Ja, toen de Cuban and Blizzards uit elkaar vielen, toen brak er natuurlijk een hele tijd aan. Wat moest Harry met zijn muziek? Die wou muziek maken. Dus die begon heel langzaam een hand weer op te krabbelen. En probeerde met andere mensen en samen met Ilko weer wat op poten te zetten.
0: Hmm.
1: Nou ja, dat is met vallen en opstaan. Eigenlijk, daar komt eigenlijk op neer. Is het een beetje gelukt. Maar het heeft jaren geduurd voordat het weer iets goed stond. Eigenlijk.
0: Maar hoe was dat in die moeilijke periode? Ik bedoel, heb je hem in die tijd ook van nabij meegemaakt? Of?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Vooral toen zat hij natuurlijk veel in de kroeg.
0: Ja.
1: In het café. En dus daar praten we regelmatig. En voetbal ging gewoon door.
0: Ja,
1: hoe minder Harry speelde in de band, hoe meer hij voetbalde.
0: Ja, ja.
1: En als hij druk had met de band... Ja, dat zagen we soms, dat kwam niet. Dat hadden we ook van de voren afgesproken. Dat kom ik niet.
0: Ja.
1: Als ik s'nachts om 4 uur thuis kwam van spelen, dan kan ik niet op zondagmorgen om 9 uur daar staan. Dat kan niet.
0: Nee.
1: Dus, en dat merkte je wel. Dus als het spelen wat minder werd, dan was hij een van de eerste niet aanwezig.
0: Ja. Dus, we gaan naar jouw volgende muziek. En die hangt ook weer samen. Eigenlijk wel een beetje ook met de Grollo-periode. Toen Harry in Grollo woonde. Toen hebben ze een tournee gemaakt samen met Van Morrison. Van Morrison die was toen net gestopt met de groep Dem. En jouw volgende keuze is een nummer van Van Morrison.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, Van Morrison was ook een idool van ons in die tijd al. Direct al, toen hij begon. Dus zijn stemgeluid, zijn manier van acteren en... Dat was gelijk in. En Harry was er ook een enorme liefhebber van. En wij allemaal.
0: Ja.
1: Ik geloof dat ik al 20, 25 cd's van Van Morrison thuis heb. Weet je wel. Dus je volgt die man. Ik ben hem blijven volgen. Mm-hmm. En dat was,
0: En waarom dit nummer ook nog specifiek of niet?
1: Want dit nummer gaat dus ook over Mercedes regelmatig mee te maken. Dit gaat over de managers in de muziek. Ja. Hè, die heel goed voor zichzelf zijn, maar niet zo best voor de band. En daar hebben ze dus verschillende keren hebben ze dat in een lijf ondervonden. Dat managers er aflieten die heel goed voor zichzelf zijn, maar niet zo best voor de band. En daar hebben ze dus verschillende keren hebben ze dat in een lijf ondervonden. Dat managers er aflieten weten

0: 1993, big time operator van Van Morrison van de CD Too Long in Exile. En 1993, dat was ook het jaar dat wij voor de eerste keer naar Amerika gingen, Harry Musquet en ik. Ik weet nog dat deze CD, die kwam toen uit en die hoorde je heel veel op de radio. En dit nummer sprak Harry in het bijzonder heel erg aan. Dus, want met managers, daar had hij nogal eens wat mee te stellen gehad. Trouwens niet met Jan Venhuis hoor, dat is een ander verhaal. Maar goed, daar gaan we de volgende keer over hebben in Harry's Blues. Aad Doek, hier te gast in de uitzending. Die hebt de vormgeving van deze tentoonstelling gedaan. Van het boek Window of My Eyes. Een prachtig boek. Heb je meer dingen in grafische zin voor Harry gedaan?
1: Ja, ik heb in het verleden nog met elkaar, samen met Rudy Leukveld, fotografie, heb ik vier hoesen voor twee LP's en twee CD's nog voor gemaakt.
0: Ja, ja. Ja, en ook al, ja, het is...
1: Ja, niet, ja sorry. Ja, nee, niet voor Cuba in the Blizzards.
0: Nee, nee.
1: Maar wel voor Busquet.
0: Ja. Ja. Nee, maar, en je hebt ook nou, dat was ook een, ja, heel bijzonder eigenlijk, van dat jij ook de overlijdenskaart van Harry hebt gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, dus, ja. Ja, wat dat betreft ben je hem trouw gebleven tot eind, zou
1: ja,
0: je kunnen zeggen.
1: Zo kunnen zeggen, ja. Ja,
0: en dan is deze tentoonstelling hier in het Drents Museum is ook een prachtige hommage aan Harry Musquet. We hebben een paar nummers gehoord van Musquet uit de beginperiode. Je hebt nu het nummer Faceless Voices, heb jij op jouw lijstje gezet.
1: Ja.
0: Met een bepaalde betekenis?
1: Nou, dat is weer dat hij weer naar de radio luisterde en voor de eerste keer Hoeker hoorde.
0: Ja.
1: En de Faceless Voices, je hoort ze wel, maar je ziet ze niet.
0: Ja.
1: En dat
0: ja.
1: was typisch Harry in de beginperiode. Dat is hij ontzettend geïnspireerd door geweest. Ja. Vooral toen hij Johnny Hoeker voor het eerst hoorde. En daar gaat volgens mij Faceless Voices over.
0: Ja, en ook wel een beetje, denk ik, ook wat geïnspireerd op die reizen die hij toen naar Amerika heeft gemaakt.
1: Ja.
0: 99, want daar draai je heel veel filmpjes op deze tentoonstelling van nog nooit eerder vertoond materiaal van Harry Musquet. Van, ja, dat hij naar die plaatsen ging waar die mensen opgegroeid zijn en gespeeld hebben. Faceless Voices.

de Faceless Voices van de cd Dancing Bear uit 1998. In dezelfde periode dat Harry ook ongeveer in Amerika was. Dancing Bear, dat was van 1998. 1999 zijn we er weer geweest. Toen is Willem van der Linden de film mee geweest. En veel van die filmpjes die zijn hier op de tentoonstelling te zien. Tentoonstelling die samengesteld is qua vormgeving door Aad Doek. Boven is de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. Dus een prachtige combinatie in de Abdijkerk, Cube in the Blizzard en boven Rudy Leukveld. Volgende week is Harry's Blues er weer. Ook weer live vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Tussen 3 en 4 uur wordt het opgenomen. U kunt erbij zijn. En de laatste muziek is eigenlijk een beetje een ode aan al die live muziek die in Drenthe is. De Mulligan Brothers die spelen binnenkort bij Van Slag in Borger. Wille en de Bandits die hebben gespeeld bij de Amer. En bij Hofstegen in Grollo, daar speelden Sean Webster en de Deadlines. En daar gaan we zo mee besluiten. Techniek in handen van Ruben Esther. Hartelijk dank, Aad Doek, voor je aanwezigheid hier in deze uitzending. En mijn naam is Albert Haar. Tot volgende week.

0: Alleen Stok Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Billy Joel uit New York verkocht 160 miljoen albums. Maar de man is manisch depressief. Hij probeerde al een paar keer zelfmoord te plegen. En hij zat al enige tijd in een psychiatrische inrichting. Hij heeft wel 39 albums gemaakt, 56 hits, waaronder 6 nummer 1 hits. Billy Joel, Captain Jack.

Billy Joel, Captain Jack. Joe Nichols uit Arkansas heeft een vader met Cherokee roots en een moeder met Comanche roots. Hij overwon al een alcohol- en een drugsverslaving. Hij heeft 11 albums gemaakt, 30 hits, waaronder 5 nummer 1 hits. En ook dit was een nummer 1 hit in Amerika voor Joe Nichols. Tequila makes her clothes fold off.

Joe Nichols, Tequila Makes Her Clothes Fall Off. Spencer Wiggins uit Memphis was een soul- en gospelzanger. Hij had met zijn broer Percy Wiggins een gospelband. Zijn solocarrière mislukte min of meer en toen werd hij dirigent van het kerkkoor van de New Baptist Church in Miami. Hij overleed in 2023 op 81-jarige leeftijd. Spencer Wiggins, Once in a While.

0: Spencer Wiggins, Once in a While. Het komt van het album Trouble in Mind van Hayes Carl, een singer-songwriter uit Texas. En hij is getrouwd met Alison Moore, de ex-vrouw van Steve Earle. En hij schreef al nummers voor Kenny Chesney, Leanne Womack, Bruce Robinson, Kelly Willis en Brothers Osborne. Hayes Carl, She Left Me for Jesus.
1: We've been dating since high school. We never once left this town. We used to go out on the weekends.

Hayes Carl, She Left Me For Jesus. Train, dat is een band uit San Francisco met zanger Pat Monahan. Het album Drops of Jupiter werd opgenomen met pianist Chuck Leavell, en die kennen we weer van de Allman Brothers Band en de Rolling Stones, maar dat album leverde wel een wereldhit op. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, Engeland en Canada. Het nummer eindigde 3 in Nederland, 5 in Nieuw-Zeeland, België, Australië, 6 in Schotland, 7 in Italië en 8 in Denemarken. Train, Drops of Jupiter.

Train Drops of Jupiter. Jamie Johnson, dat is een outlaw country zanger uit Alabama die op weg is een grote ster te worden in Amerika. Hij heeft intussen 6 albums gemaakt en ook 6 hits. En er doen beroemde gasten mee aan zijn albums. En dat zegt vaak iets over de status van zo'n man. Ray Price was de gast, Willie Nelson, Emmylou Harris, Elvis Costello, George Strait, Vince Gill en Merle Haggard. Jamie Johnson, Cover Your Eyes.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Keep Living Till I Die van Monster Mike Welch is het album van deze week. En acteur Dan Aykroyd uit de film The Blues Brothers bedacht de artiestennaam voor Mike Welch. Hij opende namelijk het eerste House of Blues in Cambridge, Massachusetts. En Mike Welch was de eerste artiest tijdens de openingsavond. En daar kreeg hij de artiestennaam Monster Mike Welch. The Whole Idea of You.

Monster Mike Welsh, The Whole Idea of You. Joe Louis Walker, dat was een bluesgitarist uit San Francisco en hij nam zijn album Guitar Brothers op met een andere gitarist, Otis Grant. En daarvoor was Joe Louis Walker al de gitarist geweest bij John Lee Hooker, Otis Rush, Willie Dixon, Steve Miller, Nick Lowe, John Mayle en Muddy Waters. Hij overleed in april dit jaar op 75-jarige leeftijd. Joe Louis Walker, Better Off Alone.

Fitzgill and Sheryl Crow, What You Give Away. The Counting Crows, dat is een band uit San Francisco. En het is opvallend dat artiesten die een keer in Amsterdam optreden, de volgende dag een mooi nummer over Amsterdam schrijven. Die stad blijkt iets bijzonders te hebben voor Amerikanen. En dat geldt ook voor zanger Adam Duritz. The Counting Crows.

0: to me.
1: Counting Crows, on a Tuesday in Amsterdam, long ago. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Toby Keith uit Oklahoma was een grote naam in Amerika. Hij heeft 89 hits en 24 nummer 1 hits, maar hij verloor de strijd tegen kanker. Hij overleed in 2024 op 62-jarige leeftijd. Toby Keith, I love this bar.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues, bij The Way Up North. En vandaag vangt weer eigenlijk het tweede deel van de reis aan. De eerste 10 in Mississippi, Memphis. Ligt een klein beetje de buurt, maar toch nog in de delta. En nu gaan we straks noord-noorden toe. En ja, wat doe je dan? Dan maak je een rit over Highway 61.
3: Ja, en dit was het alle gedeelte.
2: Ja.
3: Tenminste, ik kan me herinneren, want Willem van der Linden, filmmaker, was ook aanwezig. Er moest nog een paar mooie shots hebben van machines in het land. En toen ben we toch op die alle Highway 61 uitkomen.
2: Ja, en dan ben je toch eens even teruggekeken van wat doet die Mississippi Delta, wat doet dat gebied op een... welke invloed heeft het op een blueszanger uit Nederland, uit Europa, die als door terecht komt. Dus ik zou zeggen, mensen, stap maar eens even met in de auto.
4: Dit is de oude Highway 61. Kijk, en misschien dat de camera het nog pakt en in de verte nog eens een auto ziet daar op die andere weg. Dat is het, de nieuwe Highway 61. Maar dit is het oude tracé. Een nieuwe wegdek, maar dit is de originele Highway 61.
2: Kun je voorstellen dat hier vroeger duizenden, honderdduizenden mensen dat die hier langer ze trekken bent omdat ze het hier niet langer zagen zitten?
4: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Ik kan me in ieder geval voorstellen dat ze het niet meer zagen zitten. Naar aanleiding van de komst van moderne landbouwapparaten enzovoort enzovoort.
2: Kun je ook voorstellen dat mensen hun geboortegrond, waar ze hun wortels hebben, dat ze die verloor?
4: Nou, die hebben ze niet helemaal verloren natuurlijk. Ik bedoel, een heleboel mensen hebben wel binding gehouden met waar ze wegkwamen, maar ja, een heleboel mensen binnen ook niet weer terugkomen. Dat is waar, gewoon. Mensen, als Muddy Waters en dergelijke, die ben in de tussentijd nog eens een keer terugweg, maar niet echt terugkomen, laat ik maar zo zeggen.
2: En trouwens, zat ik me gisteren zo af te vragen. Daar hebben we eens wat in de sfeer van literatuur over dit gebied lezen. Eigenlijk is er wel literatuur over?
4: Ik heb er niks over gelezen. Ik heb wel eens een boek gelezen dat heet Blue Highways, maar dat heeft hier niet zoveel mee te maken. Maar Bob Dylan, dat is ook weer, die titel was Highway 61 Revisited, maar het ging ook niet allemaal over Highway 61. Maar verder komt het natuurlijk heel vaak voor in allerlei liedjes van mensen.
2: Maar ik bedoel ook, over de Delta, bent er romans over geschreven of, zal waarschijnlijk wel, hè?
4: Ja, Tennessee Williams, die kwam hier vandaan, dus die zal er wel wat over gepubliceerd hebben, denk ik. Maar zelf lees ik meer dan boeken over de blues dan. Hè. Ik bedoel, The Land Where the Blues Began van Alan Lomax. Dat is gewoon een fantastisch boek en dat gaat over de Delta. En de titel die zegt het al, het land waar de blues is begonnen. Op het ogenblik lees ik een hele goede biografie van Muddy Waters, de Mojo Man. En zo bent er legio boeken over de blues te krijgen, wat bijna ook literatuur is, zou je eens kunnen zeggen. Ik bedoel, een lijst kun je bij je boekhandel eigenlijk wel krijgen en zo. Dus het is heel, heel uitgebreid. Ik denk dat er wel 200-300 boeken ben geschreven over variabel over dit gebied en wat sterk te maken heeft met de muziek die hier vandaan komt.
2: William Faulkner heeft eens een keer gezegd dat in een paar generaties tijd de moerassen en de rivieren en de bossen hier verdwenen bent en dat het harde leven van gewelddadigheid en aan de andere kant ook de zachtheid die erin zat, dat verdwenen is hier zo.
4: Dat kan ik niet zo beoordelen. Maar ik vind de mensen hier helemaal niet onaardig. En ik vind ze ook niet buitengewoon hard. Ik bedoel, wij hebben hier tot nu toe op onze reis alleen maar redelijk hartelijke mensen ontmoet. Dat kan natuurlijk ook te maken hebben met wat we hier aan het doen zijn. Maar over het algemeen waren die mensen toch heel behulpzaam. Ook met het filmen op een aantal locaties waar je niet mag filmen, waar die mensen best wel heel behulpzaam vond ik. Ik heb niet het idee dat... in die grote steden zal ongetwijfeld de drugs een soort toeslag wezen. In Memphis natuurlijk ook wel. Maar hier op het platteland, nee, dat gaat toch best, dacht ik.
2: Toch heeft de blues, door ook wat literatuur op Noordslot, heeft wel altijd iets van doen gehad met gewelddadigheid, met vechterij, met steekpartijen. Het zit er toch een beetje in, blijkbaar. Ja, misschien ook wel van nu de achtergrond.
4: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat dat toch ook meer komt door drank en dat soort dingen. Mensen konden net zoals de Indianen heel slecht tegen drank. Mensen waren ontzettend gefrustreerd door het werken op die plantages. En die ene avond dat ze vrij waren, dan kwamen die frustraties natuurlijk, of het zij door muziek uit, of op een andere manier. Maar of die dat nou...
2: Was de muziek dan een beetje de drager van de agressie wezen?
4: Nou, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat meer de drank was.

0: Muddy Waters met de Whiskey Blues van de LP More Real Folk Blues. U bracht op Chess in 1969. En daar komen we later ook nog eens even terecht bij Chess. Hè? De legendarische platenmaatschappij.
1: Op Michigan Avenue in Chicago.
0: Ja, maar we zitten nu nog op die Highway 61. De bekende weg, hè?
1: Ja, de bekendste weg samen met Route 66 in de States. En ook 2 weken waar vreselijk veel over zongen is. En waar nog altijd mensen naartoe gaat ook. Ik bedoel, hoeveel mensen bent er niet die vanuit Nederland op een gegeven moment een motor huurt en die heel de alle Route 66 rijdt. En zo bent er ook heel veel mensen die de bluesroutes doen. En daar komt Highway 61 natuurlijk in vuur.
0: Als ik toch onder druk zal worden, als ik me dan er zelf in probeer te verplaatsen. Ja. He, dat is amper mogelijk, want ik ken die hele situatie niet, althans niet aan de lijve en ik ben niet zwart. Maar dan wordt er op een gegeven moment geworden. Je kunt langer onder druk worden, maar ergens moet die agressie toch een keer uitkomen.
2: Ja, maar dan ga je niet tegen je eigen volk vechten.
0: Nee, maar dat zeg ik ook niet.
2: Ik bedoel, en die vechtpartijen die er waren, die waren vaak onderling. Dat was het rare en dat kwam volgens mij toch grotendeels door de drank.
0: Maar dan ben je ook de wereld negen zie je zo door de Ku Klux Klan opgeknupt of achter een karre aan de sleep, dat weet ik veel wat.
2: Ja, maar dat. Ja, dat maar wat praten we nou over? Praten we nou over blues of praten we over het geweld? Praat je over 2 dingen? Praat je over de blanke onderdrukking en tyrannie? Of praat je over geweld als negers onder elkaar in juke joints en zo?
0: Ik wil eigenlijk weten waar die muziek uit voorkomen is.
2: Ja, dat is een gevoel. Voor mij is het een gevoel.
0: Maar welk gevoel?
2: Ja, dat verhaal waar dat wegkomt, dat is 100 keer verteld. En ik kan dan nog wel een keer herhalen van dat het die niet tof was en dat je daar kwaad op kunt worden. En dat je daar over alles wat ze gedaan hebben kwaad kunt worden. Dus die blanken. Dus het is gewoon een lulverhaal over blanken die andere mensen wat misdaan hebben van het begin tot het eind. Dat is het. En verder hoef je ook niks over te zeggen. Vanaf Afrika tot hier aan toe zijn het de blanken geweest die de boel verpest hebben. En die hier alles in Amerika verpest hebben. Vanaf de Indianen tot aan de negers tot aan alle minderheden. Een soort van, ja. Maar ja, het waren ook niet de besten die ze hierheen gebracht hebben. Ik kan mij nauwelijks voorstellen wat hier gebeurd is. Heb je alleen maar van horen zeggen en van lezen en van films die erover gemaakt zijn en oude foto's. Maar je kunt er niet meer weten dat ik daar ook maar verder dat ik het zo gehad heb. Dat bestaat niet. Ik bedoel, wat ik gedaan heb is mijn eigen interpretatie gegeven van een muziek die hier uit de buurt komt. En dat is mijn muziek, dat is hun muziek niet.

0: Ja. Yeah. Eddie Boyd was dat. Samen met The Blizzard. Mr. Highwayman.
1: Ja, prachtig, hè, Eddie. Het leuke is, om ook nog even te vertellen, dat Eddie eigenlijk een schoolkameraad was van Murray Waters. En dat ze ook nog samen gespeeld hebben.
0: Ja.
1: En dat ze later allebei redelijk tot roem komen bent in Chicago. Murray natuurlijk meer als Eddie. Eddie heeft toch nog een paar redelijke hits gehad. Met Five Long Years onder andere. Wat er iedereen zo wat die een beetje respecteert in de blues uitvoerd is. En later kwamen ze ook allebei met het American Folk Blues Festival naar Europa. En deze plaat, ja, was ik een beetje producer, half en half en hulp. Maar dat is bij ons, eigenlijk op de Hollenboerderij in Grollo, is dit repeteerd. En dat is eigenlijk, daar merk je geen verschil van wat er in de Delta mag. Nee. Leuk is dat, hè?
0: Grollo en Clarksdale.
1: Ja, prachtig toch?
0: Ja, verbund met Highway 61.
1: Ja, zo'n man, een hele lieve man overigens. Hoor. Heb ons ook een bepaalde discipline geleerd in het spelen van die muziek en zo.
0: Ja.
1: Ja, hij moest er zelf wel altijd goed uitkomen, wat logisch was.
0: Hmm. Terug weer naar de Highway 61, worden we waren over de blues en over het gevoel.
1: Kijk, het gevoel en de naam, die komt hier vandaan. Maar ik bedoel, hoe kan ik nou ooit weten wat die mensen hier gevoeld hebben? Daar kan ik bijzonder weinig van zeggen, want ik kom hier niet vandaan. Ik kom hier gewoon om daar wat over te weten te komen en om wat over te leren misschien. Maar ik kan nooit overbrengen wat die mensen gevoeld hebben. Dat is onmogelijk.
2: Maar je kunt wel uw eigen verhalen overbrengen.
1: Ja, nou, dat heb ik altijd gedaan. Ik heb ook niet nagezongen namelijk.
2: Nee, maar je hebt wel een paar.
1: En ik heb gebruik gemaakt van een vorm van muziek die ze hier blues noemen. Het enige waar ik me nog enigszins iets bij kan voorstellen is dat een soort van armoede die in een klein gedeelte van de provincie Drenthe eerst heeft, dat die ook dat enigszins lijkt op wat er hier gebeurd is. Maar dan is hier in een veel, dit is een nog veel extremere vorm gebeurd als in Drenthe. En wat wij daarvan zien, als je dan in zo'n museum bent in Memphis, en je ziet hoe die mensen behandeld worden en je ziet die plaatjes en hoe ze hebben moeten werken. Dan kun je alleen maar zeggen dat het mensenonterend is. En dat ik me daar niet veel anders bij kan voorstellen dan dat ze dat soort muziek zongen. En er zullen heel wat blanken zijn. Er zijn heel wat mensen zijn die blues maken. Maar ik denk niet dat ze ooit kunnen uitbeelden van wat hier toen gebeurd is. En dat is er ook bijna niet meer. Dus wat je hier, de conclusie die je uiteindelijk moet trekken, is dat die manier, ten eerste zijn de tijden veranderd gewoon, weet je wel. En ten tweede is die generatie, die twee generaties die dat of drie generaties die dat meegemaakt hebben, die zijn er niet meer. En wat je dan zo links en rechts om je toe hoort is ook dat blues hier bijna niet meer is. Dat is muziek die hier nauwelijks nog bestaat. En de muziek die wij blues noemen, dat is een derivaat van wat daar toen gebeurd is. Dat heeft daar niets meer mee te maken, voor mijn gevoel. Die conclusie mag je volgens mij wel trekken. En dan kun je er hele diepzinnige gesprekken over voeren, maar dat is eigenlijk de waarheid gewoon. Ik denk dat het binnenkort een muziek wordt die alleen nog in musea terecht, die alleen nog via en heeft al helemaal niks te maken met bluesfestivals of blues nights in Holland en zo. Waar het alleen nog maar gaat om over bier drinken. En waar als je dan echt iemand de blues zou hebben, toch in Holland zou luisteren. Want daar wordt het in een soort van vrolijke sfeer getrokken. Die daar helemaal niet bij hoort als het ware. In Nederland denken ze gewoon van blues is feest. Voor mij is dit het boek van Lomax, The Land Where the Blues Began. En dat voel ik hier ook. En ik bedoel, dat is een gevoel dat is een gevoel. Dat kun je ook niet naar verklaren. Dat is net zoiets als ik in Creta aan land stap en Kazantzakis heeft ooit een keer gezegd van as soon as you set foot on Cretan soil, you become different.
3: Dus gauw als je de voet nog op de bodem verkleed zit, word je anders. Nou, dat gevoel heb ik hier ook wel een beetje. Ik voel dat het hier gebeurd is. Op sommige plekken heb je zulke gevoelens. Dan denk je, hier is iets bijzonders gebeurd. En dat vind ik, dat is hier zeker gebeurd. Maar misschien ben ik ook wat dat betreft niet zo'n prater erover. Ik bedoel, het is toch een gevoel, weet je wel. En ik zou liever gewoon met mijn bandje willen spelen of zo hier. En die heb ik toevallig niet bij me, dus dat kan ik niet doen.

0: Harry Musquet met zijn beentje QB and the Blizzards, Design a Baby van de CD Dancing Bear. Je kunt eigenlijk ook niet zonder muziek, Harry, hè?
1: Nee. dat is toch altijd een prachtige therapie.
0: Ja, ja. Een tikje niet speelt, dan...
1: Dan heb ik wel... dan word ik wat ongedurig.
0: Ja.
1: Om het maar eens mijn eufemisme te gebruiken.
0: Ja. De omstandigheden zijn heel anders natuurlijk. Je zei zelf ook al, je kunt ook niet inleven van wat er in die delta precies gebeurd is. En welke functie die muziek doorhad, is moeilijk meer...
1: Te achterhalen.
0: Te achterhalen, ja. En te vergelijken, denk ik, ja, met hoe het hier is.
1: Ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat die muziek eigenlijk klassiek wordt. Net zoals klassieke muziek klassiek is en cultuur is. Is eigenlijk, moet je er rekenen dat blues bestaat al meer dan 100 jaar, Domit. Dat het ook klassiek is. En dan klassiek met een grote K, weet je wel. Toch cultuur. En als zodanig kun je reproduceren. En dat doet ook heel koppel. Mozart wordt ook alleen nog maar gereproduceerd. Ja. Denk ik dan. En Beethoven, dat soort mensen die leven ook niet meer. En dan kun je ook niet precies achterhalen hoe dat gespeeld is. En hoe die mensen leefd hebben. Nou, dat is met deze muziek is er ook aan de gang.
0: En van oorsprong was dat natuurlijk. Was dat ook volksmuziek?
1: Ja, ja, ja. De meeste muziek komt dan uit die vijftonige toonladder weg.
0: Dus. Ja, door vinden ze zijn oorsprong.
1: Ja, de pentatonische toonladder. Dus.
0: Ja, en volksmuziek, dat heeft alle emotie in zich van verdriet en ellende. Maar aan de andere kant ook van vrolijkheid, denk ik.
1: Ja. Ja
0: dient ook ter ontspanning.
1: Ja, dat zit er allemaal in. Je kunt de bluesmuziek kun je heel duidelijk vergelijken. Ook qua frasering, zoals Hooker bijvoorbeeld, met de flamenco. En je hebt in Portugal de Fado en in Griekenland de Rembetica. He, dan, dat is allemaal muziek die eigenlijk de volksmuziek, het is volksmuziek. Ja. Het is toch ook eigenlijk cultuur langzamerhand worden.
0: En bij die volksmuziek, door Heurde ook die ontspanning bij. Ik heb aan gelezen in de Mississippi Delta. Het verschil tussen blank, de overheersers, zeg maar, de plantagebozen. En de zwarte mensen die door 6 dagen in de week moesten werken. Ja, was ik wel. Er was één gezegde wat mij zo bijbleven is van: Boss, if you could be a nigger one Saturday night, you never want to be white again. Want op die zaterdagavond, op die feesten, op de frolics, zoals dat heette, vaak op de plantage zelf, toen was het een uitbundige boel, hè?
1: Ja, dat waren de feesten. Inderdaad, kijk me daar bij voorstel, wat die blank betreft.
0: Dat was de illegale whisky was erbij en zo. En
1: ja, ja.
0: Daar ging het volk los, hè?
1: Ik heb me wel wat bij voorstel.
0: Ik denk dat ieder volk, iedere groep mensen, graag iets unieks wil hebben.
1: Nee, maar ik bedoel niet eens, die swing natuurlijk wel wat meer en zo. Als die lui, ik bedoel, dat is al inherent, dat was natuurlijk daar wel inherent aan. Ik bedoel, die mensen kwamen uit Afrika, die willen een andere achtergrond. Ik bedoel, ook al zouden ze dat misschien niet eens weten dat ze daar weggekomen zijn, toch hebben ze dat gewoon in zich. Het waren mensen uit een ander werelddeel, die tegen hun zin en tegen hun wil ergens anders heen gebracht zijn. Dat moet je nooit vergeten. Kijk, ik bedoel, het is misschien een rare vergelijking, maar als ik bij mevrouw Java zit, dan is er altijd eten in huis. En dat smaakt altijd veel beter als je naar een Chinees of naar een Indisch restaurant toe gaat. Ik bedoel maar, dat die parallel zou je kunnen trekken. Maar er zijn ook mensen die tegen hun zin uit Indonesië hier in Nederland komen zijn. En die mensen kunnen ook allemaal redelijk goed muziek maken en zo. En die zijn over het algemeen ook wat leniger dan wij mensen. Dus ik wil niet zeggen dat wij allemaal Steve Harken zijn, maar toch zit het een beetje in die motoriek opgeborgen ook natuurlijk.
0: Het levert ook vaak jaloezie op, hè?
1: Ja, dat, ja. Ja, de negers zijn er nu, tenminste hier in Amerika, zijn ze altijd hip geweest en zo. Voorbeeld veel blanken die zich ook zo gingen kleden. Zeker nu al ondanks dat het ook een minderheidsgroep was, die rappers en zo. Dan zie je dan heel veel lui in Nederland die ook van die lelijke kleren aantrekken. Ik bedoel, en dan denk ik dat het hip is.
0: Terwijl helemaal niet bij hem past.
1: Hé. Hey. Als ik blanke geweest was en ik had daar woond. En het was mogelijk geweest, want dat mocht natuurlijk ook niet. Ik bedoel, als je het nou aan nagaat dat Ellen Lomax op een gegeven moment vrijbrief geleid had van de Library of Congress. En hier, in de, hier met die mensen wilden praten via een bandopnameapparaat. Of ze wilden opnemen. En dan kwam de chef die zei, ik heb daar niets mee te maken. Ik ben hier de baas en zo. En you're a nigger lover en dat soort dingen. En dus ja, als je dat dan gekund had in die tijd, wat waarschijnlijk niet mogelijk was geweest, dan had ik ook naar die avond van die mensen gaan. Dan had ik er zeker heen gaan. Ik niet daar bij de good old boys zitten, whisky achterover slaan en wat don lul of zoiets. Ja, ik wil even met swings.
0: Was ik wel beneden naar binnen naar die cultuur, voor zover je door naar achter kunt komen. Ja, wat toen nou het unieke in was, wat toen nou het bijzondere in was. En ook wat toen in het bedreigende was, dat de blanken er eigenlijk zo benauwd voor waren. Dat ze dat zo onder de doem wilden houden. Heb je daar een idee over?
1: Ik bedoel... ik snap eigenlijk niet waarom ze ze dan hier gedropt hebben, waar ze zo bang waren.
0: Het was wel een hele aparte wereld natuurlijk, hè? Een hele eigen wereld ook allemaal. Ja, het giet bijna terug naar de tijd dat we hier in Nederland nog adel hadden.
2: Een feodale.
0: Ja, die een eigen heerlijkheid hadden, ja. Zo ongeveer.
2: Ja, grote stukken grond met mensen die het werk verdeelden en die zelf op fluweel zaten.
0: En het gebied, hè? Het gebied doordreide het allemaal.
1: Binnen het kader van de plantage ook vaak. Want Stowel die zei bijvoorbeeld onder andere als... ik heb liever dat mijn negers op ons eigen trein blijven. Want als dat buurt wat gebeurt, wat niet oké is, dan weten ze weer zelf niet hoe ze dat moeten regelen en zo. Dus ik heb liever als er wat gebeurt, dat het binnen mijn eigen hekken gebeurt. Zo was het ook nog een keer. Dat was dan een hele goede man in feite. Dat was een voor zover je als plantagehouder goed kunt wezen, was dat een goede man.
0: Dat was een verlichte despoot waarschijnlijk.
1: Ja. Dat waren ook niet allemaal van die mensen. Kijk, ze werd verkocht. Die handelaars, dat waren in eerste instantie de minkugels. En een heleboel mensen die een wit voetje wonen al bij die grote planters, dat waren natuurlijk ook geen besten en zo. Maar een heleboel van die mensen, zoals die Will Duggery, die schijnt ook niet onaardig geweest te zijn. En die Howard Stovel ook niet. Dus ik bedoel, ze waren natuurlijk niet allemaal onmensen.
0: Alleen ja, de ongelijkwaardigheid was er natuurlijk, hè?
1: Ja, nou ja, geen stemmen. Ik bedoel, mensen werden gewoon beschouwd als untermens. Om maar eens een
0: ja, ook in,
1: vleugelde uitdruk te gebruiken.
0: Ook in racistische zin, denk je?
1: Ja, denk ik wel, ja. De Ku Klux Klan is toch een zeer racistische clubje, lijkt mij.
0: Het gekke was dat ze er anderszins... Dat ze toch ook banger waren voor de negers. Tenminste, de literatuur erover leest dat ze met name banger waren voor de viriliteit en de vitaliteit die de negers hadden, hè?
1: Ja, terwijl negers dat zelf gewoon weer ontkennen en zo. Dat is ook een soort van rare misvatting. Van dat die mensen potenter zouden wezen en dergelijke. Dat is ook door hunzelf al lang ontkend.
0: Het feit was natuurlijk dat ze sowieso... En misschien gebeurt dat ook wel als een bedreiging ervaren, van dat negers door de bank genomen. Maar dat geldt voor alle onderdrukte mensen, dat die veel meer kinderen hadden dan de blanken hadden.
1: Ja, dat is nogal logisch. Ik bedoel, hoe meer ze kregen, hoe beter het was. Hoe eerder ze kans hadden dat ze in aantal ook op een gegeven moment de boel aankon natuurlijk. Daar heb je met die minderheden van rechtse joden toch ook allemaal. Een hele grote gezin, minimaal moet je er 3 hebben. Nou, die wilden gewoon groter worden, dat is het verlichte deel van de Joodse natie. En die wilden ze er ook onderhouden, dat is gewoon... Zo werkt dat.
0: Ja, het heeft ook met bezit te maken misschien, want degene die wat heeft, die wil het graag bij elkaar houden en niet te veel verdeeld.
1: Ja, dat zit er natuurlijk wel dik in. Niet afstaan. Maar ja, al dit soort dingen vind je gewoon terug in de wereldgeschiedenis. Dus vroeger de bojaden in Rusland, de groot grondbezitters. Nou, Tolstoy heeft daar een hele verhandeling over geschreven. Zo. Dat was ook een grote land, hè? Verlicht, ook een verlicht despoot, zou ik maar zeggen. Maar het is toch altijd zo geweest dat, dat groepen mensen, andere groepen mensen onderdrukken. Dat is dus nou nog aan de orde van de dag.
0: En die zullen ook al die mensen hebben die de wat voor omstandigheden ook, dat de ene meer heeft dan de ander en dat de ene meer mogelijkheden heeft als de ander.
1: Ja, ja. Nou, en die mogelijkheden voor de, en dat is natuurlijk wel een beetje schrijnend, de mogelijkheden voor de zwarte mensen hier in het Delta, die zijn wel iets verbeterd. Maar als je goed om je toe kijkt, en ik weet dat jullie dat ook zien hebben, dan zie je toch overal in de lagere beroepen en in de verzorgende sector, in hotels, het lullige werk, dat wordt gewoon gedaan, zoals altijd, door de donkere mensen, door de zwarte mensen hier. En dat is, dat, je ziet maar heel zelden mensen in hoge functies hier. En het zal misschien in het noorden wat anders wezen, maar hier in het zuiden.
0: Met wat voor gevoel ga je nou uit Mississippi Fut?
1: Nou, ik heb hier wel een tijdje wel blijven gewoon. Een paar maanden of zo. Zo wonend als dat jongen, als die jongen die daar bij Hobson Plantation, die Fish, die in die band speelt van John Moore. Nou, dat lijkt me wel wat. Het is leuk om in. Ik denk gewoon als ik terug zou. Als ik ooit nog een keer terugkom, dat ik in ieder geval. Dat dit stukje, dat heeft wel gewoon een. Het landschap is niet eens zo verschrikkelijk mooi of zoiets, maar het heeft gewoon iets. Ik heb er wel wat mee. Qua gevoel heb ik er wel wat mee. En daar vind ik het. Dat is, ik heb hier een goed gevoel aan overgehouden, dus dat bedoel ik eigenlijk. Ik bedoel eigenlijk dat blues een gevoel is. En dat gevoel, dat heb ik hier voor mezelf duidelijk vonden.

0: Blues. Blues is a feeling. Somebody will know someday. QB and the Blizzards uit 19. Wat was dit, Harry? 66?
1: 67. Groeten uit
0: Grollo. Ja. En dit waren de groeten vandaag eigenlijk van de Highway 61. Want weg wat verder aan de reizen. Verder aan de reizen, The Way Up North. Die belangrijke, die grote rivieren, de Mississippi, in noordwaartse richting volgen. Noost de muziekliefhebber was Muddy Waters ook een autoliefhebber, Harry.
1: Ja.
0: Volgens mij een specifiek merk.
1: Ja, en dat bent toch heel veel mensen in de States die van die befaamde auto holen. Dat is de Cadillac natuurlijk, de Caddy.
0: Ja, een beetje statussymbool, denk ik.
1: Ja, absoluut, ja.
0: En Muddy was een, dat spreekt u het hele boek, de Motor Man ook. Muddy was ook een man met gevoel voor stijl.
1: Ja, absoluut. Droeg altijd, zag er altijd gedistingueerd uit.
0: Yeah.
1: Maar wel ook zijn muziek uitdragen en meende het serieus met zijn muziek. En dat moet je niet onderschatten. De man meende het serieus met zijn muziek, zijn muziek uitdragen en meende het serieus met zijn muziek. En dat moet je niet onderschatten. De man meende het serieus met zijn muziek, vond dat

0: Die, die mensen moesten afleggen, zelf moesten rijden en nog eens een keer speelden. En je kreeg drank op. Dat was natuurlijk volledig niet vertrouwd. Maar...
1: Een van de mooie verhalen stond er ook in. Dat hij een keer, ik weet niet meer wie dat was, die voor hem reed. En dat hij al die zoveel aanmerkingen op zijn rijden had.
0: Ja, ja, ja.
1: En op een gegeven moment dat die chauffeur dat hij er zo zat van was, dat hij midden op de straat stapte en zei van nou,
0: doe,
1: hij is dan beter weer dan die
0: zelf. Doe zelf maar, ja.
1: Maar dan had hij dat toch ook geen origheid daar. Ja, goed, en in dat grote land Amerika worden ze optraden, ja, moesten ze altijd enorme afstaan, moesten ze afleggen natuurlijk. Ik weet niet of Key to the Highway, of dat door iets mee te maken heeft. Want,
0: nou, in ieder geval, dat, moet je wel rekenen dat dat er wat mee te maken heeft, ja.
1: Ja, ik bedoel... Het past er zo bij.
0: Ja, absoluut. The key to the highway.

0: op een nummer in 1972 in Engeland trouwens, in Londen. Het was niet zo lang nadat Murray een zwaar ongeluk had. Heeft.
1: Ja, in Champaign, Illinois, op Highway 65.
0: Ja.
1: Een dag na mijn verjaardag, 11 juni, 1970, zie ik daar. Is niet goed dus. Toen is hij weer gaan speulen.
0: Ja, tenminste, grote optreden.
1: Drie jaar lang uit de running.
0: Ja, bliksem.
1: Ja.
0: Want het was in King
1: 67 is dat.
0: 67, ja. Twee auto's. Rietse door over de snelweg. Ze komt terug van het laatste optreden van een hele tour, zeg maar. Ja. Ergens in het zuiden, in Virginia of zo. Ja, op een gegeven moment. De auto die komt op de verkeerde banen, richting over hun. En die knalt door hem frontaal op elkaar.
1: Ja, ja.
0: Chauffeur komt erbij dood. Die Noorse, ik weet niet of die Noorse Muddy zat eigenlijk. Maar in ieder geval, en Muddy raakte ze wel gewond bij. Het giet in ieder geval giet goed fout door zo met die mensen.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar ja, dat is natuurlijk, als je zoveel aflegt dan, per jaar, dan zit er natuurlijk een hele grote percentage als dat je thuis blijft zitten. Natuurlijk.
0: Ja, ik bedoel, hoe voelen ben je niet met vliegtuig onder u te komen?
1: Ja, nou, heel waar natuurlijk.
0: Ja, toch? Ik bedoel, ja. Die herinneren we ons ook allemaal van Buddy Holly en Bobby Darin.
1: Ja,
0: en
1: de Big Bopper, Richie Fellens.
0: John Denver.
1: Jim Croce, Jim Reeves.
0: Ja.
1: Hol erop, man.
0: Ja, nou ja. James Dean, die kwam met de auto.
1: Dwayne
0: Elman, de motor.
1: Ja, ja.
0: Ja. Het gevoel, dat ligt heel duidelijk aan de weg. Dat wordt ook in dat boek beschreven. Trouwens, ja, en dat wordt goed beschreven. Ik bedoel, ook heel feitelijk beschreven. En het wordt heel, alsof je er zelf bij bent eigenlijk. Zo wordt het ongeveer beschreven doorheen.
1: Ja, dat is...
0: Vind ik knap.

0: Van het boek.
1: Ja, die vrouw heeft er heel veel werk van gemaakt. Prachtig is dat.
2: Vorige stuk, wat we net hadden, hun Key to the Highway, dat was op een nummer in Engeland.
1: Ja, het is de waarschijnlijk die Electric Mud of zo. Of,
2: kan best dat toch vanaf.
1: Of de London Sessies of zo.
2: Ja, London Sessies, ja, met Stevie Winwood en met Rick Kretz en met Rory Gallagher.
1: Ja, ik herinner me nog dat er eigenlijk in het boek staat dat Howlin' Wolf ook zo'n sessie deed. En die zei van, it was a load of shit, man.
2: Ja, dat waren die jonge Engelsen natuurlijk, ja. Hè? Die de master adoreerden, ja. die graag met wilden spelen. Ja. Het volgende stuk wat we draaien, dat is ook een beetje op die manier. Want dat is een nummer wat uit 1996 komt. Nou, Muddy is al in 83 overleden. Dat is van de Muddy Waters Tribute Band.
1: Ja.
2: Onder andere Jerry Portnoy en Pinter Perkins erin. Dat is echt een zijn oude begeleider, zeg maar, die een tribute brengt to Muddy Waters.
1: To Muddy, ja. Een heel bekend nummer trouwens. Going down slow.

slow. I said, write my mother.

0: De Muddy Waters tribute band Going Down Slow met Pinter Perkins die de zang doet en de piano en Jerry Portnoy op de harmonica als tribute to the big man,
1: to Muddy Waters.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Het wordt tijd om de sprong noordwaarts te gaan maken. En dat doen we volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Want we maken een sprong van een 500 kilometer noord-noorden toe, Harry. En dan komt bij u in
1: St. Louis.
0: St. Louis. Ja. Het is maar net dat je het op zijn Frans of op zijn Engels uitspreekt. Uitermate een boeiende stad. Een knap grote stad.
1: Ja.
0: Ja, en ja. In de, van u de verte al zichtbaar.
1: Ja, want het is een enorm groot monument. Een soort van... van een enorme soort van ereboog eigenlijk.
0: Ja, een soort Eiffeltoren, maar dan in St. Louis. Maar doorveel waren we niet, want in St. Louis door is van alles en nog wat te zien. Er staat het huis van Scott Joplin onder andere.
1: Ja.
0: De bekende ragtime.
1: Ja, de uitvinder als vader van de ragtime. Ja.
0: En bij Gortor op Zotterdam duiken we maar eens goed in de live bluesmuziek die er door allemaal gespeeld wordt.
1: Ja, ja.
0: Volgende week in Harry's Blues. De Blues in St. Louis. De aflevering van vandaag die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Uiteraard met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Tot volgende week.

0: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Musquet had hoge verwachtingen van het album Sometimes, maar de verkoop verliep erg teleurstellend en dat werkte demotiverend. En hierdoor vloeide de energie een beetje uit de band. Het is een compositie van Harry Musquet en Ilko Gelling. QB and the Blizzards, Every Time.

QB and the Blizzards, Every Time. Angela Straley, dat was een soulvolle blueszangeres uit Texas. Ze was een voorbeeld voor Bonnie Raitt. En dit komt van haar album Blonde and Blue. En het nummer is geschreven door de soulcomponisten Booker T. Jones, Isaac Hayes en David Porter. En tegenwoordig runt Angela Straley haar eigen muziekcafé in Californië. Angela Straley, Never Like This Before.

Angela Straley, Never Like This Before. Monty Amundsen, dat is een bluesgitarist uit Portland en Oregon. Hij werkt al jaren met de band The Blobinos. Dat resulteerde in een serie sterke albums, maar de doorbraak bleef uit. En hij verdient dan ook de kost in het clubcircuit. Dat betekent veel spelen voor weinig geld. Dit is een eigen compositie en het komt van zijn album Man on the Floor. Monty Amundsen, Killing Time.

Monty Amundsen, Killing Time. Blueszangeres Ruth Brown nam op 70-jarige leeftijd haar album Good Day for the Blues op en zij wordt in Amerika gezien als een van de belangrijkste stemmen uit de blues. Ruth Brown, Good Day for the Blues.

Boots Brown, Good Day for the Blues. George Thorogood uit Delaware leek professioneel honkballer te worden, maar uiteindelijk koos hij toch voor een avontuur met zijn schoolbandje The Destroyers. Dit is een cover van Hank Williams en George Thorogood maakte van klassieke country moderne bluesrock. George Thorogood, Move It On Over.

George Thorogood, Move It On Over. En Peoples, dat was de sterzangeres van High Records in Memphis. En zij werkte haar hele carrière met producer Willie Mitchell. Dit is een compositie van Delbert McClinton. Het komt van haar album Full Time Love. En een beroerte maakte een eind aan haar zangcarrière. En Peoples, Read Me My Rights.

and Peoples, Read Me My Rights. Duke Robillard uit Rhode Island was bluesgitarist en de oprichter van Roomful of Blues. Daarna was hij nog jaren gitarist van The Fabulous Thunderbirds, Robert Gordon, Bob Dylan, Al Copley, Eddie Clearwater en Jimmy Witherspoon. Dit komt van het album Duke Robillard Plays Blues. Duke Robillard, Let Me Love You.

Duke Robillard, Let Me Love You. Rory Block uit New York schreef het nummer over het alcoholprobleem van haar partner. En het werd de enige hit voor haar in Nederland, dankzij een paar discjockeys die de single bleven draaien. Het komt van haar album Best Blues and Originals. Rory Block, Love and Whiskey.

Rory Block, Love and Whiskey. Sugar Ray uit Connecticut, dat is blueszanger Sugar Ray Nausea. En dat was de zanger van Ronnie Earl, Roomful of Blues, James Cotton, Billy Brands en Charlie Musselwhite. Hij heeft tegenwoordig zijn eigen band, Sugar Ray en de Blue Tones. En hij is tevens de zanger bij Monster Mike Welsh. Dit komt van zijn soloalbum Sweet and Swinging. Sugar Ray, No Good Woman.

Sugar Ray, No Good Woman. Mikey Honeycutt, dat is een obscure blueszangeres uit Louisiana. Ze is heel populair in het clubcircuit van New Orleans, maar ze brak nooit nationaal door in Amerika. Dit komt van haar album Soul Deep. Mikey Honeycutt, Come On In This House.

Mikey Honeycutt, Come On In This House. Mike Morgan and the Crawl, dat is een bluesband met gitarist Mike Morgan uit Dallas en zanger Lee McBee kwam uit Kansas City. Ze schreven het nummer samen en het komt van het album Low Down and Evil, Mike Morgan and the Crawl, I'm Worried.

Barbara Lynn, Sweet 16. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. De Radio Kings, dat is een band uit Boston met zanger Brian Templeman en gitarist Michael DiNello. Ze spelen materiaal van Howlin' Wolf, Slim Harpo en Little Walter, maar ze hebben tevens eigen composities. Dit is een eigen compositie en het komt van het album Money Road. The Radio Kings, Virginia.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Welkom dat je er weer bent. Weer veel neewerk in deze aflevering. Neewerk van onder andere de Drive-By Truckers. Van de Sling Mouse Explosion. Jeremy Ivey, Jesper Lindel. Maar ook van Willie Nelson. En van de Supersonic Blues Machine. Wat dat ook maar wezen mag. We beginnen met een hommage. Een hommage aan een van de grote Texas songwriters. Jerry Jeff Walker. En Steve Earle, die heeft er een mooie cd voor gemaakt. Het nummer is Getting By.

Het origineel is uit 1973 van het album Viva Terlinga van Jerry Jeff Walker. En dit is de nieuwe CD, nummer van de nieuwe CD van Steve Earle. Die heet Jerry Jeff. Uiteraard opdragen helemaal aan Jerry Jeff Walker. En dat past eigenlijk wel in de rij die Steve Earle eerder al gemaakt heeft. Hij heeft al een keer een CD gemaakt die opdragen was aan Townes Van Zandt. En een die opdragen was aan Guy Clark. Vorige week of een paar weken terug draaide ik al een nummer van de nieuwe CD van Jesper Lindell. Een jongen uit Zweden die, denk ik, vooral goed geluisterd heeft naar de muziek van de band. Het titelstuk van die CD Twilight is ook ontleend aan een nummer van de band. Maar hij luistert ook maar eens naar het volgende nummer. Dan herken je door de band, denk ik, heel nadrukkelijk in. Met name het orgel wat erin zit. In Nights Like This.

Ja, je denkt een beetje dat je de band hoort met Garth Hudson achter het orgel, maar het is Jesper Lindell van de CD Twilight, een man uit Zweden, maar wel uitstekende muziek en uitstekende CD. Jeremy Ivey, de volgende, die komt uit San Antonio, uit Texas, een man die een hele moeilijk begin van het leven eigenlijk had. Hè. Want zijn moeder die was tijdens de zwangerschap zwaar verslaafd aan drugs. En de arts die zei ook al af, degene die de zwangerschap begeleidde, van dat wordt waarschijnlijk helemaal niks. Maar het is toch wel gelukt. Hij heeft wel een hele moeilijke titel gehad. Maar hij is er overheen gekomen. En later is hij in Nashville terecht gekomen. Te even Margo Price leren kennen. Uitstekende countryzanger is. En hij heeft zelf ook cd's in zich gemaakt. Dit is een nieuwe cd van hem. De cd die getiteld is Invisible Pictures van Jeremy Ivey. Keep me

kop op. Dat is een beetje het thema van de cd van Jeremy Ivey. En dit was het nummer Keep Me High van de cd Invisible Pictures. Heel wat aan de Slink Mouse en Jimmy Sutton. Daar heb ik het over. En dan heb ik het, dat heet dan de Slink Mouse Explosion. Een paar mannen die komt uit Chicago, van de Southside in Chicago. Dat is toch wat een ruigere wereld, zou kunnen zeggen. Ook van oudsher wel een bluespodium door zo. Maar die twee mannen die waren fanatieke aanhangers van de Ramones. En dat waren de uitvinders van, van hard rock, of hoe heet het nu, maar eigenlijk van de monotone muziek in ieder geval. Van aanzetten en ram maar. Dat geldt niet voor deze band, voor de Slink Mouse Explosion. Ze hebben een hele leuke cd gemaakt in een studio die volledig analoog is. Dus zonder digitale toestand, de Highstyle studio. En het nummer dat heet Pass It Around.

is een beetje eigentijdse rockabilly, zou je bijna kunnen zeggen. De Slink Most Explosion van de cd Floating Coast Hotel. Nou, de Drive-By Truckers, dat is een hele bekende naam in de wereld van de Amerikanen. Mensen die wel eens naar Take Root toegewest bent, die bent ongetwijfeld die naam door wel een keer tegengekomen. De band van David Hood, de zoon van Patterson Hood. Bent mensen uit Alabama, uit Georgia, uit het zuiden van Amerika. Tien lang is er niks meer van u te komen van de Drive-By Truckers. Maar nu komt er weer een nieuwe cd van u. En ik draai het titelstuk Welcome to Club 13.

Welcome to Club 13, de nieuwe nummer van de Drive-By Truckers. Zo straks nog zei ik, Drive-By Truckers, die opgericht door David Hood, maar dat was niet goed, hè, want David Hood, het was de vader van Patterson Hood. En Patterson Hood, die was samen met Mike Cooley en ook met Jason Isbell, die zaten in het begin van de Drive-By Truckers. Dit was de titel van de nieuwe cd, Welcome to Club 13. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. En ook vandaag een 3 uitvoeringen van het een en hetzelfde nummer. En ik kan het niet laten om toch weer wat van Cuby en Blizzards erin te stoppen. Want ik kies voor het nummer 5 Long Years. Origineel van Eddie Boyd uit 1952. Maar dat is ook een uitvoering uit 2020. Maar het begin is van Cuby and the Blizzards van de LP Desolation. De eerste LP van Cuby and the Blizzards uit 1966. Hun versie van 5 Long Years.

In 1966, de LP Desolations, was later trouwens een Edison voor kreeg Cuby in the Blizzard met een nummer van Eddie Boyd. En Eddie Boyd die kwam in 1967 zelf naar Grollo. Hij woonde zelfs verbleef een tijdje bij Harry Musquet aan de Veurstreek in Grollo. Eerste neger die ooit in Grollo kwam. En die nam door een LP op samen met de Blizzards als begeleiding. Van Harry niet zo geweldig leuk, want hij had er eigenlijk amper een rol bij. Ik weet niet of hij nog mond op een monica speelde. En ik denk dat Herman Brood het ook niet zo leuk vond, want Eddie Boyd speelde zelf piano. Dus ja, het zat allemaal niet zo lekker. Maar in 1967 kwam die LP Praise the Blues die kwam uit. Dit is het origineel van Five Long Years van Eddie Boyd uit 1952.

Ja, 70 jaar oud. Dat is te horen ook. Deze versie van Five Long Years, het origineel van Eddie Boyd uit 1952. Nou, nog een derde versie uiteraard. En die komt van een cd die heet Wayback Machine. Mooie titel trouwens voor een cd. Een apparaat wat teruggegiet naar vroeger. Het ding van vroeger weer ophaalt. Dat klopt ook wel, want deze cd van Mark Hummel samen met Joe Beard, dat giet vooral over oude nummers. Nummers van Temper Red bijvoorbeeld. Van Sonny Boy Williamson. Van Robert Nighthawk. Nou, noem ze allemaal maar op. En daar stiet dus ook een versie op van The Five Long Years van Eddie Boyd. Zong de Joe Beard. En Mike Hummel, dat is een zeer verdienstelijke mondharmonica-speler. Dit is denk ik al zijn 20ste of 22ste cd die hij uitbrengt. Nou, die combinatie die is schitterend om te horen in Five Long Years.

Hele mooie combinatie tussen Joe Beard, de man die zingt en gitaar speelt, en Mark Hummel op de mondharmonica van de CD The Wayback Machine. Drie versies waren dat van Five Long Years. Het origineel van Eddie Boyd uit 1952, van QB and the Blizzards uit 1966, en de laatste van Joe Beard en Mark Hummel uit 2020. Het festival, Blues Festival in Hoogeveen, dat is op 14 mei. Zo straks hadden we het even over de Drive-By Truckers. Die treedt trouwens op 6 juni op het Rips & Blues Festival in Raalte. Maar daarvoor dus op zaterdag 14 mei, dan is het festival in de Tamboer in Hoogeveen. En daar treedt ook op Deborah Bonham samen met Peter Bullock. Deborah Bonham, dat is de zuster van John Bonham, de drummer van Led Zeppelin. Goede zangeres, goede blueszangeres. Een nieuwe CD uitgebracht. Deze twee gezamenlijk. Deborah Bonham samen met Peter Bullock. De CD The Blues Fix. En daarvan Can't You See What You Want?

Can't You See What's Going On? Dat is de titel van het nummer van Deborah Bonham en Peter Bullock. Peter Bullock, dat is de gitarist dus. En Deborah Bonham, de zangeres. Van de Nee-CD The Blues Fix. En deze groep, of deze meisje, die treedt op het Blues Festival in Hoogveen op zaterdag 14 mei. Willie Nelson, nou wie kent hem niet, zou ik bijna zeggen. De countryzanger die al sinds mensenheugenissen opneemt. En hij heeft nou zien, volgens mij zijn 96ste album uitgebracht. En dat is het album A Beautiful Time. En ik denk dat hij terugkijkt op een geweldig leven, deze Willie Nelson. Een heel mooi nummer wat hij opgenomen heeft. Een nummer van Leonard Cohen, The Tower of Song.

prachtige teksten. Tower of Song van Willie Nelson. Tekst, de compositie van Leonard Cohen. Die nam het in 1988 op het album I'm Your Man. En Willie Nelson die is 29 april, is in 89 jaar geworden, bij nagaan. En hij heeft bijna 100 LP's, 100 albums heeft uitgebracht. Dit is een hele mooie, er staan bijzondere composities op. Bijvoorbeeld het nummer van Rodney Crowell samen met Chris Stapleton. I Love You Till The Day I Die. Zeer de muide weer deze nieuwe cd. Misschien ook wel de laatste cd van Willie Nelson. Iemand die optreedt op het Holland International Blues Festival, dat is Daniel Nicole. Daniel Nicole is een uitstekende bassiste. Ze speelde samen met haar twee broers in Trampled Under Feet. En in 2018 bracht ze de cd uit, waar ik het titelstuk van draai, Cry No More.

Uitstekende muziek van Daniel Nicole. Die vroeger de speelde in de band Trampled Under Feet. En dit is van de cd Cry No More. 2019 trad ze op het Holland International Blues Festival. En dat bevalt zo goed dat ze dit jaar weer komt. Dit jaar komt ze op 9 juni in Grollo. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haart. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van een hele bijzondere band eigenlijk. De Supersonic Blues Machine. Die speelden ook al een keer op het Holland International Blues Festival trouwens. Dat is een nieuwe cd van u te komen. Die cd die heet Voodoo Nation. En dat is niet zomaar een cd. Althans in die zin dat door allerlei andere mensen op mitspeelt. Ook weer mensen die op het Holland International Blues Festival speelt. Bijvoorbeeld King Solomon Hicks. Sonny Landreth speelt erop met. Eric Cale speelt erop met. Joe Louis Walker speelt erop met. Kirk Fletcher speelt erop met. En Eric Gales met. Joe Louis Walker speelde er met. Kirk Fletcher speelde er met. En Eric Gales. Of neemde ik die al? Nou, in ieder geval heel veel bekende.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Dylan Earl uit Louisiana opereert tegenwoordig vanuit Arkansas. Dit komt van zijn album I Saw the Arkansas. En hij ziet zichzelf als een singer-songwriter voor de working class, voor de gewone man. Dylan Earl, Buddy. Buddy.

0: the hard way.
1: Gets easier the further you're from home.
2: Dylan Earl, Buddy. The Kendalls, dat is een duo uit Missouri met Royce Kendall en zijn dochter Jeannie. Het nummer eindigde 6 in Amerika, 28 in Canada. En het gaat over de Pittsburgh Steelers, een beroemd American football team uit Pittsburgh. The Kendalls, Pittsburgh Steelers.

The Candles, Pittsburgh Steelers. Blueszanger Sugar Ray Nausea was de frontman van Roomful of Blues en was zanger bij gitarist Ronnie Earl. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen band, Sugar Ray and the Blue Tones, en dit komt van zijn album Blues from Cipolo. Hij nam dit album namelijk op in de Natural Records Studio in het Nederlandse dorp Cipolo. Dat deed hij samen met gitarist Rusty Sin. Sugar Ray and the Blue Tones, Mean Old World.

Sugar Ray en The Blue Tones, Mean Old World. Eric Clapton schreef het nummer over zijn toenmalige vriendin Patti Boyd voor het album Slow Hand. En het nummer eindigde 3 in Frankrijk, 9 in Nederland, 13 in Ierland, 15 in Canada, 16 in Amerika. Eric Clapton, Wonderful Tonight.

Eric Clapton, Wonderful Tonight. Robert James Ritchie uit Michigan noemt zich Kid Rock. Hij begon als rapper en daarna had hij de hip-hop groep Beast Crew. In 1994 startte hij de rockband Twisted Brown Trucker. Intussen heeft hij 15 albums gemaakt en 26 hits. En hij werkte al samen met de gasten Sheryl Crow, Alison Moore, Keith Urban, Bob Seger, Martina McBride, Angelina Presley en Jimmy Allen. Kid Rock. Feel like making love.

Kid Rock met een cover van Bad Company, Feel Like Making Love. Het komt van het album Eyes on Fire van Elton John. George Michael is de achtergrondzanger en Nick Kershaw de gitarist. En het werd de nummer 1 in Duitsland, Zwitserland, Zuid-Afrika, Portugal, Nieuw-Zeeland, Nederland, Ierland, Canada en België. Elton John, Nikita.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Litten for a Song van Jamie Johnson is het album van deze week. En Jamie Johnson was een fan van countryzanger Alan Jackson. En vervolgens ging hij studeren aan de Jacksonville State University samen met Randy Owen, de zanger van de band Alabama. Maar Jamie Johnson stopte met zijn studie en tekende voor 8 jaar bij de Amerikaanse marine. Op dit nummer zingt Emmylou Harris de tweede stem. Jamie Johnson en Emmylou Harris. Don't touch me.
2: Your hand is like a torch.

Jamie Johnson en Emmylou Harris, Don't Touch Me. De Texas Headhunters, dat is een band met drie topmuzikanten, Ian Moore, Jesse Dayton en Johnny Muller. Het album Texas Headhunters werd opgenomen in Austin en het is een band met mogelijkheden, maar de muzikanten hebben ook alle drie een solo-carrière. Ian Moore maakte al 13 solo-albums, Jesse Dayton 25 solo-albums en Johnny Muller is de gitarist van de Fabulous Thunderbirds, dus het is maar afwachten of er een tweede album komt. The Texas Headhunters, Seeing Around Corners.

The Texas Headhunters, Seeing Around Corners. Gregory Abbott uit New York is songwriter, muzikant, zanger en producer. Zijn ouders kwamen uit Venezuela, maar hij werd geboren in Harlem. En de man zong mooie duetten met Whitney Houston. Deze single van hem werd de nummer 1 hit in Amerika en het nummer eindigde 6 in Engeland. Gregory Abbott, Shake Your Down.

Gregory Abbott, Shake You Down. Frankrijk is een echt bluesland. Amerikaanse bluesartiesten treden heel vaak op in Frankrijk en nemen er heel veelvuldig ook nog een nieuw album op. Malted Milk, dat is een bluesband uit Nantes met zanger Armand Fradin. Malted Milk, King Without a Crown.

Malted Milk, King Without a Crown. De eerste zanger Johnny Logan won in 1980 het Eurovisie Songfestival. En zijn nummer werd de nummer 1 hit in Engeland, Zweden, Portugal, Noorwegen, Ierland, Finland en België. En het nummer eindigde 3 in Nederland. Johnny Logan, What's Another Year?

Johnny Logan, What's Another Year. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Day Key Harrell, dat is een 27-jarige bluesgitarist uit Californië. Hij heeft een nieuw album, Talkin' Heavy, opgenomen met producer Kit Anderson in San Jose. D.K. Harrell, Talkin' Heavy.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
1: Al deze mensen hebben nog nooit een limo gehad naar Schiphol. En dat zal deze keer ook niet gebeuren. Ik zei, als jij denkt dat wij zo met ons geld omgaan, dat wij managers met een limousine naar het Schiphol brengen, dan heb je het verkeerd.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. Een van de bekendste podia in Nederland is dat van Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. En Anneke van Dijk is een van de mensen die door de programmering duurt. Ze staat meestentijds buiten de schijnwerpers. En daarom richt Harry Muskee vandaag zijn microfoon op haar.
3: Wij lopen in Vredenburg met Anneke van Dijk. Anneke heeft zo straks even uitgelegd wat ze precies is. Maar het was zo'n lange titel dat ik eigenlijk maar denk dat de hoofdprogramma aan de lichte kant wel een goede benaming is, of niet?
1: Nee, dat is niet goed.
3: Is dat niet helemaal goed? Nou, corrigeer mij daarin.
1: Nou, ik ben verantwoordelijk voor, en ik vind het vreselijk dat dat twee keer ontkennend is, maar voor de niet-klassieke en niet-westerse muziek bij Vredenburg moet je hier. En ik doe de Nacht van de Poëzie en nog een aantal andere aardige projecten, waaronder het Festival van het Nederlandse Lied, dus in de wandeling, Smartlappenfestival. Nou, dat is het ongeveer. En daar kan ik mijn dagen meer dan mee vullen.
3: Waar horen we op dit moment aan, Anneke?
1: Nou, dit is denk ik het koortje van, denk ik, want ik weet het niet, van Frans Bauer.
3: Dat is heel wat,
1: of een support act.
3: Dat is heel wat anders als de Nacht van de Poëzie en de Blues Estafette.
1: Ja, dat is sowieso. Maar het is, weet je, aanvankelijk deden wij deze dingen nooit, hè? En intussen doen wij alle Rob de Nijzen, Frans Bauers, Benny Jolings, BZN. En er zijn enorme hoeveelheden publiek voor. Dus, ja. En ik ga ook, hoewel het dus absoluut niet mijn muziek is, ga ik af en toe wel eens even kijken. En dan zie je iedereen toch zitten stralen van genoegen. Dus ik vind het eigenlijk wel heel leuk dat we dat de laatste jaren ook in vrij uitgebreide mate ook doen.
3: Hoe komt iemand van de eilanden? Want daar kom jij toch oorspronkelijk vandaan, uit Friesland.
1: Nou, dan, uit Friesland. En daarna geïmporteerd naar de Schelling.
3: Ja, en dan?
1: En toen naar Groningen.
3: Dan naar Groningen.
1: En toen, vanaf dat moment is het zo goed met me gegaan.
3: Maar jij bent ook samen met Peter, hebben jullie de Oosterpoort bestuurd vanaf het begin af, dacht ik.
1: Nou, het zit, ik vind dat zo grappig hoe jij dat allemaal zegt. Ja. Maar het ligt een tikkie genuanceerd.
3: Ja, nou ja,
1: het ligt
3: goed,
1: een tikkie genuanceerd.
3: Dat is wat ik weet, dus jij mag mij corrigeren.
1: Nee, maar Peter, wacht even. Ik zat eerst bij Culturele Zaken in Groningen, gewoon als secretaresse. En toen zei Tom Post, de directeur van de Oosterpoort, als jij ooit nog eens wat anders wilt, dan moet je het maar zeggen. Nou, op een dag dacht ik, laat ik eens wat anders gaan doen. Toen ik bijna 4 jaar bij Culturele Zaken had gezeten en ook iedereen kende en vrij veel wist. Maar toen wilde ik dus op een gegeven moment wel eens een keer iets anders gaan doen. En toen heb ik gesolliciteerd bij de Oosterpoort. En toen ben ik daar directiesecretaresse geworden. Dus een stapje verder, zeg maar. En Peter Smits, die was daar adjunct-directeur. Maar goed, ik had verder nauwelijks met hem te maken. Tot op een dag ik een keer heb geholpen met het organiseren van de jazzmarathon. En zoals jij wel weet, Harry, denk ik, Peter is de uitvinder van de jazzmarathon in Groningen.
3: Ja, ik kwam hem onlangs nog tegen. Heel toevallig toen ik naar het Noordzee ging. En wie trof ik daar als eerste? Dat is Peter.
1: Ja, die heeft toch grote liefde voor de jazz. Nou, toen heb ik Peter geholpen met het organiseren van die marathon. En ben eigenlijk

0: voor het eerst in aanraking gekomen met de podiumkunsten. Dus niet met de ambtelijke kant van het werk, wat bij culturele zaken natuurlijk heel sterk het geval was, maar met de uitvoerende kant. En ja, dat vond ik ontzettend leuk. Hè, Charles Mingus is ook. Ik heb ze toch echt allemaal nog gezien daar. Ja. Dat was wel heel bijzonder.
1: Rijn de Graaf heeft daar ook een grote voorzet gegeven, hè, met die workshops en zo.
0: In de Oosterpoort?
1: Ja, ja, die heeft daar ook van die concerten allemaal gedaan met een soort van bebop cursus.
0: Nee, maar dat is nu. Dat hebben we binnen de boezem van Vredenburg met Rijn.
1: Maar dat draait ook al. Dat draait ook al een hele tijd volgens mij. Die kende jou ook redelijk goed.
0: Nou joh. Als je maar lang genoeg meedoet. En het ook leuk vindt natuurlijk. Want je moet er wel je ziel en zaligheid in gooien. Anders dan werkt het natuurlijk allemaal niet. Maar goed, toen zat ik bij de Oosterpoort. Daar heb ik iets van 3 jaar gewerkt. En in die tijd ging Peter Smits, nogmaals, met wie ik verder overigens helemaal niet zoveel te maken had, die is hier benoemd in Utrecht tot directeur. En in die tijd, toen hier nog een grote bouwput lag, en hij samen met 1 technicus hier zat, belde hij mij af en toe wel eens op. En dan zei hij, god, kun je me niet even een contract sturen? Of wat moet ik nou doen met die typemachines? En nou, Peter kan heel goed hulpeloos doen. Dus, dat valt bij mij altijd in goede aarde. Al wordt het wel wat minder en is het wel wat minder geworden in de loop van de jaren. Maar goed, ik ging dus op afstand. Zei ik van, nou, volgens mij moet je IBM-typemachines nemen. En hè, computers waren er toen nog niet. En souffleerde dus een beetje bij allerlei dingen. En toen op een dag, toen zei hij door de telefoon heel wanhopig hoe vreselijk druk hij het had en hoe moeilijk het was om een goede directiesecretaresse te krijgen. En toen zei ik, goh, nou ja, het lijkt me toch best een aardige baan. Toen zei hij, wat moet zo iemand dan doen? Nou, toen ging je dit en dat en dat en dat. Toen zei ik, nou, dat is een fantastische baan. Het lijkt me wel gek dat je daar niet iemand voor kunt krijgen. hij kreeg dus steeds allemaal van die.
1: Hij kon hem eigenlijk inkopen.
0: Nee, het is zo simpel. Jij maakt het steeds, en niet alleen jij, maar iedereen maakt het simpeler dan het is.
1: Jij wilde niet zo simpel hebben.
0: Het is ook toch wel ingewikkelder. Ja. En hij kreeg dus iedere keer van die leuke trip meisjes van platenmaatschappijen zonder achternaam. Met Lenny, weet je wel, dat soort meisjes. Met Jolanda. Maar nou, Peter werd er helemaal gek van. Die kon er absoluut niet tegen. En bovendien wisten ze eigenlijk heel weinig. En toen zei ik voor de grap, Harry, echt voor de grap. Want soms doe je wel eens dingen in je overmoed. Dan zeg je wel eens iets raars of zo. Hè? Toen zei ik van, zal ik solliciteren? Doodse stilte aan de andere kant van de lijn. Want ik wist ook helemaal niet wat Smits van mij vond. Of wie vond dat ik mijn werk goed deed of niet. Want we waren gewoon niet zo close verder. En doodse stilte. En toen zei hij, als je dat zou willen doen.
1: Het was een relief voor hem.

0: dat was in 76. Toen zat Peter hier een half jaar ongeveer. En Tucker, de technicus.
1: En met
0: die baard.
1: Die kwam nog over te worden,
0: en die dikke, ja, en ja. Die dikke shackies, waarvan iedereen dacht dat hij altijd joints
1: Paul,
0: zat te roken. Paul Tucker.
1: Ja.
0: Maar die had zulke dikke shackies, dat iedereen altijd dacht, ah, te gek joh, ja. Daar hebben ze een technicus die rookt joints de hele dag.
1: Nee, er was Paul, die draaide echt van zulke grote toeters.
0: Ja, echt
1: toeters. Kon je niet doorgaan, weet je wel.
0: En dan heel stijf.
1: Ja.
0: Maar goed, in ieder geval met hen. Zij waren altijd hier op de bouw en ik zat alleen op dat kantoor.
1: Toen was het nog een bouwpunt.
0: In dat troosteloze Hoog-Catharijnen. Ja. Toen toch veel troostelozer dan nu. En dit was één groot gat. En het is echt gek hoor, om zo'n heel proces mee te maken. Want er is dus letterlijk niets. Er is gewoon niets. Er lopen alleen maar bouwvakkers. Ik had ook gewoon laarzen in de hoek van het kantoor staan. Als we hier dan naartoe gingen en allemaal in de bouwketen, allemaal vergaderingen. En zo is het ongeveer gekomen, Harry. dus eigenlijk dat het veel ingewikkelder is dan je dacht.
1: Nou ja, maar het is toch een... Het is natuurlijk wel een prachtig theater geworden. Want ik heb hier dus ook negen jaar rondgelopen als aankondiger van de Blues Estafette, waar jullie mij toen een keer...
0: Master of Ceremonies.
1: Ja. Dus ik heb hier ook heel wat meegemaakt. Dat was toch ook een onderdeel van die Blues Estafette. Dat was toch ook een beetje jouw kindje toch een beetje.
0: Ik deed behalve alles, dat, joh. Alles.
1: Behalve dat Jaap daar natuurlijk...
0: Nee, Jaap die was het toen nog nauwelijks.
1: Nog niet, hè?
0: Nee.
1: In het begin niet, dacht ik.
0: Nee, de Blues Estafette, ik weet daar niet het fijne van, maar die heeft zich echt ontwikkeld, zeg maar. In de loop van de jaren heeft hij zijn vorm gevonden. De eerste jaren was het nog het MBBO-festival, weet je wel, van Martin van Olderen naar Amsterdam.
1: Ja, Martin, de politieagent uit Amsterdam.
0: Ja, die harkte dan alle aanbiedingen bij elkaar. En dan deed hij net alsof hij dat allemaal had naar Nederland had gehaald. Dat was wel grappig. Maar daar is het een beetje uit voortgekomen. En toen op een gegeven moment vonden we dat niet bevredigend. En toen zijn we een eigen koers gaan varen. Misschien kunnen we hier naar boven even, ja? Dan kom je op de eerste.
1: Ja,
0: dan kom je op de eerste verdieping uit. Maar in het begin, we zijn dus in 1979 geopend en in 1980 was de eerste Nacht van de Poëzie. En ik geloof dat toen ook in dat jaar de eerste blues, niet estafette, dat heette toen nog anders.
1: Dat heette anders, ja.
0: Bluesfestival of zo, heeft toen plaatsgevonden. En dat is de start van heel veel dingen geweest. Ja.
1: Want er is... Door de jaren heen zijn hier natuurlijk alle bluesgrootheden geweest.
0: Ja, vanaf kan je wel zeggen.
1: Vanaf Jack Owens, die hele oude man, hè, 94 jaar, tot dan de jongere lichting, Robert. Ik weet nog dat ik.
0: Robert Cray, ja.
1: Dat ik aan de bar zat bij Hotel Smits en dat er iemand naast me, die ik helemaal niet wist wie dat was. Ik vaag een plaat had gehoord van. Influence.
0: Bad Influence, ja.
1: En dat was toevallig een keurige jonge man zat naast mij. En die dronk een kopje koffie en dat was Robert Cray.
0: Ja, hij was wel heel square.
1: Ja, in gesprek ben gekomen.
0: Ja.
1: In tegenstelling tot George Porter en Joseph Symbolist Jr. die ik met geswinde spoed een trein zag proberen te halen naar Amsterdam. Om daar gewoon eens een leuke borrel of iets anders te doen.
0: Ja, ik vrees toch wel iets anders hoor, Harry. Ik weet niet hoe naïef je bent. Ik denk
1: ik wil het de mensen niet onder mee. Maar wat ook leuk was, dat ik weet je nog dat jij ook een keer met iemand van die mensen de stad in moest en zo. Want dat weet ik ook nog.
0: Oh, maar
1: wiens kleding op Hito was blijven liggen.
0: Hoe
1: en zo.
0: Heette die
1: was het
0: nou
1: Henk Bellen of zo? Of?
0: Nee.
1: Maar grote,
0: god, dat schiet me zo wel te binnen. Ja, dat was fantastisch. Hoe heette die nou? Die man met die scheur in zijn hoofd.
1: Oh, die... die kon ook eigenlijk op een gegeven moment... Die kon dus
0: hoe
1: misschien niet
0: nou
1: spelen
0: die
1: of zo.
0: Had een ongeluk. Nee, die had een ongeluk gehad en die had een soort diepe gleuf. Ik ben nu echt even zijn naam kwijt. Ja. Maar al die kleren die waren zoek geraakt. Of hun koffers waren zoek geraakt. En ze moesten toen... het was vrijdag kwamen ze aan of donderdag? Donderdag, denk ik. En toen nog één dag wachten. Nou, en op vrijdagmiddag... Ja, dat heb je natuurlijk ook in de beginfase van een bedrijf. Maar dat heeft vrij lang geduurd in mijn geval hoor, want er was zoveel te doen. Maar dan, ik was natuurlijk toch een soort Haarlemmer olie, dus toen hebben ze gezegd ga jij maar even met die lui, met twee mannen en één ontzettend lief klein tenger zwart vrouwtje. Met een beetje dat haar wat zo'n beetje warrig omhoog stond, dus echt een hele leuke vrouw. Ben ik naar Barsoi gegaan hier. Want die man die moest een pak hebben om in op te treden. Dus je kon hem ook niet in een fot.
1: Nee.
0: En wat ik zo ongelooflijk humoristisch vond, was dat hij, want ik kende die mensen een heel klein beetje, want ach, het zit hier toch allemaal in de binnenstad, dat hij feilloos een zijden pak eruit haalde van 1400 gulden. 1400 gulden, joh. Toen, hè? Het is nu wel 12, 13, 14 jaar geleden.
1: Ja.
0: En dan pakte hij dat er zo uit. En wat hij toen ook deed, dat ging hij dan passen. En dan trok hij een ontzettende pokerface. En hij trok bijvoorbeeld ook zo'n prachtig wit overhemd. Trok hij over zijn bruine velletje, trok hij gewoon zo aan. Niks eronder, weet je wel. Dus die verkopers, die waren ook lichtelijk upset dat hij dat zo deed. Even kijken. Oh ja, toen had hij dat pak aangetrokken. En de hele tijd was er geen beweging in die man te krijgen. Die was heel traag. En alles was even traag. En hij voelde aan alles. En hij paste het allemaal. En op een gegeven moment had hij een pak aan. Wat hij blijkbaar heel goed vond. En hij ging voor de spiegel staan. Zo'n beetje draaien zo. En op een gegeven moment ging hij even zo met zijn kont wiebelen. En dat was op met zijn heupen, zeg maar. Ja. Maar dat was zo komisch, werkelijk. Want toen bleek er toch leven in te zitten, weet je wel. En moest hij eigenlijk ook een beetje grijnzen. Zo komisch. Maar goed, ze hebben daar echt voor een paar duizend gulden weggehaald. Een

0: Ja, we hebben heel wat, wat karakters voorbij zien komen natuurlijk. Ja. Neem maar Screaming Jay Hawkins en zo.
1: Ja.
0: Die nou ook onlangs is overleden, maar het was ook een man van... wat je gewoon... Dat is echt een character, hè, zoals ze dat noemen in Amerika.
1: Luther Allison heeft natuurlijk heel veel gedaan.
0: Luther was een heel lieve man.
1: Ja, en B.B. King.
0: Dan weet je dat jij toen nog een keer kwaad bent geworden. Van die wilden nog extra suite bij
1: ben hem. Ik?
0: Ja, dat is de enige keer dat ik jou kwaad
1: met wie?
0: Bij B.B. King. Toen wouden die Engelsen... Die wouden toen extra suite hebben. Toen mochten we zelfs het toneel niet meer op.
1: Ja,
0: die
1: dat
0: oude
1: was
0: mannetjes.
1: Even heel erg. Ja.
0: Toen zei jij van, nou, dat hoeft niet meer. Hij heeft al genoeg luxe.
1: Nou, het was iets anders. Je hebt het bijna goed onthouden, maar het was een iets ander verhaal. B.B. King die zat toen op een gegeven moment in het popcircuit. Dat heb je soms, hè. Dan verschuift dat allemaal even een tijdje. En die had toen ook een roadie.
0: Ja, dat was zo'n Engelsman was daar.
1: Ja, precies.
0: Zo'n klein
1: geil pikkie. Ja, echt een heel brutaal ventje met geblondeerd haar. En die echt zo van, hi Anneke, hi. Weet je, zo een beetje snel doen. En die belde uit het hotel, voor B.B. King was dat. En die zei van, nou, ik kom even langs om even kwartier te maken. En ik zei, nou, heel goed, heel professioneel, prima, en niks aan de hand. En toen zaten we in de artiestenfoyer beneden. En wij namen alles door. En toen op een bepaald moment, het moest ook wel komen. Want de hele tijd dacht ik, ja, er komt nog iets. En inderdaad, er kwam iets. Toen zei hij van, en dan gaat B.B. King, die gaat op zondag gaat hij weg. Om zo laat. En dan moet hij met een limo worden opgehaald. Hè, de grote limousine. De grootheid, zijn stardom te bevestigen. En toen zei hij. En dan wil ik graag dat als hij afgeleverd is op Schiphol. Dat je dan keep the limo. Zei hij. Van niet terugsturen naar de garage. Maar die moet je nog even houden. Toen zei ik. Oh, waarom dan? Toen zei hij. Ja, want Mr. Seidenberg, hij had de gevreesde Sidney Seidenberg als manager. En dan, dat was dan om Mr. Seidenberg naar het vliegveld te brengen. En hij had daarvoor al vreselijke eisen gesteld. Dat B.B. niet via de trap naar beneden mocht en zo. En dat hij het gepeupel mocht hij helemaal niet zien.
0: Nee.
1: Dus ik begon al heel langzaam een soort onrust in mijn maag te krijgen. Wat is dit voor een vervelende vent? En toen zei hij dat Sidney Seidenberg met de limo naar Schiphol moest worden gebracht. Toen zei ik van... weet je wat jij moet doen? Jij moet hier even heel goed om je heen kijken in de artiestenfoyer. Take a careful look at all the pictures. En neem je tijd. En laat even tot je doordringen wie het allemaal zijn. En als je niet weet wie het is, dan wil ik het je wel even zeggen. En toen zei hij, nice pictures en zo. En toen zei ik, nou, weet je wie het ongeveer zijn? Ik zei, al deze mensen hebben nog nooit een limo gehad naar Schiphol. En dat zal deze keer ook niet gebeuren. Ik zei, als jij denkt dat wij zo met ons geld omgaan, dat wij managers... met een limousine naar het Schiphol brengen, dan heb je het verkeerd. Hij mag een mooie, decente taxi of Mercedes-Benz hebben. Maar daar zal hij het toch echt mee moeten doen. Nou, en weet je wat de grap is? De volgende dag was de estafette, zaterdag. Want daar stond hij toen inderdaad in. En hij waggelde zo, want dat is toch een beetje een dikke man. Waggelde zo de trap van de artiestenfoyer, jou wel bekend... waggelde die af. Hij zag al die zwarte vrienden daar zitten. Hey man.
0: Ja, maar Bibi is namelijk zelf helemaal niet zo.
1: Het is ontzettend aardig.
0: Ja, die man die wist dat ook niet. Dat weet ik zeker.
1: Nee, dus, maar dat is natuurlijk altijd het probleem. Dat je met allemaal maloten en duurdoeners wordt geconfronteerd. Ja. Die Chateau Neuf du Pape uit 1968
0: Fancy people
1: willen
0: come
1: hebben.
0: Drifting by. You know?
1: Yeah, that's the word. Fancy
0: dat
1: people.
0: Dat komt uit de band van Stage Fright. Dat is wel leuk.
1: Nee, maar Harry, dat is het. Dat zijn mensen die over de rug van zo'n artiest zichzelf groot maken. En het leuke is natuurlijk als je een tijdje meeloopt. Ja, ik heb het ook echt allemaal geleerd hoor. Ik ben echt hier volwassen geworden.
0: Ja.
1: Dat je op een gegeven moment denkt, waar gaat dit over? He, want je weet natuurlijk, of op een bepaald moment weet je ook wel dat je je werk goed doet. Dus dan is het ontzettend overdreven om honderden guldens voor het ego van zo'n manager over de bak te gooien.

0: de Blues Estafette, hoeveelste jaar gaat dat nou in? Dat is ook al...
1: Ik denk ook 20.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: En het is nog steeds een succes. Ja, toch?
1: Nou, ik ben het afgelopen jaar voor het eerst sinds een jaar of 2-3 weer eens geweest. Want ja, nou, ik heb het zelf ook zo druk. Dus ik had er ook niet ieder jaar zin in. Maar het afgelopen jaar ben ik geweest. En geheel tegen mijn gewoonte in ben ik tot 2 uur gebleven. Het was fantastisch.
0: Aha.
1: Ik vond het echt fantastisch. Ja.
0: Een andere activiteit van jou is natuurlijk de Nacht van de Poëzie.
1: Ja.
0: En dat, daar ben jij ook heel nauw bij betrokken, hè?
1: Ja, dat is echt... Dat draag ik elke dag bij me, zeg maar. Dat is, zit helemaal in mijn gebakken. Ja. Ja, prachtig manifestatie, joh. Prachtig.
0: En ik heb dat nooit... Hoe werkt dat, Anneke? Vertel mij dat eens. Ik heb dat nooit meegemaakt. Komt de dravende dan de hele Nederlandse poëzie
1: wereld. Ben je echt nog nooit geweest?
0: Hè? Nee.
1: En hoe lang ken je mij nu al?
0: Heel lang.
1: Dan moeten we dit toch eens even over hebben.
0: Ja, want met de blues
1: dat is echt
0: wilde
1: wel
0: ik ook iedere keer naartoe. Maar dan zit ik nou zelf weer te spelen iedere keer. Dus.
1: Ja, nee, maar dat is echt... Ik denk dat je het heel erg leuk zult vinden. Nou, de Nacht van de Poëzie. Ik zei zo straks al dat we in... even nadenken. November 1980 hebben we dat voor het eerst georganiseerd. Toen hebben wij... Kijk, als jong bedrijf wil je van alles. En wil je natuurlijk je positioneren. En wil je leuke dingen doen. Dus wij hebben toen een België 10-daagse georganiseerd. Analoog aan de 10-daagse veldtocht. Waardoor België zelfstandig is geworden. Dat was toen in november 1980. Of in dat jaar, ik weet niet meer precies. En toen hebben we hele leuke dingen gedaan met Raoul Servet. We hebben een tentoonstelling gehad over Adolf Sax, de uitvinder van de saxofoon.
0: De man die bijna vermoord werd door een concurrent.
1: Nou, kijk. Maar dat weten een heleboel mensen natuurlijk niet. Die denken onmiddellijk dat de saxofoon uit Amerika komt. Dat komt dus van de buren.
0: Ja.
1: En toen hebben we ook de nacht georganiseerd. Die was tot dan toe 3 keer in België georganiseerd door Guido Lauwaert. En die had uitgebreid in de pers te kennen gegeven dat hij ermee ophield. Want het was hem te zwaar. En in tegenstelling tot wat ik hier heb. Ik heb een gebouw tot mijn beschikking en een organisatie. Maar hij moest het steeds ergens anders doen. En dan ben je echt overgeleverd aan de bereidwilligheid en de hulpvaardigheid van anderen. Dus hij had er genoeg van en hij sprong financieel ook nooit uit en zo. Dus toen hebben we hem opgebeld. En gevraagd of hij het bezwaarlijk vond dat bij 1 keer in het kader van die Belgische manifestatie de nacht organiseerde. Nou, dat vond hij heel eervol en leuk en geen enkel probleem. En hij heeft ons toen ook geadviseerd. En dat kun je ook heel duidelijk aan de cast zien. Dat die eerste jaren, die dragen een nadrukkelijk Lauwaert-stempel. En de eerste keer in november 1980 waren er 1300 mensen. Het werd gepresenteerd door deze Guido Lauwaert en Freek de Jonge. Nou, daar kun je al meteen aan aflezen. Dat was de eerste miskleun al. Want je moet natuurlijk nooit een cabaretier, zeg maar, iemand die gewend is aandacht naar zich toe te trekken, moet je niet de presentatie laten doen. Dat is ontzettend dom. Maar kijk, dat leer je natuurlijk al in de loop van de jaren.
0: Die dichters zijn soms nogal serieus. En vind dat verschrikkelijk dat er dan weer zo'n komiek staat natuurlijk.
1: Nou, hij trok gewoon alle aandacht naar zich toe. Hij zei hele lelijke dingen bijvoorbeeld. Ja. Echt, nou, kon niet. Maar afijn. We hadden wel vrij snel in de gaten. Als je in de zaal stond, kon je wel merken dat het een concept was, een idee met een hele grote potentie. Dat je daar echt veel meer uit zou kunnen halen dan wij op dat moment deden. En toen hebben we besloten om in 82 toch weer een keer dat te organiseren. En toen liep het al veel beter. Ik heb alle cijfers wel ergens. Maar... En toen heeft hij het nog 1 keer mee georganiseerd. En Geert Lubberhuizen, de oud-directeur
0: van de BZB.
1: Die heeft dat toen mee gepresenteerd. En dat was een aanmerkelijk betere keuze. En... toen het derde jaar, want toen openbaarden zich natuurlijk ook verschillen in inzicht. Wij zijn toch veel... hoe moet je het zeggen? gewend om onszelf op de achtergrond te plaatsen. Dat is toch je rol als programmeur. Het gaat nooit om jou. Het gaat altijd, je bent de faciliteitenverschaffer. Dus het gaat altijd om de muzici of in dit geval om de dichters. En ja, Guido had toch iets van acteur in zichzelf. Dus dat op een gegeven moment toen ging dat toch niet vlekkeloos. Bovendien wilde hij zelf ook weer gaan optreden en zo. Dus toen hebben onze wegen zich gescheiden. En toen, ja, toen is min of meer mijn schoot gevallen. Of ik ben er gewoon maar mee begonnen.
2: Ik kwam thuis. Het was een uur of acht. En zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar.

zijn. De dingen van de dag verdwenen voor de geur van hooi. Er lag weer speelgoed in het gras. En ver weg in het huis lachten de kinderen in het pad. Tot waar ik zat, tot onder.

hoe stil en leeg het aan het worden was. Gelukkig zat er iemand naast me, om precies te zijn. Jij was het die naast me kwam zitten.

0: voor onze leeftijd.
1: Wat is er veranderd sinds het begin en zoals het nu is? Dus, hebben jullie ook, hoe ziet het eruit? Hebben jullie decor of zo? Of is het alleen het toneelsec?
2: Nou, nu is het zo, want dan moet ik in te korte tijd een te groot stuk overbruggen. Maar het is nu zo dat, en het is al een aantal jaren zo, dat ik aan de Hogeschool voor de Kunsten heb gevraagd, afdeling architectonische vormgeving, om de decors te maken en hier in de foyers wat dingen
1: het,
2: aan te brengen.
1: Is het ook in twee zalen?
2: Nee, het is alleen in de grote zaal. Ja. Ik zal je zo daar nog even iets over zeggen, want iedereen vindt dat we natuurlijk groter moeten. Maar die doen de aankleding van het podium en het katheder. Het katheder is natuurlijk heel belangrijk, want daar staat iedereen achter. En dan komen er iets van 2300-2400 mensen in het hele gebouw overigens. Dus een heleboel mensen zitten ook in de foyers. Ja. En,
1: kunnen ze dat zien of zo, via een scherm?
2: Ja, we hebben tegenwoordig overal beeldschermen hangen. Ja,
1: in een intern circuit.
2: Intern, ja. Het is niet, het wordt niet gefilmd.
1: Nee, maar het is gewoon, je kunt het wel zien met de blouses. Verder hangen ook overal.
2: Ja, je kunt het daar heel goed mee vergelijken. En dan is er een boekenmarkt voor niet-commerciële uitgevers. Dus vooral voor leuke kleine uitgeverijen in de kleine zaal. En dat wordt ook altijd heel druk bezocht. En dan in de grote zaal gaat het als volgt. Die ziet er dan vaak heel mooi uit. Een prachtig licht en zo. Een beeldscherm waarop je omdat die zaal zo groot is, de lezende dichter, dus het talking head, zeg maar, kunt zien van de dichter. En je kunt natuurlijk ook zelf zien wat dichteres. En dan zit de hele zaal dus bomvol. En dan lezen er twee of drie dichters. Het hangt, kijk, iemand als Hugo Claus geeft je wat meer tijd dan een onbekende dichter. Maar zeg maar twee of drie dichters lezen ongeveer een half uur. Bruto, op, af, applaus, al die dingen moet je natuurlijk als organisator moet je rekening mee houden. En daarna is er dan, dat noemen wij een entre-act, is een tussenact die soms een heel poëtisch kaliber heeft. En dan bedoel ik, nou, bijvoorbeeld komende jaar zit heel mooi tango, een bandoneon speler in. En ik vind dat een hoog poëtisch gehalte heeft. Dus dat heel mooi past.
1: Het valt Piazzolla en gedraaid in de auto met Gideon Kremer. Dus,
2: Gideon Kremer met
1: Place Piazzolla. Place Piazzolla.
2: Ja. En dus dat wordt dan afgewisseld. Of cabaret, of muziek. Allemaal, en het zijn allemaal hele leuke acts. Ik bedoel, ik heb komende jaar Treintje Oosterhuis bijvoorbeeld. Ik heb Ilse de Lange gehad. Dus het zijn allemaal namen die voor totale avondvullende programma's kunnen zorgen. En die vinden het hartstikke leuk om dan even zo 20 minuten een tour te bouwen. Even, en dat zeg ik ook altijd, want het moet echt staan als een huis. Je moet gewoon het beste doen wat je hebt. En dan spoelen die geesten weer even een beetje schoon. En dat is dus een fantastische formule. En daarna dan keert de rust in de tent weer. De dichters worden heel mooi ingeleid door Anton Korteweg en Piet Pierijns. Dat zijn de twee presentatoren. En die doen dat ook heel serieus. Die maken daar echt studie van. En leggen echt de nadruk op de beste kwaliteiten zeg maar, van de auteurs die optreden. En dat is dan zo'n carousel die eigenlijk de hele tijd doorgaat. Hij begint om 8:00 en eindigt om ongeveer 3:30 s'nachts. En het is één grote denderende machine, weet je wel. Ik heb het nu natuurlijk al vaker gedaan. Dus het moet altijd gewoon eerst beginnen. Als het begint, dan rolt het, weet je wel. En ook alle problemen die je dan gaandeweg tegenkomt. Ervaring is af en toe ook heel prettig. Dan raak je niet de paniek. Dan denk je, dan doen we die daar en dan doen we die daar. En dan vragen we die of die wat langer of wat korter. En omdat het heel individueel is. Het is natuurlijk niet een band van 8 man. Maar het is steeds 1 dichter.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus je kunt heel goed. De verstandhouding met de meeste mensen is ook heel goed natuurlijk in al die jaren. Dus dan kun je vragen van, god, vind je het vervelend om wat vroeger of wat later. Dat gaat altijd heel goed.
1: Ja.
2: En we delen nooit de volgorde uit aan het publiek.
1: Dus want, men weet het gewoon.
2: Dus men weet niet wat er komt. Nee. En dat verschaft, nou, dat heeft allerlei voordelen. Dat verschaft ons in eerste plaats de mogelijkheid om een probleem op te lossen. Ja, maar ja, je moet, Harry, je moet ook praktisch zijn. Hè? Ja. En je voorkomt ook dat mensen zeggen, oh, nu komt die ken ik niet. Dan, dat iedereen gaat lopen.
1: Ja,
2: wat ook niet leuk is.
1: Nee.
2: En zo hou je gewoon de spanning erin. En de real fanatics, die strepen het allemaal aan. En die weten dan precies wat er nog moet komen. En het is gewoon een prachtige manifestatie. Het komende jaar wordt hij trouwens bij... Dit is ook voor de VPRO, hè? Gaat de VPRO een parallel aan de nacht een website... Of die gaat een website openen. En die gaat steeds vlak na de dichters gaat die het allemaal journalistiek becommentariëren. Dus dat wordt wel leuk. Hoe het allemaal precies zal gaan, weet ik nog niet. Want we hebben volgende of over 2 weken een afspraak daarover. Maar het is echt een prachtige manifestatie, vind ik zelf. Ik geniet er altijd enorm van.
1: Anneke en ik zouden nog uren door kunnen praten over het Saradonisch, over de Rembetica, over de klezmermuziek.
2: Ja,
1: maar helaas.
2: Muziek.
1: Hebben we maar 45 minuten van de VPRO. Dus Anneke van Dijk, ik wou jou heel vriendelijk bedanken voor dit gesprek. Namens de VPRO en Radio Drenthe.
2: Nou, heel graag gedaan, VPRO en Radio Drenthe. En tot ziens.
1: Ja.
3: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Anneke van Dijk van Muziekcentrum Vredenburg was van Joop Visser, De Winkel. Fado-muziek uit Portugal van Argentina Santos, Vida Vivida en van Alados Ramorados, Ayo Sul. En van Paul de Leeuw, een gedicht van Rutger Kopland, De Appelboom. En dan kan ik gelijk even wat recht zetten. Vorige weken hoorde je muziek van Cuby and the Blizzards. En dat zult moeten wezen Perfection, uit de titel van Red, White and Blue. Maar de kenners die hebben het wel gehoord. Het was No Shoes van de LP Groeten uit Grollo. We gaan verder met Harry's historie en daarvoor gaan we naar de poptempel van Nederland.
1: We zijn hier in Amsterdam, in het midden van Amsterdam, links van mij. Onze nationale trost, het Rijksmuseum. Ja. En hier naast mij de brandtrap van Paradiso en de zee-ingang. Want wij moesten hier even wat werk verrichten. Nou ja, Paradiso, dat is natuurlijk onze nationale poptempel. Een hele oude kerk van de Vrije Gemeente in Amsterdam. Die eigenlijk al bestiet sinds de jaren 60. En ik mag wel zeggen dat ik hier met elkaar wel zo'n 20 maal speelde heb. Dus... Dat is heel waard. Het is een dierbare plek. De akoestiek is niet echt geweldig. Dat kun je niet zeggen. Maar het heeft een prachtige ligging hier aan het water. Ik kijk zo, zoals ik al zei, schuin naar het Rijksmuseum. En als je verder de deur loopt, dan kon je bij de pijp terecht. En daarachter bij het, ga je over het Museumplein richting Concertgebouw. Dat kun je van hieraf dan niet zien. En als je hier linksaf gaat, dan ben je zo op het Leidseplein. Hè. Dat, nou ja, Amsterdam tegenover is het gymnasium. Dus daar kun je nog wat leren. Nou Paradiso, wie hebt daar niet staan? Van Frank Zappa tot aan de Rolling Stones, zou ik wel zeggen. En van de Rolling Stones tot dan premier Den Uyl. Want de laatste jaren is het natuurlijk ook niet alleen maar meer muziek. Is het ook literaire voordrachten, politieke bijeenkomsten, lezingen. Dus het is eigenlijk een multi-inzetbaar gebouw geworden. Er is nog een tijdje sprake van weg dat het dicht moest, dat er geen geld genoeg voor was. Maar toen hebben ze het over een andere boeg gehoord. Want je hebt hier dan ook s'avonds, als je concerten gehad hebt, dan heb je hier ook vaak nog weer disco en zo. Hè? Een soort van, dan is alles, heeft de band gespeeld en dan komt er ander volk in. Het minder getalenteerde luisterpubliek, om het maar eens netjes te zeggen. Of tenminste mensen die niet lusten, gewoon. Maar dat kan natuurlijk ook. Daar heb ik een koppel van. De eerste keer dat ik hier op zat, daar herinner ik me niet zoveel van. Want ik was zo net op de zitkant. We zijn even binnen geweest en dan was daar vroeger een theehuis, maar daar kon ik me al niet meer herinneren. Dus ik bedoel, het zal toch zo geweest zijn dat we toen redelijk... ten eerste was het natuurlijk wel waard, je moest helemaal hier naartoe. Het ging allemaal niet zo makkelijk. Je deed er langer over en als je hier kwam, dan was je toch wel behoorlijk geconcentreerd op de muziek. Van Fantasio, dat was ook een zo'n provatje ding, daar herinner ik me meer van. Dat was meer een... Nog veel meer een rokershol, want hier werd toen ook al gerookt. En dan heb ik het niet over sigaretten, maar... Maar dat was dan weer op een wat ideëlere lees geschoeid. Dat was echt macrobiotisch. En dan kon je dan ook eten en dan kon je alleen maar dat eten. Dus iedereen zat op dat hele taaie brood te knaken en... en halfgare wortels te vreten, weet je wel. Dat was helemaal in. En daar zat men bij te mediteren natuurlijk. Ja, heel komisch klinkt dat nu. Maar het waren echt mensen die daar serieus mee bezig waren toen. En daar is ook eigenlijk een heleboel dingen zijn er toch wel uit voorkomen. Maar het Paradiso was altijd wat anders. Het was wat groter, het was wat makkelijker bereikbaar. En ja, wie heeft het... Kijk, ik heb hier nog met Stevie Ray Vaughan samen gespeeld. En ja, god, ik heb hier verschillende mensen ontmoet die je echt in Drenthe niet ontmoet natuurlijk. En wat dat betreft is, als je niet in Paradiso gespeeld hebt, dan ben je eigenlijk niks. Hè? En ook de Amerikanen die hier komen, mensen van Canada, die willen toch allemaal wel in Paradiso spelen. Dus dat is toch heel belangrijk. En als gebouw is het eigenlijk natuurlijk niet zo verschrikkelijk mooi. En van binnen is het eigenlijk ook een doorgangshuis. Maar het heeft een naam. Hè? Het is de poptempel van Nederland, kun je dat wel zeggen. Als je hier niet gestaan hebt, dan tel je echt niet meer.

0: publiek waar die kwam, ja, dat zat hier altijd vol. En de laatste keer dat wij hier speelden, dat was dus zo'n, ja, dat is alweer 6 maanden geleden. Ja, toen was het ook hartstikke vol. Maar ja, dat waren dan mensen die dus overal vandaan kwamen, zelfs uit Groningen. Maar toen was het toch wel typisch een Amsterdams publiek. Amsterdam was toen eigenlijk ook wat provincialer. Amsterdam is nou eigenlijk ja, een multiculturele samenleving. Dus je hebt een heleboel publiek wat eigenlijk van andere muzieksoorten houden. De muziek is veel pluriformer geworden. Toen had je dus een bepaalde soort muziek. Je had de rock, je had blues, je had dat en dat, dat. Nou, die mensen die daar van hielden, die kwamen. En nu is het op een gegeven moment... ja, je hebt zoveel soorten muziek. En dat merk je dan ook wel aan het gebouw. Ik bedoel, dat wordt voor veel meer doeleinden gebruikt dan alleen nog maar muziek en zo. Maar het publiek kwam toen grotendeels in Amsterdam. Ik weet niet, ik heb geen flauw benul van wat kijk, als wij hier de kleine komedie spelen, dat is aan de andere kant bij de Stopera, dan zit dat wel allemaal vol met grotendeels Amsterdammers en zo. Maar toen we hier speelden, was het ook een heleboel mensen uit de provincie en zo. Dus, maar ja, wij staan hier dan vaak voor eigen risico. En in de kleine komedie werken we gewoon voor Jacques Sempdon, voor onze promotor die theater doet. Dus dat is heel anders.
1: Wie was hier toen directeur toen in het begin?
0: Dat kan ik me niet meer herinneren. Ik dacht dat het. Het was die Profatja. Ik denk dat meer dat het een bestuur had of zo. Ik weet wel dat daarna Huib Schreurs kwam en dat Hans Dulver nog een blauwe maandag zitten heb. En nou is Jan-Willem Slichting, die zit hier al jaren. De bassist van Berlaus. En nou ja, dat is ook een. Dat is ook misschien wel een hele goede figuur hiervoor. Want dat is een hele rustige jongen die dat. Een hele aardige, rustige jongen die dat volgens mij redelijk goed kan organiseren. En bassisten, die moet toch altijd 4 in de maat spelen. Hè? Dat is de basis van een band. En ik denk dat Jan-Willem dat hier ook is. Ja, verder hier in Amsterdam speelden wij in de Melkweg en dan Paradiso, soms op het school. Kleine Comedie hebben we gestaan. Carré heb ik ook ooit wel eens een keer gespeeld. Een eenmalig iets was dat. Mede voor liefdadigheid of zo. Concertgebouw, 2 keer. 1 keer met B.B. King. Nee, 3 keer. 1 keer met B.B. King, 1 keer met John Mayall en 1 keer met Fleetwood Mac. Ja, 3 keer. Dus... En verder, verder niet, dacht ik. Maar als bezoeker ben ik natuurlijk ook. Ja, ik kwam nog wel eens in Amsterdam, hoewel ik niet zoveel met Amsterdam heb. Hoor. Ik vind het wel een prachtige stad, maar ik ben niet zo op het publiek wat hier rondloopt. Dus ik vind het wel leuk om te spelen, om 2 dagen rond te lopen. En, het zal misschien ook heel goed wezen voor je. Voor je business, omdat hier veel mensen rondlopen die wat in de melk te brokkelen hebben, maar dat interesseert mij eigenlijk helemaal geen hol. Dus daar zit ik niet zo mee. Dan maar wat minder. in Rotterdam zijn wij misschien wel. Dat is ook een beetje een harder werkend volk of zoiets. Dat hoort bij havels en bij wat ruge volk. En, Amsterdam is wat pluriformer of zoiets. Maar well, vroeger was het toch wel een goede bluesie. En wat ik er wel bij moet zeggen, het is de enige stad waar eigenlijk een redelijk bluesie nog is. Tenminste qua muzikanten. Je hebt die Blues Factory, je hebt Boyd Small en zo. En Tornado, dat label waar een heleboel van die mensen op zitten. En Misha, die speelt hier. En Kim Snelton en al dat soort mensen. Dus je hebt wel een aantal, een soort van pool van bluesmuzikanten die je ergens anders in Nederland eigenlijk niet hebt. Dus dat heb je dus hier wel in Amsterdam. Dus wat dat betreft wat de muzici betreft valt dat wel mee. Wat het publiek betreft kan ik het niet zo goed inschatten op dit moment.
2: Muziek die bij Paradiso past. Live muziek van QB and the Blizzards. Rock Me Baby. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Scorpions, dat is een Duitse rockband uit Hannover met zanger Klaus Meine en gitarist Matthias Japs. De band verkocht ruim 100 miljoen albums. Dit werd de nummer 1 hit in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Nederland, Zweden en Zwitserland. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 4 in Amerika, 7 in Australië en 10 in Canada. De Scorpions, Wind of Change.

The Scorpions, Wind of Change. Het komt van het album The Promised Land van Willie Nelson. En het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. En dat was al de 12e nummer 1 hit voor Willie Nelson. Living in the Promised Land.

Willie Nelson, Living in the Promised Land. Het komt van het album Perfect Strangers van Deep Purple en het is een compositie van Ian Gillan, Ritchie Blackmore, Roger Glover, Ian Paice en John Lord. Deep Purple, Wasted Sunsets.

Deep Purple, Wasted Sunsets. Het nummer is geschreven door Gram Parsons, die plotseling alles bepaalde binnen de Byrds en er een country rock band van maakte. Roger McQuinn was slechts een figurant op het album Sweetheart of the Rodeo. Er verschenen covers van Joan Baez, Emmylou Harris, Richard Thompson, Lucinda Williams en Buddy Miller. The Byrds, Hickory Wind.

The Birds, Hickory Wind. Bad English, dat was een fusieband met Jonathan Cain en Niels Cohn uit Journey en John Waite en Ricky Phillips uit The Babies. En het werd alleen een hit in Nederland. Bad English. Time stood still.

Bad English, Time Stood Still. Het was een stijlbreuk voor de progressieve rockband Kansas. En zanger Steve Walsh was het ook oneens dat deze single werd opgenomen. En na de opname stapte hij demonstratief uit de band. Maar het werd de nummer 1 hit in Canada. Het eindigde 3 in Amerika, 22 in Frankrijk en Nederland, 27 in België en 36 in Nieuw-Zeeland. Kansas, Dust in the Wind.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Midnight Gasoline van Jamie Johnson is het album van deze week. En Jamie Johnson wilde per se slagen in Nashville. Hij scheidde van zijn vrouw, trok zich terug en begon nieuwe nummers te schrijven. Hij schreef de nummer 1 hit Give It Away voor George Strait. En in 2008 verschenen er allerlei nieuwe composities van hem op het debuutalbum That Lonesome Song. En Mercury Records in Nashville legde hem meteen vast. En er verscheen een album met grote gasten. Willie Nelson, Emmylou Harris, Elvis Costello, Vince Gill en Merle Haggard. Jamie Johnson, No Time Like the Past.

Jamie Johnson, No Time Like the Past. Vandenberg, dat was de band van gitarist Atje van den Berg uit Enschede en zanger Bert Herink uit Hogeveen. En de band toerde door Amerika als voorprogramma van Ozzy Osbourne en Kiss. En Atje van den Berg werd later de gitarist van Whitesnake. Vandenberg, How Long?

Vandenberg, How Long. Het komt van het album Souvenirs van singer-songwriter Dan Vogelberg. Met als gasten Glenn Frey, Don Henley en Randy Meisner uit The Eagles en Graham Nash. En Dan Vogelberg overleed op 56-jarige leeftijd in Maine. Part of the Plan.

0: ga bij wijze van spreken de kroeg in. En daar zitten wat leuke dames aan de bar. Ja. Dan speelt het verstand geen enkele rol. Nee. Dan zijn het de hormonen die bepalen hoe je je gedraagt. En in dat opzicht verschilt een mens natuurlijk nauwelijks van een dier. En dat is ook niet gek, want wij zijn gewoon dieren.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. De eerste aflevering van dit programma in het jaar 2001. En dus de allerbeste wensen. Ook dit jaar gaat Harry Musquet met zijn gast op pad om te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor gaat hij deze keer naar een dierentuin. Naar een beestenbende. En hij praat om met iemand die door al jarenlang middenmaak in zit.
2: Henk Eering, directeur van het Noorden Dierenpark. Daar lopen wij nu. Wanneer ben je hier directeur geworden?
0: In
2: 1980, dacht ik?
0: Nee.
2: Of ben je
0: hier
2: gewoon
0: nee.
2: Als bioloog in dienst komen? Want daar ben je eigenlijk van huis uit.
0: Ja.
2: En langzaam verder opklimmen.
0: Ja, ik heb het nooit als opklimmen gezien. Maar nee. Goed, ik kwam hier in 1983. Was als bioloog, met name voor het Biogrond. Dat is een museum met heel veel fossielen.
2: Ja, fossielen, daarvoor
0: en
2: links.
0: En ik was aardig gespecialiseerd in fossielen. Dus daar wist ik veel van. En van daaruit ben ik eigenlijk in allerlei dingen gerold, zou je kunnen zeggen, in het park. En uiteindelijk in 1 augustus 1995, toen ben ik directeur geworden. Dus dat was pas veel later.
2: Dat is veel later. Toen was het dierenpark natuurlijk ook al een stuk groter geworden. Want ik kan me nog herinneren dat ik in 1966 met Cuba in the Blizzard, met onze allereerste bezetting, hier nog ergens gespeeld heb.
0: Ja, dat was er ginds hierachter, in dat zaaltje daar ginds.
2: In dat zaaltje, ja. Dat was een paviljoensrestaurant. En er was een zaaltje achter. En daarvoor kon ze hadden vaak mensen te eten, weet ik nog wel.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja, en ik kan me nog herinneren dat bij het uitladen van ons bus hier op een gegeven moment wij voor een groot dier stonden en dat Willy Middel naar het bordje liep en dat het een bison bleek te zijn. En dat de Paul begon te schreeuwen dat het hele tuin in rep en roer was. Maar tot zover de Blizzards. Maar het park is natuurlijk enorm gegroeid.
0: Ja. Alles is op de schop geweest. Want kijk, dat zaaltje, nou, dat is dan hier.
2: Dat was daar,
0: maar dat
2: he?
0: Herken je ook niet meer, denk ik.
2: Nee,
0: dat is compleet veranderd. Hier was vroeger, het heet nog steeds het paviljoen, maar het is helemaal verbouwd. En daar zat een terras voor. En daar zat vroeger zat er ook de Doolhof nog. En daar waren inderdaad bruiloften, partijen en ook optredens dus van QB en de Blizzards heel lang geleden.
2: Ja, de dierenpark is... Is nou hoeveel hectare beslaat het ongeveer?
0: Ja, het ligt midden in het centrum. Hè? Het is het hart van Emmen, zou je kunnen zeggen. Ja. En het is 12,5 hectare. En dat is voor een dierenpark is dat niet zoveel. Dus we hebben ontzettend veel. En dat heeft met name mijn voorganger gedaan. Die is architect van huis uit. En die dacht, ja, ik heb ruimte tekort. Wat doe ik dan? Ik spit er maar een hoop onder de grond. Dus er is ontzettend veel onder de grond aangelegd. Stallen met name van bijvoorbeeld de nijlpaarden. Kunnen we zo wel even kijken. En de olifanten. Allemaal onder de grond gemaakt.
2: Hij niet naar links en rechts kunt. Dan moet je wel naar boven of naar onder.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: En wij zijn hier vooral naar beneden gaan.

0: Ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat het een soort natuurbeleving blijft. Dus ja, toch alles maar zo groen mogelijk gehouden.
1: Van huis uit ben jij bioloog. Nou ben je meer in, zit je meer in managersfunctie, denk ik. Mis je dat niet een beetje? Dat het echte werk, zou ik dat maar zeggen?
0: Nou, mis. Nee, niet echt. Ik heb nog wel steeds heel veel belangstelling ervoor natuurlijk. Maar ik zit er ook nog steeds zo dichtbij.
1: Ja.
0: Dat ik er nog zoveel van meekrijg dat ik me toch daar nog wel steeds heel erg bij betrokken voel.
1: Dus dat is het oude vak, dat kun je nog wel gedeeltelijk uitoefenen. Of tenminste, je hoeft het niet meer uit, maar je bent nog wel bij betrokken in die zin dat je nog wel heel erg geïnteresseerd bent.
0: Ik heb er nog wel gevoel bij, maar het is niet zo dat ik... Ja, het galmt hier, want ik wil je even beneden de nijlpaal laten zien.
1: Ja, het is prachtig, hè?
0: Maar ik zou het niet meer kunnen, want mijn kennis is gewoon niet meer up-to-date, zeg maar. Dat ontwikkelt zich zo snel, dat hou je niet bij.
1: Dus je moet eigenlijk constant updaten in die wereld door.
0: Ja, dan moet je ontzettend veel lezen en om dat een beetje bij te houden. En dat lukt me natuurlijk niet.
1: Kijk eens, wat hebben we hier, jongens? Wat prachtig, niet?
0: Ja, het is hartstikke koud, dus ze zijn allemaal binnen. En binnen hebben ze wat minder ruimte dan buiten. Maar het is een hele club.
1: Voor even denk ik dat het jammer is dat geen televisie is. Want dit is eigenlijk wel verschrikkelijk mooi.
0: Ja, zoveel nijlpaarden kun je nergens bij elkaar zien, hoor. In een dierentuin tenminste niet. Op de hele wereld niet. Dit is echt een echte kudde. Het zijn er 15.
1: Is zo'n dierentuin eigenlijk ook niet een beetje... Dat denk ik wel eens aan. In deze moderne wereld. Want het gaat natuurlijk een boel mis wat de dierenwereld betreft. Denk maar eens aan die BSE-kwesties.
0: Ja.
1: En aan de salmonella's en aan de varkenspest. En al. Is het ook niet een beetje een ark van Noah? Ik bedoel, daar heb ik wel eens aan gedacht. Toen ik hier over dierentuin nadacht. Van ja, er bent toch een heleboel species die staat op het punt om uit te sterven. En dat moet wel bewaard blijven. In zover kun je die vergelijking misschien wel trekken.
0: Maar het is een beetje wel. Het is wel zo dat er in een dierentuin natuurlijk... We hebben ook wel dieren die zeldzaam zijn en bijna uitgestorven. En dat is natuurlijk vreselijk dat het zo is. Maar je kunt ze in de dierentuin niet bewaren, zeg maar. Er is maar één plek waar je de dierenwereld kunt behouden. Waar je de natuur kunt behouden. En dat is in de natuur zelf. Het enige wat we kunnen als dierentuinen, dat is dat je zegt van nou, bij ons kunnen mensen die dieren van dichtbij zien.
1: Ja, ja.
0: En daar wordt een interesse gewekt.
1: Ja.
0: En dan raken ze toch wat, komt er wat betrokkenheid. En krijgen ze ook een beetje meer gevoel met de natuur.
1: Ja.
0: En hebben ze er misschien ook wat meer voor over om die natuur beter te beschermen. Dat zie ik eigenlijk als de belangrijkste taak van een dierentuin.

0: Wie is dat? Henk, is niet dat hele grote?
1: Ja, er komt nog een grotere.
0: Oh, die is nog groter.
1: Die daarachter, dat is Bill. William. Die komt uit Engeland. En die was zijn voorganger. Die is toen naar Frankrijk gegaan. En dat was een heel mooi verhaal, want dat was een nijlpaard waarvan wij dachten dat hij nog niet geslachtsrijp was. Was een mannetje. En die had al die tijd mooi bij die vrouwtjes gezeten. Ja. En wij dachten, nou willen we toch eens een keer een mannetje wat dekken kan. Dus een wat grotere.
0: Ja.
1: Toen is dat mannetje, dat jonge mannetje, is naar Frankrijk gegaan. En Bill is toen teruggekomen uit Engeland. Dat was een grote, sterke kerel. Die moest dat wel kunnen. En Bill was hier nog geen dag op stal. Er werd eerst een jong geboren. En daarna kwamen er nog 6 of 7. Dus zijn voorganger die bleek wel degelijk al wat te kunnen.
0: Hoeveel wat dat zo'n ding nou op de schaal, op de weegschaal?
1: Nou, hij is nog niet volgroeid. Hij kan nog een stuk groter worden. En als hij helemaal, ik denk dat hij nou een dikke 2 ton is.
0: En
1: als hij helemaal uitgegroeid is, dan weegt hij zo rond de 3, schat ik.
0: Jezus.
1: Ja. Ja, het zijn enorme beesten, hoor. Het is familie van de varkens, hè. Het is, ze zeggen wel paard, nijlpaard, ja. Maar dat is niet zo. Het is, hey. Ze zijn verwant aan de varkens.
0: Oh, wat een geluid, hè.
1: Ja.
0: Heel zwaar.
1: Het is net of ze lachen, hè.
0: Ja. Ja, daar bent er ook nog wel wat hier.
1: Ja, dit is de groep vrouwtjes. Die vormen in de natuur ook een kudde. Daarom hebben we ze ook in een groep. Echt een kudde met daarbij hun jongen. En het mannetje, dat jammer genoeg voor het mannetje. Maar die moet toch een beetje apart blijven. Want je zou zeggen, van, doet hij dan die vrouwtjes kwaad? Nee, dat doet hij niet. Maar als hij er zo bij komt in die groep, dan krijgt hij verschrikkelijk op zijn donder van de dames.
0: Ja?
1: Dus dan wordt hij er weer uitgestuurd.
0: Even, als je erin gaat, dan verplaatst hij ook heel wat.
1: Ja, dan gaat er wel wat water aan de kant, ja.
0: Hartstikke mooi is dit, man. Ja, nou ben ik sowieso een dierenliefhebber. Hoewel ik wel eens vind dat mensen heel vreemd met dieren omgaan. Hè. Ik bedoel, ook een beetje ambivalent. Ik bedoel, als je dat ziet, ik zeg pas die film, voor de Icon of zoiets. Die slachterij, daar welke daar zoveel.
1: Ja, dat heb ik ook gezien. Ja.
0: En die kalveren. Dat vond ik helemaal niet lang naar kijken. Dat vond ik zo griezelig. En aan de andere kant, dan vertroetelt wij dieren. We hebben zelfs hondenkerkhoven.
1: Ja, crematoria.
0: En dieren, gaat zelfs. Honden die gaat naar de kapper.
1: Ja.
0: Dus wat is dat voor de rare? Kun jij dat thuis brengen?
1: Ja, ik denk wel dat ik het kan verklaren. Dat is. Het lijkt op het eerste gezicht heel erg dubbel, hè?
0: Ja.
1: Maar het is wel zo dat een individueel dier, een hond die je in huis hebt, die krijgt een heel andere betekenis. Dat is opeens niet meer een dier, maar dat is een huisgenoot, dat is een vriend, een kameraad en daar krijg je een persoonlijke band mee. Terwijl een hok vol kippen, ja, daar zit niet één kameraad van je tussen. Dat zijn opeens geen individuen meer, dat is een kakelende massa en daar heb je veel minder gevoel bij.
0: Ja.
1: Dus dat is toch wel het grote verschil, hoor. En, maar het blijft natuurlijk raar. Het blijft heel, heel raar dat je je verschrikkelijk druk maakt over één huisdier.
0: Ja.
1: Kosten nog moeite gespaard. En er zijn mensen die geven honderden, zo geen duizenden guldens aan kosten uit om een kat weer beter te maken, bij wijze van spreken. Terwijl 100 meter verderop elke dag 500 varkens geslacht worden.
0: Ja, daar kan ik soms helemaal niet bij. En ze hebben ook, tegenwoordig heb je ook begraafplaatsen voor dieren, hè?
1: Ja.
0: Dus als je in Amerika komt, daar ben je helemaal. Die pets hebben en zo, hoe die er wel niet uitzien.
1: Ja, daar slaat het een beetje door. Ja. Wat dat betreft hebben we denk ik toch een beetje een merkwaardige houding ten opzichte van dieren. Ik heb dat zelf trouwens niet zo, hoor. Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat je gek bent op je hond of op je kat. Maar dat je een hond of een kat ophemelt, zeg maar, alsof het bij wijze van spreken ook een mens is. Dan denk ik, ja, dan ga je er toch een beetje ver mee. Aan de andere kant het gemak waarmee wij zeg maar als grote verbruikers varkens, kippen, kalveren en noem maar op consumeren zonder er ooit een minuut bij na te denken hoe dat allemaal gaat, dan denk ik dat is ook niet goed. En wat dat betreft, dat klinkt nou een beetje heel erg negatief, maar dan is zo'n BSE-crisis is misschien wel eens een keer goed dat mensen toch eens een beetje wakker worden. En ik ben er niet tegen dat ze vlees eten, hoor, daar gaat niet om, maar dat je daar een beetje bewust van bent. Hoe dat gemaakt wordt en hoe dat op je bord komt, dat vind ik eigenlijk heel goed.
0: Ik zag een documentaire op Duitsland over hoe het in de natuur toe gaat. Dat heeft er misschien ook wel een beetje betrekking mee. Met al die skibanen die ze aanleggen in Zuid-Tirol en in Wallis en zo. Daar heen ook allemaal overstroming en dat soort dingen. Is dat niet allemaal een beetje een gevolg van het ingrijpen van de mensen in de natuur?
1: Natuurlijk. Maar het is natuurlijk het verhaal van nooit genoeg. En mensen van origine eten mensen vooral plantaardig voedsel. En dan zo af en toe vlees. Hè. En wij willen nu dat stuk vlees elke dag op bord hebben. Dus degene die dat vlees produceert, die kan er niks aan doen. Die boer die moet gewoon bestaan.
0: Het is ook luxe natuurlijk.
1: Ja, en die vraag die neemt toe en het geld is ervoor. Dus wat krijg je? Er wordt maar opgejaagd en opgejaagd om maar meer en meer en meer te produceren. En het moet goedkoper en goedkoper. Dus ja, dat is de motor van de bio-industrie, is de consument. Hè? Ja. Dat is natuurlijk niet de boer. Nee. En dat geldt bij die skibanen net zo goed. Er zijn steeds meer mensen die zich kunnen veroorloven om te gaan skiën. En iedereen wil skiën en niemand wil voor die lift in de rij staan. Dus wat gebeurt er dan? Nou ja, dan maar nee, skibanen aanleggen en bossen kappen. En ja, dat is natuurlijk dat is een soort visieuze cirkel.
0: Ja.
1: Waar je verschrikkelijk hard in moet grijpen mee wezen om dat te stoppen. Want wij vreten met elkaar de wereld op. Mother. They have made so many scars upon your face, and the beauty you once had

0: Dit Emmer Dierenpark, hoe lang bestaat het?
1: Dit is opgericht in 1935 door de heer Oosting. En die deed dat gewoon achter zijn huis.
0: Een liefhebberij,
1: ja,
0: eigenlijk?
1: Ja, maar wel grootschalig toen al, hoor. Toen al met het idee niet om maar zo een paar geiten en kippen te houden, maar echt met het idee om een professionele dierentuin op te zetten. Zijn grote voorbeeld was Hagenbeck Stierpark in Hamburg.
0: Ja, wie, daar is een liedje over, hè? Na Hagenbeck, dat weet ik nog. Dat is een heel al duur liedje. Ja. Maar inmiddels zijn jullie staan ook eigenlijk al jaren bekend eigenlijk als een van de dierenparken in Nederland natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, de kunst is natuurlijk om ook zo bekend te zijn dat mensen het ervoor over hebben om de Randstad anderhalf uur, twee uur in de auto te gaan zitten, ja, om naar ons toe te komen. Dus wij moeten altijd een stapje harder en een treetje hoger. En dat is natuurlijk, dat is een eeuwigdurend gevecht. Om voorop te blijven lopen. Maar ik denk dat, in dat opzicht is een dierenpark natuurlijk toch ook eigenlijk gewoon een bedrijf. Maar dat geldt voor elk bedrijf. En als je de beste bent, dan krijg je de meeste klandizie. En dan gaat het best.
0: Je moet natuurlijk ook wel medewerkers hebben die heel veel van dieren houden. Want anders is dat zoiets ook bijna niet te doen, dacht ik. Daar moet toch een stukje passie in zitten.
1: Ja, maar dat zit er ook heel erg in, hoor. Dat is ook heel goed. Want dat is... Je moet... Moet je natuurlijk op kunnen brengen om elke dag echt voor 100% je in te zetten voor die dieren. Want de dieren, ze zitten natuurlijk in een dierentuin. Ze hebben het niet voor het kiezen. Dus de verzorgers moeten er echt voor zorgen dat die dieren optimaal verzorgd worden. Maar bovendien is het ook ontzettend belangrijk met dierentuindieren dat je als verzorger onmiddellijk in de gaten hebt als er iets niet helemaal in orde is. Want vaak is het anders te laat. Hè? Het is niet zo dat je dat heel gemakkelijk dan nog weer recht kunt breiden als er iets niet, hè, als een dier ziek is of bijvoorbeeld er is ruzie in een groep dieren of wat dan ook. Dus die mensen die moeten heel veel oog voor die dieren hebben. En elke dag weer. Dus dat kan alleen maar als je gedreven bent, als je daar een passie voor hebt, als je echt van je werk houdt. En dat merk je ook heel, dat het heel sterk het geval is.
0: Duitsers creëer je hier ook veel, hoorde ik.
1: Ja, het mogen er van mij nog wel meer worden. Want ik heb wel eens gehoord dat er heel veel zijn.
0: Ja.
1: En er komen hier zoiets van, tussen 100 en 120.000. En dat aantal zou wat ons betreft nog wel naar een 200.000, 300.000 toe moeten. Maar dat heeft ook een beetje te maken met de wegen, de bereikbaarheid. Hè. Dat wordt steeds beter. Maar het is natuurlijk heel lang zo geweest dat je vanuit Duitsland eigenlijk alleen maar via een soort karrepad hier kon komen. En dat wordt nou zo langzamerhand beter.
0: Ja, ze wil die ene weg nog verbreden, geloof ik.
1: Pas op, het is hier glad, hè?
0: Ja.
1: Nou, hier brengen we langs gaan.
0: Kijk, hier wordt het ineens weer tropisch.
1: Ja. Hier wordt het tropisch. Ja. Dit is een plek, daar is het zomer en winter. Het is altijd tropisch, ja. Het enige is, in de zomer dan groeien de planten nog harder, omdat ze dan meer licht hebben en langer licht hebben. Maar het is een... Het is nou vooral een hele overgang, hè? Van min 5 naar plus 25. En dan ook nog goed vochtig. Zo, dan kunnen we hier zo wel langs lopen.
0: Dat wil je niet weten. Dan loop je nou tussen de meest prachtige planten door, terwijl buiten het toch lichtelijk bevroren is. Jongen. Wat mooi groen.
1: Zie, dat zijn...
0: Wat zit daar?
1: Daar zitten ook nog dieren in.
0: Ja.
1: Daar zitten leeuwaapjes.
0: Goh.
1: Dat is nou een shakalaga, waar zat die vloog zwart door ons heen. Hier zitten nou heen in de boom.
0: Oh, ja, prachtig zeg. Hey.
1: En... Daar ben leeuwaapjes, die komen uit Brazilië. Dit, alle planten, alle dieren hier, dat is Midden- en Zuid-Amerikaans. Dus tropisch Amerikaans, zeg maar. Hier zitten bijvoorbeeld nog zoetwaterroggen.
0: Dat is
1: net pannenkoek eigenlijk. En daarachter zitten piranha's.
0: Oh, dan moeten we de vinger niet eens steken.
1: Nee, beter van niet. Beter van niet. Dit is nou zo'n voorbeeld. Je had het over zeldzame dieren. Die bijna uitgestorven. Deze waren helemaal uitgestorven in het wild. En die zijn vanuit dierentuinen weer teruggezet.
0: Ja, wat dat betreft is het dan toch een beetje de Ark van Noach, hè?
1: Klein beetje wel, maar ja.
0: Dat speelt bij elkaar al.
1: Maar een heel klein beetje. Maar je moet je voorstellen, dat ben je naar schatting. 3-4 miljoen verschillende diersoorten, minstens. Misschien wel meer, maar 3-4 miljoen zeker wel. En die op de wereld leven. En in dierentuinen zijn er misschien, alles bij elkaar, misschien 1000 verschillende soorten.
0: Dus dat is dus een heel klein, te verwaarlozen percentage.
1: Een druppeltje op de gloeiende plaat, hè? Ja. Ja.
0: Maar ja, dat zijn natuurlijk wel de meest opvallende.
1: Vaak natuurlijk. Hè? Olifanten, tijgers, dat soort dingen.
0: Qua volume.
1: Ja. Maar als je alleen al denkt in de kevers. Ik weet wel niet hoeveel honderdduizenden soorten kevers er zijn. Ja. Dat is gigantisch, die rijkdom aan soorten.
0: Hoe zit dat nou? Kijk, er wordt natuurlijk ook heel veel spul hakt, hè, in die tropische regenwouden voor het hardhout en zo. Wat die dierenstand nou niet ook bedreigt eigenlijk?
1: Of verschrikkelijk.
0: Voor een heleboel species. Ja.
1: Wat op dit moment gebeurt, en dat is echt een ramp, vooral in Afrika is dat op dit moment verschrikkelijk. Daar worden wegen aangelegd door het bos, door de houthakkers. He, dus de grote houthakbedrijven die leggen wegen aan, zodat ze dat hout uit het bos kunnen halen. En daar trekt een heel leger mensen achteraan, die langs die wegen dat bos in kunnen komen. En die gaan daar op jacht. En in de rijke Afrikanen op dit moment is dat erg in de mode. Die vinden niks lekkerder dan bushmeat. Dus wat vroeger voor de armen bij wijze van spreken was, dat is nu zo duur geworden, dat is alleen maar voor de rijken. Dus als je heel rijk bent en je woont in Afrika, dan in West-Afrika, dan eet je chimpansee of zo. Nou, met het gevolg dat er wordt massaal jacht op gemaakt, omdat dat vlees zo duur is. Dus die mensen hebben daar nog weer een boterham aan. En het gevolg daarvan is dat soort dieren met een ongelofelijke snelheid uitsterven. En gewoon verdwijnen binnen de kortste keren als er niks tegen gedaan wordt. Dan gaat het helemaal fout. Gorilla's, chimpansees, maar ook heel veel soorten antilopen.
0: En dat giet allemaal over geld natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat dat betreft hebben wij toch wel struusvol. Struugrover zou ik zeggen. Ja. Dat komt wel mooi van pas om dat woord te gebruiken in deze. Dat is toch eigenlijk...
1: Ja, dat is dramatisch.
0: En, ja.

0: in Nederland, als je het hebt over natuur, dan denk ik, ja, hoezo natuur? Ik vind het mooi dat er dieren zijn en dat er groen is. Maar met natuur heeft het natuurlijk niet zoveel te maken. Nee. Als je het echt over natuur hebt, nou, dan denk ik, de Waddenzee, dat kun je nog een natuurgebied noemen. Maar voor de rest is het natuurlijk toch een beetje namaak. Dat geeft niet, daarom kan het wel mooi zijn,
1: het is
0: hoor.
1: En Nederland is natuurlijk maar... klein, hè? Het is een kleine biotoop, het is aangeharkt, laten we maar zo zeggen.
0: In wezen hebben wij samen een grote tuin.
1: Ja. En, ja. En daarbinnen hebben wij nog weer een prachtig mooie dierentuin, want daar lopen we dus straks. En je kunt hier het water huren.
0: Kijk, hier om het hoekje is altijd Link. Daar hangt ook een bordje bij.
1: Pas op, de piranha's bij.
0: En dat is wel grappig. Je kunt rustig je hand in het water doen. Ah, ik zou het nog maar niet doen, hoor. Maar dan gebeurt er op zich niks.
1: Nee.
0: Maar als je nou met je vingers flink in het water gaat wappen, hè, dan heet zo het vlees eraf, hoor.
1: En dat ben ze?
0: Dat ben piranha's, ja.
1: Godverdoor, die ziet er toch helemaal niet zo uit alsof ze je nou in...
0: Ze reageren op gespartel. En dat is hun natuurlijke gedrag ook. Want als een gewond dier in het water valt, dan... Die spartelt natuurlijk. En dan zwemmen ze er heel snel op af. We hebben voor een keer voor een filmpje. Voor de Duitse televisie was dat. Hebben we er een koeienpoot in gang. Dus van de slager een poot gehaald. En aan een stouwkabel erin gelaten. Om te laten zien hoe snel dat gaat. En die poot die werd erin gehangen. En er gebeurde helemaal niks. Dat duurde een paar minuten. En toen ineens een beetje bewegen. Ja. Een beetje spartelen. En toen was het nou. Ik wil niet veel zeggen. Maar binnen 3-4 minuten was weg. Gewoon schoon leeg. Alleen maar bot.
1: Ja, als je zo dat spulje zo ziet, of ze staat bijna stil in het water, dan denk je van, nou, dat gebeurt eigenlijk, die doet niks, maar...
0: Ja, maar ze hebben scheermesjes, in de bek, hoor. Hele scherpe gebitten. Zie je, daar zwemmen vissen. Die zijn familie van de piranha.
1: Oh, ja, die zijn vrolijk.
0: Maar dit zijn vegetarische piranha's, zou je kunnen zeggen. Ja, die zijn gespecialiseerd in het eten van noten.
1: Oh, noten?
0: Noten, ja, noten die van de boom vallen. En die hebben zo'n verschrikkelijk sterk gebit, die kraken ze gewoon. Dus dat... die kun je,
1: prachtig.
0: Keiharde noten kun je die
1: prachtig,
0: voeren.
1: Hè?
0: Ja.
1: Prachtig. Goh, wat verschillende soorten en wat verschillende manieren van leven, van doen en laten. Er gaat natuurlijk een heleboel weg, maar af en toe ontdek ze ook nog weer wat nieuws.
0: Nou ja, weet je wat het is? Dat lees je dan en dan gaat het om een soort zoals in Vietnam ontdekken ze nog eens een paar nieuwe zoogdiersoorten. In de afgelopen periode, in een afgelegen gebied. In het Amazonewoud wordt nog wel eens een nieuw soort aapje, of klauwaapje ontdekt. Maar dat zijn alleen nog maar de spraakmakende types, hè?
1: Ja.
0: Maar je kunt er rustig van uitgaan, als je waar dan ook in de wereld, en je gaat bijvoorbeeld op zoek naar spinnen, en je zit op de goede plek, dan kun je elke dag 5 nieuwe soorten spinnen oprapen, hoor, die nog nooit eerder beschreven zijn. Zoveel zijn er, dat is oneindig gewoon. Ja, als ze met zo'n luchtballon over de bomen zwaaien in het Amazonegebied of boven het regenwoud van Borneo en met een schepnetje daar wat insecten uit de boomtoppen halen. Dat zijn allemaal onbekende soorten. Allemaal nooit eerder gezien. Dat is bijna oneindig. Alleen, het is wel zo dat natuurlijk, als zo'n Borneo is dan een goed voorbeeld. Als daar dat bos aan de ene kant omgehaakt wordt en aan de andere kant ook nog eens afgebrand wordt, want er gebeurt ook veel. Ja, daar verdwijnen miljoenen dieren waar we helemaal geen weet van hebben.
1: Nee, precies.
0: Want zo een valt wel op als die verdwijnt. Maar,
1: ik ben hier een keer westen, dat was gefotografeerd. Dat was voor de hoes van ons. Maar hij kon er niet, ze wilden niet stilzitten. Ze waren toen heel ongedurig. Ze liep maar op en neer. Toen was ik ben lid van zo'n club die dat steunt. Hè, de WSPA, de World Society for Protection of Animals. En die hebben heel veel voor die... Voor die dansende beren dan in Turkije.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk vreselijk wat daar gebeurt. Ring door de neus, kettings op hete platen dansen. Toen ben we hier nog even west. Maar ik ben daar... Het is raar, ik geef alleen maar aan dieren. Ik denk altijd, mensen die kunnen zich nog redden uit bepaalde omstandigheden. Want die hebben verstaan. Maar dieren, die hebben dat niet. Die help ik dan. Ja. Ik heb daar wel, ik vind het prachtig. Zonder dieren, wat zou je er nou voor zeggen? Een wereld zonder, hè? Zonder dieren en zonder planten en zonder muziek. Dat kan toch niet?
0: Nee, dan was het afgelopen.
1: Nee.
0: Ja, nee, dan was het echt gebeurd. Nou, ik denk ook dat wij ons lang niet voldoende bewust zijn als mensen hoe ontzettend afhankelijk wij zijn van planten en dieren. En vooral van de samenhang tussen die beiden. Want wij zijn ook maar gewoon dieren. Wij maken ook deel uit van de natuur. En wij denken altijd dat we de boom uit kunnen komen. Maar als puntje bij paaltje komt, dan hebben wij dezelfde zuurstof nodig als zij.
1: Ja.
0: En dan gaat het met ons natuurlijk in wezen net als met een beer. ook wij zijn afhankelijk van onze omgeving. Ook wij moeten eten uit onze omgeving. Ook wij kunnen ziek worden van onze omgeving. En dat geldt voor een dier net zo. Net zo. Alleen, zij vernielden hun omgeving niet. En wij nee. wel. Dat is toch wel een onderscheid.
1: Ja, ja nou, dat is dat deden. Dat zong Tony Joe White al in Mother Earth. Van de Indiaan die... De Natives, de Native Americans, de Indiaan, zou ik zeggen.
0: Ja, ja.
1: Die namen nooit meer als dat ze nodig hadden.
0: Ja.
1: En meer namen ze niet.
0: Nee.
1: En zo zal het eigenlijk toch wat meer moeten wezen, dacht ik.
0: Nou, dat is... Zo hebben mensen ook ontzettend lang geleefd. Echt gewoon nemen wat je nodig hebt. En niet meer, vooral niet meer.
1: Nee.
0: Het idioot is dat kennelijk toen het besef... dat als je meer neemt dat je nodig hebt... dat je dan jezelf tegenkomt... He, maar dat je dan op een gegeven moment tekort krijgt. Kennelijk was dat besef toen meer dieper geworteld in de mensen dan dat het nu is. Dat vind ik zo apart.
1: Ja, ik denk ook vaak dat mensen denken dat ze gelukkiger worden doordat ze steeds meer hebben. Dat geloof ik ook helemaal niet in. Dat is een soort van remplaçant voor geluk.
0: Ja, nou dat is waarschijnlijk. Ja. Zo zal het wel gevoeld worden.
1: Maar als we dat nog maar hebben, dan worden we gelukkig.
0: Dat schiet het op.
1: Volgens mij zit het hem daar helemaal niet in. Maar goed.
0: Ja, ik weet het niet. Ik denk het ook niet. Aan de andere kant moet ik wel eerlijk is eerlijk. Als je hier en daar op de wereld... Ik wou hier nog even naar binnen met de giraffenstal. Als je hier en daar op de wereld, zeg maar... Ik ben vorig jaar in India geweest. En dan als je dan die kloppenwerking van Bombay ziet... Dan denk je, er is ook een ondergrens.
1: Ja, tuurlijk. Ja, er moet wel...
0: En als je daaronder komt, dan...
1: Kijk eens, jongens. Dit is wel lange
0: jongens. Als je daaronder komt, dan word je wel heel ongelukkig. Dit zijn wel lange jongens, hè? De langste die staat hier vlak voor meestal. Ik weet niet waar die nou loopt. Oh, hij loopt niet nou. Oh, kijk, Henk, die gaf er een de fles. We hebben een jonge giraf en die moeder die geeft geen melk. Dus die loopt dan wel gewoon bij de moeder, hier is hij. Maar die krijgt dan een paar keer daags krijgt hij de fles.
1: Vijf keer
0: per dag.
1: Prachtig, hè? Prachtig.
0: Maar het moet er ook een eind van groeien, zoals je
1: ja,
0: ziet.
1: Ja, ja. Geweldig.
0: Ja. Ja, nee, we hebben geluk dat de verzorger hier is, want daar ga ik alleen nooit heen anders. Maar we kunnen nog even bij de neushoorns kijken. Ga je gang, Harry.
1: Daar ben ook.
0: Die staan ook binnen natuurlijk.
1: Daar ben ook knoert natuurlijk.
0: Ja, bliksem. Dus,
1: en met ook. Potverdrie zeg hij. Die ben, dat ben van dezelfde formaat als de nijlpaard, denk ik.
0: Ja. Ja. Ja, dan moet je toch rekenen dat dit soort dieren die wegen toch goed boven de 2 ton hoor.
1: Ja.
0: Misschien 2500 kilo.
1: Wat eet die, dat zomaar helemaal allemaal op, wat hier leert?
0: Ja, makkelijk. Ja.
1: En
0: een beetje biks erbij. Ja. We hebben een beetje achteruit.
1: Deze kunnen ook...
0: Die punten kunnen hier aardig tussendoor.
1: Anders word je zo aan de dingen spiest.
0: Ze zijn niet... Ze zijn
1: deze
0: niet
1: kunnen ook al worden, niet?
0: Ja. Een jaar of 45, denk ik. Ja. Zo'n beetje. 40, 45.
1: Nijlpaard worden ouder, niet?
0: Ik dacht dat nijlpaard wat ouder werd. Daar zijn wel gevallen van bekend van meer dan 50 jaar. Ja. Neushoorn bij mijn weten zo 40, 45 is toch echt een maximum, hoor.
1: Heb je wel zin.
0: Nijlpaard wordt wat ouder en een olifant wordt nog ouder.
1: Ja, die kan heel ouder worden. Die krokodil nog, heb ik wel gehoord.
0: Ja, die, zeker.
1: Goh, moet je kijken, jongens. Wat een reus.

0: Gaan we dan... kijk, want ik wil eigenlijk nog even bij de olifant beneden in de stal kijken.
1: Maar dan moet je helemaal Piet weten dat de verzorgers er nog bent.
2: Aha.
0: Is dat helemaal in de moed?
2: Ja, dit is... ja, het idee is eigenlijk...
1: Ik door de brievenbus heen, zou ik zeggen.
2: Het idee is eigenlijk het idee van een parkeergarage. Daar komt het op neer, hè. Ze gaan via een hele lange gang wandelen ze naar beneden. En staan ze hier diep onder de grond. 7 meter diep is dit. En... ach, dat is wel, voor die dieren is dat op zich wel lekker. Maar het is hier altijd rustig. Het klimaat is constant. En... ja, ze voelden zich hier echt op hun gemak. Pas op hoor, want als je een snoertje te pakken krijgt, dan trekt hij je de oren van het hoofd. Dit is onze eerste, dit is de eerste die hier geboren is.
1: Die nou terug gaat.
2: 82, ja. Die nou terug gaat. Dit is de moeder, die was de eerste hier geboren. Mengelaar O. En zo hebben we de laag. Kijk, daar ligt er alleen te snurken, zie je wel.
1: Oh, Guido mooi.
2: Ja. Daar klieren ze hem. En soms dan hoor je daar dat hele zware, hè? Dat hele zware gebrom. Als je er tussenin staat, dan voel je het in de buik.
1: Wat doen ze nu? Wat is dit voor...
2: Ja, ze hebben een taal, hè? Ze kletsen met elkaar. Oh, ja, ze kunnen echt via geluid met elkaar communiceren. Dus,
1: voor noten.
2: Ja.
1: Ja. Bepaalde trilling.
2: Ze kunnen echt kletsen.
1: Ja.
2: En het gaat van heel laag, van geluiden die ver beneden onze hoorgrens liggen, tot dat hele hoge trompetter, hè, dat opgewonden geluid. Ja, kijk, als ze... Ja. Nou, dit is dan maar een heel klein plasje, maar die grote die drinkt zo af en toe, dan drinkt die 200 liter water op, bij wijze van spreken, zo aan elkaar. En dat komt er dan ook weer uit, hè. Dus, het gaat wel in het groot, hoor, met een olifant. Ja. Ja. Nou, en zometeen... zijn met voer bijna op nou en dan gaat hier, gaan de schuiven dicht, gaat het licht uit. Nou, en dan met een paar uurtjes dan slapen ze ook hoor. En dan slapen ze ook zo'n uurtje of 4, 5 liggen ze gestrekt. Echt lekker te snurken.
1: Geweldig.
2: Oké, hey.
1: Bedankt jongens.
0: Hoi. Nou, de olifant.
2: Nee, je moet er toch vandaan gaan. Dat is bij dieren zo en dat is bij mensen zo. Wij denken dat ons gedrag bepaald wordt door ons verstand, hè? En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat is maar voor een heel klein beetje zo. Ons verstand helpt ons te overleven. Dankzij ons verstand kunnen wij wat vooruit plannen. En kunnen we wat vooruit zien aankomen. Kunnen we wat voorspellen soms. En dat is handig, hè? Zeker in een wisselend klimaat. Dan weet je van, ik moet nu genoeg voedsel verzamelen en genoeg hardblokken voor de kachel. Want anders ga ik van de winter dood van de honger, bij wijze van spreken. Dat kan een mens heel goed. Dat kunnen maar weinig dieren en misschien wel geen enkel dier. Maar voor de rest, hoe wij ons gedragen ten opzichte van elkaar. Ga bij wijze van spreken de kroeg in. En daar zitten wat leuke dames aan de bar. Ja. Dan speelt het verstand geen enkele rol. Oh. Dan zijn het de hormonen die bepalen hoe je je gedraagt. En in dat opzicht verschilt een mens natuurlijk nauwelijks van een dier. En dat is ook niet gek, want wij zijn gewoon dieren. Hè? Als je kijkt naar waarom noemen wij onszelf mens. En waarom zeggen wij een chimpansee is een dier.
1: Ja.
2: Terwijl, als je vanuit de chimpansee redeneert, zijn naaste verwant is de mens.
1: Ja.
2: Het DNA van een chimpansee, het verschil met een mens, is nog geen 1,5%.
1: Dat is 1,6.
2: Dat is
1: 1,5.
2: Of 1,5, dat is niks. Dat zijn gewoon mensen.
1: Neandertaler is 1,6 of zo, weet je daar van de mens.
2: Dus wij zijn helemaal niet anders dan dieren. Wij gedragen ons ook niet echt anders. Heel veel van ons gedrag is volkomen vergelijkbaar met dieren. En natuurlijk lijkt het dan het meest op die dieren die het meest aan ons verwant zijn. De mensapen. Maar als je naar een olifant kijkt, is er ook heel veel overeenkomst.
1: Ja, maar dit is ook zo ambivalent, vind ik. Ik zat gisteren naar Discovery te kijken en daar waren die mensen bezig in het heelal met het nieuwe ruimte. En dan doen ze dingen waarvan ik denk, nou, is het eigenlijk wel zo? Bestaat dat wel? Maar aan de andere kant, als diezelfde man thuis komt en zijn vrouw loopt weg, dan raakt zo'n man helemaal in paniek vaak.
2: Ja.
1: Dan gaan ze de kroeg in en dan... Ja. Er zit zo'n verschil tussen, natuurlijk. Dat is heel apart. Dan valt ze ook terug op een soort van...
2: Ja.
1: Wat wij dan... Nu zeg ik een soort van dierlijk gedrag of zo. Dus het is ook maar een dun laagje vernis wat erover zit.
3: Nou, dat is ook zo. En zeker bij onverwachte gebeurtenissen. Hè? Als je... zeg maar, daar kun je heel veel experimenten mee doen. Maar loop maar eens gewoon in je achtertuin. En iemand die daar stiekem de lucht van een tijger verspreidt. Dan krijg jij een paniekgevoel.
1: Ja, dat zou best wel kunnen.
3: En je gaat als een sodomieter die tuin uit. Dan denk je van, ik moet hier wegwezen. Waarom weet ik niet, maar dat zit er dus toch ingebakken. Hè? En als je plotseling iemand een rubber slang voor de voeten gooit, hè, dan schrik je zich dood. Terwijl die misschien nog in zijn hele leven nooit een echte slang gezien heeft, laat staan dat hij er ook door gebeten is. Maar hij weet dat hij op moet oppassen.
1: Ja, ja.
3: Dat zijn puur instinctieve reacties. En die zijn natuurlijk heel erg belangrijk, heel functioneel. Want soms moet je reageren voordat je nadenkt. Want anders ben je te laat. En dat hebben wij. En dat heeft een dier natuurlijk ook. He, een antiloop, als die een cheetah ziet aankomen rennen en hij moet eerst nadenken, god, was dit nou een kwaaie kat of was dit geen kwaaie kat? Ja, dan is hij te laat, want dan heeft hij hem al in de bek. Instinctief reageren. En dat doen mensen dus ook in heel veel omstandigheden. Beschaving, dat is gewoon borstklopperij van onszelf natuurlijk. Dat stelt niks voor, denk ik. Het is wel zo.
1: En een woord.
3: Ja, het is gewoon een woord. Ja. Alleen wat wel betekenis heeft, dat is cultuur. He, wij hebben heel veel verschillende... Wij komen in heel veel verschillende verschijningsvormen, als het ware, voor op deze wereld. Mensen. He, je hebt donkere mensen, lichte mensen, gele mensen, noem het maar op. En dat is zit niet alleen in die kleurverschillen, maar vooral ook in die cultuurverschillen. Ze hebben allemaal hun eigen taal, hun eigen muziek, hun eigen kunst, hun eigen gewoonten. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder bij mensen. En ik denk dat je, als je op die manier kijkt naar beschaving, als je op die manier dat woord gebruikt, dan heeft het voor mij wel betekenis. Maar beschaving in de betekenis van meer zijn dan een dier, dan denk ik, dan ben je wel donders arrogant als je dat vindt.
1: Wij bent aan het einde van onze reis door het Emmer Dierenpark. En ik vond het fantastisch om hier eens even rond te lopen en wat meer te weten te komen over wat er allemaal zo gebeurt. En wat een man als Henk Hering ertoe drieft om dit soort dingen te doen. Henk, ik wil je namens de VBRO en Radio Drenthe heel erg bedanken voor deze rondleiding. Maar ook dat de uitbreiding dat die heel vruchtbaar mag wezen.
3: Hartstikke bedankt. Nou, daar reken ik ook op. Dat lukt vast, dat wordt leuk.
4: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Henk Hidding, de directeur van het Noorderdierenpark in Emmen, die muziek die was van Gordon Lightfoot, 10 Degrees and Getting Colder, nummer van Tony Joe White, All Mother Earth, The Animals, met Bring It On Home To Me, nummer van Sam Cooke, en een nummer van Dem, een compositie van Van Morrison, Gloria. We gaan verder in Harry's historie, en daar ben Gorwee aan het pad. Wat hij muziek wil maken, dan heeft hij daarbij versterking nodig. En daar heeft Harry zijn meesten voor.

0: Kijk, we zijn hier bij Double Dutch. Double Dutch, dat is van Marcel Lambers. In het oude huis van Herman, van zijn vader. Ook een goede vriend van mij waar ik altijd met biljarten heb. En die heeft deze hele grote boerderij een jaar of wat geleden verbouwd tot gedeeltelijk studio. En oefenruimte met een plekje waar je kunt zitten en zo. En een afdeling reparatie. En opslag van onze instrumenten. Kijk, en hier is, dit is de plek waar wij altijd repeteren dus. Nou, je hebt hier kun je ook opnemen trouwens. Ze hebben daar een controlekamer. Kijk, je hebt hier twee mooie PV zanginstallatietjes hier. 8 knaaltjes. Hè? Met een galpje erbij, wat wil je nog meer. Een paar goede Shure microfoons. Er staan versterkers en slagwerkers hier, dus je kunt gewoon aan de gang. Dat is hartstikke mooi. Plopkapje. Schotten, kun je hier ook nog opnemen. Nou, dan heb je hier... het is hier gewoon... Hier kun je heel makkelijk even aan het werk gaan. En dat is hartstikke mooi. En het is mooi vlak bij huis ook nog. Zo op de Drentse Dreven tussen Rolde en Grollo in. Hoe lang ben je hier, zit je hier al in, Marcel? Ik bedoel, ja, ik weet wel dat jij hier altijd woont hebt, maar hoe lang doen we dat nou met Double Dutch? Wanneer zit jij hier nou met het bedrijf?
1: Ik zit hier volgens mij al een jaar of 10 met de hele toko, zeg maar. En volgens mij doen wij de laatste 5 jaar zo'n beetje zaken met elkaar. Ja. Dus jullie hier repeteren en... Ja. En we natuurlijk ook het geur voor jullie doen.
0: Ja, ja. Ja. Nou, en dat... kijk, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Als je dus iemand... dat je een wat oefenruimte is natuurlijk heel moeilijk. Zeker als je een beetje grote stad zit. Als je in Assen zit of in... Nou ja, Assen is niet zo... Nou ja, is ook alweer redelijk groot. Maar ik bedoel ook Zwolle en zo. Daar, grote steden, daar zitten de mensen echt... ja, die zitten in grote moeilijkheden wat de repetitieruimtes betreft. Ja. En dat kan hier allemaal perfect.
1: Ja, je hebt hier alles bij de hand.
0: Ja. En jullie hebben dit zelf verbouwd. Dit was eigenlijk een heel groot...
1: Dit was de deel.
0: Dit was de deel.
1: De deel. Hier stond helemaal niks. Hier werd een beetje hooi opgeslagen en dat was het. En ja. Ja, dat hebben we helemaal verbouwd. En je ziet nou helemaal niet meer dat het een deel is.
0: Nee. En dus, je woont hier ook bij. Je hebt aan de andere kant ook een woning gebouwd.
1: Ja. Zelfs ook nog een gedeelte erbovenop. Bovenop de studio. Ja. En daarnaast.
0: En je broer die woonde in het voorste gedeelte.
1: In het voorhuis, ja.
0: Waar Tini en Herman woonden vroeger.
1: Ja.
0: Ja. Of waar jullie dus ook woonden.
1: Waar wij ook woonden, ja. Ja. Ja. Ja.
0: Nee, met een mooi zo. Kijk, kunnen nog even... dit is nog een mooie controlekamer. Nou, je kunt hier zitten, je kunt koffie drinken.
1: Ja, de relax room, de chill out room.
0: Moet het lichtje maken. Kijk, Albert. Hebben we nog een... Ik kun hier nog mooi opnemen ook nog.
1: Hier een
0: sporen
1: digitaal opnemen.
0: Ja.
1: En we hebben hier ook een aantal dingetjes al gemaakt voor Hadi en vooral de cd Dancing Beer.
0: Ja.
1: Hebben we wat ideetjes opgenomen hier ook. En het ging eigenlijk heel goed.
0: Koen Walters heb je nog opgenomen. Ja. En je kunt hier gewoon heel makkelijk kun je dus demoen als je wilt. Ja.

0: we hebben een andere. We hebben daar de afdeling reparatie, hebben een kantoor, hebben het Marvel en nog. En een grote opslagruimte en zo, waar onze spullen staan, de vrachtwagen. Nou ja, kijk, dus kun je zien dat het een beetje een bedrijfje is, hè? Ook, nou ja, hij heeft een bedrijf, maar ja, wij hebben dus ook een bedrijf, want dat zit eigenlijk een beetje in elkaar. Want wij werken altijd met dezelfde jongens. Marcel is dan de baas, maar met onze technici, met Hans Konneman en met Neddy Rozen. Ja. En dan René de Molde voor het licht.
1: Ja, dat is
0: En daar staat hier allemaal.
1: Kijk, okay, dat staat hier.
0: Nou bij de grote vrachtwagen langs.
1: Ja.
0: En dan hebben we hier nog een heel opslag. En hier een kantoor.
2: Dat is hier echt alles doen. Van een demootje maken tot het live performance on stage.
0: Ja.
2: Dus
0: kijk.
2: Gedeelte opslag en reparatie ook.
0: Ja.
2: Ja. We zijn met de keukencase zijn we bezig.
0: Oh ja.
2: Want de consumpties in het theater, ik wil nog wel eens.
0: Oh ja, als we dat hebben, dan zo helemaal. Dan kunnen wij gewoon met jou. Oh, jij krijgt trouwens ook nog geld van mij. Ik vind een tientje.
2: Ja, dat is wel goed.
0: Nee, dat.
2: Dat had je meegenomen. Kijk.
0: Nee, ik heb portemonnee bij me.
2: Hier. Maar dat wordt de kist voor de consumpties en eventueel een magnetron erin voor een warm happy of iets. Dus ja. Ja, dat soort dingen moet je ook rekening mee houden. En vooral in theater. Het theater is hartstikke mooi geregeld. Alleen de rest eromheen, dat is haast niet geregeld.
0: Dit is in ieder geval half meer een tientje.
2: Kijk eens aan.
0: Ja, maar dan kunnen we, want nu moet Erwin die gaat naar Albert Heijn of zo, vlak bij het theater. Die komt best wel puur bier terug. En weet je wat het is met die theaters? Ik bedoel. Van theater krijg je altijd één kop koffie. Of twee kop koffie en that's it. En de rest moet je gewoon betalen, weet je wel. En de prijzen, voor de artiesten van je, dat valt wel mee. Maar voorin is de prijs altijd redelijk hoog. Dus je kunt gewoon veel beter. En ja, je moet toch wat te drinken hebben. En dat is, dit is weer een fantastische uitvinding.
2: Dat dacht ik.
0: Hè? Whirlpool erin.
2: Ja, ja.
0: Cool.
2: Weet je, dat is die oude van Egbert Strooijer nog.
0: Wat? Oh ja?
2: Ja, die zat in zijn camper toen.
0: Oh god. en die mooie kist.
2: Ja, mooie kist eromheen. Meteen gereedschap vak komt erin.
0: Ja.
2: Dus je hebt ook meteen je gereedschap en ik heb drie laden ingemaakt.
0: Ja.
2: Voor wat, wat tape en wat gereedschapsspulletjes komt erin. En,
0: ja, maar dat is gek op dat soort dingen.
2: Ja joh. Ja, maar ook snaren en zo en statiefjes en losse dingetjes voor de drumstel. Altijd raak aan het zoek.
0: Ja.
2: Dus ik denk, dit wordt mooi een kistje daarvoor.
0: Een lumineus idee zal ik zeggen.
2: Oh?
0: Of zal ik zeggen, is het gewoon.
2: Precies.
0: Ja, dit is allemaal opslag.
2: Dat staat alweer in een truc om weg te gaan voor van het weekend.
0: Ja.
3: Het was Cadillac Assembly Line, het nummer dat hij hoorde in het gesprek over Double Dutch. De mensen die is het geluid verzorgd voor QB and the Blizzards. Cadillac Assembly Line van QB and the Blizzards. En dat is tegelijk het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: Mel McDaniel uit Oklahoma werkte in het clubcircuit van Tulsa en daar nam hij meerdere singles op voor het platenlabel van J.J. Cale. Maar na verloop van tijd verhuisde hij naar Anchorage in Alaska, want daar was veel werk. Er zijn daar namelijk heel veel kroegen waar mensen komen die op de olievelden in Alaska werkten. En dat leverde hem zelfs een contract op bij Capitol Records en hij scoorde 41 hits. Dit nummer eindigde 5 in Canada, 12 in Amerika. Mel McDaniel, Stand Up.

Mel McDaniel, Stand Up. St. Paul and the Broken Bones, dat is een band uit Birmingham in Alabama, rond zanger Paul Janeway. En de bandleden hadden alle verleden bij een andere band, The Secret Dangers. En studio-toetsenist Al Gamble was zo enthousiast over de sound dat hij zich aansloot bij de band. St. Paul and the Broken Bones, Susie and Coca-Cola.

St. Paul and the Broken Bones, Susie en Coca-Cola. Lee Greenwood uit Californië werd beroemd in Amerika door de patriotische nummers waar de vaderlandsliefde van afspat. En hij trad op in een uitverkocht Madison Square Garden tijdens de conventie van de Republikeinse Partij. Dit nummer eindigde 12 in Amerika en dat was voor hem een reden om voor de Canadese markt het nummer op te nemen als God Bless Canada. Maar voor Amerika heet het natuurlijk God Bless the USA.

Lee Greenwood, God Bless the USA. Geneva Magnus, dat is een blueszangeres uit Detroit. En zowel haar vader als haar moeder pleegden zelfmoord. En Geneva Magnus groeide dan ook op in pleeggezinnen. En dan ga je vanzelf de blues zingen. Dit komt van haar album Back for Me. En dat nam ze op met Joe Bonamessa, Sue Foley en Jesse Dayton. Geneva Magnus, Back for Me.

0: if the choice ain't hard. Oh, I just hope there's a better way.
1: Geneva Magnus, Back for Me. De single van Billy Joe Spears werd een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 2 in Canada, 6 in Engeland, 11 in Ierland en Nieuw-Zeeland, 13 in Nederland, 15 in Zuid-Afrika en Oostenrijk en 20 in Australië. Billy Joe Spears, Blanket on the Ground.

Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Robert John and The Wreck, dat is een bluesband uit Californië. De band is actief sinds 2011 en de band stond al op het Mollen Blues Festival in Nederland en toerde als voorprogramma met Joe Bonamessa, Peter Frampton en Eric Gales. Robert John and The Wreck, Heartbreak and Last Goodbye.

Robert John and The Wreck, Heartbreak and Last Goodbye. T. Graham Brown, dat is een rockzanger uit Georgia. Hij werd groot in Nashville als zanger van tv-commercials voor grote bedrijven. Hij had ook een paar hele grote hits, maar zijn alcoholprobleem speelde hem parten. Hij verdween enige tijd van het toneel en keerde terug als reborn Christian. T. Graham Brown, Hell and High Water.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Living for a Song van Jimmy Johnson is het album van deze week. En Jimmy Johnson is een singer-songwriter uit Alabama. En hij nam het album op met allerlei gastvocalisten. Merle Haggard, Vince Gill, Leon Russell, Emmylou Harris, Elvis Costello, George Strait, Willie Nelson, Leanne Womack en Kris Kristofferson. En dit is een duet met folkzangeres Alison Krauss. Jimmy Johnson en Alison Krauss. Make the world go away.

Jamie Johnson en Alison Krauss, Make the World Go Away. Luther Dickinson, dat is de gitarist van de North Mississippi All-Stars. Hij was ook enige tijd de gitarist van de Black Crowes. En hij is een grote jongen in Amerika, want hij speelt op albums van John Hiatt, Calvin Russell, de John Spencer Blues Explosion, Lou Ciro, Jim Lauderdale, Willie DeVille, Elvin Youngblood Hart, Ian Siegel, Patty Griffin, Devon Elman, J.J. Gray en Movro, Samantha Fish en Danielle Nicole. En dit komt van zijn soloalbum Dead Blues. Luther Dickinson, Sitting on the Top of the World. Mississippi.

0: of the world.
1: Luther Dickinson, Sitting on the Top of the World. Het nummer werd geschreven door de drummer van Conway Twitty, Jack Nance, tijdens een tour door Canada. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland en Canada, het nummer eigenlijk de 2 in Noorwegen, 5 in Australië en 9 in Italië. Conway Twitty, It's Only Make Believe.
2: People see us

Conway Twitty, It's Only Make Believe. Steve Postel komt uit de studioband The Section en hij is te horen op albums van Carole King, James Taylor, Linda Ronstadt, Crosby en Nash, Jackson Brown, Warren Zevon en Joni Mitchell. En zijn soloalbum Walking Through These Blues nam hij op met gastvocalisten en dit nummer wordt dan ook gezongen door Becca Bramlett. Steve Postel en Becca Bramlett, Buried Stone.

Steve Postle en Becca Bramlett, Buried Stone. Troy Shondell uit Indiana schreef als jongen van 14 jaar al een nummer voor Little Anthony en the Imperials. Later was hij jaren het huisorkest in The Brass Rail, een beroemde nachtclub in Chicago. En dit was zijn grootste hit, het nummer eigenlijk de 4 in Canada en Noorwegen, 6 in Amerika, 8 in Nieuw-Zeeland en 18 in Engeland. Troy Shondell, This Time.

Troy Schondell, This Time. Merle Haggard, dat is de held van rechts en blank Amerika. Hij werd niet groot in Nashville, maar in Bakersfield, Californië. En dit nummer gaat over Muskogee, een kleine stad in Oklahoma, waar alle klassieke normen nog gerespecteerd werden. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en het nummer eindigde 3 in Canada. Merle Haggard, Okie from Muskogee.

Merle Haggard, Okie from Muskogee. Mel, dat is een singer-songwriter uit Volendam. Het is de kleindochter van Piet Veerman en ze werkt nauw samen met drummer Ton Dijkman. Hij schreef het nummer samen met Mel en hij was de producer. En er blijkt dus niet alleen palingpop uit Volendam te komen. Mel, Queen of My Castle.

Mel, Queen of My Castle. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is de zoveelste hit geschreven door het echtpaar Phyllis en Bodelo Bryant. En het nummer werd opgenomen met gitarist Chet Atkins en het werd een nummer 1 hit in Amerika. Daarna verschenen er nog covers van Roy Orbison, Paul Anka, Bobby Gentry samen met Glen Campbell, de George Baker Selection, R.E.M., Linda Ronstadt, Carly Simon en Bob Dylan samen met George Harrison. The Everly Brothers, All I Have to Do Is Dream.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang muziek die jij niet zoveel op de radio hoort. Blues en Americana. En vandaag deels u de zacht door Johan Derksen. Johan, welkom in de uitzending.
2: Ik vind het erg leuk, Albert.
1: Nou, als kenner van Harry Musquet, als jeugdvriend van Harry Musquet in deze periode, is het denk ik een beetje voor de hand liggend zelfs om jou als gast in de uitzending te vragen. Want je hebt hem al heel lang gekend, hè?
2: Ja, van een jaar of 15, hè, toen ik hier kwam wonen. Ik ben hem ooit tegengekomen in de platenzaak van Lampen. En daar zat hij met LP's onder zijn arm van John Lee Hooker en Howlin' Wolf. En daar had ik nog nooit van gehoord. Mm-hmm. Want ik was midden in de Mercy Beat periode. Hè? En toen weet ik nog wel dat ik iets heel doms tegen hem zei. Want dan keek ik op die platen en toen zei ik, ja Harry, maar die jongens die coveren die nummers van die Mercy Beat bands. Maar dat was dus omgekeerd.
1: Net andersom, ja. Nou, mooi dat je er bent, Johan, want je hebt een uitermate druk bestaan. Want het eerste nummer wat we draaien, dat is van een nieuwe LP, een dubbel LP. Dubbel. Ja, het is een LP, hè?
2: Ja, we hebben en een CD en een LP. Ja. Alleen op de CD kun je meer nummers kwijt. Dus de hele lange nummers hebben we op de LP over moeten slaan.
1: Grollo Blues, dat is de naam van de nieuwe LP en door van Low Country Blues.

0: Low Country Blues. Cube in the Blizzards live. Het nummer kwam uit in 2009 van de CD Cats Lost. Maar nu op de nieuwe dubbel LP en op de CD Grollo Blues. Die heb jij samengesteld, Johan?
1: Nou, niet echt. Maar Ed Roze, dat was de geluidsman uit Emmen, die de laatste jaren altijd het geluid deed, die had nog een hele hoop nummers liggen, want je liet op de tafel alles binnenlopen en dat nam hij dan op. En die kwam een keer bij me en die zegt, er zit echt topmateriaal bij. En toen hebben we met Jan Lagendijk van de stichting QB in de Blizzards beslist om daar een plaat van te maken. Omdat we eerst bezig waren met opnames van Henkie Lanting uit de Amer. Mm-hmm. Maar die waren in vergelijking bij deze opnames veel slechter. Dus toen zijn we eigenlijk overgeschakeld naar een ander project. En Ed heeft het helemaal opnieuw bewerkt. En het klinkt nu heel aardig. Het viel me erg mee als ik het nu hoorde.
0: Mooi. Hij is uit, hè, ondertussen.
1: De CD is er inmiddels en de LP die komt binnenkort.
0: Oké. Nou, dat is wat Harry Musquet betreft. Nou, wat Harry Musquet betreft. Welke rol speelt Harry Musquet 10 jaar na zijn dood nog in jouw leven eigenlijk?
1: Nou ja, je wordt, als je in Grollo woont, word je er iedere dag mee geconfronteerd. Want als ik mijn huis uitkom en de hond uitlaat, dan loop ik meteen door het Harry Musquet-pad. En bij John Hofsteen staat dat, dat beeld. En ja, we hebben maar één museum, dat is het Harry Musquet Museum. Dus in Grollo heb je nooit tekort aan Harry Musquet.
0: Maar in verder in jouw leven, ja, in jouw hart, dat klinkt dan heel zwaar, maar...
1: Ja, nee, maar Harry verdwijnt natuurlijk nooit, want Rudy Leukveld, dat is een vriend van mij en dat is ook iemand dicht uit de relatiekring van Harry. En wij zijn nog zo'n beetje van hier, van het groepje uit Assen, de enige loopjongens van Harry, wat we altijd waren, die nog in leven zijn. Dus ja, wij gaan nog wel eens even naar het graf en Rudy maakt het ook nog wel eens schoon en zo, ja. Want er wil nog wat... Mensen willen wel eens wat achterlaten. Maar ja, het verbaast me dat Harry wel een beetje geïdealiseerd wordt. Kijk, Harry was Harry en dat was een goede vriend. Maar Harry had ook kuren en die kon ook een hele lastige man zijn. Maar dat zijn alle fans die zijn dat vergeten. Harry is heilig verklaard. Uh-huh. En als je zegt, ja, maar ik heb hem ook zo leren kennen, dan... Ben je een geweldige klootzak, want daar klopt niks van. En je moet wel realist blijven. Hè? Het is niet dat geneuzel van niets dan goeds over de doden. Hè? Van, we hebben Harry een jaar of 50 meegemaakt, dus we mogen wel zeggen dat we hem kennen.
0: En die had verschillende kanten, laat dat duidelijk zijn. Ook in dit programma wat ik 20 jaar met hem gemaakt heb. En hele goede herinneringen aan trouwens.
1: Hij ook hoor.
0: Ja.
1: Ja, hij vond het altijd het belangrijkste van het programma.
0: En hele goede herinneringen aan trouwens.
1: Hij ook hoor.
0: Ja.
1: Ja, hij vond het altijd het belangrijkste van het

0: gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken die bij dit programma passen, die bij jou passen, die bij Harry Musquet passen. En de eerste waar jij mee aankomt is Dion.
1: Ja, Dion. Harry had heel gek. Die had LP's, oude LP's van Dion. Die vond hij heel goed. En dan ga ik die dingen ook beluisteren. En zo ben ik een Dion-liefhebber geworden. En zelfs zo erg dat ik hem een keer in Amerika opgezocht heb. En toen kwam ik in een gekkenhuis in Texas met allemaal auto's buiten met Jesus-stickers erop. Want Dion was inmiddels bij de Heer en maakte alleen gospelmuziek. En ik moest hem altijd kopen bij de Bijbelshop. Maar die man die had een prachtig levensverhaal. Die had die hits. En hij was op zijn 20ste was hij aan de alcohol in een kliniek. En op zijn 21ste weer in een kliniek. Maar nu voor de heroïne. En toen heeft hij een nummer gemaakt. Hoe hij uit die ellende gekomen is. En dat is Your Own Backyard. Dat staat op een album wat eerst eigenlijk alleen in Engeland uitgebracht is. Het is geproduceerd door Phil Spector. Want die kenden elkaar uit de Bronx. En Spector wilde per se een album met hem maken. En Dion vertelde mij, hij kwam net uit de inrichting voor de heroïneverslaving. Toen moest hij naar een studio in Los Angeles, waar Phil Spector zat. Hij zegt, en ik kwam daar binnen, 5 drummers, 20 blazers, 7 gitaristen. Hij zegt, en allemaal zo stoomd als een aap. Hij zegt, en dan kwam ik binnen, helemaal nuchter en sober. En sommige nummers, zegt hij, moest hij dus vertragen, omdat de band zo stoomd was dat ze langzamer gingen spelen. Toen moest hij teksten gaan herhalen om met de band in evenwicht te blijven.
0: Dion DeMucci met Your Own Backyard.

0: Klein Italiaantje, dat is het. Dion DeMucci, Your Own Backyard uit 1974 van de LP Born to Be With You. Was het inderdaad een klein mannetje? Of,
1: Ja, zoiets als ik, dus zo'n middelmaat. Hè. Maar het was zo'n klein vlijtig jongetje, hè, die heel veel gedaan heeft en hij liep een beetje zijn tijd vooruit. Want hij was singer-songwriter toen dat nog niet in was. Hij begon met blues toen dat nog niet in was. En hij heeft het wel altijd volgehouden. En hij is nu over de 80 en hij is nog steeds actief.
0: Ja, dus je kunt zien van dat een leven zoals hij dat geleid heeft, dat dat dan tot hoge leeftijd kan leiden.
1: Nou ja, met de voetballers die ik meegemaakt heb, die het net sleven en niet dronken en niet rookten en niet vreemd gingen, die waren allemaal het eerste doodalbum. Dus ik hoop dat ik 110 word. Ja.
0: Sherry Redwine, dat is de volgende keus van hoe? Van Luther Allison. Ik denk niet verwonderlijk, want Harry had ook wat met Luther Allison.
1: Ja, maar die heb ik niet via Harry. Want ik heb natuurlijk die hele club uit Chicago, wat er allemaal vandaan gekomen is. Maar dan vond ik Luther Allison eigenlijk wel altijd de lekkerste. Want die had zo'n lekkere power. En de man is ooit moest hij optreden in Parijs. En is hij 20 jaar blijven wonen. Ja. Dat is een beetje lang, hè? En Roel Spanjers, die nou bij mijn theatershow De Pianist is, die zat toen in Parijs bij hem in de band. En die vertelt dan wel eens die verhalen. Luther Allison was een man van de klok. En als iemand te laat was, dan zei hij tegen de bus, rijden. Hij zegt, en het was zo lullig, we stonden aan Parijs met die bus, moesten om 8 uur 's ochtends weg, ergens naar Oost-Duitsland. Hij zegt, en het is 8 uur. En aan het eind van de straat komt de gitarist met zijn koffer aanlopen. En Luther zegt, 8 uur is 8 uur, rijden. En die reed zo langs die gitarist. En die zegt, hij zorgt maar dat hij in Oost-Duitsland komt. Ja, merkwaardige man.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja. Het nummer dat jij uitgekozen hebt, nog speciale aanleiding?
1: Nee, dat vind ik gewoon een heel lekker bluesnummer. Kijk, die bluesnummers, die slow blues, die zijn haast allemaal hetzelfde. Maar dit is Luther Allison ten voeten uit. Het was gewoon vooral een goede live artiest.
0: Cherry Redwine.

0: Cherry Red Wine, Luther Allison. En er zit inderdaad heel veel power in. Met name ook in het gitaarwerk van Luther Allison. Van de LP Blue Streak in 1994. David Clayton Thomas is wat anders.
1: Ja, maar dat was een held voor Harry. En zelfs zo erg dat Harry een periode heeft gehad dat hij David Clayton Thomas imiteerde. Hij ging zijn stem vervormen. Helemaal klinken als David Clayton Thomas in de periode van... hoe heet het?
0: Blood, Sweat and Tears?
1: Ja, in de periode van Blood, Sweat and Tears. Maar dat album van Harry... ik weet niet welk album er was. Dat is net een album van Blood, Sweat and Tears. En als Harry dan wat gedronken had... en dan zaten we bij de Witte Bal... en dan werd Blood, Sweat and Tears opgezet. En dan zei Harry altijd... van dat David Clayton Thomas hem nadeed... Dat vonden wij wel vermakelijk in die tijd, ja.
0: Hij heeft trouwens ook een tijd gehad van dat hij net zong als Tim Hardin.
1: Ja, heeft hij ook gehad. Die heeft nog eens bij hem gelogeerd. Ik kan me dat herinneren. Dat is de enige man die ik in bed heb zien liggen met zijn winterjas aan. En wij zaten gewoon in de kamer en wat te drinken en zo. En plotseling was hij weg van die slaapkamer waar hij lag. En we hebben hem nooit meer teruggezien. We hebben jaren later het bericht gelezen dat hij dood was. En Harry had het ook met Rare Earth.
0: Oké. Okay.
1: Ja, daar heeft hij ook nummers die precies op Rare Earth lijken. Daar had hij het ook mee.
0: Ja, wel grappig om dat soort invloeden te merken in zijn werk. Hè? David Clayton Thomas van de CD Blue Plate Special. Ja, wel een prachtig nummer, hè?
1: Ja, Drown
0: in My Own Tears. Ja.
1: Veel gecoverd, maar hij doet dat ook weer goed. Hè? Dit is van een solo album toen hij al weg was bij Blood, Sweat and Tears.

0: David Clayton Thomas, Drown in My Own Tears. Ik weet niet, wat is, want ik hoor de stem van Ray Charles er ook gewoon doorheen.
1: Ja, maar die blijf je horen. Hè? Want dat is het originele en dat zit zo in je hoofd.
0: Ja, ja.
1: En je hebt heel veel mensen. Kijk, als mensen het coveren en je hoort Ray Charles een beetje, dan is het goed. Maar er zijn ook jongens die zich geweldig vertillen aan zo'n nummer. En dat ik dan denk, ja, dat nummer moet jij eigenlijk niet zingen. Hè? Dan moeten ze ook tegen hem zeggen, dat moet je niet doen.
0: Maar hij kan het wel.
1: Hij kan het wel, ja.
0: Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. 3 keer is scheepsrecht, 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. En daarvoor een keuze van de nee CD, dubbel LP van Cube in the Blizzard. De CD Grollo Blues. Een nummer wat Harry Musquet zingt samen met Erwin Java op gitaar. The Mean Black Snake.
2: Over de weer een Johnny Hooker, alleen met de gitaar. It's a mean black snake.

0: de Mean Black Snake van Cube in the Blizzard, oftewel Harry Musquet, met begeleiding van Erwin Java op gitaar. En dat is van de nieuwe CD Grollo Blues. Hoe heb je de nummers geselecteerd eigenlijk, Johan, op die nieuwe CD?
1: Nou ja, een beetje afwisseling en logisch, maar je moet ook met de lengte rekening houden, want je kunt maar zoveel minuten kwijt. Dus het was een beetje puzzelen dat er zoveel mogelijk nummers op konden. En er waren ook nummers die waren gewoon niet zo goed gezongen. En ik vind dat moet je Harry niet aandoen om dat nog eens een keer uit te brengen.
0: Het origineel van Mean Black Snake, wat Harry al vertelde, dat is van John Lee Hooker. Uit 1959 is het al, van de LP The Country Blues of John Lee Hooker. En dan kreeg je een versie die, dat is het origineel, en dan merk je dat de versie van Harry Musquet qua tekst in elk geval er nogal van afwijkt.

sucking my rider's tongue. It's a mean black snake, man.

0: Black snake, he won't bother me no more.
1: Black Snake van John Lee Hooker uit 1959. Toch blijft Harry wel qua sfeer wel in die buurt, ja?
2: Jawel, hij voelde de blues heel goed aan. En daardoor was hij ook geloofwaardig. Want de echte bluesliefhebbers, die namen hem serieus als bluesartiest. Omdat hij het gewoon helemaal uit zijn hart liet komen. Ja. En ik moet zeggen, van ik heb al die oude meuk ook staan. Ik luister er nog zelden naar, want ik betrap me erop dat ik me met John Lee Hooker, die nummers uit de 50e jaren, een beetje ga zitten vervelen. En dan kies ik toch voor de versie van Harry. Dat vind ik toch wat moderner, wat energieker. Mm-hmm. Want het is natuurlijk vrij monotoon gezongen, hè, door John Lee Hooker.
1: Een beetje kampvuurmuziek, ja.
2: Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat zo'n hele juke joint waar hij dan zat te zingen, dat hij dan uit zijn dak ging.
1: Ik denk dat dit op een festival op een hem is. De American Folk Blues Festival.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat was een wat andere sfeer.
2: Ja, ja, ja.
1: De Duke Joint, dat was natuurlijk toch gewoon plezier.
2: En dat was ook een zwart publiek in de Duke Joint. En ik merk de laatste tijd in Amerika dat bij bluesconcerten dat vooral de blanke middenklasse er zit. Het is geen zwarte muziek meer. Dat is de rap en de hiphop en zo geworden.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en dan, ik was ooit met Daniel Lewis in een juke joint in de buurt van Oxford in Mississippi. Hoe later op de avond van hoe gezelliger het werd en hoe stampender het werd, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat is een andere sfeer. Dat was een uitsluitend zwart publiek wat er kwam. Daar speelde Robert Lee Burnside toen het
2: oh ja.
1: Nou, dat is toch wel een beleving, moet ik zeggen.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ik ben nooit in die echte juke joints geweest, omdat die meestal in wijken liggen. Als je s'avonds naar huis wil, dan moet je meteen rennen voor je leven. Hè?
1: Nou, dit was in the middle of nowhere, man. Dit was echt, gewoon in een klein dorp. Dat zou hier in Wezep kunnen wezen. Het
2: zou een Grollo kunnen zijn.
1: Nou ja, was niet te groot, denk ik, maar goed. De derde versie van The Mean Black Snake, dat is het nummer van Apple Knockers Flophouse in 1969. Toen had Harry dus de blues al ontdekt in de winkel van Lampen, al een tijdje terug, denk ik.
2: Ja.
1: Was dat de keus van Harry? Was het Harry's keus van dat Cube in the Blizzard Blues ging zingen?
2: Dat denk ik wel, ja. Want die andere jongens die kwamen niet zo uit de blues. Dat waren toch een beetje de jongens die opgegroeid waren met Shadows muziek en met Radio Luxemburg. En Harry heeft natuurlijk dat Amerikaanse radiostation uit Duitsland, The Voice of America, ontdekt. En die liep dus heel erg voor qua kennis op iedereen, zeker op mij, maar toen ook op die jongens uit het bandje. En kijk, ik heb Cube in the Blizzard nog ooit zien spelen in de beginperiode, dat ze Misery deden van de Beatles en dan Ilko tweede stem. En, maar daar was Harry heel snel klaar mee. Die wilde naar die blues toe. Nou. En dat was een hele goede keus achteraf gezien.
1: Dit is die keus van Harry Musquet. De blues van John Lee Hooker in de uitvoering van Cube in the Blizzard, The Black Snake.

0: drie versies van de Mean Black Snake. En de laatste die was van Cuba and the Blisters uit 1969. De eerste van Cuba and the Blisters van de nieuwe LP Grolle Blues. En de middel, dat was John Lee Hooker uit 1969. Maar we gaan nu weer naar andere muziek. Johan Derksen, te gast hier in Harry's Blues. Heel fijn dat je bent, Johan, in jouw drukke bezigheden, dat allemaal nog lukte. Want ook je maakt nog heel veel radio natuurlijk, hè?
1: 5 uur, ja, in de week. Er zijn een hoop plaatjes. En ik heb dan dat eigen station. Dat is 24 uur per dag, 7 dagen de week. Dus dat moet je dan digitaal inladen. Ik heb wat op mijn hals gehaald. Hè. Nou. Ik ben er enthousiast aan begonnen. Maar je werkt je echt de pleuris, hè? Maar ik ben te eigenwijs om niet te doen, hoor. Want iedereen lacht zich dood. Die gekke radiostation in de tuin. Maar ja, dan zou ik het volhouden ook.
0: Zo is het maar net.
1: Ja.
0: Zo was jij als voetballer ook. Er kwam niemand, ja, jou, ja, kwam niemand voorbij.
1: Nee, niet zo goed. Maar wel heel, heel goed mijn best doen.
0: Matt Anderson, dat is jouw volgende keus.
1: Ja, nou ja, het wemelt werkelijk van de singer-songwriters. Hè? En je krijgt ook vaak cd's in handen. Dan denk ik, ja, waarom heeft die man een plaatje opgenomen? Want die zingt als de buurman. Hè? En Matt Anderson vind ik daarop een uitzondering. Dat is een Canadees en ik heb hem 14 dagen over de vloer gehad. Want ja, die jongens verdienen niet zoveel. En die moesten 14 dagen toeren in Nederland en Duitsland. En toen vroeg die manager van, heb jij een mogelijkheid om hem 14 dagen in huis te hebben? En ik woonde in Oudewater heel groot, dus dat was geen probleem. Maar dat was wel een avontuur, want Matt hield de Canadese tijden aan. Matt, als ik dan 's ochtends, toen was ik nog hoofdredacteur van VI. Dan ging ik naar mijn werk om een uur of 8:30, 9:00. En dat was al het licht nog aan. Hè? Dus dan denk ik, goh, Matt heeft vergeten om het licht uit te doen. En dan ging ik naar boven, want ik woonde in 2 huizen. En ik had het bovenste huis zat hij. En dan zat hij in die, met een massale lijf, in de onderbroek op de bank, nog steeds kip lekker. En dan was hij net van plan om naar bed te gaan. Maar dan zat hij te skypen en te mailen met Canada. En hij deed dus net toen hij in Nederland was, of hij in Canada was. En dan smiddags om 4:30 kwam hij zijn bed uit. En dan hoorden we de douche. En dan stapte hij in zo'n kleine huurauto. En dan reed hij weer naar een optreden. Heel merkwaardige man.
0: Ja, dacht hij waarschijnlijk, dan heb ik ook geen last van de jetlag.
1: Nee, dat heeft hij omzeild. Maar hij had dan een heel klein autootje gehuurd op Schiphol. Waar hij nauwelijks in paste, weet je wel, met dat grote lijf. En ik zeg, weet je wel, 's ochtends kwam ik hem tegen. En met, waar gaat de reis vandaag heen? Naar Berlijn, zei hij. En dan fluitend reed hij naar Berlijn en ook weer terug naar Oudewater.
0: Ja, afstanden zijn in Canada.
1: Hij zei, in Canada heb ik af en toe, dan moet ik 16 uur rijden.
0: Precies, ja.
1: Hij lacht om die afstanden van ons.
0: Met Anderson, Broken Man.

0: hele breekbare muziek eigenlijk van zo'n massieve man. Hè?
1: Ja, ja, het is een kolossale man. Hij had bij mij in de keuken had ik van die gispenstoelen met die armleuningen, maar daar kon hij niet tussen. Dat soort problemen heb je met die man. Hè?
0: Ja, ja, mooie. Mooie stemmen en mooie muziek met Anderson van der CD Something in Between in 2013. We kunnen het over QB hebben, we kunnen het over Harry Musquet hebben, we kunnen het over muziek hebben. Hoe herinner jij Harry muzikaal?
1: Nou, Harry had van die periodes dat hij helemaal gek was van een bepaalde artiest. En dan was het helemaal alles. Dan draaide hij de hele dag die artiest. En dat kon een week later weer totaal anders zijn. Dan had hij weer iets anders ontdekt. Maar het leuke aan Harry was, het was een soort wandelende encyclopedie. Want je noemde maar een naam en hij wist wat voor schoenmaat hij had. Weet je wel, dat soort rare details. Nu had hij voor de rest overdags ook niet veel anders te doen dan van alles te lezen en van alles te luisteren. En het leuke aan Harry was ook dat hij altijd koketteerde dat hij niet van popmuziek hield. Hij zei altijd, ik hou niet van liedjes. Er is er maar één die mooie liedjes maakt, dat is Elton John, maar ik zing geen liedjes. En hij was dan van de klassieke muziek. En als er dan iemand kwam om hem te interviewen, dan zette hij heen schijnheilig zo'n klassieke plaat op. En dan kwam zo'n vent binnen en zei, ja, ik luister alleen maar naar klassieke muziek. Hij luisterde nooit naar klassieke muziek, kan ik je vertellen. Ja, dat was het leuke aan Harry.
0: Ja. Music Making Machine, dat is de volgende op jouw listie. Ik weet niet of het een liedje is, maar...
1: Ja, maar dat is wel leuk. Harry en ik belanden altijd toen we nog doorzakten in die tijden. Dat is al lang geleden. En dan gingen alle cafés dicht. En dan kwamen we terecht bij Café de Grotte, de single passage van Sjoerd Brouwer. En daar stond een vrijgezelle jongen achter de bar. Lammert heette die, want Sjoerd zat aan de bar mee te drinken. En Lammert, die had een hele goede muzieksmaak. Lammert had al voordat wij ooit van hem gehoord hadden LP's van Merle Haggard bij zich. Okie from Muskogee vond Harry ook heel mooi. Terwijl het een hele rechtse man was. Maar Harry vond het fantastisch. En die had ook de Kate Brothers. Dat was een tweelingbroer uit Arkansas. En die hadden een geweldige band. Die zijn nooit doorgebroken of zo. En ze hadden wat dommige hoofden. En Harry noemde ze dan ook altijd de gebroeders van de kerkhof. Hey, Lammert, joh, zet even de gebroeders van de kerkhof op. En dan kwamen de Kate Brothers. En zo leerde ik het hele oeuvre van de Kate Brothers kennen.
0: Music Making Machine.

0: Music Making Machine van de Kate Brothers uit 2009. En dat betekent dat we alweer bijna aan het eind van het programma bent. Van deze uitzending. Techniek in handen van Miralda Smit. Samenstelling, ja, Johan Derksen. Dus het laatste nummer, dat is ook van jouw keus, Johan. Want...
1: De band, ja. Ja. Wij waren helemaal gek in die periode hier in Assen van de band. Iets beters hebben we nog nooit gehoord. En ik weet nog wel dat alleen Herman Brood, die is naar de band geweest in Carré. Daar schijnen ze een keer opgetreden te hebben. En die kwam helemaal verrukt terug. Ik heb de band gezien en zoiets hebben we nog nooit eerder gezien. En we wilden er ook allemaal uitzien als de band destijds. Dus wat deden we? Snorren laten staan, bakkenbaarden. En ik ben de enige nog die sinds de band een snor heeft. Dat is nu heel gedateerd. Maar Harry, die heeft niet zo'n haargroei. Die snor wou niet groeien. Maar Harry kocht zo'n zwart hoedje. Want die jongens van de band hadden van die hoedjes op. En daar liep hij echt mee verschut. Totdat Rudy Leukvaart een keer zei: hé, Harry, joh, studeer je voor Malle Pietje? En toen heeft hij dat hoedje weggegooid en nooit meer opgehad. Maar ja, de band, dat waren echt voorbeelden. Hè? Dat was geweldig. En dat is ook tijdloze muziek. Dat was eigenlijk de ultieme Americana toen al.
0: Ja, ja. The night they drove old Dixie down. Bedankt, Johan.
1: Graag gedaan.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Easton Corbin is een singer-songwriter uit Florida. Hij groeide op bij zijn grootouders op de boerderij na de scheiding van zijn ouders en begon lang geleden als voorprogramma voor Janie Freaky en Mel McDaniel. In 2006 ging hij naar Nashville. Daar maakte hij intussen 4 albums. Hij heeft 12 hits, waaronder 2 nummer 1 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika en het nummer eindigde 2 in Canada. Easton Corbin, A Little More Country Than That.

Easton Corbin, A Little More Country Than That. Tracy Chapman, dat is een singer-songwriter uit Ohio, maar bijna niemand kent haar echt, want ze houdt haar privéleven strikt geheim. Ze woont in San Francisco, maar ze vertoont zich nooit in de publiciteit. Ze heeft 10 albums gemaakt en 13 hits. Dit was een nummer 1 hit in Canada, het nummer 4 in Australië en Engeland, 6 in Amerika en 21 in Nieuw-Zeeland. Tracy Chapman, Fast Car.

sinds 2017 maakt hij deel uit van de Eagles. Hij maakte ook nog 36 soloalbums. Hij heeft 67 hits, waaronder 10 nummer 1 hits in Amerika. Vince Gill, Smiling Song.

Vince Gill, Smiling Song. James Taylor uit Boston won al 6 Grammy Awards in Amerika. Hij brak in 1970 door met zijn hit Fire and Rain. En in 1971 had hij zelfs een nummer 1 hit in Amerika met You've Got a Friend. Intussen heeft hij 31 albums, 43 hits, waaronder 7 nummer 1 hits. En dit komt van het album Hourglass, James Taylor, Boatman.

James Taylor, Boatman. Reba McEntire uit Oklahoma heeft de bijnaam The Queen of Country in Amerika. Ze verkocht dan ook 75 miljoen albums. Ze heeft 60 albums gemaakt. Ze heeft 118 hits, waaronder 36 nummer 1 hits. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Reba McEntire, Consider Me Gone.

Reba McEntire, Consider Me Gone. Het komt van het album In The Now van Barry Gibb en zijn soloalbums waren niet zo succesvol als de albums met de Bee Gees, maar de kwaliteit is minstens zo goed. Hij schreef alle nummers zelf en dit album is dedicated to Robin Morris en Andy Gibb, zijn drie overleden broers. Barry Gibb, Close to Bear.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Keep Living Till I Die van Monster Mike Welsh is het album van deze week. En op dat album staat een verrassend nummer, geschreven door de Amerikaanse songwriters Jerry Lieber en Mike Stoller. In 1962 was het in Amerika een single van Ritchie Barrett. En dat nummer werd vooral gecoverd door de Engelse 60s bands. The Big Three, The Searchers, Freddie and the Dreamers, The Scorpions, Wayne Fontana en de Mindbenders, Johnny Kidd en de Pirates, The Pete Best Four en de Beatles. Monster Mike Welsh, Some Other Guy.

Monster Mike Welsh, Some Other Guy. Josh Turner uit South Carolina begon in de gospelband Thankful Hearts. Tegenwoordig is zijn vrouw Jennifer Ford zijn toetsenist en achtergrondzangeres. Ze maakte 12 albums, hebben 17 hits, waaronder 4 nummer 1 hits. Dit nummer eindigde 2 in Amerika, 14 in Canada. Josh Turner, Time is Love.

Becky Cole, Waitress. Trace Atkins uit Louisiana heeft al 22 hits, waaronder 4 nummer 1 hits in Amerika. Hij had alcoholproblemen, hij zong commercials voor Kentucky Fried Chicken en Kansas City Chiefs. Hij zong duetten met Martina McBride, Blake Shelton en Ronnie Millsap. En hij overleefde een ongeluk met zijn tourbus waarbij 2 doden vielen. Dit nummer eindigde 6 in Amerika en 19 in Canada. Trace Atkins, Just Fishing.

Trace Atkins, Just Fishing. Het is een nummer van Bob Dylan uit 1963 en er verschenen 546 covers, onder meer van de staple-singles Sam Cooke, Cher, Stevie Wonder, The Hollies, Etta James, Elvis Presley en Crosby, Stills en Nash. Dit is Dolly Parton met de band Nickel Creek, Blowing in the Wind.

Dolly Parton en Nickel Creek, Blowing in the Wind. Billy Ray Cyrus uit Kentucky is de vader van de populaire zangeres Miley Cyrus. In 1992 had hij een wereldhit met Achy Breaky Heart. Dit komt van zijn album Some Gave All en hij schreef het samen met zijn vrouw Cindy. Het nummer eindigde 16 in Canada, 23 in Amerika. Billy Ray Cyrus, Where I Gonna Live.

Billy Ray Cyrus, Where Am I Gonna Live? Het is een compositie van John Fogerty. In 1969 was het een grote hit voor Creedence Clearwater Revival en er verschenen covers van Bill Haley, Ronnie Hawkins, Smokey, Garth Brooks en Dwight Yoakam. Dit zijn John Fogerty samen met Bob Seger. Who'll Stop the Rain?

John Fogerty en Bob Seger, Who'll Stop the Rain. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Terry Clark, dat is een singer-songwriter uit Canada, maar ze is ook heel succesvol in Amerika. Ze maakte 16 albums, heeft 40 hits, waaronder 6 nummer 1 hits. Dit nummer was een nummer 1 hit in Amerika en dat eindigde 2 in Canada. Terry Clark, Girls Lie Too.

0: Jazz, blues. Een radio reisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: Bij New Orleans mondt de Mississippi uit in de Golf van Mexico. Langs de boorden van deze grootste rivier van Amerika bloeiden in de vorige eeuwen de grote plantages. Daar werkten de slaven op het land en woonden ze in hun schamele hutten. De eigenaars woonden in prachtige landhuizen, gebouwd naar Europese voorbeelden. Rosedown is daar een voorbeeld van. In het noorden van de staat Louisiana, aan de Mississippi, ligt de Louisiana State Prison, qua omvang en inwonertal vergelijkbaar met een gemiddeld Drents dorp. In deze, bij de plaats Tunica gelegen gevangenis, zaten verschillende blueszangers gevangen. Bijvoorbeeld Huddy Ledbetter en Robert Pete Williams. Van deze laatste zanger zijn unieke opnamen in de gevangenis gemaakt door Alan Lomax. Komend van het Cajun platteland, op weg naar grote steden als New Orleans en Baton Rouge, gaan Harry Musquet en Albert Haar over de Muddy River. Op zoek naar bluesclubs en andere muzikale activiteiten. En voor het eerst slaat de eenzaamheid toe.

0: En nog even en dan gaan we een hele grote brug over. En het is de brug over de vader aller wateren, oftewel de Mississippi River. De op één na grootste rivier van de wereld. En voor mij is dat de allereerste keer. Het is en ook voor John. We gaan hier langzaam naar boven over een enorme brug. Ik kan het water nog niet zien, maar dat kan elk moment gebeuren. En aan de overkant ligt Baton Rouge, de rode paal. En nu gaan we de Mississippi River over. Aan de overkant zien we grote torens, flatgebouwen van Baton Rouge. En nu komen we onder de stalen constructie, die met twee bogen naar de andere kant toe gaat. En aan de overkant links, daar zien we een grote petrochemische industrie. En nu zitten we echt midden op de Mississippi. Te gek.
1: Historisch moment.
0: Ja, ja, voor mij, ja. Je komt hier niet elke dag over, dat is duidelijk.
1: Vaak van gehoord, veel over zongen.
0: Veel over zongen, vaak gehoord, nooit geweest. En nou was het moment daar. We zien hier een splitsing van allerlei interstates, de 10 en de 12. We moeten maar even zien waar wij naartoe gaan, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar we vinden vast wel weer wat.

Ja, dus hier zitten we in een waffelhaus. En wat het precies inhoudt, daar ben we nog niet achter. Want de wafels hebben we niet gezien, maar het zal wel iets te maken hebben met sandwiches. Gisteravond zijn wij met een aantal Nederlandse mensen. Mieke uit Delden en Aldo Prins uit Holsloot. Beide nu woonachtig te Baton Rouge. En hun respectievelijke echtgenoten of vriend op stap geweest. En we zijn terechtgekomen in Mulet's. Dat is een befaamd eethuis, zowel in Brobridge als in Baton Rouge. Daar speelde een Cajun band en het zat stampvol. Wij moesten echt even wachten voordat we een plaats kregen. Maar toen we die één keer hadden, hebben we ook uitgebreid gegeten. En we zitten, dat was dus gisteravond, we zitten nu dus in het Waffelhaus. En de zon die straalt weer volop. En vanavond zijn we van plan om de Blues Box, dat is een blueszaak, hier te bezoeken samen met Aldo Prins en zijn vrouw. Verder is Albert nog van plan om een gevangenis te bezoeken, als het mogelijk zou zijn. En ik voel mezelf even niet zo best, ik ga even iets rusten.

0: We staan hier op dit moment bij de Louisiana State Penitentiary in Angola. En dit is de plaats waar een van de blueszangers een lied over heeft gemaakt, Sander.
1: Ja, dat was Robert Pete Williams. Die heeft hier gezeten vanwege een vergrijp. Daar kreeg hij dus levenslang voor.
0: Hij had iemand om zeep geholpen, neem ik aan.
1: Ja. Ik weet niet of dat inderdaad wel zo is of niet. Maar goed, daar ga ik niet over. In ieder geval, hij is wel eerder eruit gekomen. Maar hij heeft hier een vreselijk mooie opname gemaakt. En dat heet State Prisoners Talking Blues.
0: Louisiana State Penitentiary is een heel groot terrein. Het ligt eigenlijk een beetje aan het uiteind van de wereld bij het plaatsje Tunica aan de Mississippi. Helemaal in het noorden van Louisiana. Het is 18.000 acres groot. En er wonen op dit moment, vertelde de bewaker, want die wilde dat niet voor de microfoon zich. Er verblijven ongeveer 5.000 gevangenen hier. En wij staan op dit moment bij de poort waar het een af- en aanrijden is. Niet van gevangenen, neem ik aan, maar wel van bezoekers en personeel. En iedereen die wordt keurig gevisiteerd. De kofferbak gaat open. En dan gaat de slagboom omhoog en dan mogen ze verder rijden. Het personeel is ook een beetje nurks hier. Veel medewerking kregen we hier niet. Dus we kunnen twee dingen doen, John. We kunnen naar binnen gaan. Maar dan moeten we iets doen.
1: Moeten we een vergrijp plegen.
0: Waardoor je binnen kunt komen.
1: Ja.
0: En we kunnen
1: lastig worden om
0: en we kunnen weer verder gaan.
1: Kijk, ja, het lijkt me zo gezellig, lijkt me hier binnen nou ook weer niet. Om dat allemaal voor over te hebben. Dus,
0: Ik denk dat de keuze niet zo moeilijk is.
1: Eigenlijk is er geen keuze.
0: Laat maar verder.

not be that long. Oh, yeah, you guys.

0: Robert Pete Williams. Met een nummer wat over diezelfde Angola prison gaat. En ook nog eens een keer daar opgenomen. Dus authentieker kan dat niet. Daarvoor hoorde u Muskeg Gang met I've Always Been Lonely. Joe Sample nummer. En daarvoor Paul Rodgers met Muddy Water Blues. U hoorde ook een gesprek wat gevoerd werd door Albert. Ik was er die dag niet bij. En met onze mondharmonica speler John LeGrand. Wat ze daarna zijn gaan doen, ik weet het niet.
1: Ik loop hier op dit moment op de oprijlaan. De prachtige oprijlaan van Rosedown Plantation. Prachtig mooie plantage. Plantation, planterswoning. Een oprijlaan met allemaal vreselijke, oude, dikke Amerikaanse eiken. En het is een van de vele planterswoningen die aan de Mississippi staat. Eigenlijk het hele benedenstroomgebied van de Mississippi. Van Netjes tot aan New Orleans. Daar staat er heel wat. En als je dan de situatie in de vorige eeuw bekijkt, dan woonde de helft van de Amerikaanse miljonairs, die woonden dan ook in dit gebied. Mensen waren allemaal stinkend rijk geworden. De vruchtbare grond waarop de katoenplantages hier gevestigd waren. De suikerrietplantages, de indigo en de tabasco. Rosedown ligt vlakbij St. Francisville in Louisiana. En dat was eigendom van David Turnbull en zijn vrouw Martha. En die stamde uit een belangrijke familie, een dynastie eigenlijk, van de Barrows, de Barrow-familie. Eerste gebouw dateert uit 1834. En het is eigenlijk opgezet en de hele omgeving die is opgebouwd naar het voorbeeld van de paleizen bij Versailles. Want de familie Turnbull die is in 1828 naar Frankrijk geweest, naar Parijs geweest en heeft door Versailles bekeken. En dat hebben ze eigenlijk tot voorbeeld genomen om hun landgoed hier in te richten. Het is een prachtig landgoed met van die mooie geschoren hagen. En die kunnen we hier voorstellen dat de plantersfamilie dat die hier vroeger gewoond heeft. En dat die omringd werd door tientallen, misschien wel honderden slaven. Zowel op het gebouw zelf, maar ook met name uiteraard op de plantages die erbij huurden. Het groot wit gebouw, twee verdiepingen hoog, met twee galerijen er veel langs. Met een zestal zuilen op elke galerij. Twee schoorstenen op elke hoek. En op de veranda, daar staat nog de schommelstoelen, waar vroeger de Turnbull-familie zeten heeft. En uitkeek over het zeer rijke bezit. En in de omgeving waar wij net lang gereden bent, door zie de toch armzalige behuizingen waar de zwarte bevolking woont heeft en nog steeds woont. Maar met name woont heeft in de tijd van slavernij, die ervoor gezorgd hebben dat al deze rijkdom van de Turnbull-familie en van vele andere families, dat die tot stand komen is. En geen wonder dat die mensen vanuit hun achterstelling, vanuit hun armoede, dat die de muziek aangrepen om aan de ene kant een stukje vreugde doorin te vinden, een stukje gezamenlijkheid, maar aan de andere kant ook om hun ellende, om die onder woorden te brengen in de muziek. Muziek die later de blues is gaan heten.

0: hier vlak voor een heel groot gebouw. Met op de achtergrond de Mississippi Bridge. Waar wij pas overgekomen zijn. En het sfeertje is fantastisch. Goeie band, Femme Broussard. En wat mij erg opvalt is dat ook de oude mensen hier op die rock'n'roll dansen. Dat is dan heel wat anders dan bij ons in Holland, op die stuffige partijtjes. Hier gaat het echt los. Heel ongecompliceerd. Iedereen heeft fun. En die band is echt fantastisch. Een wat oudere blazerssectie. Met een bariton, twee tenors en een trompet. Echt te gek.
1: En dat zomaar hier op een podium in Baton Rouge, waar vanavond op zaterdagavond ook nog Wayne Toops en Tideco Katie's Band speelt. En morgenavond, zondagavond, Jerry Jeff Walker. Zomaar op een gewone deurdeweekse braderie eigenlijk. Wat voor soort muziek, hoe zou je dit soort muziek nou omschrijven, Harry?
0: Nou, dat eerste nummer wat ze deed, dat deed mij iets denken aan Country Western, waar ze New Orleans tegen aangeplakt hadden. Met die blazers, maar het gaat nou langzamerhand meer naar de... Echt naar de rock'n'roll toe. Je hoort wel dat good old rock'n'roll music op de achtergrond. En ja, ik denk dat de naam voor zelf speelt, de Fan, de Broussard, Boogie en Cajun Band.
1: Het is een beetje een mengeling, heb ik het idee, tussen Texas muziek, Louisiana muziek en wat Tennessee muziek.
0: Ja, New Orleans ook, hè, die blazers.
2: Y'all know we ain't finished.

0: Are you guys Rain Tunes fans? Today. It's great. So much cash.
1: Yes.
2: Yeah. Good flex.
0: No.
2: No, go back. Zo, hoe klinkt dit?
3: Ja, fantastisch.
2: Ja?
3: Ja, eigenlijk fantastische band.
4: Rain Tunes, come on! Yeah!
3: Yeah. Rain Tunes, u hoort het. Fantastische band, een kruising tussen Cajun en rock'n'roll. Eigenlijk meer rock'n'roll dan Cajun, een fantastische band. Meer heb ik er niet aan toe te voegen.
2: Nee.
4: Yeah, Rain Tunes, yeah!
3: Ja, die spreekt voor zichzelf.

0: Je hoorde Gonna Put You Out of My Misery van Kenny Neal van de CD Bayou Blood.
1: Dit is nou een echte bluesclub in Baton Rouge, Harry, hè?
0: Nou, dat lijkt er wel op hier zo. Ja, dit is dus echt het echte werk, hè? We hebben even moeten zoeken en het is hier een zeer gevaarlijke buurt. Het is vlakbij Planks, is dat. De zwarte buurt. En vanmorgen zag ik dus ook op nieuws dat hier in een tijdbestek van 5 maanden 37 personen bent vermoord.
1: Nou, ik ben toch maar zien dat het volk er hier niet bargevoorlijk uit zit.
0: Nee. Ik bedoel, als je die mensen hier een pilsje geeft en je doet een beetje met, dan vind je dat fantastisch mooi.
1: En niet, wat, als ik hier zo aan meen, niet alleen maar zwarte mensen hier, hè?
0: Nee, het is heel lekker onze schoolklas die hier bezig is te swingen. Net examen gedaan hebben voor. Die staan hier te swingen voor het bandje van. Daar zijn we, bij Debbie's Blues Box. En Debbie Thomas is de eigenaar ervan. En die zag ik zelf hier net de kaartjes afscheuren.
1: Ja, alleen toen John het podium op wilde, toen mocht dat niet. Toen moest het er wel af.
0: Ja, John die.
1: Wat is die blind trouwens?
0: Weet niet. John die vond dat zo swingde. Ik dacht ik wel in Mottenmonica met speel, maar hij kon de PV niet aan de loop krijgen en toen hij er maar weer afstapt.
1: Kun je je nou voorstellen, toen we vanmiddag met Aldo Prins overleggen om hier naartoe te gaan, dat hij zei, nou ja, zullen we dat nog wel doen?
0: Ja, dat kan ik me best voorstellen, maar ja, zij hoort natuurlijk zo vaak daar in die plaats waar ze woonde, Baton Rouge, dus dat er... Dat er rotzooi aan de knikker is, dat je een beetje bang wordt. Hè. Ja, voor ons, wij staan er wat aanstekend over, zeg.

0: Tot besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Tabby Thomas met CeCe Ryder van de CD More Louisiana Swamp Blues. Harry die holt net eens in mijn douche op. Als je nou nog terugdenkt aan deze stad, aan Baton Rouge. En dan ook aan deze dag. Hè, dat jij toch een beetje in een kleine dip had in de tocht.
1: Ja, ik was wel snel weer... Door deze muziek werd ik wel snel weer opgewerkt.
0: Ja. Want het is wel een dag geweest die ook nog wat noorloten heeft. Van, je hebt er zelfs nog een nummer aan overhouden.
1: Ja, ik heb een nummer geschreven dat heet Broadcast Blues. En dat wil ik eigenlijk op een nieuwe cd zetten. En het gaat een beetje over... ik lag toen naar het nieuws te kijken de hele tijd. En daar werd ik op een gegeven moment toch helemaal niet goed van. Want ik vind de televisie in Amerika dat is echt abominabel slecht. En vandaar het nummer dat... dat ik dan geschreven heb, Broadcast Blues. Ik hoop dat binnenkort de cd staat.
0: Deze aflevering van Harry's Blues, die we samenstellen door Harry Musquet en Albert Haar. En ook door die twee presenteert. En de techniek die was in handen, als altijd, zeer vertrouwd van Paul Meeldijk.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Baton Rouge is de hoofdstad van Louisiana. Een gewelddadige stad met tientallen moorden per maand. Daar woont en werkt Aldo Prins, afkomstig uit Drenthe, getrouwd met een Cajun woman. Drenthe en Amerika, overeenkomsten en verschillen.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
6: De blues van QB and the Blizzards was in 1966 een sensatie in Nederland. Alle hippe beatbands uit Amsterdam en Den Haag speelden brave liedjes. En plotseling kwam dit geluid uit Drenthe. QB and the Blizzards, Gin House Blues.

Watermelon Slim, Blues for Howard. Jay Robbins, dat is een singer-songwriter uit Washington DC, en hij speelde in de bands Jawbox, Burning Airlines en Officer of Future Plans. En hij was ook nog producer voor allerlei progressieve rockbands. Jay Robbins, Fear is a Man's Best Friend.

Jay Robbins, Fear is a Man's Best Friend. Slide to Freedom, dat is een band uit Canada met zanger Doug Cox. En hij is tevens een befaamd dobro-speler. En de band heeft heel goed geluisterd naar de Amerikaanse specialisten Ry Cooder, Jerry Douglas en Bela Fleck. Slide to Freedom, make a better world.

Slide to Freedom, Make a Better World. Big Heavy Stuff, dat is een band uit Australië met de broers Greg en Darren Atkinson uit Sydney. En de albums van deze band zijn nooit uitgebracht in Europa. Het is een compositie van Todd Rundgren. Big Heavy Stuff. Hello, it's me.

0: Big Heavy Stuff. Hello, it's me. Dit is een bijzondere band. Het is namelijk de jongste bluesband van Amerika. Drie kinderen uit het gezin Jams. Ryan, 16 jaar, speelt gitaar en is de zanger. Kyle, 13 jaar, speelt basgitaar. En zusje Taya is pas 9 en speelt de drums. De homemade Jams bluesband. Penny Waiting for Change.
1: Hey!

0: De bevriende tukkers van Harry Musquet, de Buffoons, Maria. Eddie Turner, dat was de voormalige gitarist van Otis Clay. Hij ging in 1999 solo verder en startte met de award voor het beste debuutalbum van het jaar. Dit komt van zijn album Miracles and Demons. Eddie Turner, Mr. Blues.
1: 1, 2, 3, 4.

Eddie Turner, Mr. Blues. The Reputation, dat is een band uit Chicago met zangeres Elizabeth Elmore. Ze werkt als advocaat en maakt in haar vrije tijd muziek. Het nummer is geschreven door Stephen Stills en het was heel lang geleden een hit voor Buffalo Springfield. The Reputation, for what it's worth.

The Reputation, For What It's Worth. The Twisters, dat is een band uit Canada met zanger en mondharmonica-speler Dave Horrell. En de band speelt jazzy swing blues. Het komt van het album After the Storm, The Twisters, Going, Going.

The Twisters, Going, Going, Gone. Dead Cab for Cutie, dat is een band uit de staat Washington met gitarist Ben Gibbard en zanger Sean Nelson uit de band The Long Winters. Ze begonnen als studentenband op de Western Washington University en dit is een cover van Creedence Clearwater Revival. Dead Cab for Cutie, Fortunate Son.

Dead Cap for Cutie, Fortunate Son. Mason Casey, dat is een mondharmonica-speler uit New York en die man is al jaren bezig. Don Covey, Steve Cropper en Jimmy Johnson speelden regelmatig mee op zijn albums. En dit komt van het album Sofa King Badass. Mason Casey, Chesterfield County.

Mason Casey, Chesterfield County Jail. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een boegbeeld binnen de vaderlandse blues scene en een gepassioneerd Drenthe promotor. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Zack Harmon uit Mississippi was gitarist bij T.T. Hill, Dorothy Moore en Sam Myers. Hij verhuisde naar Los Angeles en daar werkt hij nu als studiogitarist en producer. Dit komt van zijn album Juke Joint Blues. Zack Harmon, Hattie May.

0: Route 66, tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Het einde komt toch langzamerhand in zicht. En ja, als je dan de vraag stelt, wat heb je met je leven gedaan? Dan kan ik alleen maar zeggen van ja, ik heb gedanst.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin Harry Musquet op pad giet met zijn gasten en praat over zaken die hem raakt van binnen. Met uiteraard muziek. De gast van vandaag is een man die het allemaal een beetje in zwart-wit zet. Dammer Ton Sijbrands.
4: Lopend op een mooie zomeravond in Muiden, richting het Muidenslot, met Ton Sijbrands. Ton Sijbrands is dammer. En dat al sinds ik hem ken. En hoe lang is dat, Ton?
2: Volgens mij, ik ken jou langer denk ik dan jij mij, maar dat we elkaar voor het eerst ontmoet hebben, dat was in 1967. Mei 1967.
4: Maar jij vertelde dat je al eerder geluisterd had naar de bluesmuziek.
2: Want ik herinner me een optreden van jou, van jullie. In Theater het Centrum heet het, geloof ik.
4: Ja, het Centrum.
2: Wat ook als bioscoop gebruikt werd in Sappemeer. Daar logeerde ik regelmatig bij een jeugdvriendje dat ik via Dammen kende, Harry Kolk. En ik had inmiddels in het blad Hitweek, had ik over jullie gelezen. En dus ik ben daar met Harry gaan kijken, maar dat was, ja, ik was toen zo ontzettend jong. Ik denk 15 of 16, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval hadden we onvoldoende geld om kaartjes te kopen voor het concert. Dus we hebben buiten gestaan met onze oren tegen de muur. En zo heb ik het allereerste concert niet echt bijgewoond, maar wel gehoord van jou.
4: Toen damde jij al, neem ik aan.
2: Ja, ik dam al.
4: Vanaf jij bent natuurlijk.
2: Haast vanuit de moederschoot, ja, zou ik zeggen, ja. Maar dat is niet echt zo hoor. Nee, ik heb pas op een negende ben ik pas met het damspel in aanraking gekomen. Zullen de meeste mensen denken van dat is toch vrij vroeg, maar. In vergelijking met andere dammers en grootmeester schaken ook, is het eigenlijk heel laat. Iemand als Harm Wiersma bijvoorbeeld, is al op zijn zesde begonnen met dammen. En iemand uit Leeuwarden, Hendrik van der Zee, die damde al op zijn vierde jaar. Dus wat dat betreft was ik eigenlijk heel erg laat. Maar toch in de tijd dat ik vanaf mijn negende heb ik inderdaad gedamd.
4: Amsterdammer, hè, van origine, toch?
2: Ja, ik ben de eerste 4 jaar van mijn leven heb ik op het Prinseneiland gewoond in Amsterdam. Vanaf mijn vijfde, mijn hele jeugd heb ik doorgebracht in Amsterdam Slotermeer.
4: En daar ligt ook jouw roes qua dammen. Ben je daar in een vereniging begonnen of hoe ging dat eigenlijk?
2: Ja, Amsterdam West ben ik begonnen bij de Christelijke Damclub Amsterdam, afgekort CDA, dus toen later die politieke partij ontstond, werden in dammerskringen nog een grap over gemaakt. Maar op een gegeven moment lazen mijn ouders een advertentie in een huis-en-huisblad dat die damvereniging een jeugdafdeling had. Nou ja, ik damde thuis al veel en toen heeft mijn vader mij achter op zijn fiets genomen en ergens in Amsterdam Oud-West naar een locatie gebracht waar die damvereniging zat. En ik heb toen een Ja, de eerste 2-3 maanden heb ik op die jeugdafdeling op de zaterdagmiddag gedampt. En toen stelde de voorzitter voor dat ik voortaan bij de senioren op vrijdagavond mee zou doen. Dus als, toen was ik 11 jaar, geloof ik. Als 11-jarig jongetje ging ik toen al iedere vrijdagavond naar de dampclub. En speelde ik mee in de clubcompetitie. En als we dan een uitwedstrijd hadden, dan kwam het wel eens voor dat ik pas om 1:30 of 2:30 of zo weer thuisgebracht. Dat thuis toch de nodige spanning gaf.
4: Dit is allemaal vrij snel gegaan met jou. In 1967 was jij Nederlands kampioen?
2: Ja, in 1967 op mijn 17e, toen werd ik voor het eerst kampioen. Ja.
4: En het was ook ongeveer het moment dat wij elkaar leren kennen, hè? En dat jij in Grollo arriveerde.
2: Ja, toen hebben we in dat jaar had je in mei had je in Hoogezand-Sappemeer het traditionele
4: Brinta-toernooi. Ja.
2: Heel goed. Ja. Ja. Brinta-toernooi, daar deed ik toen aan mee. En in die tijd verdiende ik inmiddels wel wat met dammen. En toen speelde Q in the Blizzards weer in Theater Het Centrum. En toen had ik dus wel geld om een kaartje te kopen. Toen ben ik wel wezen kijken tijdens dat toernooi. En heb ik mij min of meer aan jou opgedrongen. En toen ben ik inderdaad een paar weken later, denk ik.
4: Ja.
2: Ben ik een keer naar Grollo gekomen en heb ik een week lang misbruik gemaakt van jouw gastvrijheid. En wat ik zelf een hele leuke periode vond. Als je zo jong bent, dan vraag je je nauwelijks af hoe anderen er tegenover staan.
4: Nee, dat is niet.
2: Maar ik vond het wel leuk, want we zijn toen. Ik ben bij diverse optredens van jullie. Ben ik toen mee geweest. Ik herinner me Meppel, ik herinner me Veendam.
4: Ja, Parkveert enzovoort enzovoort. Dat, bij APW in Veendam. Ja.
2: En ik herinner me vooral ook, dat is natuurlijk heel erg leuk als je dan logeert bij de zanger van de band die jij op dat moment het beste vindt. Herinner ik me het ontstaan van een van jullie nummers, namelijk Distant Smile.
4: Ja.
2: Dat je bezig was de tekst te schrijven en dat jullie de allereerste repetities daaraan wijden. Dat is toch een mooie herinnering.

0: Ja, dat oude. Ja, luisteraars in Drenthe weten dat wel, misschien voor de VPRO. Niet zo goed. Het oude huis in het oude huis is in Grollo. Waar de band als een tijdje, waar ik een tijdje gewoond en waar wij repeteren. En dat was min of meer een zoete inval, want daar kwamen allerlei mensen uit het westen, zomers, vooral zomers, hoor. Als het mooi weer was, dit weer, dan kwamen ze met liefde. Dan was het, jongens, we gaan even de provincie in en het was hartstikke mooi. Zwinters zag je ze niet trouwens, hoor, dat moet ik er even bij zeggen, want dat was het.
1: Ah, Harry, je bent wel erg scherp. Misschien kwamen ze gewoon voor jou. Los van jaargetijden.
0: Ach ja, Willem van der Linden zei, als er iets ontstond in de periferie van Amsterdam, dan en die band kwam niet naar jou toe, dan ging zij wel naar die band toe en zo. En daar heeft hij misschien ook wel gelijk aan. Jij bent natuurlijk daarna ging het natuurlijk nog veel beter. Je bent ook wereldkampioen geworden in de legendarische partij tegen André Eiko, waar ik notabene nog bij ben geweest. Niet bij die partij, maar wel nou, in Den Haag.
1: Ja. Nou, ik ben wereldkampioen geworden een jaar daarvoor. Ja. In Hengelo 72, in een toernooi.
0: Ja, maar
1: waar daarna, ik André Eiko ontroonde als wereldkampioen.
0: En daarna heb je die partij.
1: En het jaar daarna had hij, toen kwam, had je de zogeheten revanche match.
0: Ja.
1: En dat was in Den Haag, 20 partijen. En die heb ik toen ook gewonnen met klein verschil, twee partijen verschil, 18 remise. En daar ben jij inderdaad toen ook wezen kijken.
0: Ja, ik weet nog dat GBJ Hilteman daar ook rondliep.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, dat kan, nee, dat dus, kan ik mij niet herinneren.
0: En Alexander Muninghoff daar.
1: Ja, Alexander Muninghoff, die, ja, die was daar, er heel nauw bij betrokken.
0: Ja, die gaf daar, als slavist gaf hij daar uitleg, dacht ik.
1: Ja, want in die, we hadden tegelijkertijd met die match hadden we een soort telejakcursus dammen.
0: Ja,
1: daar,
0: precies.
1: Daar werd ook André Eiko en Koeperman werden vaak geïnterviewd. En Alexander die deed toen de vertalingen daarvoor. Ja. Alexander Muninghoff en Tim Krabbe was de presentator van die cursus. Ja, die formeel cursus heette, maar in feite was het zeg maar het dagverslag van de match.
0: Hoe waren die partijen eigenlijk tegen André? En de André Eiko was toch een beetje een merkwaardige man. Je hebt mij later wel eens een verhaal verteld dat hij op een hele rare manier aan zijn eind is gekomen.
1: Ja,
0: waarvan het echte verhaal eigenlijk nooit verteld is. Of
1: nee, en dat, ja, ik,
0: en men weet,
1: ik moet de VPRO-luisteraar
0: teleurstellen.
1: Teleurstellen, want het precieze verhaal van zijn dood ken ik ook niet. Maar wat ik gehoord heb is dat hij is op gruwelijke wijze vermoord. Het schijnt met een beroving met geld te hebben te maken gehad. En in 1976, toen hij nog maar 33 was.
0: En dat was ergens, waar was het, in Litouwen of Estland? Of?
1: Letland.
0: Letland.
1: In Riga.
0: Riga,
1: ja, daar kwam hij vandaan.
0: Wij hadden het nog even, ik dacht dat Tallinn was, maar het was dus Riga. Nee. Ik zie hier een prachtige poort. We staan bij Muiderslot. Mensen. En daar is een poort voor. Als je daar nou door zou lopen, Ton, en op het, waar vroeger de ridders elkaar betwisten met lansen en zo. En daar stond een heel groot dambord. Is er een perfecte dampartij eigenlijk? Ik bedoel, iets bestaat er zoiets. Hoe ver gaat dat in zo'n sport? Is dat eindig op een gegeven moment en is het dan perfect? Of,
1: Ja, wat je wel gewoon hebt bij ons, net zoals bij schakers, is dat het voor kan komen. En hoe beter je bent, hoe vaker het voorkomt. Dat je een partij speelt waarvan je achteraf ook in alle objectiviteit kunt vaststellen dat je geen fout gemaakt hebt. Maar dat niet alleen, maar dat het ook gewoon een hele mooie partij is om als je die nog eens naspeelt. Eigenlijk één, qua structuur één geheel vormt. De opening haast naadloos overgaat het middenspel. Het middenspel weer in het eindspel. En dat kan voorkomen. Ik heb in het.
0: Dat zijn zeldende momenten, zeker.
1: Nou, het hoeft niet hoor. Nee, je kunt heel wat.
0: Toch wel?
1: Ja. Nee, ik heb bijvoorbeeld over. We hadden het zo even over André Eiko. Maar ik. Over Andrijko heb ik een boek geschreven. Ja, er is voor niet-dammers is er absoluut niet doorheen te komen. En het is ook, absoluut geen biografie of zo. Maar het is een zoals ik het genoemd heb, een damtechnische monografie. Maar dat is echt een heel dik boek. Iets tegen de 500 pagina's. Met alleen maar partijen van Andrijko. Waarvan ik zijn 40 beste of meest interessante partijen heel uitvoerig geanalyseerd heb. En dat zijn haast stuk voor stuk zijn het juweeltjes om na te spelen. En nee, dat komt. Dat zijn van die momenten waar je het eigenlijk.
0: Maakt de partij zich dan van jou meester als jij. Ik bedoel.
1: Ja, zoals bijvoorbeeld Moelis dat zegt over de romans die hij schrijft. Hij niet met het verhaal aan de haal gaat, maar andersom het verhaal met hem. Dat kun je met dammen en ik neem aan met schaken kun je dat ook hebben. Dat op een gegeven moment dat alles klopt. En, ik had het met name vorig jaar in Hoge Zand, momenteel precies een jaar geleden, dat ik in Hoge Zand meedeed aan na jaren weer van inactiviteit. Maar dat is bij mij niet, mijn carrière niet zoveel bijzonders. Maar na een jaar of vier deed ik weer mee aan het Europees kampioenschap. Een toernooi waar ik me echt ongelooflijk veel zorgen om maakte. Heel sterk bezet. En ik had de hele tijd niet gespeeld. Maar dat ging ontzettend goed. En er waren partijen bij in de eerste ronde tegen een Litouwer, Buzinski. En twee rondes voor het einde tegen een hele sterke Rus, Georgiev. Dat waren partijen waarin ik mezelf een opdracht had gesteld van ik wil koste wat kost winnen. En elke dreigende vereenvoudiging van mijn tegenstander die ga ik uit de weg. En nou, dat deed ik. En met name tegen die Georgiev. En dat liep zo fantastisch dat in een stelling met wederzijds, ik geloof 14 schijven of 13 schijven, in ieder geval nog zeg maar een bord vol stukken, moest hij materiaal inleveren. En dat was echt een hele. En uiteindelijk won ik dan ook na nog hele verwoede strijd, 6 uur spelen bijna. En dat zijn echt momenten dat je. Dus niet overigens niet eens mijn allermooiste of meest gedenkwaardige partij, maar het zijn toch momenten, die momenten waar je het eigenlijk voor doet.

0: Jij bent toch ook nog in Rusland, heb jij een dame meegenomen onder het mom van trouwen of zo, dat ze hierheen kon? Of was dat niet helemaal, nee, ging dat niet helemaal zo? Of hoe is dat gegaan?
1: Nee, dat is mijn eerste huwelijk geworden.
0: Ik dacht altijd dat het een mariage de raison was, zoals de Fransen dan zeggen.
1: Dat is een misverstand. Zij was
0: iemand heeft mij dat verteld.
1: Op het moment dat ik haar in Rusland, in Sogumi, aan de Zwarte Zee, dat ik haar ontmoet heb, toen was ze al getrouwd. Maar inderdaad, wat jij dan zegt, verstandshuwelijk? Schijnhuwelijk. Het was met een Zweedse student getrouwd. Oh, en op grond daarvan zei ze mij van, het is praktisch 100%, 99% zeker dat ik naar het Westen kom. Nou, als ik in het Westen ben, en dan was met een Zweden, dan zou ze dus in Zweden zijn, dan zou ze mij bellen. En zo is het ook gegaan. Nee, het heeft weliswaar niet langer dan 1,5 à 2 jaar mogen duren. Maar het was wel degelijk serieuze liefde. Het was absoluut. Nee, het schijnhuwelijk was ze met een Zweedse student aangegaan.
0: Aha, en ik heb haar toen, zo dat, ja.
1: Ik heb haar toen uit Zweden heb ik haar naar Nederland gehaald. Maar dus niet uit Rusland.
0: Nee. Ja. Ja, Rusland ben je natuurlijk wel vaak geweest.
1: Rusland ben ik heel vaak geweest.
0: En ook ten tijde van de Koude Oorlog natuurlijk nog.
1: Uitsluitend ten tijde van de Koude Oorlog. Nee, ik ben er tussen 67 en 82 ben ik er iets van 15 keer geweest voor damwedstrijden. Maar wat dus heel raar is, is dat ik sinds 82 daar
0: niet meer geweest
1: ben. Dus zelfs de hele periode Gorbachev, laat staan Yeltsin en Wat is het nu? Poetin. Daar heb ik dus absoluut niks van mee. Althans niet meegemaakt. Uiteraard wel wat van meegekregen via de media. Boeken als van, heet die, Raymond van den Boogaard, geloof ik.
0: Ja.
1: Moskou aan zee. Maar ik ben er nooit meer geweest sinds 82. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nu ook niet meer...
0: Je hebt ook niet de behoefte.
1: Nu absoluut niet meer de behoefte heb.
0: Misschien is het nu ook wel niet zo leuk meer, hè? Het is natuurlijk nou ook allemaal, het is veel smeergeld en alles is heel anders en verveelde mensen. Je moet er erg oppassen, heb ik wel gehoord.
1: Moskou schijnt zo'n beetje de meest criminele stad ter wereld te zijn.
0: In Petersburg ook hoor ik dat. Misschien is het wel niet zo leuk meer. De spannende tijden van Len Dayton en de spy who came in van de cold, dat is gewoon over en zo.
1: John le Carré. Waar ik trouwens, ik ben afgelopen zomer ben ik een week naar Oost-Duitsland, of het voormalige Oost-Duitsland geweest. Een reis, zeg maar, in de voetsporen van Bach. Alle plaatsen waar Bach geweest is. Ja. Maar onder andere Leipzig. Het was zo raar. De hele week dat ik daar was, moest ik maar. Je kunt bij Duitsland of Oost-Duitsland natuurlijk twee associaties hebben. Ten eerste de 40-45 of 33-45. En ten tweede natuurlijk 45, wat is het, 89 dat in ieder geval is.
0: Ja.
1: Maar
0: ja.
1: Dus het communistische regime. En ik kon me daar ontzettend moeilijk van losmaken. Overal waar ik liep, in Leipzig en in Weimar en Eisenach, geboortestad van Bach.
0: Ja.
1: Mühlhausen zijn we geweest, in Arnstadt.
0: Ja, ik heb het ook gedaan allemaal.
1: Ja?
0: Ja. Een paar jaar geleden. Weimar dus. Nog voordat Weimar dus culturele hoofdstad werd. Ik ben toen ook naar Dresden gegaan en zo.
1: Ja, dat ben ik niet geweest. Nee.
0: En via Halle, Magdeburg, Halle en zo. Ik zag wel, het was wel een... Die mensen hebben heel veel kapot gemaakt toch wel. Dat communistische regime van onze vriend Ulbricht en... Honecker. Vooral wat het cultuur betreft hebben ze het minder als een twee gedaan. Eigenlijk helemaal niet. Nee, het is vreselijk. Ik ben ook in Eisenstadt geweest. Je bent dus ook bij het geboortehuis geweest.
1: Eisenach.
0: Vlak over de grens waar vroeger het Snowden-huis met tentoonstelling, oude muziekinstrumenten.
1: Een soort museum, ja. Maar
0: in een trieltje kun je nog kleine concertjes georganiseerd.
1: Alleen het enige probleem is dat het niet het geboortehuis schijnt te zijn. En in het boek wat ik daar kocht, stond het ook openlijk.
0: Ja, dat is het altijd zo. Met de schedel van Mozart en zo. En dat soort dingen. die toen in een massagraf en maar hier moet hij dan toch liggen, weet je wel. Dat is, van Bach denkt men ook dat het niet zo is, maar Thomaskirche in Leipzig ligt.
1: Dat het hem niet is?
0: Nee, tenminste.
1: Wat me wel, daar ben ik uiteraard ook geweest in die Thomaskirche, maar wat me opviel was de complete anarchie die daar heerste. Want ik had verwacht, maar ja, dat is ook mijn vooroordeel.
0: Nu,
1: dat is ook mijn vooroordeel van het zal een beetje strak geregisseerd zijn door de, ook vanwege de vroegere DDR-sfeer. Maar nee, het was een complete anarchie. Er leek geen enkele functionaris van de kerk aanwezig te zijn. En het was vol met toeristen in korte broek die patat en kroketten zaten te eten. En kinderen die spelend rond hingen.
0: Ook veel Japanners, denk ik.
1: Japanners ook, Amerikanen, veel fototoestellen. En ik maakte me echt zorgen om die steen. Het was heel raar, want ik kwam daar binnen en ik zag een zee van bloemen daarbij die steen. Die grafsteen van Bach. En nou, maakte zich toch onvermijdelijk een grote ontroering van mijn meester. Maar even later maakte dat totaal plaats voor een soort boosheid om de chaos die daar hing. En het gebrek aan
0: cultuurkannibalisme.
1: Ja, echt een gebrek aan respect. En
0: Maar goed, de...
1: Nee, maar dat ik dus echt dacht van... Het is natuurlijk heel goed dat mensen zoals die in Oost-Europa jarenlang onder het communistische juk, zeg maar, geleefd hebben, die daarvan zijn verlost. Maar van tijd tot tijd denk ik toch, dat is misschien ook met mijn... heeft misschien ook met een leeftijd te maken, dat een heel klein beetje repressie toch geen kwaad kan. Dat, maar
0: ja, ja, nee, daar ben ik wel met je eens. Ja. Ja, dat ben ik heel een beetje eens. Ja. Ja. Ja.
1: Maar ja, jij bent al ver over de 50, dus ik ben er net geworden.
0: Ja, god, ben ik oud, zeg.

0: Herman van Woerden, Gerard van Velzen. Dat waren toch de jongens. Hendrik van Vianen. Hè? Dat toch de mensen die dit, de moord op de graaf Floris. Het is mooi kasteel trouwens. Dit is even tussen twee haakjes. Ook nog nooit gezien. Ja, moet je nagaan. Ik heb vanmiddag... Of ik heb twee dingen gezien vandaag die... Maar dit buitenslot, dat is een prachtig slot eigenlijk wel. Jij woont hier ook nog niet zo lang.
1: Nee, ik woon hier nog maar 3,5 jaar, zo'n beetje. Sinds,
0: heb je hier iets mee met Muiden? Kan bijna haast niet of...
1: Nee, dan zou ik liegen als ik dat de vraag bevestigd zou. Nee, ik ben hier komen wonen omdat ik 4 jaar geleden Hetty ontmoet heb. En Hetty is mijn... Nee, ik ben hier komen wonen omdat ik 4 jaar geleden Hetty ontmoet heb. En

0: middelbare school. En ik heb haar zelfs haar naam een keer genoemd in een soort biografietje dat heel lang geleden in 1973 over mij is verschenen. En komt haar naam ook weer voor. En daar schijn ik te hebben gezegd dat ik een ruzie met haar broer kreeg. En dat ik haar daarom niet meer... Maar niemand van de betrokkenen kan zich er ook nog iets van herinneren. Ik ook niet meer. Dus ik weet niet waarom ik dat destijds gezegd heb. Maar hoe dan ook, we hebben elkaar toen... vanaf ons 12e niet meer gezien. Tot 4 jaar geleden, tot we allebei 46 waren. Na 34 jaar. En, vrijwel sinds die tijd.
1: Zij woonde hier.
0: Zij woont hier daarvoor bijna 25 jaar.
1: Daarvoor heb jij in Voorst gewoond. Dat was ook een mooie streek. Natuurlijk.
0: Ja, dat was en dat. Ja, dat mis ik eerlijk gezegd nog wel eens. Die stilte en die wijdheid van de provincie.
1: Ga je nou weer terug ooit naar Amsterdam?
0: Nou, denk ik niet. Nee, ik denk wel dat laatste.
1: En het dammen dat.
0: Laatste jaren.
1: En het dammen dat blijft. Het dammen blijft altijd doorgaan natuurlijk.
0: Het dammen dat is. Ja, daar ben ik dermate aan verslaafd.
1: En dat is natuurlijk ook een passie, of niet?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Dat is echt. Want zo even via jou en dit programma. Kwam ik ook met Levi Weemoed in gesprek. En ja, dan moet ik ken zijn naam uiteraard. En ik heb hem een keer gezien op de televisie. Maar ik moet tot mijn schande bekennen dat ik eigenlijk nooit iets van hem heb gelezen. En dat het, maar dat geldt niet alleen voor hem, maar voor talloze Nederlandse en buitenlandse schrijvers. En als je dan vraagt van interesseer je niet voor literatuur of hou je niet van? Nee, in tegendeel. Enkele keer dat ik... dat ik een boek ter hand neem, dan zit ik echt haast ontzettend verslaafd te lezen. En ik heb bijvoorbeeld vorig jaar, voor mijn 50ste verjaardag, heb ik van Hetty verzameld werk van Paustowski cadeau gekregen. En ja, ik ben nog maar in deel 2, maar ik vind het echt fantastisch. Ik vind het echt heerlijk om te lezen. En dat heb ik met meer. Ik heb met muziek dat... En met film ook, dat als ik me er eenmaal aan overgeef, dat ik dat ook op een soort gepassioneerde manier
1: dan
0: doe.
1: Dan wil je
0: dat
1: het ook echt weten.
0: Ja. Maar helaas is dat dammen, dat is voor mij zo alomtegenwoordig haast. Ik kom haast niet meer aan die andere interesses of hobby's of liefhebberijen of passies, kom ik niet meer toe vanwege dat dammen. En dat, naarmate ik ouder word, begin ik dat steeds meer te betreuren. Want dus, ja. Het einde komt toch langzamerhand in zicht. Als je dan de vraag stelt, wat heb je met je leven gedaan? Dan kan ik alleen maar zeggen van, ik heb gedampt.
1: Ja.
0: Een spel. Wat doen niet meer mensen
1: zou je zelf wel de vraag stellen van... Dat heb ik ook wel eens heel af en toe, denk ik. Maar ik denk daar maar nooit te lang over na. Van de... ik had me er vroeger misschien wel wat anders van voorgesteld. En is het eigenlijk wel goed wat je... was dat het eigenlijk wel wat je hebt moeten doen of weet ik veel? Heb je nooit iets van een treurnis over je dat het niet zo gegaan is als je wilde of zo? Ja, ik weet niet hoe dat... Ik denk daar wel eens over na. Maar ik heb eigenlijk nog geen spijt hoor.
0: Nee, maar ik bedoel... Voor jou geldt denk ik nog veel meer dan voor mij dat met wat je doet, wat je gedaan hebt, wat je nog steeds doet, dat je daar heel veel andere mensen ook gigantisch plezier mee doet.
1: Ja, ja.
0: Ik bedoel, je hebt echt je hebt veel fans en je hebt vaak ontzettend trouwe fans. Ik bedoel, mensen die al 20, 30 jaar fan zijn, waartoe ik mezelf dan ook reken. En klinkt een beetje... Die bevestiging, die heb ik veel minder bijvoorbeeld dan jij. Ja. Want ik beoefen een spel dat

0: Ja, dat in Nederland door hooguit 7000 mensen, zijn maar 7000 dammers aangesloten. Dat is echt ontzettend weinig. Dat is,
1: maar
0: dat is ja, wat je noemt een kleine sport.
1: Ja, ja, ja. Maar ja, aan de andere kant, van het bluesblok, daar zijn ook maar 4000 mensen op geabonneerd. Dus,
0: maar op mijn blad dammen 400.
1: Ja, dus,
0: ja, ja, ja. Dat is echt om heel treurig van te worden.
1: Ja.
0: En dat al 16 jaar lang.
1: Ja.

0: ben ook niet een van de allervlijtigsten. Maar je wordt in deze wereld ook wel heel erg opgejaagd. Hè? Er zeggen mensen van, je moet dit en je moet dat. Maar ja, wie beweert dat eigenlijk? Dat is een beetje een verwarrende vraag, maar waarom moet je eigenlijk iets? Dat hoeft eigenlijk niet, toch?
1: Nee, maar ja, je doet het gewoon als het... Voor mij dat dammen, dat...
0: Ik heb wel het idee dat als ik beter mijn best had gedaan, of wat minder lui was geweest, dat ik iets verder had kunnen komen. Maar aan de andere kant...
1: Maar wat bedoel je met verder komen?
0: Ja, dat bedoel ik. Dat zeggen mensen toch altijd. Je moet...
1: Meer succes.
0: Je moet hard werken, want dan moet je dat hebben. Want dan kun je dat bereiken. Maar waarom moet dat eigenlijk? Denk ik dan bij mezelf.
1: Nou, ja, goed. Maar dat is ook een soort keuze die je... Ja. Ik bedoel, jij had natuurlijk ook veel... veel geliktere dingen kunnen gaan doen. Ja. Maar die mogelijkheid zul je zelf ongetwijfeld ook wel gezien hebben. En je hebt er ongetwijfeld bewust ook voor gekozen om dat niet te doen. Kleinschalig is misschien het goede woord, maar toch gewoon dichter te blijven bij de basis, zeg maar, bij hoe het ooit begonnen is.
0: We lopen hier langs het zwarte geld. Want ik denk altijd, als ik bij die prachtige jachtkamers, of het nou in Kampen is of in Zutphen, of in dit geval in Muiden, dat daar toch een heleboel zwart geld ligt. Maar dit hoeft niet in het programma. Ton Zijbrands, dammer te Muiden. Vriendelijk bedankt voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan. Jij bedankt voor de vragen, de voorzetjes.
2: De muziek die draait weer in het gesprek wat Harry Musquet had met Ton Zijbrands was van QB and the Blizzards, Distant Smile, een van de eerste singles. Van Brainbox, met zang van Cas Lux, Between Alpha en Omega. Van Jan Akkerman van de cd Focus in Time, het stuk Saudade. En het Lucky Stardust Quartet met een stuk van Johann Sebastian Bach, Die Kunst der Fuge. Harry Musquet giet weer op pad. Hij volgt het spoor terug. En hij pakt dat op bij de Anne Reperstraat in Aalsten.
0: Nu lopen we hier op de Aripestraat en die Aripestraat, die als je daar de bocht om gaat bij Mulder, dan kom je voor het spoor. Dus. En daar staan we nu. En daar had je vroeger ook het spoor is hier breder, daar rangeerden ze ook heel vaak. Met andere woorden, je moest ook heel vaak lang wachten voordat je erover kon. En wij moesten altijd... daarover, maar om dat te vermijden hadden ze een spoorbrug gebouwd. Dus die ging eigenlijk zo, kon je met de fiets het band in de goot zetten. En je op midden in de overloopje, en nog een stukje omhoog en dan helemaal eroverheen over het spoor. En dat was nog ten tijde van de stoomtrein, die heb ik hier nog zien. En als je dan eraf ging, aan de andere kant, dan was daar het oude café Spoorzicht. Wat vroeger ook al een vrij ruig café was en waar later, veel later trouwens, Herman Broos die vader nog... de scepter heb zwaar. En daarachter, daar had je het station van de EDS. Ook de garage van de eerste Drentse stoomwegmaatschappij. En daar achterlangs liep ook dat lokaaltje, naar M zou ik maar zeggen. Maar hier, aan de andere kant had je een veelading, want dat was het toen nog. Werd de veeuitladen via de... er werd hier veel gerangeerd. Met zo'n klein diesellokkie. De SIC noemen ze die. Alleen het was nog wel eens moeilijk. Je moest vrij lang wachten. En mensen die er met de auto stonden, die konden natuurlijk ook niet. En als je dan kon je heel veel verder, kon je naar de Rode Straat. Maar dan moesten we daar meestal ook weer wachten. Want dan werd het daar weer heen gebufferd en zo. Maar dat was hier allemaal. Dat was tijdens mijn jeugd. En wij moesten daar altijd langs, naar de school. Dus, want wij moesten hier... Over en dan de Overzingelaan is. En dan voor het station linksaf de stationstraat die er nog is. Maar dat was vroeger ook helemaal weiland. Allemaal weiland. Het was van van Lier Lels of zo is. En daar was verder niks. Ja, een paar huizen en stations aan de ene kant, aan de andere kant, hey, weiland en een bank. En dat was er.

Wij staan hier, we lopen hier over de Noorderzingel en waar wij nu naar kijken, dat is het gerechtshof, dat is helemaal uitgebreid. Alleen vroeger was dit er niet. De Noorderzingel was een vrij drukke straat, ook de nieuwe huizen en de gedempte zingel, want daar ging gewoon het verkeer naar Meppel en zo, dat ging dwars door de stad heen. En wij, hier had je dan vroeger, jij kunt, nou, je wilt niet meer geloven, maar dan moest je hier met de oversteek, met brigadiertjes. Maar de school 2, waar loopt wij mee, daar ging je langs dit gebouw. Nu hebben ze daar een nieuwe gemeentehuis neergezet. En wij gaan hier nou aan toe. En waar nou die super de boer staat, daar was vroeger, was dat school 2. Ja, je kunt het jammer genoeg niet meer zien. Daar had je... Daar had je surblokaal en ja, hier, dit was de eerste klas eigenlijk, waar wij nou, ja, je kunt dat niet meer zien, maar hier was de eerste klas daarvan. De tweede ging zo die kant op, 3, 4 en dan zo omhoog en dan had je nog een surble klas, een soort van overgangsklas voor mensen die dan nou nog niet helemaal voorbereid waren voor de MULO of HBS, zou ik maar zeggen. En ja, dat is... Hier had je inderdaad een schoolplein en ja, er is nu niks meer van te zien. Maar er waren allemaal mensen, grotendeels van middenstand, Henkie Schokker, zijn moeder die had een grote chocolaterie, Thijs Dussel, dat was een groentezaak, nou ja, Harry Kramer, lederwaren en porselein en dat soort dingen, Swiers, meer veevervoer en dat soort. Mensen zaten hier allemaal, Erik Mulder, ken ik me herinneren, nog een goede vriend van mij, die aan de drankenzaken, de stationsstraat en dat soort mensen zaten hier allemaal op de school 2. En de eerste juffrouw die ik had, ik kan me het nog altijd heel goed herinneren, dat was juffrouw Pol. En dat was een fantastisch aardig mens. En ja, meneer Van der Meulen, die was hoofd van die school, weet ik nog wel, Nico zijn vader, die woonde in de Bosstraat. Meneer Van Laar, die zat in de derde klas. Van der Hoef zat in de vierde. Van Wijk, die mocht graag zingen, die zat in de vijfde. En ja, dat was de school waar ik op zit heb. En waarvan ik... toch ook wel veel plezier had, hè, want het was toch wel een leuke school, hoor. Hele grote klassen, ja, grote klassen. En ik weet nog dat er precies één plaatsje over was in die klas waar ik toen kwam. Omdat ik iets later kwam. Want ik kwam van Rotterdam en toen was het lesjaar al begonnen. En ik weet ook nog wie het was waar ik naast kwam te zitten. Zei juffrouw Pol, zei, ga maar naast die jongen zitten met die witte trui en die twee blauwe streep erover. Dat was Henk Schokker. En het gekke is dat ik altijd daarna met Henk gevoetbald heb tot... En dat ik eigenlijk nog wel een vriend van hem ben. Als ik hem tegenkom is altijd... ja, dat is te gek eigenlijk. Ja, echt hartstikke aardige jongens waren die in die klas zaten. Er waren weinig zekers in die tijd, vond ik ook.

0: En ze zijn allemaal redelijk goed terechtgekomen, moet ik ook zeggen. Misschien was ik nog wel een buurtbeentje. Want dat leerde van mij, dat schoot niet echt op. Maar dat kwam waarschijnlijk van de muziek toen al. Maar ja, een heleboel zijn toch prima terechtgekomen. Onderwijzers zaten tussen en economisch directeur is Harry Kramer nog geworden. Nou ja, voor Brandy en zo. Jeugdwerk Drenthe ook, een goede positie. En ja, zo ken ik...
1: Welke muziek associeer je nou met die team?
0: Ja, dat is toch vlak na de oorlog. En wat hoorde je toen op de radio? Ja, operette en Glenn Miller en zo. En ja, dat was meestal muziek die je vader dan draaide. Want zelf, ja, dat was een radio, maar dat was dan ook alles. En wat ik me herinner was dat, ja, Melando vond die mooi en zo. En ja, blues was er toen, dat was er wel, maar dat wist je helemaal niet. Later, toen ik van deze school afkwam, dan kreeg je andere soort muziek. Zoals, dat was de tijd toen de rock and roll begon. En toen was daar een eindje verderop, had je dus het Apollo Theater naast deze school. Dat kun je ook niet meer zien. En dat was toen nog helemaal gebarricadeerd toen voor de eerste Rock Around the Clock hier draaide. Alles, want toen was in al die steden, want er gebeurde nooit iets. Hij dus rellen, weet je wel. Van mensen gingen rock and roll op straat. En, nou, dat was een... Maar dat... Komen we later wel eens een keer over spreken.
2: Ja, dat was Harry's Blues voor vandaag. Gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. Tot na de mol.
3: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Gary Allen is een singer-songwriter uit Californië. Hij begon in de honky-tonk band van zijn vader, maar intussen heeft hij 12 solo-albums gemaakt. Hij heeft 34 hits, 3 nummer 1 hits in Amerika en dit was een nummer 1 hit in Amerika en Canada voor Gary Allen, Every Storm.

Gary Allen, Every Storm. In 1963 was het een hit voor Roy Orbison en het nummer werd 226 keer gecoverd, onder meer door de Thielman Brothers, Piet Veerman, Lynn Anderson, Norah Jones en Barry Hay samen met Danny Vera. En in 1977 was het nog eens een keer een hit voor Linda Ronstadt, Blue Bayou.

Linda Ronstadt, Blue Bayou. In 1991 verscheen de debuutsingle van Tricia Yearwood uit Georgia, She's in Love with the Boy. En van haar debuutalbum werden meteen 2 miljoen exemplaren verkocht. Intussen is ze getrouwd met Garth Brooks. Ze heeft 25 albums gemaakt, 48 hits, 8 nummer 1 hits. En dit nummer eindigde 15 in Amerika en 22 in Canada. Tricia Yearwood, Georgia Rain.

Patricia Yearwood, Georgia Rain. My Journey, dat is het nieuwe album van bluesgitarist Sean Pittman uit Austin. Hij nam het album op in Bonn in Duitsland met Duitse studiomuzikanten en de Nederlandse organist en pianist Roel Spanjers. Sean Pittman, My Journey.

Sean Pittman, My Journey. Holly Williams uit Alabama is de 44-jarige dochter van Hank Williams Jr. Ze toerde door Amerika met Billy Bob Thornton, Jewel, Train, Keith Urban en Casey Chambers. En ze toerde door Europa met Nora Jones, Merle Haggard en Lucinda Williams. En ze stond in Amerika in het voorprogramma van Bob Dylan en John Hyatt. Holly Williams, Keep the Change.

Holly Williams, Keep the Chains. Het komt van het album A Man Called the Destruction van Alex Shilton uit Memphis. En hij is de voormalige zanger van de Boxtops en Big Star, maar hij maakt ook nog 23 soloalbums. Hij overleed in 2010 aan de gevolgen van een hartinfarct. Alex Shilton, Lies.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Keep Living Till I Die van Monster Mike Wells is het album van deze week. En Monster Mike Wells is een bluesgitarist uit Boston. Hij is de voormalige gitarist van Sugar Ray and the Blue Tones. En dit is zijn 9e soloalbum. En hij is met 46 jaar een van de jonkies in de Amerikaanse blues. Monster Mike Wells. Good to me as I am good to you.

Monster Mike Welsh, Good to Me As I Am, Good to You. Jessica Andrews uit Tennessee coverde een nummer van countryzanger Brad James en van zijn single werden slechts 361.000 singles verkocht. En Jessica Andrews toerde inmiddels door Amerika met Billy Gilman en Tim McGraw en ze zong een duet met Bret Michaels, de zanger van Poison, en voor haar werd het een nummer 1 hit in Amerika. Jessica Andrews, Who I Am.

Jessica Andrews, Who I Am. Het komt van het album You're Only Lonely van J.D. Souder uit Los Angeles. Hij schreef nummers voor de Eagles, Linda Ronstadt, James Taylor, Chris Hillman, Bonnie Raitt en Bob Seger. En dit was voor hem een nummer 1 hit in Amerika, het nummer 2 in Canada en 17 in Australië. En hij had heel goed geluisterd naar Roy Orbison. J.D. Souder, You're Only Lonely.

J.D. Souther, You're Only Lonely. Kacey Musgraves uit Texas nam haar albums op met de Joss Abbott Band. En dat leverde haar 22 hits op, waaronder twee nummer 1 hits. Dit is een eigen compositie en het komt van het album Same Trailer, Different Park. Het nummer eindigde 10 in Amerika, 26 in Canada. Kacey Musgraves, Merry Go Round.

Casey Musgraves, Merry Go Round. Het komt van het album Netherlands van Dan Vogelberg uit Illinois. En hij nam het nummer op in de stad Nederland in Colorado met Don Henley, Russ Kunkel, Joe Walsh, Joe Lala en John David Souder. Hij overleed op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen van prostaatkanker. Maar de teller stond toen op 20 hits, waaronder 7 nummer 1 hits voor Dan Vogelberg. False Faces.

Den Vogelberg, False Faces. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ryan Adams uit North Carolina, dat is de voormalige frontman van Whiskey Town. Hij was ook nog producer van The Counting Crows, Willie Nelson, Jesse Malin en Jenny Lewis. En hij maakte 34 soloalbums. Hij heeft 28 hits, waaronder 2 nummer 1 hits. Ryan Adams, Desire.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De laatste Harry's Blues van dit seizoen. En daarin kijken we terug op het afgelopen jaar wat dat aan mooie cd's opgeleverd heeft. Van onder andere Albert Cummings, van Paula Cole, van Steve Earle. Kirsten Teen, hele mooie. Cedric Burnside samen met Steve Azar. Galia Fault, Mr. Sip, dat was ook een hele leuke cd. En wij beginnen met Living in the Shadows, een cd van Tyler Morris, een hele jonge vent, samen met Ronnie Earl. Young Man Blues.

0: That's what I'm talking about. Toch mooi dat jonge mensen ook nog steeds de blues maakt. Tyler Morris samen met Ronnie Earl. Young Man's Blues. Nou, niet helemaal zo jong meer is Mr. Sip. Mr. Sip die komt uit McCamp. Uit een klein plekje in de Mississippi Delta. Castro Coleman heet hij officieel. Dus een echte Mississippi bluesman. Dit is van de cd Sip Notaries uit 2020. En dat heet dan ook niet voor niks The Dirty Mississippi Blues.
1: Now I know y'all ain't think I was gonna cut a record.

Dit is de echte Dirty Mississippi Blues van Mr. Sip van de CD Sipnotized. Ze begon als straatzangeres in Brussel. Ik heb het over Galia Folt. En daarna ging ze naar Amerika toe. Ze ging naar Mississippi toe en pikte door heel veel de muziek op. En daar maakte ze een mooie CD van in 2019, Mississippi Blend. En daarvan het nummer Meet You Down the Road.

Opende hem in de studio van Jim Dickinson in, ik denk in Memphis, Tennessee. Of ja, bijna in Mississippi zou je kunnen zingen. Galia Fault van de CD Mississippi Blend. Trouwens op de mondharmonica, dat was Watermelon Slim voor de liefhebbers. Het blijft in Mississippi, Cedric Burnside en Steve Azar. Met twee natives van Mississippi, Cedric Burnside. Familie van Robert Lee Burnside. Dit is van de CD My Mississippi Reunion. En het gaat over een plaatsje in Mississippi. Coldwater.

verhaal over het plaatsje Coldwater, Cedric Burnside en Steve Azar van My Mississippi Reunion. Nog één verder dat wij drie nummers van QB and the Blizzards gaan draaien. Althans, QB and the Blizzards en twee van de Muskeg Gang. En dat ene nummer dat is van Kirsten Teen. Een uitstekende zangeres uit Amerika die in Berlijn geboren is, maar opgegroeid is in Amerika. Door heel veel optredens gedaan heeft. Onder andere mee te zingen heeft op een tour van Peter Gabriel. Vanaf 2001 maakt ze cd's onder haar eigen naam. En dit is volgens mij de 10e cd die zij maakt heeft in 2020. De cd Two Sides. En door van Sweet, Lost and Found.

Sweet Lost and Found, Kirsten 10 van de cd Two Sides. Het is blues, door Rustin hoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een nummer, drie keer een compositie in andere uitvoeringen. Dat is de gebruikelijke gang van zaken, maar in deze laatste aflevering van Harry's Blues, net een wat anders. Drie nummers waar Harry Musquet alles mee te maken heeft. En het eerste nummer, dat is van zijn laatste cd, de cd Cats Lost, die in 2009 uitgekomen is. En daarvan het nummer, wat Harry nogal bezig houdt trouwens, Devil Made Religion.

Devil Made Religion. Je kunt de productie van Daniel Logisch, die kun je volgens mij wel aan afhuurt. Want het klinkt op een bepaalde manier. En dat is denk ik toch een beetje het watermerk van de heer Logisch uit Erika. Die was er uiteraard nog niet bij toen in 1983 de LP The Legend opnumbeur. Dat gebeurde in de studio Spitsbergen in Zuidbroek. En dat was wel een spannende opname trouwens. Een mooie cd is dat geworden. Uitstekende cd, durf ik rustig te zeggen. Met verrassende nummers erop. Onder andere ook een paar composities, teksten van Gilles Deelder. De Zoo. En wat was er nog meer van? For Real van Gilles Deelder. Maar ik draai een nummer wat denk ik wat minder bekend is van The Legend uit 1983. Can You Tell Me What Love Is?

Een liefdesliedje van Harry Musquet. Dat wat hem altijd nogal bezighoudt. De liefde en ook het verdriet in de liefde. Dat kenmerkt zijn muziek heel vaak. In later, 1983, denk ik in 1984, kwam de film De Legende van Willem van der Linden, die kwam uit. En doorin zat het volgende nummer. Dat was eigenlijk de slotmuziek van de film. Uitstekende film. En het nummer dat is City Soldier.

En net als bij het vorige nummer, Can You Tell Me What Love Is? Ook in City Soldier was het de Muskay Gang die het nummer uitvoerde van de LP The Legend. Een man die vorig jaar overleed, 20 augustus 2020, dat was Justin Towns Earl, de zoon van Steve Earl. Hij overleed daardoor als gevolg van te veel middelen gebruikt. En Steve Earl die merkte later een cd in 2021, simpelweg getiteld GT, Justin Towns. En dat is een nummer of een cd met allemaal nummers van zijn zoon erop. En ja, misschien een van de meest bekende, ik weet het niet, maar ik vind een van de mooiste nummers in elk geval, dat is Harlem River Blues.

En op deze manier blijft de muziek van Justin Townes Earl blijft toch levend, al is het in de uitvoering van zijn sinfaar Steve Earl, de Harlem River Blues. Paula Cole, dat is een zangeres die al heel wat werk verzet heeft, zo kunt zingen. Ook gevarieerde muziek maakt. En dat blijkt ook wel uit haar laatste cd, American Kilt. En een kilt, dat is een wanddoek, zeg maar, met allemaal verschillende lapjes. Dat zit ook in haar muziek. In haar muziek zit zowel gospel in, er zit blues in, er zit jazz in. Er zit van alles eigenlijk wel wat in. En zeker ook in het volgende nummer, The Black Mountain Blues.

Mooie muziek van deze dame. Ik had er Furity nog niet van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Paula Cole van American Guild, The Black Mountain Blues. Albert Cummings, dat is een man die al wat langer bezig is. En die een cd opnam in de bekende Fame Studio in Muscle Shoals in Alabama. Dat is een studio waar volgens mij Wilson Pickett en dat soort man nog altijd opnamen. Een studio waar heel veel soul in zit, zou je kunnen zeggen. Dit is de cd Believe You 2020, Albert Cummings met Queen of Mean.

zijn we bijna aan het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues. In deze jaargang van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. Altijd in handen van Laurens Braams. Uitstekende technicus. En we besluiten met, je kunt eigenlijk maar met één nummer besluiten. Hij het Moskeejaar 2021 op een gepaste manier wilt afsluiten. Dan doe je dat met de Moskee Gang van The Legend uit 1983. Het nummer The Legend.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Hep Stars, dat was een populaire band uit Zweden met Benny Andersson van ABBA als gitarist en pianist. En hij schreef dit nummer ook. De band had 29 albums gemaakt, 27 hits, waaronder 10 nummer 1 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Zweden. Het nummer eindigde 4 in Noorwegen en Nederland en 10 in Finland. De Hep Stars, Sunny Girl.

De Half Stars, Sunny Girl. De band Perry uit Mississippi is de band van zangeres Kimberly Perry en haar broer gitarist Reed Perry. Ze werden ontdekt door Garth Brooks en intussen hebben ze 15 hits in Amerika, waaronder 5 nummer 1 hits. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. De band Perry, Better Dig Too.

0: The Band Perry, Better Dig 2. Paul Flata uit Noorwegen leverde met zijn Midnight Orchestra ooit het album Amsterdam Stranded af. Maar Townsend Zandt, Chip Taylor en Mickey Newbury, dat waren zijn ultieme helden. Dit komt van het album Bless We All, Songs of Mickey Newbury. Paul Flata, An American Trilogy.
1: Oh, I wish I was

Flata, een American Trilogy. Billy Currington uit Memphis was jarenlang de basgitarist en toetsenist bij de Boxtops en daarna speelde hij jaren bas in het Memphis Symphony Orchestra. En in zijn vrije tijd was hij dan basgitarist bij Isaac Hayes en Dionne Warwick. In 1996 maakte hij zijn comeback met de Boxtops en dit is een solo-opname van Billy Currington, Let Me Down Easy.

Billy Currington, Let Me Down Easy. The Swell Season, dat is een Ierse band met Glenn Hansard en Markita Irklova. Dit komt van het album Forward en het is opgenomen in de Masterkey Studios op IJsland. En Glenn Hansard is tevens de frontman van de Ierse band The Frames en hij speelde gitarist Outspan Foster in de bekende film The Commitments. The Swell Season, Factory Street Bells.

0: sun. It's a full-blown, solid gold miracle you've come.
1: The swell season. Factory Street Bells. Whiskey Town, dat is een alternatieve country rock band uit North Carolina met zanger-gitarist Ryan Adams en zangeres-violiste Caitlin Carey. Na 18 albums viel de band uit elkaar. Whiskey Town, Don't Wanna Know Why.

Whiskey Town, Don't Wanna Know Why. Country rock band Blackberry Smoke werd in 2001 opgericht in Atlanta in Georgia door zanggitarist Charlie Starr. En het debuutalbum Bad Luck Ain't No Crime werd in eigen beheer opgenomen, maar werd wel een nummer 1 hit in Amerika. En dat was nog nooit eerder gebeurd met een in eigen beheer opgenomen album. Dit komt van het album Holding All the Roses, Blackberry Smoke, Too High.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Keep Living Till I Die van Monster Mike Wells is het album van deze week. En Monster Mike Wells is als gitarist ook nog te horen op albums van Duke Robillard, Nick Moss, Johnny Winter, Darren Nulles, de Knickerbocker All-Stars, Anthony Geraci en de Boston Blues All-Stars en de Menace Boys. En dit is zijn eerste album op zijn eigen platenlabel Monster Mike Records. Monster Mike Wells, She Makes Time.

Monster Mike Welsh, She Makes Time. Shovels and Rope, dat is een band uit Charleston in South Carolina met zanger Michael Trent en zijn vrouw zangeres Casey Ann Hurst. Ze leerden elkaar kennen tijdens hun studie en dit nummer maakt duidelijk hoe de band eigenlijk tot stand kwam. Shovels and Rope, Birmingham.

Shovels and Rope, Birmingham. Het is het titelnummer van een Wilson Pickett album uit 1990. Er verschenen covers van Solomon Burke, Barbara Lewis, The Rolling Stones, Tom Jones, Katie MacDonald en Colin James. En dit is de componist zelf, Wilson Pickett, If You Need Me.

destaque.

Wilson Pickett, If You Need Me. Mary Gauthier uit New Orleans schreef nummers voor Tim McGraw, Blake Shelton, Boy George, Betty LaFette, Candy Staten, Amy Helm en Bobby Bear. En ze maakte 12 soloalbums. Mary Gauthier, Mercy Now.

Mary Gauthier, Mercy Now. Morgan Wallen uit Tennessee werd in 2014 ontdekt in de tv-show The Voice met zijn band Morgan Wallen and Them Shadows. Intussen heeft hij 8 albums gemaakt, 29 hits, waaronder 22 nummer 1 hits in Amerika. En dit komt van zijn album Dangerous. Morgan Wallen, Cover Me Up. Wallen, Cover Me Up.

Morgan Wallen, Cover Me Up. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ryan Bingham, dat is een singer-songwriter uit New Mexico. Bij Lost Highway Records werkt hij samen met producer Mark Ford, en dat is weer de ex-gitarist van de Black Crowes. Dit nummer schreef hij voor de film Crazy Heart met Jeff Bridges in de hoofdrol. Ryan Bingham, The Weary Kind.

0: All right. No news is good news. No news is good news. Oké, een stukje van Timo Walker called I'm in Love.
1: Ook bekend van... Ja, dat is geen probleem. Kijk, met geïmproviseerde muziek is het natuurlijk belangrijk dat je gelijk begint, maar ook gelijk eindigt. Wat er tussen gebeurt...

0: Oké, Erwin, jij gaat spelen de slide guitar.
1: Jolle.
0: De slide guitar. Dan doen we.
2: Wat is dat dan?
0: You're gonna do a tune called The Two Blind to See.

0: wat doen we eigenlijk? Want onze repertoire is nou niet zo overzichtelijk groot. Dat heb ik afgevallen voor gewaarschuwd.
1: Statesboro Blues by Blind Willie McTell.

0: up.
1: Erwin, John, Gino, Harry, hartstikke bedankt voor die fenomenale optreden. En ik kom niet aan 1 of 2.
2: Ja, oké. We gaan doen dan.
0: Ik heb net nog even iets bedacht, dus. Het is een nummer van Slim Happel.
2: Een hele oude, je kunt een beetje van de Rolling Stones. This one is called I'm a King Bee.

so my old friend can't have my room. Jongen lui hier in de Amer bij Abslichter. Hartstikke bedankt dat jullie er best zijn. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. En ik zal zeggen, kom nog eens een keer bij Aap weer. Neem zo meteen nog een drankje, want daar giet het natuurlijk ook een beetje om. Dit man kan ook niet alleen maar bestaan van zitten. Ik zal zeggen, hartstikke bedankt. Kom nog eens weer.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Het was het gesprek van de dag in Drenthe. De debuutsingle van QB and the Blizzards. Opgenomen in het Bavo-huis in Amsterdam. Een ordinaire sportzaal onder leiding van Addy Kleingeld van de Vrolijke Mijnwerkers. Een accordeonist, de ontdekker van Heintje. De producer van Gert en Hermien. QB and the Blizzards. Stumble and Fall.

QB and the Blizzards, Stumble and Fall. Willie Dixon was de grootste bluescomponist aller tijden. Dit nummer van hem werd in 1954 opgenomen door Muddy Waters. Het werd vervolgens 139 keer gecoverd, onder meer door de Rolling Stones, Van Morrison, Eric Burdon en Paul Rodgers. Dit is een opname uit 1960 van Etta James. I just want to make love to you.

Etta James, I Just Want To Make Love To You. Het was een hit voor Little Milton in 1972 en de hele blueswereld stortte zich op dit nummer. Albert King, Coco Taylor, Magic Slim, Larry Davis, Bita Smith, Otis Rush, Etta James, Eugene Hideaway Bridges en John Primer. Maar dit is het origineel van Little Milton, Walking the Back Streets and Crying.

for me.

Little Milton, Walking the Back Streets and Crying. Burt Burns schreef het nummer onder zijn schuilnaam Burt Russell en Solomon Burke was iets en Crying. Burt Burns schreef het nummer onder zijn schuilnaam Burt Russell en Solomon Burke was

Solomon Burke, Cry to Me. Chuck Berry is rijk geworden aan alle artiesten die zijn nummers coverden. Dit is bijvoorbeeld de B-kant van de single Sweet Little 16 uit 1957 en die werd in Engeland meteen gecoverd door The Big Three, Jerry and the Pacemakers, The Dave Clark Five, Cliff Richard, Chris Farlow en Chess and Dave. Chuck Berry, Wheelin' and Rockin'.

Chuck Berry, Reelin' and Rockin'. J.J. Cale uit Oklahoma was de helft van Mark Knopfler, Neil Young en Eric Clapton. En J.J. Cale werd in 1970 wereldberoemd nadat Eric Clapton After Midnight van hem opnam. Hij schreef daarna ook nog nummers voor Lynyrd Skynyrd, Captain Beefheart, Brian Ferry, John Mayer en Derek Trucks. Hij overleed in 2013 op 74-jarige leeftijd. J.J. Cale, Cocaine.

J.J. Cale, Cocaine. Het was een groot hit voor Elton John in Canada, Nederland, Ierland, Nieuw-Zeeland, Engeland, Amerika, Noorwegen en Zuid-Afrika. En Harry Musquet vond het een schitterend liedje. Elton John, Daniel. MUZIEK

Elton John, Daniel. James Brown heeft in Amerika de bijnaam Godfather of Soul, maar hij was tevens een goede blueszanger. Hij nam geweldige bluesnummers op. Blues for my baby, Every day I have the blues, Suffering with the blues, en dit is James Brown met Messin' with the blues.

0: I'm messing with the blues.
1: James Brown, Messing with the Blues. Harry Musquet was een liefhebber van Ray Charles. Hij noemde hem altijd Brother Ray. En Brother Ray was in zijn ogen een garantie voor kwaliteit. Ray Charles, I Can't Stop Loving You.

Ray Charles, I Can't Stop Loving You. John Hammond Jr. uit New York is de zoon van John Hammond Sr. en dat was de ontdekker en de producer van Bob Dylan. Maar Jr. zit zijn hele leven al in de blues. John Hammond Jr. I've got love if you want it.

John Hammond Jr., I've Got Love If You Want It. Eric Bibb, dat is een singer-songwriter uit New York. Hij heeft een uitgebreid oeuvre van 46 albums en hij toert tegenwoordig meer door Europa dan in Amerika, maar dat komt omdat hij met zijn Finse vrouw en manager in de Zweedse hoofdstad Stockholm woont. Eric Bibb, With My Maker, I Am One.

Eric Bibb, With My Maker, I Am One. Het is inmiddels 22 jaar geleden dat er een bluesnummer in de hitparade stond in Australië, Nederland, Finland, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Engeland en Japan. In Amerika kwam het nummer niet verder dan 83 in de Hot 100. Er werden wel 500.000 albums verkocht in Amerika. Ik heb het over Gary Moore, Still Got the Blues.

Gary Moore, Still Got the Blues. Steppenwolf, dat is een band uit Canada met zanger John Kay. En dat is de artiestennaam voor Joachim Fritz Krauledat uit Duitsland. In 1958 verhuisde hij met zijn hele familie naar Toronto in Canada. En daar werd hij later de zanger van de band Sparrow, die verder ging als Steppenwolf. En na de hit Born to be Wild verhuisde de hele band naar Amerika. Steppenwolf, The Pusher.

Steppenwolf, The Pusher. Harry Muskee nam het nummer zelf op voor het album Boom Boom Bang in the Spirit of John Lee Hooker. En dit is het origineel. John Lee Hooker. One bourbon, one scotch, one beer.

John Lee Hooker, one bourbon, one scotch en one beer. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Met zijn formatie Musquet opende Harry Musquet alle live optredens met hetzelfde nummer en de trouwe fans herkennen het ongetwijfeld. Freddie King, Going Down.

0: mijn uitgangspunt is, wij, hoeveel mensen er in Nederland ook wonen, wij moeten altijd bereid zijn om mensen die echt op de vlucht zijn, hè, die dus echt met vervolging bedreigd worden, om daar, om daar iets voor te doen.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muske met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag gebeurde dat met Bert Middel. Sinds 1989 zit hij in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Op het plus. Maar het gesprek vindt op een hele andere locatie plaats.
0: Dit is Irak.
2: Iran. Saddam. De man die, vond ik altijd de vreselijkste foto. Ja, wij staan hier in het AZC Rolen, asielcentrum.
0: Zoekerscentrum
2: Rolen, ja. Met Bert Middel, Tweede Kamer, PvdA, Bert, Justitie. En dan, wat staat hier? Ik heb mijn bril niet, hoor.
0: Dat is hij de Kamercommissies waar ik in zit. Justitie, Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
2: En wij staan hier nou in een medewerkerskamer, een directie- of een stafkamer, ik weet niet precies hoe dat heet. En we staan bij een kaart en hier zitten allemaal pylonnen of magnetische dingetjes die op de landen staan waar de asielzoekers vandaan komen. Dat zijn er hier, zie ik, een stuk of 7. Maar ik denk toch dat er wel meer zullen zijn, of niet?
0: Jawel, maar dit gaat met name om de landen waar relatief gezien en ook absoluut de meeste vandaan komen.
2: Ja, ik denk dat de armoede op vele punten in de wereld zit. Zelfs in Amerika, in Mississippi, dan denk je dat het rijkste land van de wereld is. Maar dat ziet er minstens net zo arm uit als sommige landen in Oost-Europa.
0: Het gaat natuurlijk om hoe de welvaart verdeeld is. Want zelfs in de allerarmste landen, ik was een paar jaar geleden in Mozambique, wat toch een van de allerarmste landen van de wereld is. Maar dan zie je dus dat de elite daar, dat is maar een kleine laag, die het prachtig voor elkaar heeft, hoor. Die heeft de modernste voorzieningen en het gewone volk krepeert daar. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over arm of rijk. Er zijn natuurlijk heel veel mensen ook die om puur economische motieven de hort op gaan en hun heil ergens anders zoeken. Ook omdat ze voor hunzelf en zeker voor hun kinderen geen toekomst zien. En tegen die mensen moeten wij dus zeggen, dat kan niet. Wij accepteren geen economische migratie. Nee. Wij bieden alleen mensen bescherming die echt met recht en reden hier komen. Dus echte vluchtelingen of mensen die niet omdat ze vervolgd worden zelf, maar omdat ze bijvoorbeeld uit een gebied komen met een burgeroorlog, waar ze gewoon dagelijks de kans lopen een kogel erop te krijgen. Die nemen we wel op. Maar mensen die om economische motieven komen, hoe begrijpelijk ook, dat kunnen wij gewoon niet doen. Want als we dat wel gaan doen, dan komen natuurlijk steeds meer. Hè? Ja, en dan is binnen de kortste keer geen draagvlak meer voor opvang van echte vluchtelingen.
2: Dat is ook een logische redenering. Want ik kom nog wel eens ergens in het buitenland en als je dan het verhaal vertelt over Nederland, dan zeggen ze, wat gebeurt er als je niet werkt en zo. Nou, als jij dan vertelt, in Griekenland of Kreta, of ik ben wel eens in Turkije geweest en andere landen. Frek, maar dat is er bij ons helemaal niet. Want pensioen en zo, dat voor ouderen, dat is heel miniem. En als je daar na 14 dagen, 3 weken ziek bent, dan moet je wel weer aan de slag gaan. Want anders dan ben je gewoon weg. En als je dan vertelt dat in Nederland dat mensen werkloos zijn en een redelijk uitkering krijgen, dan zeggen ze, daar moeten wij ook naartoe. Zouden een heleboel van die mensen dat ook niet gehoord hebben, denk je?
0: Nou, er is natuurlijk wel een bepaalde roep, hè, van dat het in West-Europa en ook in Canada en Amerika, dat het leven daar veel beter is dan in pakweg Afrika, Azië. Dus wat dat betreft gaat er wel een stroom mensen richting het zogenaamde Rijke Westen. Maar je moet niet vergeten dat ook heel veel mensen, en daar praten we eigenlijk over, die komen dus echt om andere redenen hier. Heel veel mensen zijn wat dat betreft aangewezen op mensensmokkelaars.
2: Ja, dat is natuurlijk een heel ernstig.
0: Dat is heel ernstig, maar dat kun je niet meer. Kijk, in de Tweede Wereldoorlog zijn er ook heel veel Joden gelukkig nog aan Hitler ontsnapt. Omdat ze bijvoorbeeld naar Zwitserland konden gaan. Dat ging ook met mensensmokkelaars die daar grof geld aan verdienen. Dat is natuurlijk vreselijk schandalig. Maar dan kun je die mensen die dus op de vlucht zijn, kunnen niet kwalijk nemen als ze geen andere manier hebben om weg te komen. En met name uit Afghanistan en zo. Er zijn dus heel veel mensen die moeten dus gebruik maken van mensensmokkelaars omdat ze anders niet wegkomen. En die mensensmokkelaars die sturen ze dan voor een deel naar Nederland. En heel vaak weten mensen zelf helemaal niet waar ze heen gaan. Alleen maar als ze in veiligheid zijn. En dat ze dus die mensensmokkelaars gebruiken, betekent dus ook dat ze dat geld voor hebben. En dus de mensen die ook asiel zoeken hier zo, die op de vlucht zijn, dat zijn ook vaak de mensen die in hun land van herkomst in de subtop gezeten hebben. Hè?
2: Dat dacht ik wel eens. Want als ze zoveel geld hebben, waarom zouden ze dan niet in hun eigen land blijven? Want het is toch vaak kader, hè?
0: Ja, waarom? Dat ze in hun eigen land dus vervolgd worden of op andere manieren gevaar lopen. En te gewoon te gevaarlijk zijn voor het regime. Maar het zijn dus mensen die gemiddeld genomen, ik moet het generaliseren nog, beter opgeleid zijn dan de Nederlandse bevolking. Dus wat dat betreft komt er nog vrij veel talent binnen.

0: Even terug naar Bert Middel zelf. Bert, jij bent een grunniger, een stadjer.
1: Ja, maar ja, allemaal.
0: Ja, ja. Ben in de Oosterparkbuurt geboren.
2: Ja.
0: Of tenminste, vlakbij het stadion van ons oude GVV.
1: GVV, naar de FC Groningen.
0: Vertel er eens even wat over die buurt. Was dat een leuke buurt?
1: Nou, ik heb er niet zo vreselijk lang gewoond, mijn allereerste jeugd. Het was een typische volksbuurt. Het was de eerste wijk in Groningen waar sociale woningbouw kwam. Dus woningwetwoningen via de Socialistische Woningbouwvereniging in Groningen in de jaren 20. En dat betekent natuurlijk dat de mensen die daar wonen, ja, dat waren voor een groot deel mensen die van sociaal-democratische snit waren. Hè. Dus VARA, vakbond. Je had daar de coöperatie, dus de kruidenierswinkel van de toekomst.
0: Ja.
1: Gereformeerde bakkers, ja, als ze er al waren, dan kwam je er niet. Want het was in de nadagen van de verzuiling. Hè. Dus het was in de jaren 50, kan ik me nog herinneren. Ik zat op de kleuterschool, maar dat aan de Zaanmol is weg. Dat is aan de andere kant van het stadion.
0: Ja, ja, ja.
1: Bijna huis aan huis.
0: Tribune Zaanmol is weg.
1: De Z-side.
0: Ja, ja.
1: Maar dat bijna huis aan huis de portretten van Drees aan de ramen hingen. Hè? Stem PvdA. En dat deed dan ook zo'n 70-80% van de mensen die daar wonen. Ja, dat was een typische volksbuurt die jaren later een beetje in vervelende manier in het nieuws gekomen is. Hè? Een paar jaar geleden met die relletjes. Maar het is op zich is een prachtige buurt. Ook als je kijkt hoe die ruimtelijk in elkaar zit. Hè? Hoe die dus gebouwd is met de aandacht die aan de huizen besteed is. Later is het voor een groot deel ook gerenoveerd. Maar ook het grote park wat erin zit. Er zit veel groen in. Het is mooi aangelegd. Het is een mooie buurt.
0: Kwam jij toen al bij GVV of niet? Of was je toen nog... Was jij er al toen GVV?
1: Ja, ik kan mijn GVV. Ik ging als jongetje naar GVV met Otto Roffel in doel. Die later directeur werd van het Olympisch Stadion, Rickert Lacroix. En dat was onze spits die er nog in slaagde om 3 meter voor noop doel de hoofd te schieten. En Pietje Frans had je natuurlijk al. Ja. En dat was de stervoetballer, een van de populairste voetballers die Groningen ooit heeft gehad. Ja. Ik heb de komst van Tony van Leeuwen meegemaakt. Als linksback had je een fantastische voetballer, Klaas Buist.
0: Buist.
1: De neuzen. Ja. Zijn dochter zat later bij mij in de klas op de AWR. Die mama is loodgieter en die zag je dus op zondag. Zag je hem met zijn gewone kloffie onder. Daarom zag je hem naar het stadion gaan zonder capsones. Keiharde linksback. Er kwam zo geen vleugelspits voorbij. Hartstikke goede voetballer. Een paar jaar geleden overleden. En zo waren er dus meer mensen die karakteristiek Gronings waren. En dat heb je natuurlijk bij GVV. Het is nou Hugo en Leonardo.
0: Ja,
1: en
0: ik veel.
1: Maar toen had je er echte Groningers die daarin...
0: Het was ook toen GVV Rapiditas. Er was ook nog een atletiekvereniging aan verbonden en zo. Ja. En wat is er daarna gebeurd? Je bent daar weggegaan, je bent op een gegeven moment gaan studeren. Wat dokter Anders ben jij? Waarin precies?
1: Sociologie.
0: Ja. Ja, dat komt aardig overeen bij wat hier staat.
1: Nou, staat justitie toch?
0: Ja, maar de volks, dat is natuurlijk... We zijn hier nu in het AZC, dat zit ook in je portefeuille, hè?
1: Ik hou mij bezig met asielzoekers en vreemdelingenbeleid, ja.
0: Zullen wij eens even door dit gebouw of door dit kamp kun je niet zeggen, hè, want dat is het niet.
1: Clusterdirecteur. Dat... Als je hier dus ziet op dit AZC, dat het dus eigenlijk heel mooi schoon en fris eruit ziet. Dit is dus echt niet het gemiddelde beeld hoor. Dit ziet er echt heel mooi uit, maar... Je ziet dus helaas ook AZC's met van die noodgebouwen. Van die, in Leeuwarden bijvoorbeeld ben ik heel kort geleden nog geweest. Daar zie je de mensen op één gepakt zitten. In Veendam ook. Hier is het, dit is allemaal nieuw. Het zit van die semi-permanente gebouwen. Ziet er allemaal heel fris uit. In mijn woonplaats zitten mensen in caravan en dan zie je gewoon de kinderen.
0: Dat was in Kolm, hè?
1: Ja,
0: in
1: Kolm.
0: Toch ook zo'n incident of zo, pas niet al te lang geleden.
1: 1,5 jaar geleden, maar dan zie je dus dat kinderen moeten spelen in de modder tussen de caravans. Wat dat betreft is hier veel beter geregeld. Als je dus als je naar die school loopt, hier zo, even naar de schoolplein.
0: Hallo.
1: Goeiedag. U bent vader van een van de kinderen?
3: Ik ben conciërge.
1: U bent conciërge?
3: Ja.
1: U bent conciërge. Ik ben Bert Middel.
3: Ik ben Nenad Andrić.
1: Ik ben lid van de Tweede Kamer. En ik ga voor de Partij van de Arbeid. En ik hou mij bezig met onder andere met asielzoekersbeleid. En dit is Harry Muske, die me houdt een interview.
0: Radio.
1: En deze meneer die kan geen hand geven, die heeft microfoon vast. Maar die is ook van de radio. Waar komt u vandaan, als ik vraag maar?
3: Ik kom uit Bosnië.
1: Uit Bosnië?
3: Ja.
1: En hoe lang bent u al in Nederland?
3: Ik ben 6 jaar.
1: Heb u een verblijfstitel al?
3: Ja, ik heb een nationaliteit. Die krijg je.
1: U bent ook Nederlander geworden, dus u werkt hier?
3: Ja, ik werk daar 2 jaar werken voor toezichthouder bij de politie.
1: Ja.
3: Dan mijn contract is klaar daar. Verder ga 3 jaar in de conciërge in de school.
1: Ja, maar wat deed u in Bosnië?
3: Ik ben daar academie kunstenaar.
1: Dan ja, ik ben maar iets anders, hè?
3: Ja, die of restauratie die maken van antiek en mozaïek of zo.
0: Oh, dat is wel interessant. Kun je dat hier...
3: Ja, deze is dan ik naar Nederland deze twee keer op een expositie, maar deze 3 jaar is lopen en niet meer. Maar is hier is precies werk van mij. Die is heel mooi. Altijd met kinderen is netjes.
1: Maar doe je dan wel aan kunst dan?
3: Ja, ik noem maken in over disco. Wil jullie kijken?
1: Ja, graag.
3: Dat is mooi.
0: De restauratie, deed u dat ook?
3: In Rusland, 2 jaar. Ja? In Moskou, in Londen een jaar. En
0: ja, daar moet
3: Parijs en zo.
0: Daar moet je toch ook nog wel...
3: Nee, ik ben niet meer goed. Mijn ogen is niet goed. Ah, mijn hand is trillen.
0: Precies.
3: 4 jaar leger daar. Ja, ja. Een beetje oud. Ik kan niet meer precies werken over mozaïek.
0: Ah, dat is het, ja.
3: Nou, ik ben vandaag bezig over vanavond geef disco van kinderen.
1: Disco?
3: Ja.
1: Voor welke leeftijd?
3: Kijk, tot 10 jaar.
1: Oh, dus hele kleintjes.
3: Ja, dat is mijn kunst, alles vanavond.
1: Oh, dat kan maken.
3: Ja.
0: Lijkt me wel gezellig.
3: En kinderen ook zelf maken gitaar. Dan,
0: ze maken zelf de gitaar?
3: Ja, dan kan je een beetje helpen over...
1: Dit is een hele mooie school, want zo zie je ze niet veel. Dit is echt, dit is gewoon, ja, zo zouden de meeste mensen in Nederland ook wel hun kinderen naar school willen sturen. Want dit ziet er perfect uit.
0: En professioneel.
1: Dat is helaas niet representatief voor wat je op de meeste AZC's ziet. Dat, want ik heb er al heel wat gezien.
3: Maar ik kwam daar eens naar Roel de Wol, die is naar kleine school ook. Ik ben daar concierge 2 dagen.
1: Bent u ook?
3: Ja,
1: ook.
3: 2 dagen.
1: Maar dat is een school voor Nederlandse kinderen?
3: Ja. En, deze is allemaal iets best.
1: Is heel goed, hè?
3: Ja, alles nieuw, alles geven maar naar rode.
1: En hoe vinden de ouders dat nou voor de kinderen die hier zitten?
3: Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Elke nationaliteit. Kijk, dat is die maken hoeveel kinderen voor nationaliteit. Dat is mijn kunst ook. Hoeveel kinderen die komen van welk land? En elke nationaliteit. Kijk, dat is die maken hoeveel kinderen voor nationaliteit. Dat is mijn kunst ook. Hoeveel kinderen die komen van welk

0: We gaan nog even verder lopen over het terrein. Ja, bedankt, bedankt hè. Ja. Tot ziens.
1: Ja. Tot ziens.
2: Het is mooi dat. De kinderen hebben daar geen last van.
0: Nee, die kinderen hebben last van. Maar wat ik nou net wou zeggen is dat natuurlijk, met name als het om kinderen gaat, dat het heel moeilijk om te zeggen van ja, je moet weer weg. Hè? Dat, als je dat dan hier zo ziet, jongen, dan ik zeg wel eens, hè, in de politiek, hè, moet je, wij hebben een, vind ik als Nederland, een vrij hard beleid, wel rechtvaardig, maar toch vrij hard.
1: Ja, jouw opponent, meneer Kamp van de VVD.
0: Ja, die is keihard. Die is
1: de VVD, die het is toch met de salmnorm en zo, door Dito. Ik bedoel, men houdt vast aan.
0: Men houdt vast aan en je moet maar zien wat er verder gebeurt met onderwijs en met de zorg en noem maar op. Maar wat ik nou van zeg is dat met name als het om kinderen gaat, hè, dan verlies je het als politiek altijd. Hè. Als mensen uitgeprocedeerd zijn en ze willen niet weg en ze blijven ronddolen in Nederland en er zijn kinderen in het geding. En soms worden helaas kinderen er ook wel eens voor gebruikt. Dan verlies je het ook bij de publiciteit, je verliest het altijd.
1: Zou je niet voor een aantal Nederlanders, voor een bepaalde groep met bepaalde steden, nou, even verplicht moeten stellen om hier af en toe eens rond te kijken? Want dan krijg je toch een heel ander beeld en zo. Hè? Nu is het zo'n beeld van die mensen zitten daar maar in die kampen. En ik heb het idee dat langzamerhand minder draagvlak voorkomt binnen de bevolking.
0: Ja, het zou heel goed zijn. Als vaak hebben mensen een oordeel zonder dat ze weten wat er
1: gebeurt. Kijk, als je nou zo'n klasje ziet, hè? Dan denk ik bij mezelf, nou dat gaat al zo slecht nog niet. Dan krijgen mensen toch een ander beeld. Of zo.
0: Ja, maar nou is dit ook, dan ziet dit er ook heel mooi uit hoor. Dit is ook een mooie omgeving. Moet je nou eens kijken, daar zitten we niet naast een villa-wijk.
1: Ja, maar als je dus bij in Heerenveen komt, dat is toch prachtig geregeld. Misschien nog wel mooier al, dat bij het stadion. Dat zag er fantastisch uit ook.
0: Kijk,
1: dat is helemaal.
0: Ja, maar mijn Heerenveen is nog wat meer op elkaar. Hè? Maar kijk, wat je hier dus ziet, dit is dus die villa-wijk waar mensen, heel veel mensen bezwaar maakten tegen de komst van dit centrum. Het was te dichtbij.
1: Ja.
0: En ze zeiden dus dat de prijs van de huizen zou zo naar beneden gaan als hier een centrum kwam. En de twee belangrijkste actievoerders, die hebben hun huis verkocht nog voor het centrum te stonden. Die hebben met dikke winst verkocht. Ja. Dus het viel wel mee met die waardevermindering.
1: Maar zo dicht zitten die mensen er toch niet door.
0: Nee, maar dat is maar net van hoe je het kijkt. Als je dus vanuit het centrum kijkt in die wijk, is het vrij ver weg. Ja. Maar voor de mensen in de wijk die naar het centrum kijken, is het vlakbij.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dan zie je dat ook voor een groot deel psychologie is. Kijk, zo vandaag, ik geloof dat het een washok is of zo hier. Zo eens even kijken. Dit is een meneer met een tulband.
1: Ja. Even kijken. Even kijken hoe dat hieruit ziet, jongens.
3: Goeiedag.
0: Dag, middel. Ik ben Tweede Kamerlid.
3: Ja.
0: En deze heren zijn van de radio en die lopen even rond en die maken een interview. Ja. En ik zie dat hier een basseret is.
3: Ja, beetje Nederland.
0: U spreekt
3: Language Dari.
0: Waar komt u vandaan?
3: Afghanistan.
0: Afghanistan. Ja. Maar spreekt u Engels anders?
3: No, Dari.
0: Maar u verstaat het wel?
3: Dari.
0: Hey, we gaan heel langzaam praten.
3: Ja, waar ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: Langzaam praten.
3: Ja.
0: Maar u komt uit Afghanistan.
3: Afghanistan.
0: Hoe lang bent u al hier? Hoeveel maanden, jaren?
3: Ja.

0: 13 man.
1: Ja?
2: 13 man.
1: Ja. 13 man.
2: Nederland.
1: Ja. U werkt hier nu?
0: In 3 man.
1: Hier. U regelt de was hier?
0: Ja. Ja.
1: Nou, alles opschrijven?
0: Ja.
2: Ja. En bevalt u?
0: Sorry.
2: Ja, nee, dat is ook een beetje moeilijk.
1: Vindt u het leuk hier? Leuk werk te doen?
2: Oké.
1: Oh, daar komt een mevrouw aan. Die wil ook de was doen.
0: De washing machine.
1: Elke dag hier?
0: 4 o'clock.
1: Tot 4 uur.
2: 4 uur.
1: Hey, we laten u weer aan het werk. We vallen u niet lastig.
0: Ja.
1: Tot ziens.
2: Hallo.
0: Tot ziens.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Ja. Helemaal uit Afghanistan.
4: Dat is natuurlijk
1: ook
4: nu. Dat is helemaal
1: misgaan.
2: Ja, maar
1: daar is het al.
2: Daar is het al
1: jaren mis. En ik vraag me ook af dat het ooit weer goed komt daar.
2: Ja, ze wil nou zelfs 1500 jaar oude Boeddha-beelden afbreken. Dat is, dat is echt helemaal.
1: Als je dus ziet, hè, wat, als die godsdienst. Als dat in overgaan in godsdienstwaanzin. En of dat nou de islam is of ander fundamentalisme, maar dat is dan gebeurt de meest vreselijke ding. Verschrikkelijk. Ja, heel erg. Ja, menselijke vrijheid en menselijke waardigheid volstrekt aan de knoppen.
2: Ja, gelukkig hebben wij dat ver achter ons gelaten, behalve de 40, 45, maar dat was onze schuld niet.
1: Maar, kijk, hier heb je dus. Nou, maar die mensen die zijn hier dus heel redelijk gehuisvest in dit soort caravans. Ja, ik bedoel, als je hier natuurlijk. Als je natuurlijk jaar in jaar uit zit. En sommige mensen zitten hier een beetje te lang. Want normaal gesproken moet zo'n procedure toch in 2 jaar afgelopen zijn. Met beroep erbij, als dat nodig is, bij de rechter. Maar als je hier natuurlijk heel lang zit en je weet niet wat je perspectief is. Dan gaat het je wel opbreken, denk ik hoor. Maar heel veel Nederlanders zeggen van, dat is toch wel schier. Zo zal ik wel op vakantie willen. Maar ja, vergeet niet dat vakantie 3 weken is.
2: Nee. Ja?
1: Zullen we hier hem doorheen lopen? Dan komen we langs.
2: We hadden dit jaar veel meer dan verwacht werden. Dus las ik, 40.000 of zo.
1: Ja, dik 40.000. Ja, men had gedacht dat het minder zou worden. Ze net zo ver als vorig jaar.
2: Ja, dat had men toch gedacht, of niet?
1: Ja.
2: Hoe komt dat, denk je?
1: Nou, je moet natuurlijk in de eerste plaats constateren dat van de 30, 40 miljoen vluchtelingen op de wereld, dat maar een heel klein gedeelte naar West-Europa gaat. Dus eigenlijk wat wij hier in Nederland krijgen is een druppel op een gloeiende plaat. En er is zoveel ellende in de wereld dat mensen toch op de vlucht blijven gaan. En dat is, ik denk dat voorlopig ook niet te stuiten is. En wij moeten gewoon als Nederland rekening mee houden dat we de komende jaren. Dag.
5: Hallo.
1: U hebt een aardige fiets daar. Mag ik u wat vragen? Can I ask you something?
5: Yeah,
1: I'm Bert Miller, I'm a member of parliament.
5: Welcome, I'm Samir.
1: You're from Iran?
5: Iraq.
1: Iraq?
5: Yeah.
1: Iraq. How long are you living here already?
5: In Netherlands.
1: In the Netherlands?
5: 1 year, 7 months.
1: And you don't have any...
5: Anything, any negative, any positive, anything.
1: You're still waiting?
5: I'm still waiting.
2: Yeah.
5: To my God.
1: You ask your God to help you?
5: Yeah, of course.
1: And do you think it will...
5: In this life only, we have to ask God.
1: Oh, well, but you can also do something by yourself, I think.
5: Yeah.
1: And how long you live here in Roden?
5: In Roden, 6 months.
1: And it is, you are the
5: before,
1: first...
5: Before in Marom.
1: Marom?
5: Marom. Before Marom in Vledder.
1: Vledder?
5: Yeah.
1: In Drenthe too, yeah.
5: Yeah.
1: And where do you live, in one of these caravans here?
5: 72.
1: 72.
5: Caravan number 72. I can invite you now to drink with us, coffee or tea.
1: No, we don't have time. We don't have time to drink, but maybe we can go with you and have a look. Yeah?
5: Yeah, yeah.
1: But you are very good on the bike. Yeah. This is typical Dutch. So, but you like it? You like it here in this place, Rome?
5: No, it's very difficult. Believe me, very difficult.
1: Why?
5: Very strange. Everything.
1: I keep.
5: No, okay. No problem. No. Why?
1: But why it's difficult? Tell me.
5: Conversation here is difficult.
1: With the people strange, here in the center?
5: Yeah, yeah.
2: Because they come from different countries.
5: Not only people, also
1: this
5: medical. Yeah, this is my medical or reception. Yeah, and also because my wife is sick.
2: She's ill.
5: She's sick. Yeah,
1: what's the problem with your wife?
5: The problem, she has accident in Iraq.
2: Uh-huh.
5: Yeah, government security of government Iraq can follow us by car and push her by gun on head and make 3 operation and she cannot, she want help here, but nobody help.

0: Ja, die zijn ze zelf weer de boel een beetje aan het onderhouden.
1: Maar als je dan... Het ziet er dan wel prachtig uit, maar als, ja, je dan, van, als je dan binnenkomt, hè, bij die mensen, dan valt dat toch...
0: Ja, dat is heel klein, hè?
1: Ja.
0: Jullie die doen het zelf, het onderhoud van de straat?
2: Ja.
0: Ja? Als vrijwilligerswerk of een baantje of...
2: Koffie?
0: Nee, dit schoonhouden van de straat. Doen jullie dat als werk, als baantje of als vrijwilliger, volunteer? Speak English?
3: Beetje Nederland.
0: Beetje Nederland. Ja. Waar komt u vandaan?
3: Vandaag?
0: Nee, vandaan. Uit welk land komt u?
4: West country?
0: Your country.
3: Ja, in Slovakia.
4: Slovakia.
0: Ja, but you're not from Slovakia originally.
3: For Slovakia, gypsy.
0: Gypsy? Yeah.
3: Gypsy,
0: You're gypsy?
3: Yeah.
4: Roma?
3: Roma, yeah.
0: Roma.
4: Right. From where did you come from? Bratislava or where?
3: Yeah, Bratislava.
4: Aha, yeah.
3: Bratislava, Poprad, Piskanova.
4: Yeah.
3: Poprad,
0: How long are you? How many months you are staying here?
3: Here?
0: Yeah.
3: 1 year, 2 months.
0: Oh, that's and now you are busy with cleaning the streets?
3: Yeah.
0: Is your job here?
3: Yeah, job.
0: With the other people?
3: Early people, yeah.
0: Okay.
3: Allemaal.
0: Good luck.
4: Thank you.
0: Gypsy, dat zie je niet. Yeah. Dat zie je niet veel in
1: Nederland. Nou ja, dit is, ik heb laatst nog een heel stuk over gelezen dat die Roma's daar in de Tsjechië en in de Slowakije nogal heel erg slecht behandeld worden.
0: Jawel, maar kijk, als mensen zich aanmelden voor een asielprocedure, dan moeten ze dus via het loket aan de grens, dat heet het aanmeldcentrum, en dan worden dus meestal zigeuners, die worden toch wel vrij veel niet tot de procedure toegelaten, worden dus afgewezen. Dus dat betekent dat er met deze meneer op het oog wel wat meer aan de hand is, anders was hij nooit tot de procedure toegelaten. Dus dat betekent dat deze meneer echt wel ergens last van gaat moeten hebben wat vervolging of zo betreft. Of, maar kijk, alleen het feit dat je uit een heel vervelend land komt, dus een hele vervelende land, of dat je een heel lullig leven hebt, dat is natuurlijk misschien voor die mensen zelf wel, maar voor ons nooit een reden om mensen op te vangen.
1: Nee, maar,
0: verblijfsvergunning
1: nee, maar in die landen heb ik, daar heb ik pas geleden nog een paar stukken over gelezen, die mensen worden daar heel erg gediscrimineerd.
0: Ja.
1: Die Roma's. En die worden van het ene punt naar het andere verjaagd. Dus op een of andere manier hebben die mensen ook geen thuisland natuurlijk.
0: Nee, maar het vervelend is, het klinkt een beetje wrang, maar er moet dus meer aan de hand zijn dan alleen discriminatie.
1: Ja.
0: Er moet echt sprake zijn van vervolging of bedreiging met vervolging. He, wil je in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning hier? En er zijn natuurlijk altijd een paar bij dat het geval is. Maar in zijn algemeenheid is, er is, zoals ik al zei, zoveel ellende. Dat is op zich geen reden om mensen een verblijfstitel te geven hier.
1: De middels waren daar eigenlijk ook vluchteling, want ik heb even de stambomen, of tenminste het gedeelte van de heer Middel, van Arendmiddel, doorgenomen.
0: Ja.
1: En dan bleek dat die middels, waar Willy Middel onder andere, onze bassist van het eerste uur, die kwamen hier uit deze buurt, Zevenhuizen. Maar de andere tak, dat is geen familie van jou dus, die kwam waarschijnlijk uit Duitsland.
0: Ja.
1: Zodat...
0: Ja, maar als je natuurlijk bij iedereen kijkt, misschien bij jou ook wel, ja, dan zie je dat bijna even, allemaal.
1: Nee, dit is even gewoon een grapje,
0: dat
1: weet je wel. Dus jij zou misschien ook, nu we toch in zo'n vluchteling in het asielzoekerscentrum rondlopen, misschien kunnen zeggen dat jullie ook op een of andere reden daar weg zijn gegaan.
0: Ja,
1: of zo.
0: Iedereen van ons waarschijnlijk wel. Hè? Dus als je gewoon maar ver genoeg terugkijkt, dan zie je dat iedereen ergens anders vandaan komt. Daarom is het ook heel gevaarlijk om te zeggen dat dit ons land is. Of dat het, nationalisme is sowieso heel gevaarlijk. Dus daar moet je daar mee uitkijken. Kijk, hier staan mensen, dit vind ik altijd een beetje tragisch. Nou, dat valt nog mee op. Ja. Hier staan mensen bij telefooncel. Het is natuurlijk hartstikke duur om te bellen naar het land van herkomst. En mensen hebben toch behoefte aan contact. Ja. Met familie, met mensen die hun dierbaar zijn. Want ze willen wel weten wat er gebeurt met die mensen, wat er in hun land gebeurt. En nu is het nog rustig, maar soms zie je hele rijen ervoor staan. En dan moet allemaal met zo'n telefoonkaart.
1: Ja, oppervlakkig ziet het er hier natuurlijk wel heel netjes uit. Ja. Maar er is toch een grote tragiek achter de geveltjes hier, hè, natuurlijk.
0: Ja, aan die kant op lopen.
1: Ja.
0: Nou, hier zie je. Kijk, dit ziet er op zich wel vriendelijk uit. Want hier is geen slagboom.
1: Nee.
0: Hier staan geen bewakers bij de poort of zo. Dit is allemaal heel relaxed eigenlijk hier. Kijk, hier zie je schotels. Dat mensen toch behoefte aan...
1: Ze hebben allemaal televisietjes.
0: Ja, hier is ook bijna allemaal de hele dag aan. Kijk, hier heb je de vreemdelingenzorg. Hier zijn ook de medische diensten. Hier zijn centrale voorzieningen. Maar ja, kijk, er is verder natuurlijk weinig te doen hier. Hè. We lopen een beetje om elkaars caravan heen.
1: Ja, hanging around.
0: Mensen mogen dus niet werken. Hè, want er zijn heel veel mensen die in de buurt zeggen... Ja, ze doen niks en ze leven van onze cent niet zo. En
1: ja, dat is het bekende cliché.
0: Nou, natuurlijk. Maar dit wordt wel veel gezegd. Maar men weet dus vaak niet dat die mensen mogen niet werken. Wij zagen dus net die jongens de straat en de tuinschoffelen. Die krijgen dus een gulden per uur. Ja. een gulden per uur voor dat vrijwilligerswerk. He, want het is eigenlijk vrijwilligerswerk, maar dan geef je een symbolisch bedrag voor een gulden. En ja, verder niks.
4: Dat is het bekende cliché. Maar misschien wordt het in de toekomst zal het wel wat anders gaan. Ik bedoel, tot hoever, want dat is natuurlijk wel de vraag, tot hoever kan zo'n land als Nederland gaan? Dat is natuurlijk ergens houdend op.
0: Bedoel je dat Nederland vol is?
4: Nee, vraag het maar. Nee, ik heb helemaal niks met de rechts te maken, maar ergens houdt het natuurlijk op.
0: Ja, kijk, mijn uitgangspunt is, wij, hoeveel mensen er in Nederland ook wonen, wij moeten altijd bereid zijn om mensen die echt op de vlucht zijn, hè, die dus echt met vervolging bedreigd worden, om daar iets voor te doen en iets mee te doen. En dus draai het om en denk dat wij in zo'n soortgelijke positie verkeren en dan willen wij ook dat een ander land ons opvangt. En we hebben als Nederland in het verleden ook laten zien dat we in staat zijn om hele grote groepen mensen op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan de Belgen, hè, die in de Eerste Wereldoorlog, hè, zijn meer dan 1 miljoen hier een hele korte tijd opgevangen. Dus als echt moet, dan kan dat. Ja. Want wij zijn wel een verzorgingstaat en wij willen dat iedereen die hier leeft een bepaald niveau heeft. Die meneer, die conciërge, die zei ook, het is hier een goed land. Hè. Ik heb 2000 gulden, dat is weinig. Ja. Maar op zich is Nederland een prima land. Omdat hier toch voorzieningen zijn. En die zijn niet alleen voor ons, maar die zijn ook voor deze mensen.
4: Maar ja, de vraag is, hoe lang kan een land als Nederland dat uiteindelijk volhouden? Dat is eigenlijk,
0: als wij een streng beleid blijven voeren, maar wel rechtvaardig, kunnen we dit heel lang volhouden. Daar ben ik van overtuigd. En ik ben ervan overtuigd dat Nederland, de Nederlander in zijn hart heel tolerant is. En dat als mensen het echt nodig hebben, dan wil men die mensen ook wel helpen. Maar men zegt aan de andere kant, ja, mensen die om andere reden niet komen, die, daar moet je dus echt de deur voor sluiten. Ja.
4: Nou, gestaande in dit AZC, werd jij...
0: Het gaat sneeuwen zelfs.
4: Ja, nou, dat neemt niet weg dat wij hier nog wel even... En de underdog heeft bij mij altijd toch een warm plaatsje. Bedankt voor dit gesprek, Bert Middel.
0: Ja, gelijk, ik vond het leuk dat jullie hier waren en dat jullie naar zo'n AZC dus van binnen hebben gezien. In de wetenschap wel dat dit echt een van de betere is. Maar dan kun je de mensen zelf zien en zelf met ze spreken en dat is heel goed.
4: Bedankt. Joep. Namens de VPRO en onze Radio Drenthe.
0: Oké.
4: Okay. Nee, ik vind dit wel... Dit vind ik wel even mooi om dit even te zien. Ik kreeg toch even een andere indruk. Ja.
5: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Tweede Kamerlid Bert Middel, die was van Skik op fietsen. QB and the Blizzards, Just for Fun. The Outsiders, Lying All the Time. En The Shoes met Na Na Na. Wij gaan verder met Harry's historie en we pakten de draad op van het TT-circuit, Laaghalerveen.
4: Nou, we zijn nog bijna op Laaghalen. Je hebt Hooghalen natuurlijk, Laaghalen en dan later Laaghalerveen. Dan komen we hier straks. Hier maken ze op een gegeven moment een hele scherpe bocht naar rechts. Daar stond nog een huzie op de punt. Zo'n witte huzie kan ik me nog herinneren. En dan ging men richting Laaghalerveen. En van Laaghalerveen kwam je dan zo weer op de Haar uit. En wij wachten even tot de afslag Laaghalerveen in zicht komt. Ik denk nog een 200 meter te rijden. En dit hier, dat stuk daar straks, dat is nog die oude baan en die liggen nog precies zo bij als het toen was. Die weg wordt nauwelijks meer bereden. Want behalve de mensen die daar wonen, komt er niemand meer. Want de baan is aan de zuidkant is helemaal afgesloten. En het tracé hebben ze ook helemaal verlegd. Want de baan is inmiddels alweer... Nadat ze van dit circuit afgaan ben, van 17,5 kilometer, of misschien iets langer, ben ze... Kijk, hier moet je dan rechts, hier die hele scherpe draai die zij ook maken dan. Zie je wel, kijk, ik ga weer naar Hazen toe. En hier kon je dan weer op die oude baan uit. Die is inmiddels alweer 3 keer verbouwd. De Bedeldijk is er al niet meer, die hele Haakse bocht. En toen hebben ze hem later nog een keer ingekort en nou is hij geloof ik nog weer een stukje ingekort en wordt weer helemaal verder gemoderniseerd. Kijk, maar dit waren dan bochten die ze vroeger reden. Hè? Hier ging het allemaal niet zo hard, maar het was wel prachtig als je hier zo'n 30 man hier over die landweg zeg, scheurde en zo. Het was natuurlijk wel een stuk gevaarlijker, maar de snelheden die waren dan ook een stuk lager als het nu is natuurlijk. En de eerste... Ja, de eerste dode die toen valde is, dat was geloof ik een Finn daar in die bocht, in de Juliana bocht, die loop van als je de S-bocht uitkomt, zo over een stukje De Haan, zo naar het oude Jodenkerkhof toe, zo noemde men dat vroeger. Het was toen een hele consternatie dat men dat daar een dode viel naast, want dat was nog nooit gebeurd. Assen had toen al de naam van veilig circuit te zijn. En een veilige circuit had bijvoorbeeld men waar elk jaar nog dood valt. Nou, dan bent wij hier op Laag Halleveen zo. En ik ben hier pas geleden nog langskomen van de Eekholtz Wiegaaf, maar ik geloof dat je daar op een gegeven moment moeilijk verder kunt. Of dat je de achterkant van het circuit daar nog langs kunt, want ze bent het weer helemaal aan het omgooien. Er komen nieuwe pits en nieuwe tribunes en er wordt van voor miljoenen naar verspiegeld. Kijk, hier. Hier kon je vroeger langs, maar nu kun je er niet meer langs. Of tenzij je daar. Ja, dan moeten we kijken of we, hier kunnen we daar nog. Oh ja, hier kunnen we er nog langs. Nee, nee, we kunnen er niet meer langs. Dus de baan houdt hier op, dan kon je. Hier ga je dus de Eekholtz Wiek op en dan kom je uiteraard. Uiteindelijk kon je terecht op de Smilde. Naast de woning in richting maatschappij, winkel van Snijders, maar dit heb je te zaken. Ja, hier rijdt hele militaire witte veldling achter De Haan. Heel mooi, mooi gebied. En kijk in de verte, kun je al die bouwwerk van het bij de hoofdtribune zien en zo. Ja, wij kunt hier ook volgens mij. Oh, wacht eens even. Ze hebben hier een nieuwe weg aanleg, jongens. Dus dat kan hier toch misschien wel nog wel. Nooit zien. Is dit een nieuwe aanvoerroute of zoiets? Denk het wel. Dan kunnen ze de mensen straks op een andere manier waarschijnlijk kwijt naar die parkeergelegenheden. Want nou kon je helemaal aan de achterkant van het circuit. Dat zou mooi zijn als dat nog even zou willen lukken.

buitenaf, maar ze zat er niet mee. Ze doet haar linkerbeen gewoon over mijn linkerbeen. Bovendien had ze twee penten aan,

0: met verkeersinformatie. Op een tentencircuit in Assen is één spook, nee, ben twee spookrijders gesignaleerd.
1: Zandpad had een kruising met een mooie asfaltweg. En toen wij overstaken, was Miante opeens weg. De Solex trouwens ook.

0: Kijk, er staat weer aangegeven scherpe bocht. Ze hebben alles overhoop hier, hè? Kijk eens aan. Ik denk dat misschien dat je dat oude gedeelte achter die dingen nog kunt rijden. Dat zou mooi zijn dat we dat nog even mee konden nemen. Ja, de TT was natuurlijk... Ik ging daar dan altijd met mijn kameraden op donderdagsmiddags naartoe. Ik ben ook jaren ben ik altijd gaan, zou ik maar zeggen. Eigenlijk tot aan 1900 en... Tot wanneer ben ik even kijken? Ja, tot 1970 ben ik eigenlijk altijd heen geweest. Maar toen was het op een gegeven moment... Toen is het een tijdje afgelopen en toen kreeg ik altijd een kaart van Berry Jan Scholt die bij de Telegraaf werkte en die motorsport deed. En dan kon ik op de perstribune en zo. Maar op een gegeven moment hield dat op omdat de Telegraaf minder kaart kreeg. Kijk, ze hebben een heel nieuwe tribune gebouwd. Maar vanaf dat moment gingen we altijd met een aantal kameraden donderdagsmiddags. Gingen wij altijd naar de training toe en dan was het altijd gezellig. Een beetje aan het gras leek, mooi weer. Potje bier erbij, gebakken visie. En dan s'avonds, dan ging je los, hè. Dan uren vijf het café in met elkaar. Plezier maken. Ja, dat was altijd prachtig. Nou, we komen er nou helemaal achter langs. En dan kom je straks weer op een stukje van het oude circuit uit, van het nieuwe. Van het oude nieuwe circuit, zou ik maar zeggen. Kun je daar heet de verkeerstuin. Nou kom je eigenlijk weer op de Haar uit. En dan kun je straks rechtsaf. En dan kom je weer op een stukje van het alleroudste circuit. En dan rie je dus. Dan hebben we bijna een rondje gemaakt. Niet alleen langs het hele oude circuit, maar ook achter het nieuwe circuit langs. Kijk, dat loopt hier zo. Kijk, van daar heen de A28 en daar ga je dan onder de deur. En aan het eind van die weg, waar wij nou heen rijden, daar had je de Juliana-bocht, waar de eerste dode val is op de TT. Kijk, waar wij nou heen rijden, En daar had je hier straks, die scherpe bocht, dat was de Bedeldijk. Daar moesten ze dus helemaal terug naar één. En dan heb ik dat Jack Middelburg daar te hard ging. En dan ging hij even rechtdoor en dan remde die. En dan zette Jack de motor eens even andersom. En zwaarder van Nelly de bus. En allemaal de mensen om hem toe. Hartstikke enthousiast. Kijk, dat was hier. Hier hield het dan op. Zo. Dan ging hij net te veel sneller. Dan ging hij rechtdoor. En daar hier vlakbij is toen dat hele vreselijke ongeluk met Uncini gebeurd. Die toen van Wayne Gardner toen zo'n klap kregen heb, bijna zijn kop eraf, maar dat het allemaal nog goed komen is. Die man die is nu nog voorzitter van de rijders, van de veiligheidseisen van het circuit. Kijk, als je hier nou achter langs gaat, je kunt er nog langs, dan moet je hier zo even. Dan kon je nog in de Juliana-bocht, die kunnen we nog net in metnemen. Dat is mooi, en je zit hier nou tussen het Jeugdkerk of zo noemden ze dat vroeger, en de Boskamp, dat is de grote begraafplaats in Nassenheim. Kijk, en die bocht, die ik weet niet of je, dat was aan het eind van deze, dit was ook vroeger, gedeelte van circuit. En die bocht, ik denk niet dat die er nog ligt, maar als die er nog ligt, dan was dat, hij lag daar een eindje verderop, hij liggen volgens mij nog. Dat was de Juliana bocht, en dan gingen ze zo hier rechtsaf, en dan kwam je weer bij Bartels bocht uit. Dus dit was een rondje. Oud en nieuw circuit, een rondje TT.
1: Dat is muziek van Gerard Buisman, de Bart uit Steenwijk die hij hoorde, Eppe de Snoevert, in deze aflevering van Harry's Historie. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Muske, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Eddie Campbell, dat is een bluesgitarist uit Mississippi. Hij ging naar Chicago en daar was hij de gitarist bij Howlin' Wolf, Little Walter, Johnny Taylor en Jimmy Reed. En hij speelde bij Willie Dixon Chicago Blues All-Stars. In 1984 verhuisde hij naar Europa. Hij woonde eerst enige tijd in Nederland, later in Duitsland. En na 10 jaar keerde hij terug naar Amerika. Eddie Campbell, Why Do You Treat Me Like You Do?

Eddie Campbell, Why Do You Treat Me Like You Do? Het was een single in 1963 van Dede Warwick, maar in hetzelfde jaar was het een hit voor Betty Everett. Het werd ook nog gecoverd door Tina Turner, Little Milton, Linda Ronstadt, Van Halen, Elvis Costello, Reba McEntire en Dolly Parton. En de versie van de Swinging Blue Jeans uit Liverpool eindigde op 3 in Engeland. De Swinging Blue Jeans, You're No Good.

De Swinging Blue Jeans, You're No Good. Ernie Johnson, dat is een blueszanger uit Louisiana. Hij ging naar Dallas en daar werd hij de zanger van de Soul Brothers. En hij is een neef van blueslegende Ivory Joe Hunter. Hij werd ontdekt door songwriter en producer Fats Washington voor zijn eigen label Movin' Records. Ernie Johnson, In These Very Tender Moments.

Ernie Johnson, Indies Ferry, Tender Moments. Billy J. Kramer en de Dakotas uit Liverpool namen de nummer op van Paul McCartney en John Lennon. Het komt van het album Little Children. Het was een top 5 hit in Engeland en het eindigde 30 in Amerika. Het werd opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen onder leiding van John Lennon. Billy J. Kramer en de Dakotas, I'll Keep You Satisfied.

Billy J. Kramer en de Dakotas, I'll Keep You Satisfied. Fred Neil, dat is een singer-songwriter uit Miami. Hij nam een eigen compositie op en het nummer eindigde 51 in Amerika. Maar de cover van Nielsen werd de nummer 1 hit in Canada en eindigde 2 in Amerika. En het werd ook nog opgenomen door Crosby, Stills en Nash, Neil Diamond, Willie Nelson, Bill Withers en Stevie Wonder. Maar dit is het originele exemplaar van Fred Neil. Everybody's Talking.

Fred Neil, Everybody's Talking. Freddy and the Dreamers, dat was een rammelend bandje uit Manchester. En de compositie is van Freddie Garrity, de zanger van de band. En het is niet te geloven, maar het werd een nummer 1 hit in Amerika en in Canada en het nummer 2 in Engeland. Freddy and the Dreamers, I'm Telling You Now.

Freddy and the Dreamers, I'm Telling You Now. Otis Redding uit Georgia deed in Macon iedere week mee aan talentenshows en hij was als gastzanger en chauffeur verbonden aan de band Johnny Jenkins en de Pijntoppers. Maar in 1962 kwam zijn debuutsingle uit, These Arms of Mine. En dit nummer was. Maar in 1962 kwam zijn debuutsingle uit, These Arms of Mine. En dit nummer haalde alleen de hitlijsten in.

Otis Redding, I Love You More Than Words Can Say. Componist Mitch Murray bood het nummer aan Adam Faith en de Roulettes, Brian Poole en de Tremolo's en de Beatles, maar die band zagen er helemaal niets in. Jerry en de Pacemakers wilden het wel proberen. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, het nummer 1 de 6 in Canada en 9 in Amerika. Jerry en de Pacemakers, How Do You Do It?

Jerry and the Pacemakers, How Do You Do It? De Italiaanse zanger Zucchero zong een album vol met beroemde gasten zoals Sting, Jeff Beck, John Lee Hooker, Ilse de Lange, Eric Clapton, Tom Jones en Solomon Burke. Dit is Zucchero met B.B. King, Hey Man.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Fort Smith van de Joe Stem Band is het album van deze week. En Joe Stem groeide op langs de oevers van de Illinois River op het platteland in de Midwest, ver van Chicago. En hij bedacht zelf een naam voor zijn muziek: Black Dirt Country Rock. De Joe Stem Band, Shoulder Side of the Road.

Joe Stamp Band, Shoulder Side of the Road. Het komt van het album Stay With The Hollies. En het was het antwoord uit Manchester als reactie op alle succesvolle bands uit Liverpool. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, het nummer 5 in Nieuw-Zeeland, 8 in Zweden, 24 in Australië en 107 in Amerika. The Hollies, Here I Go.

The Hollies, Here I Go Again. Soulzanger Wilson Pickett reisde in 1970 naar de Sigma Sound Studios in Philadelphia om zijn album In Philadelphia op te nemen. Het nummer is geschreven door zijn pianist Eugene Dozier en de opname stond onder leiding van producer Tom Bell en hij was de man achter de beroemde Philly Sound. Wilson Pickett, Days Go By.

0: to me, baby.
1: Wilson Pickett, Days Go By. Het nummer is geschreven door Sonny Bono uit het duo Sonny and Cher. En in 1963 was het een single van Jackie De Shannon. Er verschenen covers van Smokey, Del Shannon, Tom Petty en de Heartbreakers, Willie DeVille en Paul Weller. En de versie van de Searchers werd een nummer 1 hit in Engeland, Ierland en Zuid-Afrika. Het nummer eindigde 5 in Zweden, 8 in Duitsland en Noorwegen en 13 in Amerika. De Searchers, Needles and Pins.

The Searchers, Needles and Pins. Joe Diffie uit Oklahoma, dat is geen grote naam in Nederland, maar de man had 35 hits in Amerika, waaronder 5 nummer 1 hits. En dit komt van het album Life's So Funny en het nummer werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Hij overleed in 2020 aan de gevolgen van corona. Hij werd 61 jaar. Joe Diffie, Bigger Than The Beatles.

Joe Diffie, bigger than the Beatles. De Birds uit Los Angeles werden groot met covers van Bob Dylan. En dit was een nummer geschreven door folkzanger Pete Seeger. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Nieuw-Zeeland. Het nummer eindigde 3 in Canada, 8 in Duitsland, 15 in Nederland en 26 in Engeland. De Birds, Turn, Turn, Turn.

The Birds, Turn, Turn, Turn. John Bottomley uit Canada was zanger van de band Tulpa. Maar in 1991 ging hij verder als singer-songwriter. En in 1992 werd hij als gekozen tot Most Promising Vocalist in Canada. Maar in 2011 pleegde de zanger zelfmoord. John Bottomley, I Drifted by the Creek.

John Bottomley, I Drifted by the Creek. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is de zoveelste hit uit de koker van 10cc basgitarist Graham Goldman. En het werd een wereldhit voor Herman's Hermits uit Manchester. Het was een nummer 1 hit in Noorwegen, Nederland, Oostenrijk en Australië. Het nummer eindigde 2 in België, Finland, Nieuw-Zeeland, Zweden en Duitsland. 4 in Zwitserland, 7 in Engeland, 35 in Amerika. Herman's Hermits. No milk today.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een bijzondere aflevering van Harry's Blues, want te gast is Erwin Nijhoff. En Erwin Nijhoff die speelt de hoofdrol in de theaterproductie over Harry Musquet, die op 3 september in Assen in première giet. Straks door meer over. We beginnen met muziek uit 1972. Cuban the Blizzards met Pawnbroker.

0: 1972, QB and the Blizzards met de Pawn Brooker van de CD Sometimes. En het is geen toeval dat deze LP uit 1972 komt, want mijn gast Erwin Nijhoff is geboren in 1972.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, dit is muziek waarmee je bij wijze van spreken opgegroeid zou kunnen zijn, maar dat was dan nog heel jong.
1: Ja.
0: Is dit muziek waar jij verwantschap mee hebt?
1: Ja, absoluut. Ik heb... dit doet me ook weer een beetje denken aan een beetje Stonesy, Faces-achtig geluid. En dat is ook muziek waar ik van hou, zeg maar. En hij heeft natuurlijk die bluesy invloed, bluesy rock zou ik het bijna willen noemen. Maar, en een geweldige slidegitaar. Ik weet niet of dit in dit geval Elko Gelling was, maar of was hij... Ja, nog steeds Elko, ja. Ik ooit ook nog een keer in een verre verleden ontmoet. Maar goed, daar hou ik van. En dat was eigenlijk het begin van mijn oude bandje Prodigal Son. Dat had zo bij wijze van spreken. Dat zit wel in dezelfde stijl. Ja, ja.
0: Erwin Nijhoff, even voor de luisteraars. 1972, geboren in Hessem. Opgegroeid in Dalfsen, Zwolle, zeg maar die omgeving. Prodigal Sons werd net al even genoemd. De eerste band waar hij, de band waar hij succes mee had. Groot succes mee had.
1: Ja.
0: Later deed hij mee aan The Voice. Hoe heet dat ook weer? Gewoon The Voice, hè?
1: Voice of Holland.
0: Voice of Holland was dat, ja. Daar werd jij derde in?
1: Ik zou zeggen Voice of Hollandse Veld, maar... nee, ik werd derde, ja, klopt. Ja, weet je, dit is natuurlijk onzin. De muziek is geen wedstrijd, maar... ik had geluk, ik had ook... Ik denk dat ik twee rondes haal, want ik was toen al bejaard voor de popmuziek. Ik was 38 en ik werd 39 in die race. En dan ben je voor RTL begrippen ben je echt al zwaar bejaard, zeg maar. Maar goed, ik denk dat ik twee rondes heb, dan weten mensen weer dat ik er nog ben. En dat was eigenlijk mijn hele insteek. En toen kwam ik steeds een ronde verder. Ik denk, dan ga ik ervoor.
0: Ja, precies. En toen kreeg jij, en dan slaan we een hele hoop stappen over. En dan komen we straks in de loop van de uitzending misschien nog wel op. Toen kreeg jij een telefoontje van Dick van den Heuvel.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is inmiddels, denk een paar weken geleden misschien. Blij verrast. Wat zou ik daarvan zeggen?
0: Zei die naam jou wat, Dick van den Heuvel?
1: Daar had ik wel eens van gehoord. Ja. En de productie zei het geloof ik ook met allerlei dingen. Annie M. G. Smit en heeft allerlei dingen op televisie en in theater gedaan.
0: Ja, Ramses heeft hij gedaan.
1: Ramses natuurlijk ook, ja.
0: Ja.
1: Nee, dus ik had wel zoiets over, volgens mij. Geen kattenpis, zeg maar. Geen kleine jongen. En dat vond ik wel heel mooi. Dat ik ook denk, als je dan toch over zo'n stijlicoon, hè, Nederlandse icoon, blueslegende... Nederpop-historie. Harry Musquet, dan moet je niet lullig doen, zeg maar. Dan moet je gewoon wel wat serieuze mensen hebben. Ik was heel verrast en blij en vereerd dat ik gevraagd werd ik moet er nog eenmaal wennen, hoor, maar dat ik Harry vertolk, zeg maar.
0: Ja, dat is het wel, ja.
1: Ja, want het is heel apart, want we hebben natuurlijk samen op dezelfde festivals gestaan. Ik heb misschien op de kop af bijna 30 jaar geleden heb bij jullie in het programma gezeten. Toen begon ik net, een broekie van 19, denk ik, met die Prodigal Sons begon ik toen net.
0: Ja.
1: Dus daar haak ik altijd nog wel een leuke herinnering aan. En ook praten over muziek. En ik zat toen nog heel erg in de Stones en in Elvis en... Ergens kan ik me nog vaag herinneren of er nog buiten de opnames om was of in de opnames zelf, dat weet ik niet meer. Maar ook over Elvis Sun sessies. Elvis zong natuurlijk ook heel veel oude blues. En wat hij dan op zijn eigen unieke manier weer vertolkt. Ergens zit er nog een soort herinnering. En ik heb ook nog een hele vage herinnering, maar dat... Ik dacht dat ik zelfs nog een keer mee geweest ben naar huis. Maar misschien vergis ik me nou enorm. Ergens zit er in mijn herinnering dat we ook nog wat gedronken hebben. Maar daar weet ik dus niet meer zeker. Maar ik weet wel dat de wereld, ik noem het dan maar de wereld van Harry Musquet. Indirect een aantal mensen die ermee te maken hebben gehad. Die kwam ik onderweg wel tegen in de kroeg in Zwolle. Toen ik later in Zwolle woonde was... Roy Couchel, daar hing ik nog wel eens mee. Die hing ook nog wel eens aan de bar, laat ik zo zeggen. Helaas heeft hij... die is helaas ook niet meer.
0: Nee, helaas. Geweldige man.
1: Ja, en ook een super muzikale man. Echt ongelooflijk. Ik vergeet nooit weer. Op een gegeven moment... Roy zei, ik... Ik wil wel met je meedoen. Ik speelde toen in zo'n wijkcentrum in Zwolle. Dat was bij mij aan de hoek, Assendorp. En daar woonde ik toen. En toen Roy die zegt van ja, doe ik wel mee. En ik kende Roy alleen met zijn fluiten en zijn toetsen. En nee, maar ze spelen gitaar mee. Dus toen werd ik een beetje voorzichtig. Dat ik denk van, ik weet niet wat ik daar maar van moet denken. Wist ik veel dat die Roy, die kan gewoon alles. En dus hij zei, nee, we gaan niks voorbereiden. We gaan gewoon improviseren. En dan werd me dan partijen een mooie improvisatie. Ik heb denk ik zelden, er werd gewoon een nummer ter plekke gecomponeerd eigenlijk. En ik hoop dat er nog opnames van zijn. Maar dat was eigenlijk ook het talent van Roy Couchel. Wat ik aan de lijve ondervond toen. Ik weet ook nog wat ik zei. Goh, jongen, ik heb helemaal geen budget, joh. Want ik kan ten nauwe nood de jongens betalen die ook meespeelden. Nee, Roy, ik doe het voor de muziek. En, dus dat was, dat was mijn kennismaking met Roy Couchel. En ik weet ook nog dat ik in een kroegje werkte in de Brinkhof. In Dalfsen, toen was ik een jaar of 14. En dat was volgens mij ook, dacht ik, ook de periode dat Roy Couchel ook veel met Harry speelde. En ik weet dat ze vanuit die kroeg kwamen ze ook vaak kijken bij. Er was in Dalfsen best wel een schare. En toen kende ik de hele muziek nog niet. En dat waren best veel mensen die dat volgden, zeg maar. Harry Musquet en hij toen misschien nog anders. Maar in ieder geval de Musquet Gang heb je geloof ik nog gehad.
0: Ja.
1: En volgens mij ook in de studio in Dalfsen hebben ze ook nog met Jan Kissies volgens mij nog wel.
0: Sky Songs on the Spot.
1: Ja, oké. Okay,
0: hebben ze daar gemaakt, ja.
1: Ja, dus dat was. Dus zodoende ik indirect kwam ik allerlei mensen. Nou ja, later Elko Gelling nog wel ontmoet. En ik heb onlangs nog een tribute George Kooijmans. Omdat hij natuurlijk helaas ALS heeft. En werd ik benaderd om een show te doen met mijn band. Met een aantal nummers van Golden Earring. En toen heb ik nooit geweten. Er zitten van die hele mooie bluesy likjes in Radar Love. En wat ik heb begrepen is dat ook Elko Gelling die meespeelde, of niet? Ja, heb ik nooit geweten. Ik weet wel dat er een hele roemeruchte live plaat is. Van waar Elko Gelling ook de Sterren van de Hemel speelt. Zo kwam bepaalde werelden. Ook weer bij mij terecht, zeg maar.
0: En nou sta je in september vanaf, ik geloof dat het begint vanaf 1 september. Dan is de try-out, 2 september ook try-out, 3 september. Officieel de première. Die vindt plaats in Assen. Het is een buitenlocatie, de tuin van de ondernemersfabriek aan de havenkade in Assen. Sta jij straks daar de rol van Harry Musquet te vertolken? Wat stel je je daarbij voor? Welke beleving heb je daarbij?
1: Nou, als ik de muziek nu zo hoor, want ik weet inmiddels, ik kan nog niet alles verklappen, maar ik heb nu een aantal nummers gehoord. Ik heb er ook wel een mysterieus gevoel bij. En dat ik moet zeggen, ik heb Harry niet goed gekend. We kennen elkaar en dat was het ongeveer. Maar dan, hij straalt wel iets mysterieus uit. En dat de nummers die ik inmiddels heb te horen heb gekregen, die ook in die voorstelling zitten, er zijn een aantal nummers bij die vind ik zelf ook, vind ik echt te gek. Een beetje mysterieuze muziek, zou ik bijna zeggen. Maar ook wel, ik weet niet, er zit gewoon sfeer in. En dus op dit moment, ik zit op dit moment in mijn mysterieuze fase, zeg maar. En ik ben ook heel, ik heb het script, een gedeelte van het script heb ik inmiddels gelezen. En dat is ook wel, het past er wel bij. Ik vind het script wat ik inmiddels gelezen heb en een aantal nummers die dan heel erg op de sfeer zitten, zeg maar. Dat ik denk, ik zie er enorm naar uit. En het wordt ook een enorme uitdaging. Want ik moet eerlijk toegeven, ik ben geen acteur. Mm-hmm. Ik ben een zanger, gitarist. Ik heb veel in theater gedaan. Ik ben wel vertrouwd met een aankondiging. En dat soort dingen ook wel. Maar ik snap het leven behoorlijk van mezelf. Niemand snapt het leven van zichzelf. Maar ik het leven wat Harry geleid heeft, daar kan ik me natuurlijk behoorlijk in verplaatsen. Omdat ik de ups en downs zelf ook gehad heb.
0: Er zitten wel goede andere acteurs trouwens bij. Ja? Alexandra Alfenaar zit erbij. Alfred van der Heuvel zit erbij. Marcel Hoving zit erbij. Plus nog een heel aantal vrijwilligers
1: En die gaan mij erdoor slepen.
0: Precies.
1: Ja. Mooi.
0: Ik heb jou ook gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken die een verhaal te vertellen hebben over jouw muzikale achtergrond.
1: Ja.
0: En het eerste stuk dat is Time Waits for No One van de Rolling Stones. Waarom dat nummer?
1: Nou, Time Waits for No One vind ik ook echt zo'n pareltje. Wat eigenlijk, Angie is natuurlijk hartstikke bekend. Is een schitterend nummer. Satisfaction, dat kent iedereen natuurlijk ook. Maar dit vind ik echt zo'n pareltje wat bij het grote publiek nooit helemaal bekend geworden is. En natuurlijk ook met het geniale gitaarwerk van Mick Taylor. Die geweldig soleert. Ja, en ik heb ooit de eer gehad om met Mick een aantal keren op te trainen. Zelfs nog een liedje geschreven. En dat was misschien wel... Ik zeg misschien, want elke periode had zijn geweldige periodes. Hè, met Brian Jones en met... Maar Mick Taylor ook, ja, dat was wel toch wel... En zeker hoe ze toen live vlamden, was geniaal.
0: Time Waits for No One.

0: lyrisch, die mooie solos. Muziek, die solos, die vind ik zo. Dat, echt, dat melodische. En dat. En dat is ook de raakvlak een beetje. Als we nou toch even nog een beetje de link met Muskee en Elko Gelling. Het, toch wel, er zijn wel raakvlakken met Gelling en Taylor, ja.
1: En dit is de korte versie trouwens, hè, van Time Waits for No One.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Op It's Only Rock and Roll duurt hij bijna 7 minuten.
0: Ja.
1: Harry was een geboren en getogen Assenaar. Hij heeft een jaar of 6 in Grollo gewoond. Zijn laatste jaren woonde hij in Rollo, maar in Rolde. Maar Assen was zijn geboorteplek. Jouw geboorteplek is Hessem, Dalfsen, hè?
0: Ja, het is een buurtschap bij Dalfsen. Ja. Tussen Dalfsen en Vilsteren. Ik weet niet of je Vilsteren kent, hoor. Maar, en, ja, mooi landelijk ook. En, net als nou, wat je hier ook hebt. Ja, ook heide en mooie bossen en landgoederen. En ja, dus zeer aan verknocht. En helaas woon ik er niet meer. Ik kan het niet betalen. Ja. Nee, maar de hoop ik, ja, dat ergens het trekt altijd nog wel.
1: Want je woont in Heten, hè?
0: Heten, ja. Een dorpje bij Raalte eigenlijk. Ja.
1: Harry was een Assenaar, wat ik net al zei. Vanaf 1991 maakten we het programma Harry's Blues, dit programma, tot 2011. Harry die sprak voor een deel Nederlands, maar hij sprak ook Assens.
0: Ja.
1: Jij praat ook Zaalans, hè?
0: Ja, ik.
1: Daar ben je ook wel actief in, of niet?
0: Met mijn kinderen niet meer. Maar af en toe was het voor de grap. En dan hebben we een beetje lomp lul, zou ik maar zeggen. Nee, maar. En mijn vrouw, haar ouders, dat zijn ook boeren, zeg maar, om zo maar te zeggen. Maar, dus die praten het ook wel, maar zij praten het zelf ook niet meer. Dus ik ben een beetje. Hullenboer zei vroeger altijd, de bent van die dubbel gehandicapte vechter. Vader, mijn ouders hebben mij dan Nederlands geleerd. Maar ja, goed, er waren natuurlijk boeren. En mijn moeder die kwam uit Twente en mijn vader uit de regio Dalfsen dan, zeg maar. En dus die praten gewoon plat met elkaar. Maar met kinderen hebben ze ons geprobeerd toch een beetje Nederlands mee te geven. Ja. Maar stel, als je ooit nog eens studeert, daar kwam natuurlijk niks van terecht. Maar goed, dus op zich ben ik er blij mee. Dus als ik dan optreden zat in Amsterdam en al weet ik veel waar, dan kon ik me in ieder geval verstaanbaar maken. Want ik had op een gegeven moment ook al bandleden die spraken geen woord Nederlands. En dan moesten we ook vaak ook wel opletten. Als we dan in de kleedkamer bij Paradiso, en er waren de gasten uitgenodigd. En wij gingen uit als band zijnde. Ja, plat Zaalans, of noem het maar, geef maar een naam. Maar in ieder geval in plat tegen elkaar. En af en toe, dat ik was, jongens, ook een beetje Nederlands. Want ja, daar staat iemand er voor spek en bodem bij. Ja. Ik heb het in Friesland ook wel eens gehad. Ik heb totaal geen hekel aan Friesen of Groningen. Of Drenthe kun je het ook mee. Maar als er net een te heftig accent of een te heftig dialect waar je zelf niet spreekt. Dus ja, dan sta je er wel een beetje voor spek en bodem bij.
1: Ja.
0: Nee, dus daar moesten we een beetje rekening mee houden.
1: Dan wel communiceren. Zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is de reden dat wij nu voor een belangrijk deel in het Nederlands doen. Alhoewel het volgende nummer,
0: ja.
1: dat gaat wel over dat Zaalans.
0: Ja, en die heb ik heel bewust, want je vroeg, god, wil je nog eens een paar eigen keuze? En dat vind ik altijd zo lastig, want die kunnen we 2 jaar doorgaan, zeg maar, met favoriete nummers. Maar ik dacht, nou, iets wat dan wat iets over mezelf zegt, is dan heel erg van het volgende liedje, toevallig ook van Hullenboer. En die waren geloof ik ook nog redelijk populair in Drenthe. Maar die komt toevallig een beetje redelijk uit de regio, Luttenberg dan, waar ik dan zelf vandaan kom. Of vlakbij waar ik vandaan kom, zeg maar. Dat is een paar dorpjes verderop. En die man die praat zo mooi plat. Dat is Gerard Oosterlaar. Maar de bijname was dan Hullenboer, zeg maar, van zijn familie. Hij praat heel mooi plat. En hij heeft gewoon, zeg maar, van zijn familie. En ik vind dat hij heel mooi praat heel mooi plat. En hij heeft.

0: Dat gaat dan eigenlijk over een boer die het niet meer kan redden. En ik heb dat aan de lijf ondervonden met mijn ouders en mijn opa en oma. Wij wonen naast mijn opa en oma. En die wonen op de oude boerderij. En mijn ouders die hadden op een gegeven moment een huis ernaast gebouwd. Dus ik heb van jongs af aan de kommer en kwel van het boerenleven heb ik van dichtbij meegemaakt. En ook dat er af en toe gewoon wat minder beleg was op brood. Dus hier zit er een beetje de pijn in van een boer die het niet meer kan rooien. En uiteindelijk de boel moet verkopen, zeg maar. Ja.
1: Noord de Bliksem.

0: dramatiek.
1: Ja, maar een hele actuele tekst eigenlijk die op het platteland zeker aanspreekt. Hulleboer met Noorder Bliksem van de cd. Hele mooie titel trouwens, die cd. Ja. Moet je goed kijken wat ik zeg. Ja. Goed kijken wat ik zeg.
2: Ja, mooi hè.
1: Dat is blues. Ja. Daar lust u naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Straks aan de telefoon nog Erwin Java, de man die de muzikale leiding heeft van de theaterproductie rondom Musquet, die dit najaar in september in première giet in Assen. Maar eerst drie uitvoeringen van dezelfde compositie. Het nummer I Can Quit You Baby van Otis Rus, uit 1956. En de eerste versie, een hele mooie versie vind ik, met Erwin Java op gitaar, uit 2003 van de cd Boom Boom Bang, I Can Quit You Baby.

0: No matter how hard I try, just can't quit you.
1: Pure blues eigenlijk, Erwin, hè?
2: Ja, ja, mooi. Ja, en ook met een klassieke gitaar gespeeld. Dat vond ik schitterend. En net hoorde je Norde Bliksem met de Hollenboer ook op een klassiek op een klassieke gitaar. En nu blues op een klassieke gitaar. Erwin Java op een nylon snarig. Ja, geweldig. Schitterend ook. Ja.
1: Mooi, hè?
2: Ja.
1: Straks Erwin aan de telefoon. Het origineel van I Can Quit You Baby, dat is van Otis Rus. Althans, die heeft het als eerste op de plaat gezet. Compositie van Willie Dixon. Het was ook het eerste nummer van Otis Rus in 1956.

0: eerste uitvoering op vinyl 1956. Otis Rus, I Can Quit You Baby. Met Big Walter Horton op de mondharmonica. Erwin Nijhoff, jij speelt ook mondharmonica, hè?
1: Ja, ja, ik dat. Wat zou ik ervan zeggen? Nee, ik kan wel wat lijntjes, zoals nou ja, The River, like, natuurlijk een nummer wat voor mij ook wel belangrijk geweest van Bruce Springsteen. Ik werd eigenlijk getriggerd door mijn opa, de oude boer, zeg maar, die speelde dan mondorgel. En mijn oma speelde ook mondorgel. En dus dan in dat oude keukentje, zeg maar, in buurtschap Hessem, dan af en toe dan speelden ze wel eens. En dus daar werd door getriggerd. Nou, toen leerde ik Bob Dylan kennen. En toen leerde ik later Bruce Springsteen kennen. En op een gegeven moment is het natuurlijk oude blues. En op een gegeven moment zoek je steeds verder in de muziek. En dus ik had op een gegeven moment, maar wat mij heel erg getriggerd heeft, is mijn opa, zeg maar, die dat speelde. En dat ik de muziek van Bob Dylan en Bruce Springsteen leerde kennen. Dat ik dacht, ja, die deden dat. En ik denk, oh, dat wil ik ook wel. Nou, zo recht toe, recht aan. En toen ben ik het gaan spelen.
0: Ja. Ik denk dat we jou met mondharmonica ook nog wel even zien in het theaterstuk over Harry Musquet dit najaar, september, in Aas. Ja. Derde uitvoering van I Can Quit You Baby. Dat is een wat recentere uitvoering van een Nederlander die waarschijnlijk naar Canada is verhuisd. Hij heet namelijk Jack de Keizer. Het is een Canadese bluesman uit 2018 van de cd Checkmate. Zijn versie van I Can Quit You Baby.

0: derde versie was dat van I Can Quit You Baby van Jack de Keizer van de CD Checkmate 2018. Het origineel uit 1956 van Otis Rus. En de eerste die we draaiden, dat was uit 2003 van de CD Boom Boom Bang. Eigenlijk Erwin Java en Harry Musquet, Cuban and the Blizzards uiteraard, van I Can Quit You Baby. Aan de telefoon op dit moment Erwin Java. Goedenavond, Erwin.
1: Hey, hallo Albert.
0: Ja. Klonk mooi, man. I Can Quit You Baby. Jij op de klassieke gitaar.
1: Daar zeg je zo wat. Ik moet even in mijn geheugen graven.
0: Maar, je hebt hem niet gehoord, dus wat lastig.
1: Nee, ik heb hem niet gehoord, nee. Ik zal er nog eens naar luisteren.
0: jij bent de muzikale man, de muzikale leider van de theatervoorstelling rondom Harry Musquet dit najaar in Assen. Heb je er zin in?
1: Ja, maar dat lijkt me hartstikke leuk. En bijzonder ook. Ja, kijk, dit is natuurlijk een bijzonder jaar, hè. Harry zou 80 geworden zijn. En het is zijn 10e jaar sterfjaar, zeg maar. En dat is natuurlijk ook in september, hè, zijn sterfdag. Dus ja, nee, hartstikke leuk. Zeer vereerd.
0: Want jij bent degene die verreweg het langst met hem samen hebt gespeeld. Ik denk bijna 25 jaar.
1: Zeker 25 jaar. Achter één, hè. Ik geloof dat Hans Lafaye heeft ook wel bij elkaar wel 25 jaar met Harry gespeeld, maar niet 25 jaar achter elkaar.
0: Okay.
1: Dus dat was een bijzondere prestatie, geloof ik. om dat 25 jaar achter elkaar vol te halen.
0: Ja, en je hebt natuurlijk allerlei periodes meegemaakt, ook muzikaal. Dat Harry wat meer experimenteerde met de Musquet Gang, de Harry Musquet Band, Musquet, en later de theaters inging. Ja, dat was wel een afwisselende periode, denk ik.
1: Zeker, zeker. Ja, echt heel veel geleerd en meegemaakt. En wat wil je? De 25 jaar, dat is een groot gedeelte van mijn leven geweest natuurlijk.
0: Ja, en dan ga je straks Erwin Nijhoff begeleiden. Tenminste, ja, begeleiden, hoe moet ik het zeggen? Samen met hem spelen.
1: Ja, dat is erg leuk. Mijn naamgenoten, we zijn naamgenoten.
0: Ja.
1: Ik ben ook heel blij dat Erwin ja gezegd heeft tegen deze klus. Want voor mij is hij daar heel erg geschikt voor. Natuurlijk sowieso als muzikant, maar ook om het feit dat hij natuurlijk bekend is met het Saksische taalgebied. Hè?
0: Ook dat,
1: het Neder-Saksische, ja.
0: Ja, komt uit Dalfsen, ligt niet zo ver.
1: Ja.
0: Dan hebben jullie ooit nog een keer een cd opgenomen in Dalfsen. Weet je dat nog?
1: Ja, Sky Songs on the Spot.
0: Precies, ja. Bij Jan Kissies.
1: Bij Jan, ja, toen, ja, dat was toen de studio van Jan Kissies. Ja, ik weet niet eens meer wat jaar dat was. Ik denk 94 of zo, denk ik.
0: Denk het
1: misschien
0: ook.
1: Weet jij dat, Albert.
0: Hey, met wie ga jij allemaal samenspelen in die theaterproductie?
1: Ik kom met een vierkoppige band. En dat zijn de jongens waar ik de laatste tijd veel mee werk. Dat is Guus Strijbos op het bas. Bas Mulder op keyboards en Marcel Wolter op drums. En de laatste jaar, zeg maar, opereer ik een beetje onder mijn eigen naam. Als Erwin Java's Travel Party. En daar maken die jongens ook deel uit van. En ze hebben nog de cd die ik een jaar of 3 geleden heb uitgebracht. Daar spelen zij ook op.
0: Keeping it real.
1: Precies, ja.
0: Dat betekent dat jullie ongetwijfeld al goed ingespeeld zijn. Alleen nog wat minder bekend met het repertoire, althans de andere mannen, denk ik, van Harry Musquet.
1: Ja, ja, ja. Maar daar wordt hard aan gewerkt, hè. Dus er is al een playlist. En de nummers moeten natuurlijk wel aangepast worden. Want het is ondoenlijk om al die versies volledig in anderhalf uur. De voorstelling gaat ongeveer anderhalf uur duren. Per avond. En er zullen kortere versies van gemaakt moeten worden. Maar dat zal ook samen met Erwin Nijhoff natuurlijk. Zullen we er allemaal uit van werken. En met de producent natuurlijk. Of de regisseur.
0: Ja. Nou, dat wordt denk ik ook de verrassing van dat heel nieuwe mensen, dat die nu het materiaal van Musquet gaan spelen. Dus niet één op één coveren, maar daar een eigen draai aan geven.
1: Nou ja, dat is het. Kijk, het is natuurlijk de hele voorstelling gaat ook niet over QB in the Blizzards of zo. Hè? Of het gaat eigenlijk over het leven van Harry Musquet. En die nummers die gekozen zijn, die geven een beetje zeg maar, het tijdsbeeld. De stappen in het leven van Harry aan. Daar zijn de nummers een beetje vooruitgezocht natuurlijk ook. En het wordt geen reunie van QB in the Blizzards. Daar heeft het niets mee te maken. Het gaat puur om een verbeelding van het leven van Harry natuurlijk.
0: Ja, ja. Nou, de mensen hoeven niet te wachten tot september om Erwin Nijhoff en Erwin Java samen te zien, want daar is nog een andere gelegenheid, geloof ik, ja?
1: Ja, dat klopt. Deze zomer zijn er uitzendingen van Veronica Insight, waar ik sinds september van vorig jaar regelmatig heb ingevallen voor Danny Vera. En in de zomer zijn er een aantal uitzendingen waarin ik ook samen met Erwin, andere Erwin dan, wat nummers ten gehore ga brengen. En de eerste keer zal waarschijnlijk op 10 juni, hoogstwaarschijnlijk al op 10 juni zijn.
0: Nou.
1: Zeer waarschijnlijk. Dat is gewoon 10 juni.
0: En dat is een bijzondere datum, want dat is de 80ste geboortedag van Harry Musquet.
1: Nou, kijk. Ja? Wat een timing, niet?
0: Nou, hartstikke mooi. Hey, ik heb jou ook gevraagd om een nummer te noemen wat we in deze uitzending kunnen draaien. Wat op zich waarschijnlijk niks te maken heeft met de theaterproductie. Maar wat voor jou gewoon bijzonder is. Jij noemde Sky Song on the Spot.
1: Ja, precies. Kijk, het is natuurlijk een hele moeilijke keuze. Want er zijn de zoveel nummers die ik altijd geweldig vond om te spelen. Maar ja, ik kies voor Sky Songs. Omdat dat was, vond ik toch ook een bijzondere periode in Harry's leven. Maar ook in de periode van die band eigenlijk. Dat is een bezetting met de Musquet Gang uit die bestaan heeft van 86 tot 96. Die vaak wat onderbelicht is. En zonder die bezetting was er eigenlijk geen vervolg geweest voor het succesvolle vervolg van QB in the Blizzards na 96. Dus daarom koos ik voor deze.
0: Dankjewel, Erwin.
1: Graag gedaan, Albert.

0: Erwin had het helemaal goed. 1994, de CD Sky Songs on the Spot. En dit was het titelstuk van die CD. Uitvoering van Musquet. Erwin Nijhoff is in de studio. Daar praten we nog mee. Een paar zaken die nog aan de orde moeten komen. We hebben het net al gehad over het mondharmonica-spel. Dat er uiteraard bij hoort. De persoon Harry Musquet. Ja, welk beeld had jij bij de persoon Harry Musquet? Welk beeld komt bij je op? Ik bedoel, het is nu 80 jaar geleden, bijna 80 jaar geleden dat hij geboren is. Hij heeft tot 2011 geleefd. Wat voor man was het in jouw oog?
1: Puur no nonsense, maar niet simpel, zeg maar. Zoiets. Ja, dat is eigenlijk de eerste waar het in me opkomt. Want er wordt vaak gedacht van mensen die Simple Man, heb je al iets over een prachtig nummer ook je hebt, wat ook in de... mag ik dat verklappen? Die komt in de voorstelling. dat zegt ook een boel over... Ja, geen bullshit. En zo hoop ik zelf ook... En hoe ouder je wordt misschien, hoe meer aan je erachter komt van... jongens, er is zoveel bullshit. Heel veel dingen die doen er niet toe. En jongens, doen we normaal. Weet je, of normaal, dat is ook altijd zo snel gezegd. Maar probeer de shit van de bullshit te scheiden, zou ik bijna zeggen.
0: Ja. Een beetje proberen te kijken van wat de essentie van...
1: Ja, en dat komt bij mij heel erg... Nou ja, dat zit natuurlijk ook heel erg in de Drentse aard ook. En daar voel ik me ook mee verwant van de Overijssel, Drenthe. Dat bent elkaar niet, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, het woord nuchter is ook niet helemaal waar. Want ik bedoel, als je gewoon de blues wil zingen zoals Harry Musquet... Dan red je dat niet alleen maar met mompel de mompel, zeg maar. Dan moet je je ziel en zaligheid er wel in gooien. Maar wel gewoon een beetje een gezonde blik, heldere blik naar de wereld eigenlijk.
0: Nou, heel benieuwd hoe jij straks in september die rol van Harry Musquet invult. Onder leiding van de regisseur Dick van der Heuvel natuurlijk. Een man die heel veel ervaring heeft. Met andere spelers erbij. Namen die heb ik net al genoemd. Alexandra Alfenaar, Marco Hoving en Alfred van der Heuvel onder andere. Plus nog heel veel vrijwilligers die eraan meewerken. Muzikale band erbij. Nou, die band die heb je net gehoord.
1: Ja.
0: Spreek jou ongetwijfeld aan.
1: Jazeker. Ja, een aantal die ken ik dan ook wel. Ik heb dan volgens mij nog niet met allemaal gespeeld. Maar en volgens mij, ik zit hem te denken of ik met Erwin ooit. We zouden wel eens een keer wat doen. Maar volgens mij heb ik met niemand nog op het podium gestaan. Maar ik ken ze wel indirect, laat ik zo zeggen. Ja.
0: Dat gaat allemaal gebeuren.
1: Ja.
0: Voor de liefhebbers, mensen die er meer van willen weten. Er is een website beschikbaar van waar je alle informatie op kunt vinden. Ik heb net al even genoemd dat de try-out dat die op 1 en 2 september is. En de première is op 3 september. De website waar alles op te vinden is, dat is Theater Musquet. Moet ik even goed kijken vanaf Theater Musquet. Daar kun je ook de kaarten op bestellen. Die kaarten die kosten in de voorverkoop dan kosten ze €37,50. Voor de try-out trouwens 32,50. En na 11 juni dan kosten ze €42,50. Dus zorg dat je er snel bij bent. Maar kijk anders maar op de website van Radio Drenthe of van Harry's Blues. Daar staat alle informatie op. Erwin, bedankt voor de aanwezigheid hier. Techniek in handen van Ruben Ester. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Ook dank uiteraard aan Erwin Java, die even aan de telefoon was. Ja, we besluiten met een nummer van de laatste CD van Harry Musquet. Van de CD Cats Lost, Low Country Blues. Waarom dat nummer nou?
1: Ja, toen ik gevraagd werd om dit project te doen. En toen was ik eens gaan onderzoeken, zeg maar, ik noem het dan maar. En toen kwam ik dit nummer tegen. En ik werd zo geraakt door die tekst. En iedereen herkent zich wel een beetje in het maaiveld in Nederland. En de kop gaat eraf. En ook wel een beetje, het past ook wel weer een beetje in deze tijd. Van als je een andere mening hebt, dan word je gelijk. Als je. Te weinig. Er is te weinig oor voor elkaar, vind ik eigenlijk. En dat vind ik, dat zit ook wel heel erg in dit nummer. En dat nummer raakt me enorm. Ik vind de muziek ook geweldig. Ik vind het mooi gezongen. Ik ben ook wel nieuwsgierig. Gewoon, ik zou zeggen, luister maar. Ja.
0: Low Country Blues.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Daryl Hall en John Oates, dat is een duo uit Philadelphia. Daryl Hall is de leadzanger, John Oates de gitarist. En ze hebben intussen 29 hits in Amerika. En deze eigen compositie werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer 4 in Canada, 11 in Australië, 18 in België, 20 in Zweden en 33 in Nederland. Daryl Hall en John Oates, Out of Touch.

Daryl Hall en John Oates, Out of Touch. Mel en Vintage Future, dat is een band uit Volendam met de kleindochter van Piet Veerman, die intussen een Americana-diva is in Nederland. Onder leiding van de ervaren drummer Tom Dijkman maakt ze geweldige albums en het heeft helemaal niets meer te maken met de commerciële palingpop uit Volendam. Mel en Vintage Future, Forever.

Metal and Vintage Future Forever. Het komt van het album Where It All Begins van de Allman Brothers Band en het is geschreven door gitarist Dickie Betts. Het nummer werd gebruikt in de film The Cowboy Way en in de tv-serie King of the Hill en het eindigde 7 in Amerika, de Allman Brothers Band, No One to Run With.

The Allman Brothers Band, No One To Run With. Lee Fields, dat is een ouderwetse soulzanger uit North Carolina. Hij werkte met de grote soulhelden Ovie Wright, Clarence Carter, Bobby Bland, Little Milton en Bobby Womack. En ik denk dat hij thuis alle platen van James Brown heeft. Het komt van het album Brick Crown Folds. Lee Fields, Don't Give Up.

Leaf Fields, Don't Give Up. Redbone uit Los Angeles, dat is de band van de broers Pat en Lolly Vegas. Dat zijn studiomuzikanten en songwriters met Indianer roots. Het werd de nummer 1 hit in België. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 5 in Nederland, 6 in Noorwegen, 7 in Ierland, 13 in Duitsland, 17 in Australië en 19 in Amerika. Redbone, the Witch Queen of New Orleans.

Redbone, de Witch Queen of New Orleans. Blake Shelton uit Oklahoma kwam met een debuutsingle in 2001 en dat was meteen raak. Het nummer Austin stond 5 weken op nummer 1 in Amerika. En vanaf dat moment is hij een van de grote countrysterren in Nashville en intussen heeft hij 30 nummer 1 hits in Amerika. Dit komt van zijn album More Pure Blake Shelton. Blake Shelton, It Ain't Easy Being Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Midnight Gasoline van Jamie Johnson is het album van deze week. En Jamie Johnson stopte met zijn studie aan de Jacksonville State University en tekende een contract voor 4 jaar in het Amerikaanse leger. En hij begon in die periode op te treden als singer-songwriter in soldatenkroegen rond Montgomery. En na 4 jaar vertrok hij naar Nashville om daar carrière te maken als singer-songwriter. Jamie Johnson, One More Time.
2: If I could take a little nothing, make some water and some dust. Form a little ball and spin it.

Jamie Johnson, One More Time. Steppenwolf, dat is een Canadese band die vanuit Los Angeles opereerde met een Duitse zanger, Joachim Fritz Krauledat, die zich overigens John Kay noemde. De band heeft 15 hits en dit komt van het album Hour of the Wolf. Steppenwolf, Hard Rock Road.

Steppenwolf, hard rock, road. Mike Anderson uit Alabama noemt zich Anderson East. Hij begon als voorprogramma voor Holly Williams. Hij had een relatie met Miranda Lambert. Hij schreef ook nummers voor haar en hij was haar achtergrondzanger. Intussen heeft hij 5 soloalbums, 7 hits en dit komt van het nieuwe album Worthy. Anderson East, Fool Myself.

Anderson East, Fool Myself. The Fray, dat is een rockband uit Colorado met zanger Joe King. En het debuutalbum How to Save a Life was meteen een bestseller. De single werd de nummer 1 in Ierland, 2 in Australië, 3 in Amerika, 4 in Engeland, 7 in Nieuw-Zeeland, 17 in Canada en 46 in Nederland. The Fray, How to Save a Life.

The Fray, How to Save a Life. Tuskhead, dat is een Nederlandse singer-songwriter. Patrick van Zandwijk uit Asperen. Hij nam alle nummers op in Amerika en dat leverde een verrassend goed album op. En nu moet Nederland hem nog ontdekken. Het komt van het album Two Faced. Tuskhead, The Bar.

Tuskhead, The Bar. Het komt van het album Grave Dancers Union van de Amerikaanse rockband Soul Asylum. En het werd een wereldhit. Het nummer eindigde op 1 in Canada, 2 in Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en Amerika, 3 in Nederland en Oostenrijk, 4 in Denemarken en Duitsland, 6 in IJsland en Ierland en 7 in Engeland. Soul Asylum, Runaway Train.

Soul Asylum, Runaway Train. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. White Horse, dat is een band uit Canada met het echtpaar Luke Dunset en Melissa McClelland uit Ontario. In het verleden hadden ze alle twee een eigen band, maar sinds 2011 runnen ze samen White Horse. Dit komt van het 8e album, I'm Not Crying, You're Crying, White Horse. The Loneliness Don't Kill Me.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ja, ik blijf het eigenlijk steeds toch weer leuk vinden. Soms dan zeggen we wel eens van hoe lang doen we dit nog? En dan dat wordt telkens maar weer verschoven en zo. Ik had van oorspronkelijk eigenlijk plan om gewoon te stoppen met 25 jaar.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet met zijn gast om te praten over zaken die als van binnen raakt. En ene keer dat hij dat buiten en vandaag binnen. In Almelo. Met de hoofdredacteur van het bluesblad Blok.

0: boek gekocht. Hier in huizen Wisse.
1: We gaan lekker om de tafel zitten.
0: Rolling and Tumbling. Een boek over de post-war bluesgitarist. Nou, waar kun je dan anders zitten als in Almelo bij Rien Wisse en bij Marion, natuurlijk niet te vergeten. De hoofdredacteur en eigenlijk ook uitgever, dacht ik,
2: ja,
0: van het Bluesblad Blok. En dat blad dat bestaat al 25 jaar. Rien, vertel daar eens wat over, want dat is natuurlijk een kwestie van lange adem, liefhebberij en eigenlijk ook passie, dacht ik.
3: Ja, vooral het laatste, denk ik. Ik ben altijd heel erg met die muziek bezig geweest. En ik schreef altijd al, in allerlei krantjes en hitweken en zo, weet je wel, de jaren 60. En ja, ik vond toch dat blues in de publiciteit moest blijven. Nou, toen ben ik een eigen blaadje gaan oprichten. Gestenseld, weet je wel, 16 pagina's en ja, dat is langzaam gegroeid. En ik ben daar altijd mee bezig gebleven. Het is er altijd een hobby gebleven.
0: Het blad ziet er nou eigenlijk fantastisch uit. Het is, als je dat zo ziet, nou, dan zeg je dat is een super professioneel blad. Mooi gedrukt, mooi papier, mooie foto's.
3: Dankjewel.
0: Ja, bovendien ben ik een bluesliefhebber. Ik zou ook moeilijk kunnen zeggen dat het niet zo was. Maar in dit geval kan ik niks anders zeggen dan dat het ziet er hartstikke mooi uit. Dat heeft je natuurlijk ook wel heel veel pijn en moeite gekost om het zo ver te krijgen, dacht ik.
3: Ja, het is, we hebben steeds gebruik gemaakt van de technieken die er op dat moment waren. Dus dat was eerst stencilen, dan ga je naar een drukker. Die scant dan eens wat fotootjes van je, of rasteren heette dat toen nog. Weet je, dan was je daar weer een hele avond mee bezig en dat zag er dan later vaak weer niet uit en zo. Ja, en nu hebben we natuurlijk computers en het gaat steeds beter. Het is te, of makkelijker om het te doen, wil ik niet helemaal zeggen. Want je hebt tegelijk weer zoveel mogelijkheden dat je eigenlijk ook vaak avonden de boel weer opnieuw zit te vergooien, zeg maar. Hè? Van dus fotootje toch maar weer links of toch maar weer rechts. Dus, maar het is, ja, het voornaamste is denk ik dat het van ons allemaal, dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor alle mensen die ervoor schrijven.
0: Hoeveel medewerkers zijn er?
3: Met alle lasten erbij hebben we er 25. Met variërend van mensen die elk nummer meedoen en ook heel veel met ideeën komen en zo. Van Johan Don Zijlstra bijvoorbeeld, die heel veel doet. Tot mensen die af en toe een stukje leveren.
0: 25 jaar, de blues in Nederland. Hoe zie je dat? Ik bedoel, we hebben in de eind 60 jaar hebben een bluesschool gehad. Hè?
3: Ja.
0: Dat kwam een beetje overwaaien vanuit Engeland, maar ook mensen hier in Nederland waren daarin geïnteresseerd. Daarna is het weer wat weggeëbd. Later is het weer een beetje teruggekomen met de periode Robert Cray.
3: Ja.
0: Toch zijn er overal bluesfestivals en blues nights, maar ik heb toch de indruk dat het een beetje roeiend tegen de stroom in is. Hoe staat het eigenlijk? Hoe is de stand van zaken in de blues in Nederland?
3: Ja, nou, als ik het zou moeten spiegelen aan ons abonnementenbestand, dan groeit het nog steeds zachtjes. Alleen wat wel duidelijk is dat het niet meer zo echt de muziek van de jeugd is. Je ziet toch ook op festivals eigenlijk wel steeds, ja, wat oudere mensen. Eigenlijk wel zo achter in de 30, 40 en ouder. Je ziet niet meer zoveel twintigers momenteel op bluesconcerten afkomen. Dat is eigenlijk wel veranderd. En dat was in de jaren 80. Met Robert Cray en Luther Allison, al die mensen die toen ook op het North CDS Festival speelden en zo. Die zag je echt zichtbaar dat daar heel veel jeugd op afkwam. En dat is op de een of andere manier minder. Jeugd is toch nu met andere muziek bezig dan met blues. Er is natuurlijk nog wel een kleine kern liefhebbers. Maar de grote groep bluesliefhebbers is ouder, duidelijk. Maar
0: dat heeft dat ook niet te maken met de publiciteit die deze muziek krijgt. Ik bedoel, je hoort het weinig op de radio. Je leest er weinig over in kranten. Het moet grotendeels komen van mensen die er sterk in geïnteresseerd zijn. Ja. En die zorgen dat er nog wat gebeurt in die sector. Hoe zie jij dat dan?
3: Nou, ik vind de publiciteit voor de blues in Nederland heb ik bijna altijd slecht gevonden.
0: Dat is eigenlijk... Er wordt ook slecht over geschreven. Over veel mensen kennen de materie niet.
3: Ja, dat is waar. Dat is waar. Het is ook een beetje de reden geweest destijds dat wij dat blad oprichten. Want ook toen vond ik gewoon dat er over blues... Ja, alleen Wim Verbeij in Oor die schreef toen een beetje erover. Maar er werd verder maar heel weinig over blues geschreven. De radio, als je om je heen kijkt in landen als Engeland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje. Ze hebben allemaal eigen radioprogramma's op de populairdere zenders voor de blues. Dat is dan vaak maar een uur of twee uur in de week. Maar ze zijn er wel. Nou, in Nederland zijn ze niet.
0: En behalve op Radio Drenthe, Harry's Blues.
3: Ja, oké. Dat is waar. En zo zijn er lokaal en regionaal zijn er veel meer.
0: Ja.
3: Maar als we over landelijk praten... Nou, een echt bluesprogramma zoals vroeger Middernachtsblues, weet je wel. Harro de Jong en Kerst de Kleinsma. Dat is er gewoon niet meer.
0: Nee, je hebt nu nog een beetje Jan Donkers die wat in die richting draait. Maar Smees. En dan houdt het ook al snel op.
3: Ja.

0: Ik heb ook het idee dat een heleboel jonge mensen die muziek niet kennen, omdat er gewoon ook helemaal, ja, hoe kun je nou iets kennen als je het nooit hoort? Ik bedoel, dat vind ik, dat is natuurlijk ook een punt wat meespeelt. En dan kom je toch weer terug bij die publiciteit, denk ik maar. In Amerika, wij zijn er twee keer geweest, dat is natuurlijk ook niet zo geweldig gesteld met de blues. Als je in Mississippi kijkt, dat is waar de bakermat van de blues, daar is het, zou ik zeggen, bijna over.
1: Ja, daar zie je dus gewoon ook dat de muziek niet meer van de zwarte jongen is. Nee. En dat zie je eigenlijk in Chicago ook. Hè. Er zijn dan enkele jongeren, zeg maar dertigers of zo, die daar weer blues spelen. Maar het talent wat daar zit, dat zijn toch oudere mensen eigenlijk. Je ziet daar niet zo heel veel bij komen. Alleen wel een lawine aan blanke beentjes. Dat wel, dat is de andere kant ervan.
0: En die allemaal een beetje hetzelfde speelden. Vul jij maar in.
1: Ja, allemaal Fabulous Thunderbirds. En dat blijft toch eigenlijk een kleine kern binnen die beentjes. Die gewoon wel goed zijn. Zo'n Rod Piazza, daar vind ik dan wel, dat heeft wel wat te zeggen, vind ik. En de Fabulous Thunderbirds, die hebben eigenlijk al hun bezettingswisselingen en zo, hebben ze overleefd. Is altijd een goede band gebleven. James Harmon is ook wel een uniek talent. En dan die combinatie Anson Funderburk met Sam Myers erbij, dat vind ik dan ook wel, heel speciaal.
0: Hoor je weinig meer van, hè, Anson Funderburk?
1: Nou, hij is toch daar vrij constant bezig. Vrij constant aan toeren en zo.
0: Ja, ik heb prachtige solo worden gespeeld op een van de cd's van Delbert McClinton. Helemaal te gek. Maar de blues in Amerika, is het ook niet zo. Ja, men kent natuurlijk, ook die jongelui kennen eigen geschiedenis niet. Hè? Dat is het natuurlijk ook. Want daar hoor je ook weinig blues op de radio.
1: Ja, ze zeggen ook gewoon, ja, die blues, jongen, oude mannenmuziek en zo. En
0: nou ja, je kunt natuurlijk stellen dat John Lee Hooker misschien wel de eerste rapper was met zijn stamping voor en zijn gitaartje. En daarna kwam waarschijnlijk Muhammad Ali. Want dat was, als je er goed over nadenkt, was Muhammad Ali waarschijnlijk qua tekst een van de eerste rappers.
1: Ja.
0: Maar Hooker vertelt ook een verhaal eigenlijk, hè, met die voedsel en het ritme. Dus dat... En die jonge mensen. Mensen kennen waarschijnlijk deze mensen helemaal niet, maar zijn toch voorlopers van de muziek waar zij van houden.
1: Ja.
0: Jij bent net terug uit Amerika.
1: Ja.
0: Je bent in Chicago geweest.
1: Ja.
0: Wat was er te doen ditmaal?
1: Nou ja, toch wel.
0: Behalve
1: ja.
0: dat Maxwell Street helemaal wordt afgebroken.
1: Ja, Maxwell Street is een aflopende zaak. We knokken nog mee om dat toch te behouden. Maar die universiteit die gaat het waarschijnlijk winnen, die grond wil kopen.
0: Als je nou helemaal uitlegt aan de luisteraars wat Maxwell Street...
1: Nou, Maxwell Street was eigenlijk een markt die al in de vorige eeuw... waar Joodse kooplieden eigenlijk op zondagochtend hun waren verkochten. Vooral aan zwarte mensen. Het was ook een echt zwarte aangelegenheid eigenlijk, hè? Heel erg. En het was ook een plaats waar de zwarte mensen op zondagochtend samenkwamen om sociaal gevoel uit te dragen naar elkaar, te communiceren, een pilsje te drinken in de kroeg op de hoek. En dan wat te kopen. Er waren allerhande van die rommel, van die bazaarachtige steentjes waren daar. En dan stonden daar overal muzikanten te spelen. Johnny Granderson heeft daar gespeeld. Muddy heeft daar gespeeld. Arvella Gray, Floyd Jones, Robert Nighthawk, Little Pat Rushing, Jim Brewer, die er zo'n gospel speelde. Dat was een fantastisch gebeuren daar. Want je zag zomaar al die mensen daar op straat staan spelen. En dat was één groot feest eigenlijk. En nu is er een universiteit geweest, die de University of Illinois in Chicago heet het, UIC. Die willen uit gaan breiden naar de zuidkant. En die kopen dus die grond. Die willen daar dus studentenhuizen gaan bouwen in sportvelden.
0: Er was toch eerst sprake van dat burgemeester Daley, de zoon van de bekende, die verdacht werd van connecties met de maffia overigens, dat die dat wilde, tenminste een aantal huizen wilde laten restaureren. En,
1: ja, nou.
0: Maar dat is dus van de baan?
1: Ja, de mensen zijn juist nogal anti-Daley nu, hoor.
0: Ja.
1: Die denken juist dat hij veel kapot heeft gemaakt. Die denken dat als Harold Washington daar burgemeester was gebleven. Een zwarte burgemeester natuurlijk. Die heel erg ook vocht voor de mensen, voor de rechten van de zwarte mensen daar. Dat dit nooit gebeurd zou zijn. Hetzelfde is aan de hand met de Delta Fish Market. Jarenlang live muziek gespeeld. Weet je, dan werd er die catfish uit Mississippi werd gehaald en zo. En dat werd verkocht en dan buiten werd er muziek gespeeld. En nu heeft ineens Michael Jordan, die heeft dat hele complex daarop gekocht. En dat wordt gewoon één groot sportcomplex. Dat wordt gewoon plat gewalst daar.
0: Dus de Amerikanen die walsen over hun eigen cultuur heen,
1: of waar? Absoluut. En het is dus altijd gewoon de wat armere neger die het gewoon nog steeds verliest van het wat rijkere blanke kapitaal. Zo moet je dat gewoon zien.
0: Ja, net zoals de blanken op een gegeven moment met hun muziek vandoor zijn gegaan en daar ook weer kapitaal aan verdiend hebben.
1: Ja. Ja.
0: Chicago, heb jij nog. Ja, je hebt natuurlijk clubs bezocht, mensen bezocht. Wie heb je daar ditmaal ontmoet?
1: Nou, dat was wat ik er toch over moet zeggen even. Je moet het ook weer niet onderschatten, hè, Chicago, hoe het nu is. Ik telde in die krant de Reader, waar dus al die live gigs in staan. Daar telde ik dat dus binnen één week op 51 podia live blues was. Waarvan dus een 20-tal clubs 6 à 7 avonden in zo'n week blues presenteerden. Dus nou, ja, de keuze was gewoon gigantisch. Je kon naar Magic Slim, Willie Kent, Jimmy Johnson.
2: Yes, yes, yes.
1: Die hele rits mensen die er eigenlijk altijd speelt, weet je, die traden overal op.
2: John, the foundation for the advancement of the blues. You know what I'm talking about. I'm spreading the news. Take a trip to Jewtown, a walk down Maxwell Street, where legends danced, sang, played and swang. Uncle Johnny Williams, Jimmy Lee Robinson, Mad Dog Lester, Little Walter, Floyd Jones, Ed Newman the bass player, Fats the banjo picker, Stovepipe, Pope Chops, Playboy Benson, Earl Hooker, Eddie Taylor, Johnny Young, Sonny Boy Williams, Maxwell Street Jimmy Davis number 2. Yes, that's the place. The place where they're swinging and singing the blues. You ride down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, the day ends late. You were feeling bad, but now you're feeling great. Chicago is the place where they're singing the blues. 1965 Blues Festival in Europe. Jimmy Lee Robinson, John Lee Hooker, Buddy Guy, Big Mama Thornton, Dr. Ross, J.B. Lenore, Fred McDowell, Big Walter Horton, Roosevelt Sachs, Eddie Boy, Freddie Belo. 1975 Blues Legends in Europe. Billy Boy Arnold, Little Joe Blue, Homesick James, Tommy Tucker, Eddie Burns, Peter York. Also 1995, We Are the Blues, a video was made in Chicago. Willie Kent, Eddie C. Campbell, Jimmy Lee Robinson. This was taped for a European audience called Maxwell Street also. Now you truck on down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, you end up late. You start out feeling bad, you end up feeling great. But this is Chicago, the place where they're swinging, playing, and singing the blues. Yes, they're singing the blues.
0: Het is natuurlijk wel zo dat Chicago natuurlijk ook geïdentificeerd wordt met de blues, hè? Ik bedoel, het is, wij zijn daar toen ook geweest en als je daar dan komt, dan zie je dus ook mensen uit alle delen van de wereld in die clubs rondlopen, ja. Ook veel Japanners en zo.
1: Ja.
0: En tenminste, ja. Wij waren toen bij Legends van Buddy Guy, maar daar zag je dus echt van alles en zo.
1: Oh,
0: het heeft natuurlijk wel een soort van naam in de wereld waarvan je zegt van, als de mensen naar Wenen gaan voor de operette, dan gaan ze naar Chicago voor de blues. Dat is natuurlijk toch wel een. Het is natuurlijk ook een toeristische aangelegenheid geworden.
1: Het is ook gewoon nog steeds wel de hoofdstad van de blues.
0: Ja.
1: Dat is toch altijd geweest, hè? Die hele geschiedenis. Als je alleen al kijkt, zo'n label als Chess, weet je wat er vandaan komt.
0: Ja.
1: Wat daar voor moois op is gemaakt op dat label. Het is altijd mijn favoriete label geweest.
0: VJ.
1: VJ, ja. Parrot Records, ja. Al die kleinere labels die er natuurlijk zaten. Maar Chess was natuurlijk het label. Hè. Alleen al het feit dat ze Sonny Boy, Little Walter, Muddy en de Wolf hadden. Ja. Nou, dat is natuurlijk gigantisch.
0: En natuurlijk later Chuck Berry.
1: En Bo Diddley.
0: Ja. Otis Spann, dat is ook...
1: Willie Dixon die erachter
0: zat. De enige die... Johnny Hooker, dat is een beetje... Die is een heel heftig paar opnames gemaakt, dacht ik, voor Chess. Maar voor de rest zat hij altijd in Detroit. Hè?
1: Dat is toch nog drie LP's.
0: Met die Bestman. Dat rare gozer die hem nog in geld gaat. Die mensen zijn natuurlijk ook al uitgebuit in die tijd.
1: Ja, nou, kijk, het is, ze zijn natuurlijk... Ze hebben niet helemaal gekregen aan royalties waar ze recht op hadden gehad.
0: Nee.
1: Maar ze hebben het toch zeker niet slecht gehad. En het ging natuurlijk vaak ook anders. Hè? Wij hebben Marshall Chess een keer geïnterviewd.
0: Ja.
1: En die zegt ook, je moet niet vergeten... er zijn eigenlijk maar heel weinig foto's bijvoorbeeld uit die tijd. Hè, dat Little Walter en zo.
0: Hey, nee, ik heb een van jou gekregen, mooi, van The Wolf.
1: Ja, maar... Echt die tijd dat die mensen hun hits hadden, toen waren het eigenlijk jonge gasten, joh, van in de 30. En die gewoon achter de vrouwen aan zaten.
0: En
1: die dan met zo'n vetkuif liepen, waarvan zo'n kop zo'n halve meter groter werd. Weet je? En hij zegt dan ook, als ze dan weer de Blitz wilden maken en ze wilden een nieuwe Cadillac, dan gaven wij ze een nieuwe Cadillac. Maar dat was wel een voorschot op de royalties natuurlijk. En dan duurt het natuurlijk vrij lang voor je dan nog een keer wat krijgt. Dan moet je toch aardig verkopen natuurlijk. Kijk, en dat... Achteraf hebben die artiesten dat natuurlijk in die verhalen vaak zijn ze dat vergeten erbij te vertellen. Dat ze wel in een hagelnieuwe auto reden die de gebroeders Chess voor hen gekocht hadden.
0: Ja, dat zit er natuurlijk ook wel aan vast. Hè. Dat klopt wel. Hoewel ik onlangs nog een prachtig verhaal las in een niet te versmaren boek over het blues. Dat heet The Boogeyman. Dat gaat over de adventures of John Lee Hooker in the 20th century. De avonturen van John Lee Hooker in de 20e eeuw. Door Charles Murray, een bekende Engelse journalist die ook Crossfire geschreven heeft over Jimi Hendrix. Maar dat Hooker op een gegeven moment naar die Bestman ging, dat was zijn eerste plaatproducent in Detroit. Met een man uit L.A. die iets van royalties en rechten afwist. En Hooker ging als het ware in een wachtkamer zitten. En toen die man eruit kwam, zei die man, hou je hand maar eens op, want je krijgt geld. Nou, Hooker die wist helemaal niet hoeveel die kreeg. Maar hij zei wat die man daar gedaan had in dat half uur bij die mensen in het kantoortje, dat weet ik niet. Maar ik kreeg ineens $10,000. Dus
1: ja.
0: Een prachtig verhaal is dat.
1: Ja.
0: Het illustreert natuurlijk wel dat er iets wat dingen gesneden zijn daar.
1: Ja.
0: Wat trof jij er? Dus jij zei dus hoeveel acts zei je? 51?
1: Nee, 51 podia.
0: 51 podia.
1: Waarvan sommigen dus... 6 à 7 dagen in de week live blues hadden. Dus dat zijn gewoon honderden optredens binnen zo'n week.
0: Maar zijn dat dan mensen echt uit de Chicago scene? Of
1: dat is gewoon
0: ook van buiten?
1: Dat is gewoon heel Chicago, inclusief de buitenwijken. Inclusief blanke beentjes, noem maar op. Alles wat gewoon onder die noemen blues valt.
0: En artiesten alleen uit Chicago, maar of ook daarbuiten vandaan?
1: Ja, ook van daarbuiten, ja. Rod Piazza met de Mighty Flyers was in de stad. Johnny Bessen uit Detroit.
0: Dat was altijd moeilijk, hè? Van Detroit naar Chicago. Chicago, Detroit was makkelijker.
1: Ja.
0: Wij zijn nog in de Soup Kitchen geweest.
1: Dus
0: jammer, dat moest ook weg. Dat zou ten offer vallen aan een casino.
1: Ja, zo gaat het overal. Dat zijn de geluiden die je overal hoort. Het valt ten prooi aan de universiteit. Nu ook Legends weer. Die grond is opgekocht door een universiteit.
0: Ook alweer.
1: En er wordt gewoon platgewalst. En Buddy, Buddy Guy die heeft natuurlijk het kapitaal wel. En die gaat gewoon 2 bloks verderop. Heeft hij ook precies zo'n hoek, koopt hij weer. Heeft hij weer zo'n pand gekocht. Maar hij moet dus wel eventjes verhuizen. Omdat dus een ex-student van een universiteit die daar dus tegenaan zit bijna. Weet je, net bij die L zo. Daar zit hij. Die loopt daar zo met die bocht achterlangs. Hè. Die zit... Daar zit de universiteit en die vent die heeft een gigantisch bedrag gewonnen in de loterij. En als dank heeft hij voor de universiteit, waar hij dus aan afgestudeerd is, heeft hij dat hele blok gekocht. En het wordt dus gewoon plat gegooid en die universiteit kan daar gaan bouwen. En opnieuw verliest dus en in dit geval dan nog een behoorlijk gefortuneerde bluesman.
0: Ja.
1: Die verliest opnieuw dus van het blanke kapitaal van de universiteit. En dat zie je... Overal, Handy Park in Memphis. wordt afgebroken ten faveur van een amfitheater.
3: Oh, dat wist ik niet.
1: Ja, dat is ook weer nieuws wat van de week even
3: op in. Toch raar dat de vroeger werd toch blues alleen maar op de campus gespeeld. Toen waren het eigenlijk de blanke witte studenten die de blues gedeeltelijk in leven hebben gehouden. Ja. En nu hoor ik dat al deze universiteiten plotseling onze prachtige Amerikaanse cultuur die de blues heet wilden opblazen.
1: Toen was het gewoon meer trendy hè, om op universiteiten naar die blues te luisteren. Hè? En naar al die folkachtige artiesten, Pete Seeger en zo. Hè,
3: dat soort Dylan en zo.
1: Ja, en toen hebben ze al die oude bluesmannen opnieuw ontdekt eigenlijk. Skip James en zo. En die gingen toen allemaal op die universiteiten spelen.
3: Ja.
1: Skip James en Mississippi John Hurt. En ook Lightning Hopkins, die dat veel gedaan heeft. En nou is het niet meer trendy. Dus ze denken gewoon niet meer aan die blues. Maar ik geloof dat ze toen ook niet... het was meer gewoon een interessant sociaal gebeuren of zo om die mensen te halen.
3: Ja, toch jammer, want ik denk dan toch altijd, het is echt de oermuziek waar eigenlijk alle Amerikaanse muziek min of meer op gestoeld is.
1: Ja.
3: En dat je dat dan, dat het een soort van, dat deze mensen, die Amerikanen, toch wel een beetje cultuurbaarbaar zijn in dat geval.
1: Ja, maar dat zijn ze. Dat zie je op alle fronten. Ook
3: tenzij er natuurlijk dit mee gemoeid is. Hè?
1: Ja.
3: Dan doe ik de wijsvinger tegen de duim aan en men weet wat...
1: Ja. Maar ook oude gebouwen, die worden toch zomaar plat gegooid en zo. En, en dat die blues, wat waarschijnlijk de oudste cultuurvorm is van Amerika... dat het zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in die historie en zo. Nou, daar zijn ze helemaal niet mee bezig.
3: Nee.
1: In Amerika zit blues in het museum, vooral.
3: Ja.
1: Eigenlijk. Dat, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En toch gebeurt er dan nog veel. Maar
3: toch zijn er natuurlijk heel veel artiesten. Grote artiesten die zijn begonnen met blues spelen natuurlijk. Hè?
1: Ja.
3: Elton John is bijvoorbeeld als bluespianist begonnen.
1: Ja.
3: Peter Green. Van... Fleetwood Mac was van origine een bluesgitarist. En zo zijn er... de Rolling Stones hebben altijd geluisterd naar de blues. En ook de Beatles wisten drommels goed wie Chuck Berry was. Dus het is toch jammer dat deze muziek misschien een beetje in vergeten hoek raakt.

0: even terug naar het bladblok. 25 jaar, dat is toch gigantisch lang. Dan moet je toch ook wel een hele lange adem hebben, jullie met z'n tweeën, hè?
1: Ja, ik blijf het eigenlijk steeds toch weer leuk vinden. Soms dan zeggen we wel eens van, hoe lang doen we dit nog? En dan dat wordt telkens maar weer verschoven en zo. Ik had van oorspronkelijk eigenlijk plan om gewoon te stoppen met 25 jaar, maar...
0: Doe jij dit fulltime?
1: Nee. Ik heb overdag gewoon een kantoorbaan. Marion ook. Dus wij doen dit in de avonduren.
0: Dus dat is dus blues als passie?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En schrijven erover vind ik leuk. En de hele historie heeft me altijd heel erg geboeid. Ik heb ook heel veel boeken en zo erover gelezen. En ik verzamel die muziek al mijn hele leven.
0: Hey, jij wordt ook wel eens midden in de nacht opgebeld natuurlijk door de vreemdste figuren uit deze blueswereld. Want het is natuurlijk ook een netwerk geworden. Hè? Want het zijn natuurlijk over de hele... Kijk, blues is wel een muziekvorm die over de hele wereld bekend is. Dat is eigenlijk het vreemde. De muziek ligt eigenlijk een beetje aan het gas, maar, ja, maar het is wel bekend over de hele wereld. Ja. In Japan weten ze ook wat blues is.
1: Ja. Heel veel goede platen komen ook uit Japan.
0: Ja.
1: Die allemaal die oude Chicago Blues opnieuw daar op dat P-Fine label en zo hebben uitgebracht. En bijvoorbeeld nu die dubbel CD weer over Maxwell Street. Die zou er nooit gekomen zijn als ze hem niet in Japan hadden uitgebracht.
0: Ja, want ik heb daar ook heel veel Japanners gezien. In Chicago en in Clarksdale liepen zelfs Japanners rond. Dus.
1: Er zijn ook hele goede Japanse bluesgitaristen bijvoorbeeld, met name gitaristen. Ik heb er nu ook weer
0: eens. Ik kan me er eigenlijk niks bij voorstellen dat ik die mensen zie, weet je wel. Maar...
1: De Japanse bluesgitaristen bijvoorbeeld, met name gitaristen. Ik heb er nu ook weer eens.
0: Ik kan me er eigenlijk niks bij voorstellen dat ik die mensen zie, weet je wel.

0: Ja, het blanke werden per definitie ook niet met bloed geassocieerd. Terwijl.
1: Dus het is eigenlijk toch een soort van. Ja, aan de ene kant gaat het niet zo goed, maar aan de andere kant is het toch een soort van world music geworden, natuurlijk.
0: Ja.
1: En jullie worden ook wel eens opgeschrikt door een telefoontje uit verre oorden, neem ik aan.
0: Oh ja. Mensen die tijdsverschil vergeten zijn en zo. En ja, al die dingen. Maar 's nachts staat mijn antwoordbandje.
1: Dus ja.
0: Dat werkt dan wel lekker. Maar. Ja, overal vandaan eigenlijk komt die belangstelling. En het leuke is ook dat dat eigenlijk heel veel landen toch wel hun eigen bluesblad hebben.
1: Ja.
0: Spanje heeft een blad, Italië heeft er een, Japan heeft er een. Er zijn overal over de hele wereld ook blues societies en zo.
1: En die mensen, die kennen elkaar natuurlijk ook. Ik ben jaren op de blues estafette geweest en ik zag altijd mensen uit Engeland van bluesbladen.
0: Ja, ja.
1: Gianfranca Scala uit Italië altijd, ja. Weet je wel. Die werkte toen bij Swissair, weet ik nog wel. En ik zag ook altijd overal mensen vandaan komen die. Nou is dat natuurlijk ook een heel bekend festival.
0: De estafette.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hoewel ik dan wel eens denk van, nou, soms. Wat ik heb dat dan 8 jaar, 9 jaar gepresenteerd, maar dat ik wel eens denk van, het wordt echt wel eens wat oudbollig, dat je daar echt een aantal oude mannen 1,5 uur op het toneel ziet staan die het eigenlijk niet meer kunnen volhouden. Dat vind ik wel eens wat jammer.
0: Ja, maar dat vind ik toch, kijk, dat is natuurlijk het karakter van de estafette,
1: ja,
0: om dus
1: ja.
0: De authentieke blues te presenteren. En ja, dan kom je daar een beetje in terecht.
1: Ja.
0: Kijk, soms Jody Williams nu ook weer. Dan moet dan snel een band omheen geformeerd worden. Dat is dan wel weer een retro band natuurlijk.
1: Ja.
0: Want zo'n man die gaat niet op zijn 65ste weer echt een band onder rood houden.
1: Natuurlijk. Nee.
0: Dat doet niet meer. Hij zegt, dan moet ik weer 2 keer in de week gaan spelen. En dan willen ze garanties weer hebben en zo. Hij zegt, dat is niet meer te doen. Maar ja, ik vind het toch leuk dat er een festival is wat gewoon die oude mensen gewoon de kans geeft om.
1: Ja, dit is gewoon.
0: Een kunstje nog.
1: Het is wel zo'n beetje het festival in Nederland, denk ik. Afgezien van de openlucht dingen die je nog hebt.
0: Zo, ik zie dat eigenlijk anders. Ik vind.
1: Alleen hoop ik niet dat het soort van.
0: Kijk, dat is het festival voor de authentieke blues. En als je bijvoorbeeld. Naar Noordzee kijkt, waar ook toch vrij veel blues is, dat is weer echt een mega festival. Die populaire namen altijd boekt. Luther heeft daar altijd gespeeld en zo.
1: Ja.
0: En
1: Robert Cray. Wij komen de volgende jaar ook.
0: En B.B. King. Ja, QB and the Blizzard dus. en dan Moulin Blues en Peer, die hebben toch iets meer een overhang naar de rock vaak.
1: Ja.
0: Altijd een paar van die decibellenbandjes, zeg maar, hè, die daar altijd staan. Je trommelvliezen.
1: Bij Groningen.
0: Van Kanalen.
1: Groningen. Oostepoort.
0: De Oosterpoort is natuurlijk vooral een afspiegeling van Moulin Blues. Hè?
1: Ja, dat is een beetje een soort van noordelijke spin-off van het andere.
0: Dat is, Groningen, Moulin Blues in Limburg, in Aspel. En dan de Haagse Koninginnennacht, hè?
1: Ja, altijd, daar hebben wij ook gestaan.
0: Altijd grote acts, als bij die guy dan komt, dan speelt hij op alle drie.
1: Ja, dat is natuurlijk ook evident aan de situatie, dan is het allemaal goedkoper.
0: Jimmy Vaughn, ja. Dan spelen die gewoon op alle drie die festivals. Maar ja, het feit dat die festivals er zijn, is gewoon heel erg goed. Wij merken ook als we daar dus info uitdelen en zo. Ja, daar krijgen we de reacties vandaan. Daar krijg je nieuwe abonnementen vandaan.

0: In Almelo zitten wij hier bij Rien Wisse.
1: Nou, dit is zo de cd's wat er zo de laatste weken is binnengekomen. Ik krijg vaak dit gewoon in 2 weken tijd. Kijk dit binnen.
0: Komt er zoveel cd's uit.
1: Dus ja, dat is echt waanzinnig.
0: Wat dat betreft is er natuurlijk wel zo dat er, wat muzikanten betreft, wel animo voor die muziek is.
1: Ja, er komt gewoon heel veel uit. En het is natuurlijk ook goedkoop tegenwoordig om je eigen cd'tje te maken. Ja. Een band die vroeger nog een tapeje stuurde, die maken nu allemaal eigenlijk een cd.
0: Ja.
1: Dus en wat ik dan goed vind, dat hou ik. En wat we de moeite waard vinden, dat bespreken we. De regel is zo'n beetje dat we van wat er binnenkomt, kunnen we 15% bespreken.
0: Ja.
1: De rest moet toch, hoe jammer het is, maar daar hebben we gewoon geen ruimte voor.
0: Jullie hebben ook boekbespreking, dat is ook, dat vind ik ook wel nuttig,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, dat doen we heel veel.
0: Dat mensen eigenlijk toch ook over de bluesmuziek kunnen lezen.
1: En ja.
0: Er wordt tegenwoordig ook veel sociale achtergrond informatie gegeven over de blues. Het boek van Baron bijvoorbeeld. Looking Up at Dawn, heel goed boek. En The Most Southern Place on Earth, dat is ook een boek wat mensen misschien wel eens willen lezen.
1: Nou, Wim Verbeij doet dat voor ons, hè? De Bluesbibliotheek heet het. Ja. En dat komt ook aan het eind van de hele rit in boekvorm uit.
0: Ja.
1: Dus dan heb je een boek met recensies over 600 boeken. En dat vind ik dan toch wel, vind ik wel een aardige prestatie.
0: Ja, dat is State of the Blues van Jeff Dumas, die heb ik ook. Dat is fotoboek, dat is ook te gek.
1: Ja. Nu is dit er weer, hè? Ik vind dit gewoon een prachtig boek, hè? Chicago Blues, A Scene from the Inside van Ray Flairlaasje.
0: En vertel even aan de luisteraars wie dat was, de fotograaf.
1: Ray Flairlaasje, dat was een fotograaf die in de jaren 50 en 60 actief was in de zwarte clubs van Chicago. Dat was toen heel bijzonder, want toen zag je nog bijna geen blanken daar eigenlijk. En dat heeft hij nu eigenlijk, op zijn oude dag, heeft hij dat allemaal eens keurig in een boek gepresenteerd. En het leuke is dat tegelijkertijd is er een opvolgend boek uitgekomen van Mark Pokemne, een andere fotograaf. Down at Teresa's, Chicago Blues heet het. En die sluit eigenlijk precies aan met zijn foto's waar Flairlaasje is opgehangen.
0: Ja, ja, ja.
1: En ook dit, ik vind dit boek eigenlijk persoonlijk nog mooier gedrukt en zo.
0: Ja, dat ziet er heel mooi uit. Het
1: ziet er echt fantastisch uit. En wat daar nou weer het opvallende van is, dan komen er twee van die toch naar mijn idee schitterende boeken uit. Ik weet niet hoe jij het vindt als je dit zo doorbladert, maar dat ziet er toch fantastisch uit.
0: Ja.
1: Aldock Taylor, noem het maar op. En daar blijkt dan gewoon in Chicago, waar die muziek vandaan komt, blijkt daar geen uitgever voor te vinden te zijn. Dit boek is gedrukt in Duitsland. En die jongen die woont in Chicago. En dit boek is gedrukt in Canada. En die man die woont in Chicago. Die zitten dan in een winkel in Chicago. Dus zitten ze hun boeken te signeren een hele middag. Ik ben daarbij geweest. En dan zeggen ze, in Chicago vinden we geen uitgever. Het boek over Maxwell Street. Er gaat nu een boek geschreven worden waarschijnlijk over Maxwell Street. Daar ga ik ook een hoofdstuk aan bijdragen met mijn visie daarop. Dat wordt iets van 12 schrijvers of zo waarschijnlijk. Die gaan allemaal hun visie op die straat geven. En een soort herinnering aan wat er geweest is, zeg maar. Maar ook daar is in Chicago gewoon geen uitgever voor te vinden.
0: Dus dat moet toch weer komen van de mensen met de passie.
1: Ja.
0: Die dan toch overal verspreid zitten. Overal, zoals de Japanners dan, die oude andere dingen uitgeven. Zo wordt deze fotoboeken uitgegeven door blues freaks.
1: Ja. Zo is het een beetje. En zo is het eigenlijk met de bladen ook. Je kan ook op een blad kan je gewoon geen... We houden er nu een heel klein beetje geld aan over. Na al die jaren, weet je. Aan het blad. Maar dat is nog steeds, als ik daar reken, wat ik geïnvesteerd heb, is nog steeds een dik verlies draaien.
0: Maar door de jaren heen.
1: Maar dan denk ik die contacten met...
0: Is er nooit iemand geweest die jou wil overnemen?
1: Nee.
0: Nee. Maar dat wil dan ook nog wel eens.
1: Ik zou dat op de deur denk ik wel willen. Dat iemand het zou overnemen. Dat ik er zelf dan een ondergeschikte rol in ging spelen. Want ik bedoel, ik zie me dit. Ik ben nu 50 en. Ik kan nog wel een tijdje. Maar
0: ik ben al 60. Rien, dan hou jij. Als ik nog volhou om een tijdje te spelen. Dan moet jij zeker nog een tijdje.
1: Maar spelen, dat is 2 keer in de week?
0: Soms 3 keer, maar je bent er natuurlijk wel, je moet er niet alleen, je moet er wel meer voor doen. Je moet ook wel af en toe repeteren en je zit altijd in auto's. Het is altijd bij nacht en ontij.
1: Ja.
0: met een vieze bamibal in een shellpomp enzovoort.
1: Ja.
0: Ik bedoel, maar ja, het is natuurlijk niet altijd drie keer. En het is ook, ik heb nog uit 1969 een lijst van optredens in december. En dat waren 28 keer in 31 dagen. Dus zo is het ook geweest natuurlijk.
1: Ja. Nou, het is met Blok eigenlijk zo. Ik doe een dagbaan, Marion ook. En dan komt het dus vier keer per jaar uit. En dan zo'n kwartaal ziet er ongeveer uit. De eerste maand doe ik vrij weinig. Dan verzamel ik de ideeën. En ik ben dan een beetje foto's aan het bekijken en uitzoeken en aan het verzamelen. En ik bel medewerkers op. Waar ben je mee bezig? Of ik heb een idee. Wil jij die interviewen? Wil jij die interviewen? En dan de tweede maand dan begint die productie op gang te komen. En de derde maand heb ik nergens anders meer tijd voor in mijn vrije tijd. Dan ben ik echt vanaf dat ik thuis ben. Nou, totdat ik naar bed ga eigenlijk, hè, ben ik met dat blad bezig. En de laatste week of twee weken neem ik dan vrij. Want dan ben ik gewoon van 's morgens tot 's avonds ben ik gewoon ermee bezig.
0: En dan heb je nog mazzel dat Marion, jouw vrouw, ook nog een liefhebber is. Want anders was het natuurlijk een hele moeilijke zaak.
1: Anders dan was het geen doel geweest.
0: Nee.
1: Ja.
0: Rien, Wisse en natuurlijk ook Marion, bedankt voor de koffie. En, bedankt voor het gesprek over de blues.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Rien Wisse, hoofdredacteur van het Bluesblad blog, die muziek die was van Robert Gray, Don't Be Afraid of the Dark, Maxwell Street van Jimmy Lee Robinson, Missing Person van Anson Funderburk en Sam Myers en Going Down Slow van Muddy Waters. We gaan dan met het spoor terug. Harry Musquet, die weer omkeek op zijn leven. En deze keer gaat we naar Grollo. Eind 60e jaren dus.

Ik ben hier in Grollo. En in 1966 kwam ik hier te wonen. Ik was eigenlijk een beetje flauw van, van de stad. En ik wou gewoon ook wat rust hebben en op mezelf zitten. En ik wou eigenlijk wat in elkaar zetten. Wat liedjes. En ik weet nog dat wij... En wij lopen hier nou om het huis van... om de zaal van Hofstinger toe. Want die zaal die was hier vroeger dus niet. Dit is later bijbouw. Maar ik weet nog dat ik hier kwam en hier een huis zag. En dat was in die tijd natuurlijk ook redelijk moeilijk. Maar een huis huur, een boerderijtje huur, dat was toen ook al... Dat was ook redelijk moeilijk. Ik kwam hier toen achter langer. En hier op deze plek, een eindje verderop, daar was Harm Hofstinger. Die was daar in de tuin aan het werken. En dat is precies hier op deze plek. En ik vroeg Harm toen of er nog wat vrij was hier in het dorp. En die vertelde mij toen dat het oude hoes, wat hier een eindje verder op de voorstreek stiet, een oude boerderijtje, dat nog vrij was. En dat ik Jan Bonder moest hebben. Want dat was de man die het verhuurde. Nou, Jan Bonder was een boertje. Die woonde op Vredenheim. Een gehucht, een buurschap ongeveer 2,5 kilometer hier ten westen van Grol. En die was aan het heulen in het Hult. En daar heb ik op een gegeven moment Dirk opzocht. En Jan zei van, nou, je kunt dat wel huren. Dat kost je zoveel in de maand. En waar word je met? Nou, als dit en dit. Daar zei hij, nou ja, toen maar als je het dak en de muur maar laat staan. Dat was een heel aardige man. En ik ben toen later ook een beetje bevriend met die mensen geraakt. Als ik de huur wegbracht op een fiets, dan zaten er altijd 10 eieren in. En ik kreeg altijd een borreltje. En het was altijd bijzonder gezellig. Maar hier is dus, als we nu hier zo rondom toe lopen, we kunnen hier rondom lopen dus. Ja, dit is er allemaal bij gekomen. Het is nergens meer hetzelfde, luisteraars. Op in de vaten volgen, zal ik maar zeggen. De patte van Grollo was toen eigenlijk ook dat hier helemaal geen mensen van buiten wonen. Nou, tegenwoordig woont hier van alles door elkaar heen. Maar dat was toen, dat was toen helemaal niet aan de orde. Hier woonden 3 mensen van buiten. En ik was dan Drenthe, die andere 2 waren dan mensen uit het westen. Maar die woonden ook aan de uiterste rand en die zag je nooit. Die deden ook niet met aan het dorpsgebeuren, terwijl ik dat eigenlijk wel deed. Nou, dit is nog allemaal hetzelfde. Hier om de hoek rijden. Hier gaat de bus heen naar hem. Hier rijden draakwinkel die nog, want verkocht natuurlijk ook nog draak. Af en toe dan moest er een weer een kan jenever hebben of een kan bezen. Dat was er toen nog bij. Nou. En hierboven woonde de oude baas, Harm Hofstinger, toen nog. En dat is nou overgegaan in de... 2 zonen die hebben het later overgenomen. Nou, en dan hier. Tegenover loopt de Veurstreek. En daar was ik 100 meter verderop. Daar was dus het oude hoes. En de verhalen die ze hier allemaal afspeelden hebben hier binnen. Ja, daar kun je heel lang en breed over praten. Nou, daar ben je een hele dag, ben je een hele dag kwijt. Dat is een apart hoofdstuk in het dorpsleven.

0: Hier woonde vroeger de familie Gans. Of tenminste, dat was een boerderij van de familie Gans. Ook kennis nu daar. Hier hebben we grote feesten vier. Met dichters, bij de dichters PH Winkel, Simon Vekenoog en al dat soort volk. Ja, echt mensen van boeten die daar een... prachtige feesten ben hier vier. En het werd vaak gedaan met... een heleboel mensen die waren tegelijkertijd jarig en dan gooiden we een verdiend tijd gooiden we 2.000-3.000 hulp ding aan en dan waar dat feest die ging de hele dag door. Kijk, daar Hilly Henrik staan en Team Reinders. Team heeft vroeger een boerderij aan die kaart. Die heeft nog hier achter hebben spul. En die verhuurt daar kamers. Ben je jongens daar ook in? Is er een? Ja? Ik loop gewoon deur. Later is dat huis overgegaan in handen van die mevrouw die net even wilde praten. De Roel en die hebben hier het bouwbedrijf. En daarvoor in het oude huis, waar wij dan altijd zitten hebben, hebben zij nou het bureau in. Kijk, idee was vroeger, tot zover ging het, stond graasje, hier stond de geit en de bok en zo. En dat was er allemaal niet. En dan had je hier dit mooie, dit was er ook niet, er was alleen die deur was er. En dan ging je er zomaar naar binnen, je kunt even kijken. Hoi. Hoi. Wij lopen even naar binnen toe. Ja, dat weet ik. Dolf Jan is daar bezig, maar wij moeten... Hoe kan we dan nog maar weer? Er zit een deur vast aan. Dus ik heb wel plezier kater in. Ik zet er ook een mooie deur in zit. Maar het eerste gedeelte hebben ze dekt. Of nee, kijk, dat is nou precies zo. Daar hebben ze weinig aan gedaan. Zie je dat wel, alleen die hebben wat voegt en zo. Nou, we hebben een kater in. De deur werd hier al los, was toen ook al zo, hè. Daar heb je Roel, met Piet. Nou ja, hier was hij dan, Albert. Kijk, daar nou heb, Roel, heb je de peren staan en dan heb je hier nog dat alle spullen allemaal staan. En hier hebben wij dan, waar? De sleubekken, ja. Ja, en nou ja, we zijn even voor de radio bezig.
1: Ja,
0: voor VPRO en de Radio Drenthe. Piet wordt buurt blijven, zei Roel. Ja. Oh. Dat is deze toch, die is hier?
2: Ja, als je dan direct naar de haven.
0: Ja. Maar Jan van Putten is er niet meer, daar kan hij niet heen. Daar kan hij niet heen.
2: Van ik nog op lopen.
0: Ja. En Oran ook niet meer. Maar dit is dan nog een beetje zo, hè. Dus, nou ja, hier hebben wij altijd... hoe is het best dan? En zo. En zo is het gekomen, een beetje. Ja.
3: Wie heeft dat nu opgeschilderd was? Of?
0: Dat weet ik dacht dat Rob Stolk was. Die, dat was een action painter, was daar.
2: Frans?
0: Nee, Frans niet. Dat is, volgens mij is dat die gekke Rob Stolk was, weet je wel?
2: Ja.
0: Die Rotterdam, dat was gewoon een action painter. En die was al zo... Ja, precies. Dat was toen in die titel. Hij had ook jazz en poetry. Kijk, Simon Vinkenhoff was natuurlijk veel eerder als die rappers nou. Ja. Dus dat was toen al jazz en poetry. Dus, ja, wij gaan even naar een boete.
3: Was dat die Rob Stolk, was dat ook die prof, of niet?
0: Nee, Joop, nee, wacht even, het was niet Rob Stolk, het was Joop Stolk. Wacht even, correctie, Joop Stolk, uit Rotterdam, action painter. Hij is wel familie, op een of andere manier. Dus, die heb ik hier allemaal in Uzaar.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd maak deur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Starship, dat is een band uit San Francisco met zanger Mickey Thomas en zangeres Grace Slick. Het is eigenlijk een voortzetting van Jefferson Airplane. Als Starship hadden ze een nummer 1 hit in Amerika, Australië en Canada. Het nummer eindigde 8 in Zwitserland, 9 in Ierland, 10 in Duitsland, 11 in Nieuw-Zeeland, 12 in Engeland en 21 in Nederland. Starship, we build this city.

Starship, We Built This City. Extreme, dat is een band uit Boston met zanger Gary Cherone. De band heeft intussen 9 albums gemaakt en 11 hits. En dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Nederland. Het nummer eindigde 2 in Australië en Engeland, 3 in Zwitserland, 4 in Noorwegen en Zweden, 8 in Frankrijk en Duitsland. Extreme, More Than Words.

Extreme, More Than Words. Het is een compositie van toetsenist David Page en zanger Bobby Kimball. En het werd een nummer 1 hit in Zuid-Afrika. Het nummer eindigde 3 in Zweden, 5 in Canada en Amerika, 8 in Australië, 11 in Nieuw-Zeeland, 14 in Engeland en 21 in Nederland. Toto, Hold the Line.

Toto, Hold the Line. Skid Row, dat is een band uit New Jersey met zanger Sebastian Bach. Hij werd later opgevolgd door Johnny Solinger. En de band heeft 8 albums en 10 hits. Maar de band verkocht 25 miljoen albums bij elkaar. Alleen dit was slechts een hit in Zwitserland. Skid Row, in a darkened room.

Skid Row in a Darkened Room. Michael Bolton uit Connecticut was de frontman van de hardrock band Black Jack. Maar hij is uitermate succesvol als soloartiest. Hij heeft al 9 nummer 1 hits in Amerika en van het album Time, Love and Tenderness werden maar liefst 16 miljoen exemplaren verkocht. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en Noorwegen het nummer 2 in Zweden en Engeland, 3 in Finland, 4 in Oostenrijk en 8 in Zwitserland en Nederland. Michael Bolton, Steel Bars.

Michael Bolton, Steel Bars. Het komt van het album Bloody Buccaneers van Golden Earring. En het is een compositie van George Kooijmans en Barry Hay. Het gaat over een lid van de Hells Angels dat overleed bij een motorongeluk. En het nummer eindigde 3 in de Nederlandse top 40. Golden Earring, Going to the Run.

Golden Earring, Going to the Run. Het nummer komt van het soloalbum All American Boy van Rick Danger. En Rick Danger speelde ook in de band van Johnny Winter, die het nummer in 1970 opnam. Er verscheen ook nog covers van Edgar Winters, White Trash, Dickie Betts en Bernie Marsden. Johnny Winter, Rock'n'Roll Hoochie Coo.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Midnight Gasoline van Jamie Johnson is het album van deze week. En in Nashville raakte Jamie Johnson bevriend met Greg Perkins. En hij was de violist van Tammy Wynette en Tanya Tucker. En hij regelde een baan voor Jamie Johnson als demozanger bij Gretchen Wilson, Trace Adkins en Hank Williams Jr. In 2015 kreeg hij een contract bij B&A Records. Jamie Johnson, Sober.

Jimmy Johnson, Sober. Het komt van het album Welcome to My Nightmare van Alice Cooper. En het nummer Only Women Bleed gaat niet over menstruatie, maar over de feministische actievoerders. Het werd de nummer 1 hit in Canada. Het nummer eindigde 10 in Amerika, 21 in Nieuw-Zeeland en 50 in Australië. Alice Cooper, Only Women Bleed.

Alice Cooper, Only Women Bleed. Het is geen cover van de Vince Gill-hit You Better Think Twice, want Jim Messina schreef een nummer met dezelfde titel. Hij nam het op met Poco en 27 jaar later nog een keer solo. En er verschenen covers van Dan Fogelberg en de Richie Furey Band. Poco, You Better Think Twice.

Poco, You Better Think Twice. Them Yankees, dat is een band uit New York, met zanger-gitarist Tommy Shaw uit Styx, basgitarist Jack Blades uit de Night Rangers, gitarist Ted Nugent uit Amboy Dukes en drummer Michael Cartilone uit Lynyrd Skynyrd. Het werd een grote hit, 2 in Amerika, 12 in Canada, 24 in Nieuw-Zeeland, 57 in Australië en 81 in Engeland. Them Yankees, High Enough.

Damn Yankees, High Enough. Het nummer is geschreven door Randy Owen, de zanger van country rock band Alabama. En het werd de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Alabama, Mountain Music.

Alabama, Mountain Music. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Sandy Posey toerde jaren als achtergrondzangeres met Elvis Presley en toen ze eindelijk zelf een solo-singeltje wilde maken, scoorde ze een hele serie hits. Sandy Posey, Born a Woman.